0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: vanmiddag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Sijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als het iets of vier is.
5: Hé, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
7: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middag van Fjouwer
5: en Sijs. En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Ah!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hogevenen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: dan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.

0: Pauline Meel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Omroep Friesland.
5: That's weird. Song called Another 45 Miles to Go.

bleef in één keer weg van school en niemand wist waarof ze was gebleven. De meester zijn er zijn nogal problemen met haar moeder en haar vader.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Jersey bij Omroep Friesland.
1: Ja, zit al.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Ja, nog een keertje van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet, Sint-Droom.
2: Simmer in Friesland. Wij willen

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
3: No in Friesland.
2: Maar het nijste nijs uit Friesland.
4: Ja, dat jou dan.
2: Verslag jou eens die trofregje.
5: Wat gong de toen tro die hinnen?
2: Sportnijs van de profs om te beginners.
6: Je hebt zachtere ballen.
2: Het waberjocht.
7: Het is nou heel mooi.
2: Een nijs van de social media.
8: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
9: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
10: En een keer, niet een keer.
2: Omroep Friesland.
11: Ja, ja.
2: No in Friesland.
12: Het is perfect.
13: Super. Omroep.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Later vandaag klaart het op en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, het is 12 minuten nu zijn en dit is Friesland van de Moor. We joggen weer om op het sportweekend en de squallen weer los. En wij ook.
1: Friesland van de Moor.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Amy MacDonald en This Is The Life.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Dat zei ik vorige week, we kunnen wel wedstrijden verliezen, maar het moet wel op onze manier. En dat hebben we vandaag laten zien. En ik denk dat we veel meer hebben verdiend. Maar ja, je moet het pakken en je moet hem erin schieten of koppen.
0: Dat zei Johan Plat mij dat Cambuur vergeert een punt te pakken zien Fortuna Sittard. En zijn collega Robin Veldman van Sportclub Heerenveen, die weet hoe het maakt.
4: Ja, voor nu goed. Alleen we hebben er nog 32 te gaan. Dus ik heb niks aan een goede start. Ik heb liever aan een goed einde.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van Santje in augustus 2026. Nog een week, Mike Friesland hier, wekkermeidje met die Fijke. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, we hebben nog 40 in. Hè? Ja. Even met Robin Veldman te praten. Ja. even zien, ja, Nederlandse kolencentrales die draaien volop. Mij vanwege de vraag uit België om stroom. En de NS die zet haast 170 extra spoorwijn in om de grote drukte naar de zimmervakantie om te kennen.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Goed, is het wisselvallig. Bij Van de Moorn al een soort bewolking. En enkele buien, matig zicht. Bij matige noordwestenwind is de temperatuur niet om de 20 graden heen. Moorn bewolkt, maar het betekent een lichte rein. En dan wordt het zo'n 20, om 22 graden. Ja, het is een stuk frisser. En waarschijnlijk onder het meisneun bloot het wisselvallig warme afwisseling van wolken, zinnen en buien. En de temperatuur om de 20 graden heen. Zomer het Noesijzen is het mij, Henk Westbroek in Friesland van de Moorn. Zelfs je naam is mooi.

0: Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi.
1: Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Dus toch wel even een verhaal over Julia en Henk.
3: Ja, want een heel lang verhaal.
0: Hij is trouwd mij zien Julia.
3: Ja.
0: Henk Westbroek.
3: Ja.
0: En dit weekend had er een groot interview jongen onder de collega's van de Telegraaf. En Derin had er het eigenlijk verteld, want hij had het nooit onder de klok hangen. Maar dat wie al in maart.
3: Wie, ja, ze, ja. En ik zeg een foto en ze ziet er bijna hartstikke leuk uit. En hij heeft zijn hele hoed op en een beetje alternatief kleid. Hij is ook wat alternatief natuurlijk. Dus, maar hij zei het ik van in een vlaag van verliefdheid of dronkenschap, ik weet niet meer welke, zei ik dat ze een liefdesliedje van me zou krijgen als we samen de 35 jaar zouden halen. Nou, die hebben we niet eens krijgt yet.
0: Nootje nacht, niet ontig wie dat.
3: Ja, en de volgende belofte was trouwen als we er nog eens 20 jaar bovenop zouden gooien. Ook dat is gelukt.
0: En nu ben ze trouwd. In Parijs gaan ze ja, een hele trip maken.
3: Ja.
0: Want daar gaan ze me komen moeten. Want ja, eigenlijk zei die Julia Henk hielen net zitten. Ja, die het. Dat zit ook in het verhaal.
3: Nou.
0: Zij moest eigenlijk niks van hem hebben. Maar uiteindelijk had hij toch hoornhouden.
3: Ja.
0: En is slagen. En hij viel hem zakken dat hij echt weer optreedt.
3: Ja, hij is 30 kilo kwietrekken.
0: Want hij wil er eigenlijk een beetje mee ophouden. Hij wil er wel wat
3: ja,
0: kleren mee.
3: Ja.
0: Want het is een aparte vogel. Dit,
3: het is een hele, ja, hij doet precies wat hem zint. Dus,
0: maar
3: ja,
0: 30 kilo lichter.
3: Ja.
0: En 18 optredens in de agenda.
3: Netjes.
0: Eerder weer op een paard. Nou, waar het ik op paard wien, dat ben ik meestal van het vierde hebben. Want Aron en Wieke wie vanzelfs het Fries kampioenschip in Weensum. Ja, al het hele hier wie Germ Terpstra, de man van de Skonzen. En dat hij winnen zou, dat stien voorhast al vast. Mijn sprong van 21 meter zo'n 50 betreed in de wedstrijd namelijk afstand van al zijn concurrenten en koerde geniertje van alle oren sprongen. Maar ik voor Terpstra stier er nou wel wat spanning hier op deze dij.
4: Ik zou weinig mogelijk omloeken van die grote verhaal van zilveren pols en het record. Dan is het inderdaad een stukje lastiger voor mij.
5: Ja, want hoe is dat verdaaien? Want ik verneem, ik zit er bovenin het hakje, domen springen. Het wordt oprecht hier gewoon stil. Elke die zegt, oh, dit is die jongen die het heel veel kent. Kerst dan maar die druk om weer?
4: Ja, op dit moment, ik hield ik net dat ik die druk echt voelde. Die mooi want de oude hoeren, ik op schans. Deze wedstrijd, ik probeer gewoon nog zo normaal mogelijk te beschermen. Je moet een tennisbal in de west slaan. Hebben we wat grapjes en steken daar in het oude hoeren. En dan probeer ik gewoon lekker normaal. En het laatste stukje voor je sprong, dan ging ik echt focus erop. En die concentratie. En ook gewoon, ja, dan doe ik eigenlijk niks om van horen.
5: Neem eens mooi naar die sprong, want 21-50, toen tast ook ik ben Fries kampioen of nog heel dan net?
4: Ja, je weet dat het echt een lastige afstand is om te springen in Weesem natuurlijk. Maar ja, hij is al net als kampioen, je weet je, McGill kan echt 4, die komt 21-34, helpt hij nog. Dus wel, nou, het is wel fijn dat je dat eerst hersprong natuurlijk, dat je zelf eerst 21-50 kunt springen.
5: En achter op het scherm gaat er nog een keer, kijk eens even mooi zien, dit is hem.
4: Ja, ja.
5: Zuster, hoe vaak zit al deze sprong nog waarom?
4: Ja, wel een paar keer. En hier gelijk hier met een oer. Nou, eigenlijk ging te vol op rug zetten. Ik zou de rug in, maar hier toch het krek te vol op rug zetten. Bewust eigenlijk. Maar kom ik helemaal heger in en dan is het bij die uitsprong. Wacht ik krek. Eventjes wacht zie ik. Daardoor gaat die sweep, rek ik het eruit. En kan ik de uitsprong minder goed pakken. En dat zijn al die punten. Dat wil ik dan even beter is. Maar dat ben al even beter punten nog.
5: De twaalf hier op Riegen, de zilveren pols en daar bestond met een verbetering bezig. Heeft u überhaupt wel zoiets van macht dat ik die prijs binnen hè?
4: Ja, natuurlijk, daar ben ik hartstikke blij mee. Als ik bijvoorbeeld in het storm met het land, dan is het eerste week hoe nooit ik wat moet ik beter doen en hoe kan ik volgende keer nog verder komen.
5: Giant Germ Terpstra, echt tevreden?
4: Ja, ik weet dat ik de giant ben, maar nou, dat record vind ik altijd wel leuk. Alleen daar met de focus net op lezen, ik ben zo van hier mogelijk en lekker vier letten.
5: Is geniet, jongen. Lokwijs, hoe weet trouwens dat al het vuurwerkje van Dijby?
4: Ja, dat vond ik wel vet dat hij niet van wachtte dat ze komen. Maar hartstikke leuk dat hij dat met Sans het Maten erbij binnen. Dat vond ik echt mooi.
0: Ja, de matenploeg van Germ Terpstra die ontstutst het vuurwerk. Maar toen moest Hanneke Westert nog springen. Haar laatste sprong nog meisje om Sanne Bouwstra te verslaan. En dat slagen.
6: Nou, ik wist al dat hij die afstand van Sanne, dat moest ik wel kennen, Helly. Maar ja, ik ben best wel zenuwachtig, maar ik dacht, nou ja, de stak hoeft net super scherp om dat te hellen. Maar toch bleek ik helemaal stilstaan. En ja, toen bijna over de zandje, dat ging ik net echt verwachten.
5: Is dat het heel mooi net in de gaten, want dat blust Mark Lemmen.
6: Ja, heel mooi. Toen dacht ik wel van nou, dit is wel het lijntje. Maar dat het Safi is, was ik net dacht.
5: Ik zag je mijn commentaar nog van tevoren. Ja, Germ die hier kreeg sprong, al die viewwork daar. Ik dacht er het zijn les van. Wie dat ik zag?
6: Nou, ik, toen die rokenbommen, dan zou je er ook toen. Nou, dat leidde me wel wat oud, maar toen. Ik ben er met Wietwier, maar iemand op de middelste seconde ging skaten, dus toen moest ik toch in wacht zien. Dus ik iets langer de tijd om even weer tot rust te komen, zeg maar. Dus ja, dat voel me mooi. Hoe zat ik van Oudlijn hier?
5: Die bedij ik een heel soort, want ik zie echt erin. Neem eens mooi naar dat moment. Wat dacht je toen?
6: Nou, ik wist gewoon dat het heel spannend hier. En ik heb al een pik in hand dat ik dan krek net woon. Of vorig jaar bij de dames zie ik krek op het dipperke vierde. Dus ik was sowieso heel blij met de finale. En dat kan ik nog winnen zo. Daar ben ik wel echt heel blij mee. En dan ik Marjan Austen. Ja, toen ik kwam iets emotioneel.
5: Ja, want dan springt hij in de eerste sprong, springt hij naar 16-90. Maar dan mooi Sanne nog een keer. Wat is het moment dat Sanne die jongeren inneemt?
6: Ja, ik door de haast net te Sjen eigenlijk. Maar ik wist wel dat ze voor haar ik wel een hele vierde Austen weer. Dus ja, maar alsnog weer het echt heel spannend.
5: Ik interviewde daar op begin van dit jaar, de woensdag eerste wedstrijd. Ik zou het best nou een naam om rekken mooi te houden. Dat zou ik hopen. Viel het nou, ik zag?
6: Ja, nog wel meer, ja. Ja, ik hier van tevoren wie mijn doel ik om een titel te winnen. Nou, dat is nou zeker lukt. Nou ja, dan hoop ik dat het op NK ik zo goed gaat.
5: Nou, zoals toen je mij, ik wil zo graag een keer Fries kampioen worden. Ja, dat wil elke niet. Dan komst je er en dan denk je bij jezelf, misschien werk het je het wel of denk je er helemaal dan in bestel?
6: Nou ja, ik wist wel dat het risico, maar het is bij u het hele seizoen al super spannend. Dus ja, ik weet er net echt van niet gaan, maar wel echt super blij mee.
0: Hanneke Westert wint bij sectie Jin-Jontig het FK Vierlep-Miewees. Bij de junioren gong de titel naar Brent Monsma, voorzitter Lefferts. En bij de jongens won Jorrit Bouwstra. Bij de famkes wie dat Nina van der Vliet.
1: De media van de morgen.
0: Dan de orenmedia. Wat schreeuwen die? Fijn.
3: Ja, dus Nederlandse kolencentrales die draaien dit hier volop. Volle hudder als in voorgaande jaren. De hege energieprijzen. En ik en de vraag naar elektriciteit uit België is volle heger. En die maken het out on the one. Maken dat heel lenend om de centrales vaker on te zetten. Dat schreeuwt het financieel dijkblijf toe. Maar ja, dat is. Ik word het wel een beetje met het belierte om die elektriciteitsproductie zo volle mogelijk te vergrien. Ja, en kool, die ben vier bij de meest versmartende wieze om stroom te produceren.
0: Dat zit er herks op eigenlijk.
3: Dus dat riep het net echt mij maar voor, inderdaad. Dus, ze her 6,9 terawattuuren aan stroom hebben ze produceerd. En dat doorblikken de cijfers van het Nationaal Energie Dashboard. En dat is lieke volle als in heel 2024. Dus daar zitten we nou al op.
0: En dan moet de jaars nog beginnen, ja.
3: Die moet nog beginnen, precies. En ja, dan draaien ze nog vaker als in december en maanden. Dus daarmee ben die kolencentrales hut op wij om productie van 2023-2024 te overtreffen. En de laatste keer dat die centrales zo hut draaien, dat weer met de gascrisis in 2022. Toen weer de gas weer verzeld zo duur vanwege de Russische inval in Oekraïne. En toen weer het dus goedkoper om met kool elektriciteit te produceren. Dus het geld is toch nog heel iets belangrijk.
0: Ja, kun je wel heel veel ambitie aan, maar.
3: Ja, dan je maakt het geld verdienen verzeld.
0: Ja.
3: En de NS die zult de komende maanden met 169 extra spoorwijn rijden om de piek om reizigers in september on te kennen.
0: 169?
3: 169. Ja, dat is wat. Wij liezen ze wel.
0: Ik zoek het steeds. Waar had ze dat? Daar steen dan.
3: Nou ja, inderdaad.
0: Steen dan wat hier en daar.
3: Ja, ze kellen hier en daar nog wat steen. En ze denken daarmee kleed te wijzen voor de dropte. Dus groot het parool, schroot er hoe. En studenten die het naar squalie beginnen, die binnen de belangrijkste reden dat het in september drok is in de trein. En ze volgen dus colleges. Ik had dus een betier beginnen. En de drokte die wordt het vaak net lang. Na een mannen, dan gaan die studenten, die slaan dan de eerste colleges oer. Dat is ook wel bijzonder.
0: Dan ben ze krijg los.
3: Dan ben ze krijg los en dan hebben ze hun ochtend weer kennelijk. En dus die eerlijkse drokte reden voor actie. En meer spoorwijn en trein we inzet als vlinier. Vlinier zijn 3000 ritten op de drokste dagen. En dat zullen er nu tussen de 3400 en 4000 wijzen. En ze zullen ik nog een oormiddel inzetten. Want ze hebben de oude man en ze testen met gestandardiseerde treinlengtes. Dus lange trein ben kwarter maken, kwarte trein langer. En deze maatregel moet voorkomen dat reizigers bij uitval van trein dicht op kosten in een volgende lietsere of kwartere trein. En dan hebben ze de wordvierder vergrutte de maatregel de kans op een zitplak.
0: Nou, dat is een mooie proef.
3: Dat is weer een mooie proef.
0: Het is 20 minuten nieuws zijn. En naast geven we weer om de juiste midden, want we kregen Jereveen de Amsterdam Arena stil. Maar eerst muziek van Adele. Dit is Rolling in the Deep.

0: Ze zoeken geheim weer nieuwe muziek, meidje. Het zou mooi wezen. Adele en Rolling in the Deep, wie een artje.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: SC Heerenveen die speelde gistermiddag met 2-2 gelijk tegen Ajax. Na een minnenstart zie Heerenveen samen op een 2-0 efter staan, maar de ploeg toonde veerkracht. Jacob Trensko en Maxens Rivera die maken de Friese goals in de jubilerende Johan Cruijff Arena. 30 jaar geleden waar het stadion opende en dat vierden ze. Mijn league speeltje in Heerenveen. Arjen de Boer die vroeg trainer Robin Veldman hoe het viel om de arena daar stil te krijgen.
3: Ja, dat is goed. Maar ik denk ook dat we goed wegkomen. Dus we moeten ook even realistisch kijken naar het hele wedstrijdbeeld. En dat we het eigenlijk ons laten overkomen de eerste 20 minuten.
4: Dat wie net goed, hè?
3: Dat was niet goed genoeg. Dat was niet zuiver aan de bal. Het was niet gedurfd aan de bal. Het was niet doortastend in verdedigen. Dus ja, je hebt gewoon een zwakke start. En dan loop je dan met een ongelukkige corner die dan binnenkant paal via Berend dan erin gaat. Maar met name het afstandsschot vind ik, hoe reageren we nou op een jongen die vrij opdribbelt? Stappen we nog uit? Willen we nog dat blokken? Nou ja, dat...
4: Maas Willemsen hier eigenlijk uitstappen, man.
3: Ja, Maas, maar ja, ook wegdraaien. Maar het zit hem ook in het duel daarvoor, hè, waar Marcus Linde bij hem weg laat draaien. Ja, het is een goede speler. Alleen ik vind dat we daar te makkelijk een goal incasseren. En dan sta je zo 2-0 achter. Toen hebben we wel ons drukzetten aangepast. En daar lag volgens ons het belangrijkste gedeelte. Omdat Ajax met twee centrale verdedigers heel breed speelde. En met Testegen ertussen. We hadden verwacht dat Testegen laag zou zitten. En dat er een backlaag zou spelen. Dus we hadden onze druk ook anders voorbereid. Vanuit de analyse van Zwolle. Vanuit de analyse wat we gezien hebben.
4: Nou, die 2-0, pas je dat nog aan?
3: Ja, daar waren we al mee bezig. Maar we kregen het niet zo goed op welke bal we dan wel druk wouden zetten en welke niet. Bij de goal hebben we heel duidelijk kunnen zeggen welke bal wel, welke bal niet. Met Ringo en Dylan naast elkaar. En dat Luca en Jacob wat meer vanuit het middenveld de breedte van het veld voor de middenvelders konden versterken. Nou, toen kregen we ietsje meer grip. Maar volgens mij zat het verschil veel meer in dat we veel meer durfden aan de bal. In de eerste 20 minuten schiet Berend bijvoorbeeld een bal over de zijlijn bij Zagaritis. Terwijl dat onze vrije man was op dat moment. We schieten een keer een bal lang, terwijl in de rug van Klaassen onze vrije man zit. En dat hebben we in de rust met beelden ondersteund. Aan de andere kant, dat hadden we vooraf wel voorbereid. Alleen ik vind dat we daar meer durf moeten tonen om er doorheen te spelen. En dat is denk ik wel het verschil geweest in de tweede helft.
4: Ja, maar het viel nevens mij ook wel lekker om ja, met een 2-1 dan de Kleikamer op te zieken. Toch die geweldige goal van Jacob Trenskov.
3: Ja, absoluut. Dat is wel grappig. Wij kwamen terug in de kleedkamer. Dan zitten de analisten en een van de assistenten zit al klaar om de rustbespreking met mij door te nemen. En die zeiden van shit man, zijn we 3-0 achter? En ja, nee, we hebben gescoord. Want ja, zij krijgen dat niet meer mee. Zij zitten al in van wat gaan we nou vertellen in de rust en wat laten we? En oh ja, mooi. Dus we kwamen ook in de kleedkamer en denken van nou, kom op, daar gaan we. Nou, en dat was ook wel het gevoel waarmee we naar buiten kwamen. En dat gevoel heb ik denk ik de hele tweede helft gezien. En uiteindelijk gaan de jongens met krampen en jongens die konden niet meer lopen. Maar ze bleven gaan. Dus ook een groot compliment. En ook als je kijkt naar Oliver Brouwer die eigenlijk de hele week bijna niet getraind heb. En ik had een klein beetje gelogen dat ik wel wist dat hij ging spelen. Maar dat wist ik helemaal niet. Maar ik wou ook niemand wijzer maken dan dat ze hoefde te zijn. Als je kijkt wat voor karakter dat mannetje heeft om de hele wedstrijd bijna daar te staan. En bijna niet getraind. Een hele dikke blauwe enkel. Maar hij heeft wel even gedaan. Dus ik vind het ook wel wat zeggen van het karakter in dit jochie. Maar ook in de club.
4: Ja. 2-2 in Ajax is natuurlijk een prima resultaat. Ik dacht heel eventjes, misschien wordt het nog wel mooier. Maar ja, het is als zontje in Ierlien dat Heerenveen als winnaar van het field stapte. Maar mooier dan 2-2 waren het helaas net.
3: Nee, en het voelt als een mooi punt. Had er meer in gezeten. Nou, dan vind ik dat wij in de eindfase gewoon beter moeten worden. In het creëren, in het schieten op doel. Daar moeten wij gewoon nog klinischer worden. En nou, dat is een mooie uitdaging.
4: Prima start toch? Tussen Twente en nou uitwedstrijdje in Ajax. Op papier een lastig programma. En hey, gewoon 4 punten.
3: Ja, voor nu goed. Alleen we hebben er nog 32 te gaan. Dus ik heb niks aan een goede start. Ik heb liever aan een goed einde.
0: Zegt Robin Veldman, de trainer van SC Heerenveen en collega Arjen de Boer. Nou, de eerste Maasvogels die winnen er al wat bij, zorg ik. Jaap en Charlie, het zeert, zei het goeiemorgen WNW. En Mariet, die vlindwiek op roenreis rond al hier eiland. Zij stuurt, het t-shirt is weer thuis in Heeg.
5: Ah.
0: Dus zij is weer home sweet home.
5: De Deense water.
0: Oh, ze stuurt er ook een mooie foto bij.
5: Ah, mooi.
0: Het t-shirt hing het op een wasline.
5: Ah, tjo.
0: Het is wel een mooi t-shirt, dat Friesland van de Moor t-shirt.
5: Ja, zien we het maar, hè.
0: Ik haf hem aan en er zit een radio op mijn 1202. Nou, ik zal aanstaan zien dat ik de kloes nog weer hier krijg.
5: Ja, daar leidt er nog in te pronken.
0: En waar weet, gaat hem aan, vroeger goed of vleen? Op waasje vleent er zeker, maar uitendroom vleent er een dij extra.
5: Ja. Zo nou nog een beetje even...
0: Ja,
5: even wat vet aan, toch?
0: Zo is het.
5: Ja.
0: Eerst zie je nog die kloes aan hier.
5: Ja.
6: Waar is die bij? Omroep Friesland.
7: Ja, zitbal.
1: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Friesland.
7: Nog een keerske van oor.
6: De PC. Weidem.
7: Ja.
1: De hele tijd op radio en op omroepfriesland.nl.
7: Wat een overwinning.
6: En van 12 uur ik live op televisie.
8: Dit jaar gewoon iets in de droom.
1: Simmer in Friesland.
9: Wij erbij.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is precies Jelverson. Dit is het Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Het wetterpeil in het IJsselmeer leidt leger dan de ondergrens die het gewoon wij in de simmer hanteren wordt. Dat meldt Rijkswettersteed. Gewoon wij stiert het wetterpeil in de simmer heger als in de winter, maar dat is terug de droogte en de hege temperaturen net langer vol te houden. Het peil zit nu onder de grens van 30 centimeter onder NAP. Rijkswettersteed zal deze week met de wetterskippen van verschillende provincies oelissen hoe het nog verder maat. Bij een grote opromactie langs de kust van de Noordzee binnen haast 80.000 peuken oprommen. Dat is haast de helft meer als verliezen hier, zei de organisatie. Honderden vrijwilligers rond de 2 weken de volslijnde Noordzeekust en de Waadeilanden nauwen. Van Schiermonzeeg en Katzand in Zeeland. In totaal wordt er haast 4200 kilo afval ophellen. Germ Terpstra had zaterdag in Weensum het FK Vierliepen won. Met een afstand van 21 meter zo'n 50 wie Terpstra de sterkste. En dat wil zijn sprong net eens perfect wie.
10: Eigenlijk ging te vol op rug zetten. Ik zou de rug in, maar hij ging toch het krek te vol op rug zetten. Bewust eigenlijk, maar kom ik helemaal heger in. En dan is het bij die uitsprong, wacht ik krek. Eventjes wacht zie ik, daardoor gaat die sweep, rek ik het eruit en kan ik de uitsprong minder goed pakken. En dat zijn al die punten, dat wil ik dan even beter is, zeg maar.
5: Ja, het komt krijg met vier hebben. Bij de vrouwen helm favorieten Femke Rispers en Marit van der Wal de finale net. Hanneke Westert hier de profijt van en pakte de titel. Ze sprong 16 meter 91 en dat is een persoonlijk record. En Marit Steenbergen van Jesterwoude had het EK lange baanzwem in Parijs afsluiten met 6 medailles. Zaterdag pakte ze verrassend zilver op de 100 meter rechtslag. Snijtioen, justioen dus, kon er nog een medaille bij komen. Maar in de estafettefinale met de Nederlandse vrouwen kwam Steenbergen net verder als het zonde plak. Met 3 individuele medailles en 3 estafettemedailles kan Steenbergen weeromzien op een succesvol toernooi.
0: Nou, dat denk ik wel, ja.
5: Liek het mij, ik.
0: Ja. Dankjewel, Fijke. Meer Nijs, gesteld in de Vini News app en ik op omroepfriesland.nl.
6: Friesland van de Mol.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Het is 12 minuten oer Jalverson. Nog rond 9 uur is dit Friesland van de Moorn. Aansen hebben we contact met deputaire Abel Kooistra. Die vertelt hoe ze neemde wencafés. Want de provincie gaat de boer op. Wat ze daarmee kreeg bedoelen, dat juist aansen in dit programma. Want eerst geven we net waar. Jan Jonkman, goeiemorgen.
1: Ja, Harm, ik een goeiemorgen.
0: Ja, het is heel oorwaardig van een week, hè?
1: Ja, dit is, wat, dit is even, nou, ik zou zeggen net wennen, want het is ik wel noffelijk. En ik denk altijd naartoe dat ik wel tegen bleed, maar is. Maar ja, dus lezen de temperaturen, die lezen zij de komende weken. Meer dan 10 graden liggen dan een week bij waarom. Nou, wie het vorige week wel extreem. En dit is normaal voor de tijd voor dier. Nou, we hebben vannacht hier in de laar al een steuring. Die laai wat boven de provincie, maar uitentrop wat lichte Rijn en Stoorijn. De zwisterbuien, die lezen nou boven Zuid-Nederland. En ja, we hebben ook temperaturen hier in hier in de provincie, hier in de Eekmerriep is zo'n 15 graden. Hier in een millimeter. Jesterijn heeft 12 millimeter, zo'n 16 graden. Dan wordt het nog droog. De point hier maar 18 millimeter en ik zijn 16 graden. Bakkenveen doet dat ik naar rechts gewoon 18, maar 15 en een hele graad. Nou, je Hoske hier 12 hele millimeter en je Akkerum. Hier, nou, maar zo'n 10 millimeter en ik zo'n 15 graden. Nou ja, als we nog even naar dat gebied, maar wat, die steuring, maar die lichte Rijn en Stoorijn, die loopt aan naar het zuidoosten, dat eerste tafut. En ik denk dat die zijn Jelven van Jochen en waar de hele provincie wel weer uit is. Dan hebben Joert een soort bewolking en van Midden-Utentrollen was even de zinnen. Maar de kans op een enkele bui bloedt altijd, nou wel even, vooral in het eerstelijke pad, denk ik, van de midden. Het westelijke pad zou het wel eens helemaal droog horen kennen. De temperatuur, die lezen Joert, ja. 66, die liggen een stukje leger. Zijn 10 graden leger. Die liggen Joodse om de 19 tot 20 graden heen. Maar ik denk voor de meesten die niet aan het werk zijn dat die dat wel noffelijk vinden. Jong, klaart het tijdelijk wat op. En dan hebben we vannacht nog enkele opklaringen. En dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 12 tot 15 graden. En er zit een matige noordwestenwind. In het tweede pad van de nacht wordt het al bewolkt. Dan hebben we eens een kans op een spatje rein. Het is dan wat skier en diesig. En de wind die is allemaal kromp naar het zuiden toe.
0: En hard of dat water is die?
1: Ja, morgen hebben we datzelfde wabelt, want manier vannacht dan gaat de wind om naar het zuidoosten toe. Komt er wel bij eerst een lichte rein, komt er bij de kant op. En dan te krijgen we maar een steuring, wat een warmtefront. Het is dan uitentrop wat stoorrein, wat skier en diesig. En in de midden loopt de steuring wat meer fut en dan een harde bewolking die houdt nog steeds de oorhaan. Ja, en dan draait die wind ik van het zuid-zuidoosten naar het westen toe. We zorgen dan wel dat de temperaturen, maar ja, dat is wel even een apart fenomeen, want op een waadeiland is voor het eerst een keer warmer dan meer de provincie, want we hebben waadeiland zo'n 22 graden, wild in de provincie een graad leger is. Dat komt omdat het zeewetter nog altijd niks aan 22 graden is. En de boppenlucht, ja, maar die wordt dan wat frisser en daarom is die in de provincie wat kouder. In marine nacht kwalde dat ik net boot al, want dan hebben we eerst altijd naar zo'n 16 tot 18 graden. Het is eerst droog, letter in de nacht valt er weer een steuring en dan hebben we het een trouw, weer eens even een lichte bui of een wat stoorrein.
0: En de dagen daarna?
1: Nou, de dagen daarna, het bloed wat licht wisselvallig, wat je verbaast. Ik word bewolkt uit een troonbui. En in de midden een afwisseling van wolken en zinnen. Het is dan zo'n 20 tot 21 graden. En dan is het een matige tot krachtige westenwind. Nou, een tongetje en vreed verorend trekt net. Zo wordt het bloed wisselvallig. Een afwisseling van wolken en zinnen. Uit een troonbui. Zul zelfs ik nog eens even een klapke tong erin zitten kennen. Het is zo'n 20 graden. En de wind is matig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten waai. Nou ja, zag ik. Maar deze vooruitzichten kennen aandelen van buienradar. Je moet wel eens even steken.

0: Luck Babe van Chappell Roan.
1: De exacte tijd is...
0: 20 minuten van zon.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: De provincie die gaat de komende weekend op paads. Bij een rige wooncafés. Wijnen staat centraal bij deze informatiebijeenkomsten. Montion is de eerste in Museum de Tiert in Bolzert. Deputeerde Abel Koorstra is er alle keren bij. En we hebben nu aan de telefoon een goeie morgen.
3: Goeie morgen.
0: Waarom houden je hem deze bijeenkomsten?
3: Op dit stuit zijn we druk dwaande met het schromen van het Friese wijnplan. Er is op dit stuit natuurlijk een hege druk op de wijnmerk. Starters in deze provincies vinden maar dreigend betelbaar hoers. Maar we zeggen dat de Alderijn dreigen trofstreem beginnen. En dat stapt net bij de gemeente Grijns. De derme worden we vanuit de provincie met een Fries wijnplan onderslag. En ja, Belierskroon zitten we net alleen nog meer achter het bureau. Dus we vinden het heel wichtig om vooronderop met de meesten op te halen. Wat er op dit stuit speelt werd men in de praktijk tje horend.
0: Ja, want Joost schetst eigenlijk al een beetje hoe het leidt. Hè? De maat bouwt worden, zes altijd. En ik rap. Mag je er dan nog heel lang op praten?
3: Tuurlijk, maar je moet altijd maar over de dialoog omgaan, want dat is heel wichtig. Maar dan moet ik inderdaad uitvieren komen. Dat is ik wat vaak ik al jaren. Maar we vinden het ook heel wichtig om juist in de praktijk te jaren waar iedereen els in tje horend. Want dat is soms wel het grote probleem dat er volle praten wordt. Maar dan moet je echt in de praktijk zien waar zit dat hem dan in. En we willen inderdaad zo volle mogelijk en zo snel mogelijk bouwen. Dat hoeft net altijd nabouwd te worden. Dat kan natuurlijk ook in de bestaande wend te bouwen. Dan is het heel goed om juist de boer op te gaan of de cafés in te gaan. Om maar mensen om tafel te gaan van waar je dan in de praktijk zien doen. Om daar misschien ik op kwart termijn met het Friese wijnplan wat sneller slagen te slaan kan.
0: Dat doe je op drie plakken, in Bolzert, in Kolm en op het Jereveen. Verwacht je hem ook nog dat er verschillen binnen in die plakken?
3: Jazeker, we weten dat er altijd regionaal verschillen binnen. Dus daarom hebben we gekeerd maar even de uithoeken van Friesland uitzocht. Dus we weten dat er in Kolm echt wel orenbehoeftes binnen als in Bolzert en als in Jereveen. Jereveen is wat een grotere plak. Dus wij echt wel op zoek geweest naar wat diversiteit binnen de provincie. Dus dat zal waarschijnlijk wel op jongeren, maar ik op ouderen zitten. En in grotere kernen en in wat elitere kernen. Dus daarom hebben we juist voor deze regionale spreiding gekozen.
0: Maar dan moet de komende tijd keuzes maken worden. Wat is nou correct de rol van de provincie in het oplossen van dat wijnprobleem wat er speelt?
3: Nou, wij bouwen primair natuurlijk net zelf de wenningen. Dat doorgaat het net. Daar hebben we natuurlijk andere partijen voor. Maar we maken wel beleid waar toch een huis realiseerd wordt in. En dat doen we te jaren met de mede-overheden, gemeenten. Ik natuurlijk het Riek. Maar ik de oorpartijen, wennencoöperaties, bouwpartijen, ontwikkelaars. Neem ze alleen maar op. En ik denk dat de kracht zit waar de provincie echt van de tapas werkt in. Dat wij de gearwerking nog beter verstevigen. En ik nog snel de versnelling van het realiseren van wenningen onwakker kunnen. Dat is meer uw rol, dus echt onjagen. En dat is ik wat we in het Friese wijnplan concept, eerste concept, ik zou het dat we daar dus rol zorgen. En daarom wil ik graag met de wijncafés uiteindelijk zetten om dat ik van onderop die onderpak op te helden. Werken we nog sneller die wenningen zo goed mogelijk realiseren.
0: En waarom is het voor mensen nieuwsgierig om naar een van die bijeenkomsten te komen?
3: Dat zit in net een jong waar wij een hele bloemlezing houden in hoe wij het verder takken naar 2030 en richting 2030 het waan willen. Het is juist echt een jong waar wij illustreren en ophelden willen wat er in de regio speelt, welke plannen misschien wel binnen, waar mensen het zien omrindt. Dus dat is tegen en keerig om, denk ik, om eens even naar Del te komen. Nou, Den Jonken is een café, dus dat is altijd leuk om met Trode Wiekers heen te gaan. Dus het is gewoon een ontspannen sfeer. Wij ook hoor ik er even treffen kan om dat peteren om te gaan. Maar we weten dat de zwaargen en de druk op dit stuit heeg binnen. Ik zou wel bij de jongeren als bij de ouderen. Dus wij willen dat graag ophellen. Dus ik denk dat het tegenwichtig is. Waar jij ik wil eens in een andere beleidsterrein, maar op het gebied van landbouw, de Efkes Borkjes sessie horen. En toen haak ik wel volgens mij hier bij de omroep zijn. Dat een van de nuttigste sessies wie. Als bestuurder werk bij bestuurder bijwerkt. Dus ik denk dat dit echt wel een succes wordt. De uitdaging die er op dit moment van een wenningziekende die op dit stad groot binnen om die oor te pakken, dan binnen het stegen weer een volle moment om dat te doen.
0: En waar het er net bij wezen kind, die kind dat ook nog digitaal bij je mooi aan, toch?
3: Ja, weet je, er zijn altijd nog verschillende mogelijkheden. Waardoor ik nog via de Stem van Friesland, dat zit op dit moment, een vragenlijst uit. Dus je kunt naar de site www.stemvanfriesland.nl. En dat is eigenlijk een soort online enquête van waarin je op dit moment als wenning ziekende of wenning eigenaar Tsjinoan. Want dat is ik input voor het Fries Wijnplan wat wij de komende jaar willen realiseren. Het Fries Wijnplan zet er echt benam in wat hebben we te doen richting 2030 met het realiseren van wenningen, maar ik nooit 2030. Dus ik online ken je stem jong. Dus ik zou daar vooral gebruik van maken. Want ik vind het heel wichtig dat Els Vriers haar stem hier kennen.
0: Een soort succes met scrollen van het WEM-plan en eerste het Café Marien Abel.
3: Ja, kom goed.
0: Morgen dus om zo'n uur is het eerste WEM-café en dat is in Bolzert. Deputaire Abel Koor staat hier getankt voor de taljochtingen. Het is kwartier voor zon. Dit is Friesland van de Moorn. Mijn oom muziek van ABBA. Dit is Voulez-vous.

0: Voorlee, voorjaarsteam, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een min eerste kwartier. Het Cambuur dit weekend opbrutsen in het wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Op begin van de wedstrijd kwam de thuisploeg al vlot op voorsprong. Cambuur die wat weer rond met een goal, maar de Leauters die slagen er net in om de leakmaker te meiden. En in de laatste minuten van de wedstrijd waren er nog 3-1 voor Fortuna. Werd een verliespartij dus voor de ploeg van Johan Plat, maar het gevoel is heel los als een wiekelien tegen Excelsior.
2: Dat zei ik vorige week, we kunnen wel wedstrijden verliezen, maar het moet wel op onze manier. En dat hebben we vandaag laten zien. En ik denk dat we veel meer hebben verdiend. Maar ja, je moet het pakken en je moet hem erin schieten of koppen. En ja, dan komt daar nog dat penalty moment bij. Dan zit alles even tegen, maar we kunnen er wel mee door.
3: Ja, dat lijkt me een hele terechte conclusie. Want eigenlijk hebben jullie toch vanaf minuut 20 Fortuna de wil opgelegd.
2: Ja, dat is wat we willen en waar we elke dag aan werken. En ik was blij dat het er nu beter uitzag dan vorige week. En dat is vooral voor de jongens goed, want we weten dat ze het kunnen. En nu hebben ze dat zelf ook ervaren. En nu moeten we de volgende stap maken.
3: Hoe kan het dat het vandaag lukte? Is dat dan inderdaad puur die spanning van vorige week, waar we het eerder over hebben gehad? Of waren er vandaag meer dingen die anders gingen, waardoor het nu wel lukte?
2: Ja, dat gaat om kleine dingen waar we het ook vorige week al over hadden, die we beter moeten doen. Nou, dat hebben we nu in grote delen hebben we dat ook beter gedaan. En daarbij komt dan nog een stukje spanning. Nou moeten we doorpakken, alles schoon van ons af. En we weten dat we het kunnen.
3: Dacht je na een kwartier ook van, oh, daar gaan we weer?
2: Nee, want wij zijn strijders en wij geven niet op. En wij doen altijd ons ding. En dan kun je een wedstrijd ook nog omdraaien.
3: Jij was niet verbaasd over de mentale veerkracht van je spelers, dat ze het zo hebben weten te ombuigen?
2: Nee, want ik was eerder verbaasd over hoe we starten. Dus dat hebben we gelukkig daarna goed opgepakt. Maar het is natuurlijk wel te makkelijk hoe we die goals weggeven.
3: Ja, heb je daar dan een verklaring voor waarom het dan weer zo slap begint?
2: Nee, dat heb ik niet.
3: Hey, had je het gehad, had je het aangepast natuurlijk. Zo simpel is het ook. Heb je een verklaring voor dat die weer uit een hoekschop tegenvalt?
2: Nee, maar dit is wel de derde goal. En wat ik wel zag, dat we daarna goed die corners hebben verdedigd. Op één moment na, wat nog een kans werd. Maar ja, dat gaat veel te makkelijk. En dat moet wel over. Dat moet beter.
3: Nicky Soeren stond hier net. Die zei, ja, misschien kom je nu op een punt dat we toch wel spelers ook gewoon moeten gaan aanpakken.
2: In welke zin?
3: Nou ja, dat het dus blijkbaar iets misgaat bij een hoekschop. De derde hoekschop in 2 wedstrijden die erin vliegt. Dat het maar tijd wordt om man en paard te benoemen. Misschien hebben jullie dat gedaan, maar goed, ik citeer hem.
2: Dat doen wij hoor. Dus, nee, maar dat moet beter en daar moeten we met z'n allen naar kijken. Uiteindelijk moeten de spelers het zelf doen in het veld.
3: Een hele knappe 2-1 volgens mij van El Argui. En dan noemde jij net ook al dat moment met Binder. Strafschop of niet. Vanaf de tribune leek het alsof zijn hoofd eraf geslagen werd. Hoe zag jij het?
2: Exact zoals jij zegt. Ja, ik denk dat iedereen dit ziet. En als je daar met een camera, met een televisie heel lang naar kan kijken, dan denk ik dat je het nog beter ziet. Maar helaas, de scheids mocht niet eens kijken. Dat verbaast mij dan heel erg. En voor de rest kan ik er heel weinig over zeggen. En ik kan er ook heel weinig mee. Want het had voor ons wel een heel belangrijk moment kunnen zijn. Moeten zijn.
3: Ja, heb je het intussen teruggekeken?
2: Ja, ik heb het ook teruggekeken. Maar ik krijg het van iedereen doorgestuurd. En wat moet ik erover zeggen? Ik snap het niet.
3: Nee, uiteindelijk is dat een bepalend moment. Tegelijkertijd geef je ook aan, we laten het zelf ook liggen. Want Bouf, Boerdane, Soeren, 2 keer. Jullie krijgen echt hele goede kansen.
2: Ja, met name die van Bouf en die van Boerdane waren denk ik wel echt hele grote kansen. Daarnaast hadden we nog een paar momenten waar we meer uit kunnen halen. Nou ja, dat zat er nu niet in. Maar daar moeten we mee aan de slag. Omdat,

0: om het volgende keer wel te pakken.
1: Ja, hoe sta je dan langs de zijlijn? Trek je de haren bij wijze van uit je hoofd?
0: Uiteraard. Ja, je wil winnen. En ja, dan moeten die ballen erin.
1: Is dat de grootste les van vandaag?
0: Ja, met nog andere kleine dingetjes. Maar we kunnen wel positief vooruitkijken.

0: De media van de morgen.
1: Kranten die binden er al en de oren media gaat er ook scherp in de gaten feiken.
2: Ja, zeker, ja. De sociale media. Want daarop is volop een discussie gaande over ja, dat vreselijke ongeluk op de A59 houden aan de vreed. Twee mensen binnen hebben omkwam. En er wordt voort wie is in naar die boeren die met trekkers de sneldiek op rieden wien. Van ja, dat hier natuurlijk nooit mochten. Nou, het team bij het ministerie en de politie die verleden mekaar ik al in de jaren. Van de politie zei ja, we hebben duidelijke richtlijnen hebben. Wat mij wol, wat mij net. Ja, en intussen ging er ik allerhande rare. Die auto is wel te zien. Die had net remmen.
1: Nee, die had er echt volle snelheid
2: vol
1: achterop.
2: Vol in rieden. Dat kerst ik gewoon de auto van dat deerlijke echtpeer. Kerst dat wel zien. Daar is eens neer van oe. En ja, dat wie een zwieren SUV. En nou, ging dus op sociale media allerhande verhalen van ja, daar zitten kenteken, valse kentekenplaten zitten erop. Het is zo'n drugsrunner west. Het zijn al je speculaties. En de dochter, Wendy Mallen, of een van de dochters, Wendy Mallen, dus een van de dochters van dat echt weer dat omkwam is. Ja, die is er wel een beetje clear mee. Die heeft op sociale media het uithellen naar de. Ik maak het net zeggen, K-media. En iedereen die de suggestie werkt dat het ongeval werd veroorzaakt door het boerenprotest enkele kilometers verderop. Ze zijn doodgereden door iemand die vol in een file is gereden, zei die dochter. En het waren niet de boeren, het waren ook niet de ouderen die niet opletten. Nou ja, ze zijn dus doodgereden door iemand die vol in de file is gereden. Sommigen maken mijn ouders zwart, mijn lieve papa en mama zijn slachtoffers van een persoon die vol op ze is ingereden. Jullie spreiden haat en woede en ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik denk, ja, dat is wel vooral het laatste. Het is natuurlijk een heel screenende ongeluk. Dit is vreselijk wat hier gebeurd is vanzelfs. En ja, we moeten gewoon even die onderzoek nog hier houden.
1: En uiteindelijk moet je net voor een dag wat roppen, toch?
2: Nee, dat is juist maar weer. Ja. Het heeft alle keer zien kanten. Ik kan me nog herinneren, in 2011 had de politie zelf een file veroorzaakt om een benzinedief aan te houden. Want ze dachten, nou, die riet hem vast in die file. Nou, dat had hij letterlijk die en het bij een deerrieden, die benzinedief. En die file weer dus terug de politie zelf veroorzaakt.
3: Ja.
2: Dus ja, dit heeft zo volle kanten bij dit verhaal.
1: En alleen maar verliezers.
2: Absoluut, ja. Nou.
1: Zijn we nog in Januan?
2: Zijn we nog, ja,
1: ik
2: nou,
1: pak me een slokje dan, water, want het water ja, is hier nog, zit hier nog in de kraan.
2: Zit hier nog in de kraan? Nou ja, ik zit dan voor op de Telegraaf, dat is dan wel weer grappig. Jetten verschiet van kleur. Ja, dus premier Jetten, die zie het bij het WK in het Wagenerstadion. Ja, het hij natuurlijk de Nederlandse hockeyploeg het iets typen. Hij ziet het in het oranje shirt hier, die jongen. En maar ja, toen zijn verloofde Nicolas Keenan, die moest met het Argentijnse alvetal het veld betreden voor de wedstrijd in Japan. Ja, toen hier een Argentijns shirt.
1: Oh!
2: Ja, dat is dan wel weer. Ach ja, je bent als politicus toch sowieso een beetje een kameleon natuurlijk.
1: Ja, en Ekbensk, hè?
2: Zeker.
1: Het is alweer zo'n oerenfeik. De eerste oeren zit er alweer op.
2: Je hoort.
1: Ja, we moeten maar eens even jaren bij de collega's in Hilversum bij het NOS-journaal.
0: Dit is Omroep Friesland. 24 uren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
5: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
4: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
4: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is alweer 3 minuten over zo'n. Jochen Oeren, is dit nog Friesland van de Morgen? De editie van Santje in augustus 2026. We zoeken weer om op het sportweekend. Onder andere op het puntje wat Jereveen pakte in de arena. Knap. En we zoeken weer om op het FK4-leppen. En er is muziek. Phil Collins, hak op Skerpsteen. En Two Hearts.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Friesland van de Moor.
16: Mai Harm Wijstra.

0: Laat het met muziek van Phil Collins. Dit weer Two Hearts.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, ik kom hier bij. Ik ben hier thuis. Ik ken de meesten, dus dat is iets om te koesteren. En ja, dan moet er gewoon iets komen wat klopt.
0: Keeper Bert Klaverboer, die bloot dat het goed is, nog wel even bij Sportclub Jerevingen. En Giel vaak mis van Hanneke Westert. Maar sneun woen ze het FK 4 Leppen in Weensum.
4: Nou ja, ik wist wel dat er is, maar het is bij ons het hele seizoen al super spannend. Dus ja, ik wil er net echt van niet gaan, maar ja, wel echt super blij mee.
0: Nou, ik ben druk blij mee dat ik hier nog een weekend zit om mij. Fijke Wouda, goeiemorgen.
5: Ja, daar ben ik dan weer blij mee. Dus
0: komen we de weekend voor wat erop?
5: Ja, nou Jan Jonkman nog blijft en dan ben we helemaal compleet. De Verenigde Staten die struien met miljoen dollars naar Nederlandse bedrogen vanwege heffingen die het onterjochte oplijn binnen. En vrouwen die worden nog heel tijd intimideerd op stritten.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart, nou mij, Indië, Jan Jonkman, Jan, goeiemorgen.
6: Ja, Harm, ik een goeie man. Fijke, dat we hebben op het zuiden krijgen maar een gebied, maar wat lichter rijden en stoer rijden, dat loopt aans naar het eerste tafut. En dan hebben we hier te krijgen maar een afwisseling van wolken en zinnen. En misschien in de midden nog een enkele bui, vooral in het eerstelijke pad van de provincie. De temperaturen, die liggen hier zo'n een jongetje tot 20 graden, er staat een matige noordwestenwind. Juni is het eerst droog, maar een enkele opklaring. En dan hebben we minimum temperatuur van zo'n 13 tot 15 graden. Het is dan wat skier en diesig, maar in het tweede pad van de nacht, dan rakkert het alweer bewolkt. En dan komt de eerste oranje kant ik alweer op. Morgen heb ik een soort bewolking, uitentrof wat lichte rein en stoorrein en dan temperatuur. 18, 19 graden. Maar eerst een matige zuideerste wind die in de midden weer omgeet naar het westen. In de nacht eerst droog, letter in de nacht al wat buien en dan temperaturen om de 16 tot 17 graden. Maar dan is het wat meer hoe het waar.
0: Mijn twaalfwaling spul in de Johan Cruijff Arena pakte de sportclub Jerevingen naar een puntje in Ajax. Doelman Bert Klaverboer speelt een grote rol in die wedstrijd. Mijn eigen goal en een paar beste reddingen in de tweede helft. Dat Jerevingen naar de middenstad nog een punt pakte voor alles mij, zo zei de keeper van Jerevingen.
3: Ja, de eerste 24 minuten weer eigenlijk gewoon echt een stick better. En ja, daar staat momenten bij wat gewoon heel lullig is. En,
7: ja, want die bal die komt in eerste instantie op de peel. Ja, het gaat te vlug, denk ik, om, ja, om er nog een honderdje over te krijgen. En dan krijg je een vierde knibbel, drukken ze hem in eigen doel. En dan zit er heel grut Dien Holle op het boord in het stadion. ED, Bernd Klaverboer.
3: Ja. Ja, dat heb ik zo, ja.
7: Net leuk?
3: Nee, is net leuk, nee. Maar het gebeurt. En, ja. Maar ik ken er weinig ook kwijt. Ja, het gebeurt. En dan mist het hoor. En volgens mij hebben we dat gewoon goed in.
7: Ja, want je herinnert wel eigenlijk die eerste 20 minuten een beetje achter de feiten hoor, hè?
3: Ja, nee. Zij starten gewoon een stuk sterker. En, ja, het stond bij hun beter dan us. Ik druk zetten van us wie net geweldig. Ik de opbouw voel ik net heel denderend. En op het gegeven moment Max er misschien wat aanpassingen in. De host, ja, de blues gewoon voetballen. En, dan komt ze terug. En dat, is gewoon, dat vind ik als team gewoon heel knap. Ja,
7: ja zeker. Maar kreeg op het moment dat ik toch van Jim kom wat beter in de wedstrijd. Scoren zij de 2-0.
3: Ja. Ja.
7: Die herstikkel in de majet.
3: Nee, die kwam in net, hè. Dus dat is net. Nee. Ja, nee, Google.
7: Ja, en dan is het wel een enorme opstekker dat Trenskov, Krek voor het Skof die 2 in je maken. Want maar wat voor gevoel zit je dan in de kluikamer?
3: Nou, van nou kennen we, nou gaan we er winnen. En ja, hun startte heel goed. Ik was vrij onder de indruk. Maar op het gegeven moment toen merkte ik dat wij gewoon echt volle met grip op de wedstrijd kregen. En ik voel me dus de tweede helft voel ik dus eigenlijk wel had ze een betere ploeg. Ik in het voetballende. Dus ja.
7: Hoe stond dat het 2-2 echt in de los hong?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, misschien dat ik daar wat geksmans is, maar...
7: Nee, helemaal net.
3: Nee, ik ben net verbaasd dat hij voelt. Nee.
7: En dan is het wel mooi dat... Ja, het is fijn met de gedachte te leven dat je weet dat Maxence Rivera nog op de bank zit. Dat hij daar nog in de ploeg komen kan.
3: Ja, dat is lekker. Die houdt wel gas. Ja, hij mist hem nog wel bijna. Hij scoort hem nog wel heel mooi binnen, maar...
7: Hij tocht eerst nevens mij dat hij op een latte keer zou.
3: Ja, is dat zo? Dat tocht denk ik.
7: Ja. Maar goed, uiteindelijk 2-2. Dat is een prima resultaat. En keer dus weer waarom op een prima competitiestart, toch? Maar lastige wedstrijdje in Twente en Ajax.
3: Ja, als dit op voorhand is, dan denk ik dat ze er heel tevreden mee zijn. Dus zeker. Ja. Ja,
7: nou, genoeg hoe de wedstrijd in Ajax. Dan nog even hoe die persoonlijke situatie. Want er schijnt dus interesse te wezen van Italië. Maar Udinese, hoe concreet is dat?
3: Nou, het wie van hun kant wie het wel aardig concreet. Maar... Ja, ik zit hier heel goed. En er moet wel wat bijzonders en iets wat klopt met komen, wil ik dat iets zomaar inruilen. Ja, dat wie dit net voor mij. Dus voor mij werd vrij snel duidelijk dat ik. Dat ik weer trokkoers is, maar.
7: Ja, het klinkt wat gek, hè, maar Udinese is net bijzonder genoeg.
3: Nou, zo wil ik het net zeggen, hè. Maar het was voor mij nog net. Net het moment.
7: Nee, en dat is ik witterlitten van Savisa, ging ik net naar Udinese.
3: Ja.
7: Bloost ook dan gewoon Savisa bij Heerenveen? Of is er misschien nog een kans dat er nog wat echt bijzonders deel komt?
3: Die kans is er altijd, ja. Maar ik zit je hartstikke goed. En ik kom hier bij. Ik ben hier thuis. Ik ken de meesten. Dus dat is iets om gewoon te koesteren. En dan moet er gewoon iets komen wat klopt. Ja.
7: Dus Udinese, arrivederci.
3: Voorlopig wel, ja.
0: Ja, dat is een mooie luxe dat je dat zes kennen. Maar waarom daarheen dat het thuis goed is? Hè?
5: Nou, daarom.
0: En thuis is Sportclub Heerenveen.
8: De media van de morgen.
0: Bert Klaverboeren pakte juist een verdienstelijk punt met zijn ploeg in de arena. De jubilerende arena. Ja, we gingen er van de week al met Wim Brons. Hè, de bestuurder 30 jaar.
5: 30 jaar, ja.
0: Ze gingen een feestje, maar het was een beetje verpest door Heerenveen. Dat vind ik dan stiekem wel weer mooi.
5: Ah, jongen, ja. Het hier nog meer werk aan voor Heerenveen.
0: Ja, dat hier al.
5: Dat is helemaal mooi geweest.
0: Dat hier wel geweldig geweest.
5: Ja. De Verenigde Staten die struien momenteel met miljoenen onterjocht in de importheffingen. Tiental Nederlandse bedrijven die zorgen momenteel forse som geld op hun rekening binnenvallen. Het is een welkome opsteker voor de Nederlandse economie, schrijft het AD. Philips, wie de eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde, 186 miljoen euro kregen te hebben.
0: Zo.
5: Ja. En die miljoenen die binnen het begin van een nog grotere stream. Naar schatting kennen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten. Meer dan 1 miljard euro verom krijgen. Ja, hoe zit dat nou? Ja, Trump hier dat al hier oplijn, die importtarieven. Alleen nog het hege gerechtshof in Amerika het zijn. Ja, dat is net wettig. Dat hier is net waar, Donald. Dus dan moet ze dat al hier waarom betalen. De Amerikaanse douane heeft een speciaal loket openen. Daar kan bedrogen claims in zien. En per 31 juli wien de verhaal wie het meer dan 252.000 aanvragen binnenkomen.
0: Oh, waar moet die al je beoordelen?
5: Nou ja, dat maakt dus die douane maakt dat dwaan. En mijn bekoor ben die goed voor 129 miljard dollar.
0: Zo.
5: Onverombetalingen. Ja, die ben dus of in behandeling momenteel, of ze ben dus intussen al uitbetalen. Wat Philips dus onbelangrijk. Ja, nou dat serieus geld.
0: Nou, dat ben bedragen. Daar ben je doezelig van.
5: Absoluut. Maar je hebt net op een baan.
0: Nee. Ik ging wel 3 weken vakantie werken, maar dat smiet dit net op. Nee.
5: Komt wel een beetje in de buurt, maar. Nou. Straks krijg ik een naheffing.
0: Ja. Nou.
5: Sorry.
0: Als niet de belastingtje is mij, hou maar op.
5: Oh, even zien. Ja, we gaan nou even naar serieuze zaken. Ja, want opmerkingen, onrekkingen of nijfluitje. 8 op de 10 jonge vrouwen maakt het in het oude hier iets intimiderends op strijd aan mij. Wie meer is de helte, 53% van de incidenten, maar omstanders waren net ingrepen terug hier. Ja, dat blijkt aan het onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel onder 1400 deelnemers van 16 tot en met 34 jaar. Ja, en hier naar de moord op de 17-jarige Lisa en de campagne Wij eisen de nacht op. Ze is een jongeren hield wel dat ze vaker stilstaan bij de kwestie. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen die als zijn zuster al in de goede strijd gingen, is nog heel leeg. Ja, ik merk wel dat meer mannelijke vrienden nu ook laat je me weten als je veilig thuis bent, zeggen tijdens het afscheid nemen. Zet een van de deelnemsters dus onder het onderziek. En ze appen dus ik vaker om te checken of hij een goede thuiskam is. Ook brengen we elkaar vaak naar huis of bellen we met elkaar tot iedereen veilig is. Ja, dat is denk ik de beste oplossing.
0: Ja, dat is wel een beetje de wens, maar verder is er eigenlijk nog een volle veroor in niet.
5: Het probleem zelfs is dus neerdien.
0: Als een goeie waarom wij wensen, daar stiers nu het FK Vierjeppen op het programma. Allegen wie een jochten op Germ Terpstra en hij maakte dat weer. En bij de vrouwen weer een verrassende winnaar.

0: De doellezen en de illegale taxi.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Al het heel hier is Germ Terpstra, de man van de Liepskozen. Dat hij het Fries kampioenschap in Weensum winnen zou, dat stier in het voorhaast al vast. Mijn sprong van 21 meter zo'n 50 betiert in de wedstrijd, namelijk betiert afstand van zijn concurrenten en koelde eigenlijk daarna een eertje van alle oren sprongen. Maar ik van Terpstra stier er dus wel wat spanning op de dij van het FK.
3: Ik zal weinig mogelijk onderzoeken van die grote verhaal van zilveren pols en het record. Want dan is het inderdaad een stukje lastiger voor mij.
4: Ja, want hoe is dat verdijen? Want ik verneem, ik zit er bovenin het hakje, domen springen. Het wordt oprecht hier gewoon stil. Elke die zegt, oh, dit is die jongen die het heel veel kent. Kan je dan maar die druk omweer?
3: Ja, op dit moment, ik hield ik net dat ik die druk echt veelde. Je moet mooi want oude hoeren ik op de schaal. Deze wedstrijd, ik probeer het gewoon als dat normaal mogelijk te beschermen. Je moet een tennisbal in de west slaan. Hebben we wat grapjes en steven daar even touw hoeren. En dan probeer ik gewoon lekker normaal. En dan het laatste stukje voor je sprong, dan ga ik echt focus erop. En die concentratie. En ook gewoon, ja, dan doe ik eigenlijk niks om van orde.
4: Neem eens mooi naar die sprong, want 21-50, toen dacht ik, ik ben Fries kampioen, of nog heel dan?
3: Ja, je weet dat het echt een lastige afstand is om te springen in Weesem natuurlijk. Maar ja, hij is al net als kampioen, je weet je, McGill kan echt 4, die komt hier in 21-34, helpt hij nog. Dus wel, het is wel fijn dat je dat eerst hersprong natuurlijk, dat je zelf eerst 21-50 kunnen springen.
4: Achter op het scherm gaat er nog een keer, kerst even mooi zijn, dit is hem. Ja. Zuster, hoe vaak zuster deze sprong nog waarom?
3: Ja, wel een paar keer. En hier ging ik hier met de oer. Nou, eigenlijk ging ik te vol op rug zetten. Ik zou de rug in, maar hier ging toch het krek te vol op rug zetten. Bewust eigenlijk. Maar kom ik helemaal heger in en dan is het bij die uitsprong. Wacht ik krek. Eventjes wacht zie ik. Daardoor gaat die sweep, rek ik het eruit. En kan ik de uitsprong minder goed pakken. Dat zijn al die punten. En dat wil ik dan even beter is. Maar dat ben al even beter punten nog.
4: De twaalfde hier op Riegen, de zilveren pols. En daar ben je met de verbetering bezig. Is het überhaupt wel zoiets van macht dat ik die prijs binnen heb?
3: Ja, natuurlijk. Daar ben ik hartstikke blij mee. Als ik bijvoorbeeld in het storm ben land, dan is het eerste week nooit. Wat moet ik beter doen en hoe kan ik de volgende keer nog verder komen?
4: Giant Germ Terpstra, echt tevreden?
3: Ja, ik weet dat ik de giant ben. Maar nou, dat record vind ik altijd wel leuk. Alleen daar met de focus net op lezen. Ik was gewoon zo hier mogelijk en lekker vier lappen.
4: Is geniet, jongen. Lokwijs, hoe weet trouwens dat al het vuurwerkje van Davy?
3: Ja, dat vond ik wel vet dat hij niet van wachtte dat ze komen. Maar hartstikke leuk dat hij dat met Sanset Maarten erbij binnen. Dat vond ik echt mooi.
0: Ja, de maten die stutsen het vuurwerk al aan op de bult. De uitverkochte bult daar in Weensum. Maar toen moest Hanneke Westert nog haar laatste sprongmeisje om Sanne Bouwstra bij de vrouwen te verslaan. En dat slagen Hanneke.
5: Nou, ik wist al dat die afstand van Sanne, dat moest ik wel kennen, Helly. Maar ja, ik ben best wel zenuwachtig. Maar ik dacht, nou ja, de stak hoeft net super scherp om dat te Helly. Maar toch bleek ik helemaal stilsteen. En ja, toen bijna ook de Santje, dat had ik net echt te wachten.
4: Is dat het heel mooi net in de gaten, want dat blurst Mark Lemmen.
5: Ja, heel mooi. Toen dacht ik wel van, nou, dit is wel het lijntje. Maar dat het Safi is, was ik net dacht.
4: Ik zag je mijn commentaar nog van tevoren. Ja, Germ die hier kreeg sprong, al die viewwork daar. Ik dacht er het zijn les van. Wie dat ik zag?
5: Nou, ik, toen die rokenbommen, zou er ook toen. Nou, dat leidde me wel wat oud. Maar toen. Ik weet niet meer wie het weer met iemand op de middelste score. Ik ging skaten, dus toen moest ik toch in wacht zien. Dus ik iets langer de tijd om. Even weer tot rust te komen, zeg maar. Dus ja, dat. Hey, voel me mooi. Hoe zat ik van oud leidde hier?
4: Die bedaai ik een heel soort, want ik zie je echt erin. Neem eens dus mooi naar dat moment. Wat dacht je toen?
5: Nou, ik wist gewoon dat het heel spannend hier. En ik heb al een paar keer hand dat ik dan krek net woon. Of vorig jaar bij de dames zie ik krek op het dipperke vierde. Dus ik was sowieso heel blij met de finale. En dat kan ik nog winnen zo. Daar ben ik wel echt heel blij mee. En dan ik maar San Austin. Ja, toen ben ik wel iets emotioneel.
4: Ja, want dan springt hij in de eerste sprong, springt hij naar 16-90. Maar dan, mooi Sanne nog een keer. Wat is het moment dat Sanne die oren inneemt?
5: Ja, ik door de haast net te shen eigenlijk. Maar ik wist wel dat ze voor haar gewoon een hele vierde afstand weer. Dus ja, maar alsnog weer het echt heel spannend.
4: Ik interviewde daar op begin van dit jaar, de woensdag eerste wedstrijd. Ik zou het best nou een naam om rekken mooi te houden. Dan zou ik hopen. Viel het nou, ik zag?
5: Ja, nog wel meer, ja. Ja, ik hier van tevoren wie mijn doel ik om een titel te winnen. Nou, dat is nou zeker lukt. Nou ja, dan hoop ik dat het op NK ik zo goed gaat.
4: Zo is toen je mij, ik wil zo graag een keer Fries kampioen worden. Ja, dat wil elke niet. Dan komst je er en dan denk je bij jezelf, misschien word ik het Jood wel of denk je er helemaal dan mee bestel?
5: Nou ja, ik wist wel dat het Ries, maar het is bij u het hele seizoen al super spannend. Dus ja, ik wil er net echt van niet gaan. Maar Ja, wel echt super blij mee.
0: Ja, het is haar slager Hanneke Westert, mij de titel Fries kampioen achter haar namen zetten. Zij slagen erin in Weensum om die titel te pakken voor Sanne Boustra. Dit is muziek van Blondie.

0: de app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog van alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is 12 minuten nu jouw wagen. Dit is het Frieske Nijs, Fijke Wouder. Goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Op verskate plakken in Friesland begin je het werkzaamheden aan de dijk. Grote projecten ben onder andere de provinciale dijk tussen Houlerwijk en De Houle, die van Joert al haast 3 weken dicht is. De trekwijd tussen Driesem en Kalm wordt versjoen van nij asfalt. En ik het centrum van Jesterwaarde giet op een schop. Bij Skastebreigers hoeft van Joert al werken worden aan de Hollandia-tunnel, maar dat is voor eerst uitsteld. De tarieringen op het werk door je langer als verwachten. En bij een ongeluk onder Ljouter Diek in Sniksweg is juist een beetje een fietster zwier verwonden rekken en een oorrieding met een auto. De vrouw is oerbracht naar het ziekenhuis. Bij een botsing tussen een fietser en een brommerrieder op de juiste wijze naar je harske rekken juist de fietser verwonden. Slachtoffer is met onbekende verwoenings naar het ziekenhuis gebracht. Mijn invaller Rick Minnesma hebben Martin Bersma en Erwin Sielstra juster de vrije formatiepartij in Kimsert woen. In de finale zijn Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra waren het 5-2 en 6-4. Bersma en die moesten haar vijfde maat Hessel Posma missen door een blessure. Naar Martin Olijnsma zaterdag in Dokkum de hele dag meekeerste en juster de eerste omloop meidien, waar Minnesma er in de tweede omloop bijvregen.
12: Nou ja, het is sowieso de laatste week is er al je wat behelpen natuurlijk, maar blessures en stellerijen en het meest gevregen en dan is dit wel even lekker, ja.
11: Louise Kral, Jessica Terpstra en Jeanette Wienja hebben ja zaterdag de laatste keerspartij voor de vrouwen per se woon. In Zwijns wien ze met 4-4 en 6-2 te sterk voor de partour van Larissa Smink, Anouk Smink en Senna Itzardi. Het wie in de vrije formage werd de zonde oerwinning voor de partour van Louise Kral. Komende waasje, dan is in Weidem de PC voor vrouwen.
10: Dankjewel Fijke. Meer nieuws altijd te vinden in uw app en ook op omroepfriesland.nl.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Want een mooi oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar het Wieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenbloemen. Sjoch voor meer info op pluktuindewaan.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. bald.nl.
17: Friesland van de Moor.
18: My Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Cambuurspits Sammy Bouhoudane hier sneun de kans om het eerste punt van de Ljouwers binnen te halen, maar dat slagen hem net. Aansen praten we nog na hoe die wedstrijd. En we sjoggen vooruit, want het is een spannende dag van een heel soort jongens en famkes, maar ook ouders, want de squallen beginnen hoe het weer. Mij dat de squallen begonnen binnen, is het mooie waar. Ik werd van de kant en kinder natuur wat wetter krijgen. Jan Jonkman, goeiemorgen.
2: Ja, Harm, ik een goeiemorgen.
1: Wat doen de temperaturen?
2: Nou, de temperaturen die willen van de morgen eerst nog even heger. Die binnen nou, want we zitten nog wat in de steuring. En ja, werd vorige week de hege drukgebieden domineren netten. Ze hebben ook te krijgen maar lege drukgebieden. En vind van morgen al een steuring. We zorgen dat maar wat lichte rein en stoorrein, alles die wat skiën nog goed veel heen. Dat de temperaturen in die buien, die gingen helemaal aan. Die van de morgen om de 15, 16 graden. Hier in eigen begrip is je dat we omgingen van 15 naar 14 graden. Wie een dik als 6 millimeter. Dan wordt die wie ik als 16 graden. Hier is ook 15, hier 16 millimeter, de point zit nu op 2 hele millimeter. Nije Hoske zit op zo'n 6 millimeter en Laaksem op zo'n 7 millimeter. Bakkeveen zit ik op een 15 graden. Door Laaksem en Nije Hoske, ik al mooi. Nou ja, we hebben wat te krijgen. Je hoort mooi wat lichter rein en stoorrein. Dat hebben we vanmorgen wel even mooi te krijgen. Een prachtig waarschoontje zit om even de dag te hemel, want die wekt je wel mooi. En vanuit Jel van Jogeren, dan wordt het vanuit het westen, waar je wordt het droog. En dan zal je naar de van de morgen de hele provincie. Zullen we droog wezen. Maar dan hebben we de eerste ruimte toch wel mooi te pakken van de natuur. De bevolking die had je wat wel de oor gehad. Van de midden-Utentrot sinds je er nog wel even bij. Maar de komers op een bui bloed ik altijd nog wel even. Vooral in het eerstelijke pad van de provincie. De temperaturen, ja, die liggen van de midden zo om de jongetje in 20 graden heen. En jong klert het tijdelijk dan ik even op. En dan hebben we vannacht een enkele opklaring en gaat de temperatuur even onderuit. Naar zo'n 12 tot 15 graden. Maar in de tweede part van de nacht, dan komt er wel een steuring kant op. Dan raakt het al bij, dan neemt de bewolking het al roer. Hebben we weer kans op wat een spatje rein. De bewolking die zakt wat, het is wat lege bewolking. Het is dan maar wat skier en diesig. En we zorgen dat de wind dan van het noordwesten ik al weer omgaat naar het zuiden en zuideersten taal.
1: En hoe is het waar morgen dan?
2: Maar morgen dan, nog zeg ik als zuiver benen, vannacht al maar wat bewolking en wat lichte rein en stoorrein. Nou, dat hebben we morgen, hebben we direct mee te krijgen, want we krijgen besieten, zaten we dan van een zwakke steuring, een zogenaamd warmtefront. Ja, dan uit een trop wat lichte rein en stoorrein, het is wat skier, het is bewolking, het overgaan. Ik denk dat we morgen de zinnen amper schenk zullen, nou, ze is maar haast net. Maar in de midden loopt de steuring wel wat meer voet, maar de bewolking die houdt de overgaan. Dan draait de wind, die daar gaat ik om van het zuid-zuidoosten naar het westen toe. Ja, en die is matig betekend krachtig. En dan hebben we wettemperaturen. Die liggen op een waterland heger dan op het verste land. Daar altijd naar zo'n 22 graden. Dat komt door het warme zeewetter. Maar in die buien, dan liggen de temperaturen in de provincie. Zijn ook recht om de nootje tot 20 graden heen. Ach, in de nacht wil het ik net echt bot houden. Het is eerst een bot droog. Het is zo'n 16 tot 18 graden. Maar we zorgen dat in het tweede pad van de nacht de volgende steur. En ik kijk of er op komt en dan heb ik al wat te krijgen, maar wat lichte rein en stoorrein.
1: En de dagen daarna hebben we die rein dan ook nog?
2: Ja, we kunnen wel stellen, we kunnen wensen, tongens en vreed wel in ieder even de bijlk of flappen. Want het wordt licht wisselvallig. Het is met, nou, betekent het algemeen een soort bewolking. De trodden er wel even bij. Maar de kans op buien die bloed ik. En dan ken ik ook eens even de millimeters wel eens even vallen. Vooral tongens en vreed zou er misschien ik dan wel eens even een klap tong hier zitten kennen. En de temperaturen die liggen zo om de 20 graden heen. En dan staat meest een matige tot krachtige wind. En die komt wat uit het westen. En dan wel eens uit het zuidwesten waar dat is mijn krijgt. Hoe de buien dan bevallen. Dus het wordt lekker wisselvallig. Nou ja, dat is wel goed voor de natuur. Nou ja, zeg eer vetsend. De natuur is krekkers van de Rijn. Krekkers van de natuur, als een preek, valt die in een ouderling.
0: Ik zorg voor stoon het zuchtst.

0: Vegebart. En ik zocht en ik zocht. Ja, ik ben ook onderbong om die kloes hier binnen hier te krijgen. Want hoe prijzen voor die hoort me. Want auto slaat het dus net om hem hier te krijgen. Dus zullen we zien. Als het riepen is, dan kunnen we de vogel vliegen litten. Maar ons vier slaagt het nog net. Nee.
1: Friesland van de Moor.
0: Maar goed, Nijs, waar is je dan vliegen de maasvogel sowieso? En dan heb ik een koorde kregen van die kloes. Maar we zijn ook even onze twaad om hier te krijgen. Als dan sjoggen we bij de squal, want die beginnen we. Het is misschien wel een beetje paniek bij de thuis. Alles op tier kleer, bijna door uit. Komt er weer op hoorn na al die weken van vakantie. Daar is een meer roer, want we gaan eerst nog even weer om naar Sneuntion. Want toen hier Sammy Bouhoudane van Cambuur de kans om het eerste punt van de Ljouwers in de eredivisie te pakken. Maar dat slagen hem net. Met Rood Cambuur, ik had de tweede wedstrijd van het seizoen verleer. Zijn Fortuna Sittard waard het treien in. Verslagjouwer Ander Faber die spruts mij Bouhoudane, die het vanzelf de smoor in hier.
2: Ja, zeker. Ik baal natuurlijk als een stekker. Ik denk de rest van het team ook. Ja, als team. Tot vandaag, er had vandaag meer in gezeten, voor ons gevoel.
3: Ja, even naar jouw moment. Ik telde hem eigenlijk al. Jij ook?
2: Ja, natuurlijk. Ik zelf ook. Was natuurlijk een fantastische bal van Rafik. Eigenlijk het enige wat ik op dat moment moest doen is de bal overtuigend binnenkoppen. Alleen ik denk dat ik mezelf een beetje inhield. Omdat ik natuurlijk, ja, ik voelde dat de keeper uitkwam. Wat ook me een beetje inhield. Alleen ja, dat mag geen excuus zijn. En zo'n bal met mijn kwaliteiten moet dat gewoon 100% goal zijn.
3: Ja, je hebt natuurlijk even ervoor gezien dat die keeper bijna het hoofd van Biene eraf slaat. Dus komt daar dan misschien een beetje angst vandaan of zo?
2: Ja, toch wel. Zoals ik net al zei, je kan het niet als excuus gebruiken natuurlijk. Want ik vind dat dat gewoon een goal moet zijn. Omdat het is gewoon een fantastische bal. En ja, als je zo'n bal krijgt, vind ik gewoon dat je die moet scoren. Alleen ja, dat speelt natuurlijk wel mee.
3: Ja, je was niet de enige die een grote kans miste. Bouhoef ook. Soeren kreeg een goede kans. Was je verbaasd over eigenlijk hoe jullie de wil aan Fortuna hebben opgelegd?
2: Nee, niet verbaasd. Omdat ik heb natuurlijk ook in de training gezien van dat het in ons zit. Alleen ja, kijk, de eerste wedstrijd van het seizoen hebben we dan niet lekker gestart. Maar we hebben eigenlijk direct na die wedstrijd hebben we gewoon met z'n allen gezeten. Ook met de staf. En hebben we... Ja, gezegd tegen elkaar gewoon heel eerlijk van hoe we het anders moeten doen en hoe we het gaan aanpakken. En ik denk dat iedereen vandaag zichzelf aan het plan heeft gehouden. Ondanks dat we 2-0 achterkwamen, nog steeds aan het plan gehouden en bij elkaar gebleven. En ja, keihard gestreden voor elkaar. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor vandaag.
3: Dacht je niet na een kwartier toen zij de 2-0 maakten van oh, daar gaan we weer?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had echt veel vertrouwen in vandaag. En ondanks dat wat er ook zou gebeuren, ik had vertrouwen in de jongens. Want we hebben echt goed met elkaar gesproken. Hè? En we hebben ook natuurlijk gezegd van stel dat zou nog een keer gebeuren, dat we gewoon bij elkaar blijven en niet het kopje laten hangen. En ik denk dat we het wel goed hebben gedaan vandaag.
3: Ja, in hoeverre is dat knap? Want jullie hebben natuurlijk een jonge spelersgroep. Dat jullie ook laten zien mentaal sterk te zijn. Door nu weer zo'n goede tweede helft en eigenlijk vanaf minuut 20 zo'n goede wedstrijd te spelen.
2: Ja, tuurlijk. Natuurlijk heeft het ook met onze staf te maken. Die ons heel erg bij elkaar helpt. Die houdt ons bij elkaar. En ik denk, ja, natuurlijk complimenten aan de staf. Hoe rustig ze ook zijn gebleven na die nederlaag. En ja, ondanks dat we een jong team hebben. Zijn we mentaal wel heel sterk met z'n allen. En zijn we gewoon echt één team.
3: Het was je basisdebuut natuurlijk. Volgens mij heb je 90 minuten lang lopen sleuren. Heb je hard gewerkt. Hoe sta je hier na afloop dan? Hoe kijk je terug? Is dan toch dat ene moment in minuut 93 wat overheerst? Of kan je wel overal tevreden terugkijken?
2: Nou ja, tevreden niet. Omdat als spits zijnde wil je scoren. En als je zo'n grote kans eigenlijk mist. Dan gaat dat wel in je hoofd blijven zitten. En ik denk dat dat morgen ook nog in mijn hoofd gaat blijven zitten. Eigenlijk de hele week. Alleen de eerstvolgende wedstrijd. Als ik weer zo'n kans krijg. Weet ik dat ik scherp moet zijn. En dat ik die bal gewoon erin moet koppen. Dus,
3: dan maar tegen Feyenoord.
2: Ja, laten we daarvoor gaan.
1: Die dag begint hier. Ontjoegen Oeren.
4: Friesland van de Moor.
1: Bij Harm Wijstra.

0: 10 minuten voor 8 bij Man at Work en Down Under.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De squallen die beginnen wij. Na een goed zeisweek en simmervakantie pakken de basisskwallen in Friesland de trier daarop. Zij in Aardeboorn, al is het begin van het squallen daar, krijgt wat specialer, want het zal het laatste jaar worden dat bennencentrum Aardeboorn op het joerdijstige plak zit. Het verhuurt naar een nieuwe locatie. Dus verslagjouwer Dennis Terpstra die is in Aardeboorn. Een goeiemorgen, Dennis.
3: Goeiemorgen, Harm.
0: Hoe is het, hè?
3: Ja, nou nog rustig op het zuid, maar dat gaat zo direct natuurlijk wel veroor in. Want het is de eerste squaldooi. Ja, ik, van mij wie dat altijd ook wel even een momentje weer. Even opstarten. En ik steer nou eens het meeste ISO. Hoe wie dat van jou vroeger?
4: Ja, dan een beetje hetzelfde natuurlijk. Hè? De spanning van je meester of juf. Ik zit natuurlijk wel altijd in klassen die het groep jou werd, groep 4. Dus geen nieuwe klasgenootjes. Dat is bij ons op school nou natuurlijk wel oors. Hey, we hebben al je combinatiegroepen. Dus alle groepen ben wel weer een beetje verloren. Ze kennen elkaar al wel. Maar ja, de groepsdynamiek verloren je straks wel weer even een beetje. Ja, dat gingen wij vroeger gingen dat wat minder. Dan werd zie ik ook een dwarf squallen. Maar dat werd dan gewoon groep 1 en 2, 3 al je apart. Dus dat, ik vond dat er wel mooi van.
3: Ik had dit een beetje opzetproblemen of voel dat wel mooi?
4: Ja, nou vrees het mij wel iets waarvan ik denk dat is 40 jaar lang. Dus dat mijn kinderen die ik vast wel wat opstartprobleempjes. Maar dat maakt niet meer mee vrezen. Die is daar wat beter in thuis. Maar had ik de verhaal, joh, mooi hier ik wel wat opstartprobleem bij de meesters en juffen.
3: Nou, je zult net hier gewezen, want Silgenal ben je het ook wezen die dat ha. Het is echt nog ruim achter boeten, dus dat helpt echt net mooi. Je bent al druk dwaan hier in de klos om alles kleed te maken. Ik zie de namenkaartjes al steken. Boeten worden vlaggetjes al ophong. Wat doch je al hier?
4: Ja, we beginnen helemaal in inloop. Hè. Dus het is voor de meeste band al wel spannend. Dus let lekker de orders mooi komen. En even een bakje koffie en een thee. En dan even ontspannen beginnen. De vakantie verhaal even uitwisselen. Voor orders is dat vaak ook wel even leuk. Kunnen ze even in een lokaal even dwaan. Vanwege de ruimte. Normaal dat het altijd lekker boeten. Maar ja, dat hebben we nou even net. Dus een beetje improviseren. En dan kunnen de band rustig naar de klasse. Kennis maken met een eigen juf of meester. Hebben we voor hier vaderskwal hier ook al even dienen. Ja, hebben we al even zijn dooi gewoon. Ja, en binnen al je vertrouwde gezichten bij zo'n squad. Dus we zijn compleet blun dit hier. Dus voor de band is dat ik wel weer vertrouwd. Ja, collega's binnen inderdaad drok de waanden nou. Maar dingen toch nog even de laatste dingetjes. Toch nog even een kopietje, maatje. Maar volgens mij is het in alle klassen er wel goed wat voor. Zoals het zelf misschien wel jongen heeft.
3: Nou, en wie het als krijgt even Harms uit Echo. Het is wel een beetje een bijzonder let of squalier dit, hè. Want het is eigenlijk de laatste keer dat het in dit squalgebouw is.
4: Ja, twee jaar ben wij verseerd, maar twee squallen in Boorn. Dat is natuurlijk heel mooi gong. Er komt één naaie squallen op het plak van de Vinnen, de oren squallen. En toen ben we alweer in dit gebouw gekomen. En altijd goed is het laatste hier. Dus van een aantal collega's die hier al een aantal jaren staan. En we hier vanuit de Boorn dan wel best wel een fast team. Collega's die hier toch al zo'n 30 jaar op deze locatie lesjoen hebben. Is dat toch wel even van, oh ja, dan verhoort het er wat. Maar ja, het is een mooie commerce voor iedereen, voor het dorp. Dus wij zijn dik tevreden dat hoe de fusie gaat.
3: Ja, maar ik wil nog niet naar je gebouw.
4: Ja, want je moet het zelf een beetje weer inrichten. Hè? En share naar de omgeving. Hè? Volgens mij is hier een heel mooi squalgebouw waar rekening houden is. Maar de omgeving waar je komt. Hè? Maar de rede tegels die daar, of de rede steen die daar binnen. En past het prima op het plak waar het komt te staan. En ik denk dat voor het dorp hartstikke mooi is dat er gewoon in squallen is. Mooi midden in het dorp, net onder de ronde van het dorp, maar echt gewoon midden in het dorp. En dat dan weer een mooi centraal punt wordt voor het dorp.
3: Nou, Jos tipte net zo correct even zo'n de fusje. Die is nou zo'n twee keer. Hoe gaat het met die fusje?
4: Ja, wij merken dat, dat eerste traject dat ik gewoon twee keer worden en goed mogen kunnen lezen. En het zoenen verstoren broeken. Soms schuurt het wel eens even. Maar daardoor maakt het wel weer iets heel moois. En we hebben net echt het idee dat de band denken van, hey, dat is van een ene squal, dat is van een andere squal. Ja, als er ruzie komt, dan is het nog wel eens even. Maar ja, dan heet het roer en dan komt dat ook wel weer clear. Dus wij onderling, mijn collega's en band, merken we eigenlijk niks meer dat we twee squallen binnen. En dat is voor mij een compliment om ouders, band en leerkrachten.
3: Hij is zelf eigenlijk zeker een klos hier, hè?
4: Nee, dit hier is een bijzonder hier. Ik heb de handen even vrij om samen te sissen. Dus ik ben het manisje van alles. Dus ik kom in alle groepen mee. Mijn lesje, Jan. Ik gymnastiek, Jan.

0: in 4-6 lesjaar, in zo'n 8 lesjaar, ter ondersteuning van collega's, dat die eens even dingen goed kunnen voorbereiden. Dus ja, nou, bijna 24 jaar is dat weer een nieuwe rol voor mij. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat bevallen voor mij. Maar we gaan zien.
1: Ja, maar eigenlijk een beetje de vliegende keep.
0: Ja, dus zou ik dat wel een beetje nemen. Maar ja, straks uitval bij een collega of zo, dan mag ik er geen. Ik kan altijd bovenbouw hoor, maar het kan samenwerken dat ik straks de hele week van groep 1 ga staan. Dus dat wordt ook wel een leuke uitdaging voor mij en voor de band.
1: Hoe ging je daar dan mee om?
0: Ja, nou, we hebben wel een beetje ervaring als leerkrachten zijn. En ach, wist, je moet er weer een om wennen, maar ik dat redt hem wel weer.
1: Nou, en nou staat direct komen de band zelfs de oma de ouders. Want wat verwacht je ervan? Hoe zit de band wijzen, denk je ook?
0: Nou, sommigen zullen uitgelaten wijzen en weer enthousiast en de zin en druk. En de oren die zullen wat rustig binnenkomen, wat te mieden. En aan de hand van huid of mem en bijna net de klosje te krijgen. Dat gaat natuurlijk alle kant uit. Maar ja, dat is ook weer de charme van het onderwijs. Hè? En daar moeten wij weer als leerkrachten weer mee omgaan. En dat redt hem wel. Ik denk, morgen, als het op deze tijd, dan ben je nog net, maar maar Roen en Oer is nu gaan. Je werd op school zoals wij zijn, dan denk je van, ah, oh, er is hier niks voor. Dat lijkt wel een bedrog en alles gaat weer zat het mat.
1: Nou, we gaan het direct maar maatje in haar, hè?
2: Ja, Oer en Nijachen hebben we weer even contact. Is 7 jaren bij Dennis Terfstra daar in Arbonne. Hoe dat er gaat in de gang. Al die jongens en famkes die het weer naar squallen maken.
3: De media van de morgen.
2: En al die ouders die dat dan weer in goede banen leiden, maar thuis.
4: Ja, die zullen wel een stuk strenger wijzen, maar. Want nee, ja. Op die het op eten.
2: De klinische dagen mee voorbij.
4: Nou, ja, want ik hoor het ik van hem, just, jongens. Ja, wij lezen verschillen al op die het op bed. En gewoon wij met de vakantie, dan wien ze buurt in het park, wien de jongens wien nog aan het voetballen, de band.
2: Met wie juist de rest?
4: Met wie juist de rioen wie stil. Dus ik dacht, ja, die maak ik weer op die het op bed, verschillen. Dus nou. Er is een polderdeal in de maak. Daar is grote telegraaf voor. Ja, we hebben het dan hoor. De vakbond en de werkjouwers, die denken dat ze wel aan polderdeal komen kennen. En er wordt inzet op het verombrengen van de instroom bij uitkeringen, legere sociale premies en het omjaaien van de economische groei. Maar ja, het kan nog aan alle kanten misgaan vanzelfs. Ze houden kaarten ik nog een beetje op het barst. Het is een game of chicken. Wie knippert er het eerst met de ogen? Dus ja, die onderhandelingen. Het gaat wel ergens om natuurlijk. Zij is een heel miljard zullen bezuinigen worden maten. Nevens het kabinet. En ja, daar binnen vakboen binnen sowieso poer op chin. Dus ja, die gaan er al voor mij gestrekt been in. Ja, dus
2: nou, dus rol ik een beetje, maar ze wien wel
4: ja,
2: pittig.
4: Nee, tuurlijk. En ja, het is ik inderdaad van even chillen dat ze er binnen.
2: Ja.
4: Maar ja, en het is ik bijvoorbeeld nou, de FNV-voorman Hans Spekman. Ja, die mij op geen enkele wijze de schien wekken dat hij al in onderhandeling is met het kabinet. Want ja, die acties die zitten er rond te komen of binnen al gaande. Dus ja, het is al hier nog een beetje hash-hash. Maar het zou wel mooi wijzen of we er nog uitkomen kennen. Maar het polderen, of het polderen nog net verleerd
2: binnen.
4: Nee, precies. Dan schroot de ik pak hem er een bij. De Volkskrant die schroot ja, de Verenigde Staten. De VS lopen in Iran grote reputatieschade op. De oorlog in Iran moest een vertoning van macht worden, maar in werkelijkheid staan de Verenigde Staten in hun hemd. De oorlog levert vooralsnog niets op. Kost vele miljarden. De voorraden wapens worden uitgeput. En nu blijkt ook dat het land niet goed voor zijn eigen militairen kan zorgen. Ja, de situatie van Vlindwikwan, Vlindekskip, USS Abraham Lincoln is erbarmelijk. Er is zelfs een matroos die is van boord sprong vanwege de ellende. Het eten is net goed. Ze zijn natuurlijk, ze zijn al maandenlang bezig op zee en met die oorlogsdreiging. Dus ze hebben wel bezit aan.
2: Ze krijgen bezit of hier zal bezit.
4: Ja, hij zal helemaal aan van de heeste admiraal.
2: Ja.
4: Dus ik hoop dat een beetje. Ja,
2: ja ze zullen de zaak veroorden.
4: Nou ja, ze werken oorlogsken. Dus, maar ja, hier van de bevoorradingscentra van een Amerikaan. Ja, die is dus rekker terug Iran. En daar luidt me een beetje de clue. De oorlog is verloren. Ja, Lietzere land, die kennen met drones, big leaks, die ben heel goed keep, een paar duizend dollar. Ken ze een heel soort skeer, onrios. Je weet ik, Oekraïne in hun strijdje in grootmacht Rusland. Maar de Amerikanen, die vernemen dat ik, hun basis in het Midden-Oosten, die binnen onvallen terug onder oren. Dus die drones, ja, en het Iran wil help krijgen van naar alle gedachten van Rusland en China, maar je satellietgegevens in van waar Lizard die basis nou krijgt. Ja, en dan heeft hij een drone van 4000 euro. En die Amerikaan die kende zijn ding alleen maar in de lucht zitten. Maar een Patriot-raket van een 4 miljoen.
2: Ja, dat zit in geen enkele verandering.
4: Nee, zeker niet. Dus ja, reputaties keer dus voor de Verenigde Staten in Iran.
2: Het is alweer 8 uur, dus het is de heeste tijd om te schakelen met de collega's in Hilversum van het NOS-journaal. daarna nog een oerke Friesland van de Moorn. Dan zullen we zeggen, ja, hoe het er in Squalla gaat van Arbon. Dat er een beetje drukte is, dat de bijna wat op tier binnen. Aasen in Friesland van de Moorn.
5: Personeel tekort. Zet naar langemerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
7: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
13: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
12: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
14: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
12: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel, Caroline. Dit is nog een oerke Friesland van de Moorn. Aasend haven door de provincie, die gaat de boer op, want die wil weten hoe wij Friesen hoe wijen denken en de uitdaging die er is, hoe wijen. En we binnen in Arbon, bij de Squallen. Die gaat wel los. Lijkt als alle andere squallen in de provincie. Jelden, jongen, maar er ben niet wijzer zien dat ze op tier binnen.
8: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
3: Bouw- of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Personeel tekort. Zet naar langemerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
10: Friesland van de Moor.
16: My Harm Wijstra.

0: Heerlijk begin van dit horen van Friesland van der Moorn, Tracy Ullman en Breakaway.
1: Dit is Friesland van der Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Ja, voor nu goed. Alleen we hebben er nog 32 te gaan. Dus ik heb niks aan een goede start. Ik heb liever aan een goed einde.
0: Heerenveen die speelt met 2-2 Lietje en Ajax-trainer Robin Veldman die blijft mij die uitkomst. En het trauma dat voorouden oproenen in de oorlog werkt van de derde generatie nog altijd terug.
4: Ik kan heel goed me aanpassen aan iedere situatie als een soort van chameleon.
0: Nog een minuten hoe acht, ik een soort van chameleon. Fijke wou dan nog hield dit jonker mij. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Nederland wordt het duur voor Duitse toeristen die dan ik voetblouwen. En Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal binnen jongens en famkes weerombrengen.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in de kwart nou Jan Jonkman van Dijk. Een goeiemorgen.
6: Ja, Harm, ik een goeiemorgen. En Fijke, dat we hebben op het zuiden krijgen maar een gebied maar wat lichter rein en stouw rein. Dat loopt aans naar het eerste tafut. En dan hebben we hier te krijgen maar een afwisseling van wolken en zinnen. En misschien in de midden nog een enkele bui, vooral in het eerstelijke pad van de provincie. De temperaturen die liggen hier zo'n 9 tot 20 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Juni is het eerst droog, maar een enkele opklaring. En dan hebben we minimum temperatuur van zo'n 13 tot 15 graden. Het is dan wat skier en diesig. Maar in het tweede pad van de nacht, dan rakken het dat we hebben bewolkt. En dan komt eerst oranje kant ik op. Morgen heb ik een soort bewolking. Uitentrof wat lichter rein en stouw rein. En dan temperatuur. 18, 19 graden. Maar eerst een matige zuideerstenwind die in de midden weer omgeeft naar het westen. In de nacht eerst droog, letter in de nacht al wat buien en dan temperaturen om de 16 tot 17 graden. Maar dan is het wat meer hoe het waar.
0: De provincie die gaat de komende weken op paards. Bij een rige wooncafés. Wijnen staat centraal bij deze informatiebijeenkomsten. Montion is de eerste in Museum de Tiert in Bolzert. Deputeerde Abel Koorstra is er alle keren bij. En we hebben nu aan de telefoon een goede morgen.
7: Goedemorgen.
0: Waarom houden jullie deze bijeenkomsten?
7: Op dit stuit hebben we druk dwaande met het schromen van het Friese wijnplan. Er is op dit stuit natuurlijk een hele druk op de wenningmerk. Starters in onze provincies vinden maar dregen betelbaar hoers. Maar we zorgen dat de Alderijn dregen trofstremen kennen. En dat stapt net bij de gemeente Greens. De derme worden we vanuit de provincie van een Fries wenplan onderslag. En ja, beleidskroon, we net alleen meer achter het bureau. Dus we vinden het heel wichtig om ik veronderop maar de meesten op te halen. Wat er op dit stuit speelt werd en in de praktijk tien horend.
0: Ja, want Joost schetst eigenlijk al een beetje hoe het leidt. Hè? De maat bouwwurrs is altijd en ek rap. Mag je er dan nog heel lang over praten?
7: Tuurlijk, maar je moet altijd maar over de dialoog omgaan, want dat is heel wichtig. Maar dan moet ik inderdaad uitvieren komen, dat is ik wat vaak ik al jaren. Maar we vinden het ook heel wichtig om juist in de praktijk te jaren waar iedereen else niet in het zijn oren rent. Want dat is soms wel het grote probleem dat er volle praten wordt. Maar dan moet je echt in de praktijk zijn waar zit het hem dan in. En we willen inderdaad zo volle mogelijk en zo snel mogelijk bouwen. Dat hoeft net altijd nabouwd te worden. Dat kan je natuurlijk ook in de bestaande wend te bouwen. Dan is het heel goed om juist de boer op te gaan of de cafés in te gaan. Om maar meestal om tafel te gaan van waarin je dan in de praktijk zit. Om daar misschien ik op korte termijn met het Friese wijnplan wat sneller slagen te slaan kan.
0: Dat doe je hem op drie plakken. In Bolzert, in Kolm en op het Jereveen. Verwacht je hem ook nog dat er verschillen binnen in die plakken?
7: Jazeker, we weten dat er altijd regionaal verschillen zijn. Dus daarom hebben we gekscherend maar even de uithoeken van Friesland uitzocht. Dus we weten dat er in Kolm echt wel orenbehoeftes binnen als in Bolzert en als in Jereveen. Jereveen is wat een grotere plak. Dus wij echt wel op zich west naar wat diversiteit binnen de provincie. Dus dat zal waarschijnlijk wel op jongeren, maar ik op ouderen zitten. In grotere kernen en in wat elitere kernen. Dus daarom hebben we juist van deze regionale spriering gekozen.
0: Maar dan moeten de komende tijd keuzes maken worden. Wat is nou correct de rol van de provincie in het oplossen van het wenprobleem wat er speelt?
7: Nou, wij bouwen primair natuurlijk net zelf de wenningen. Dat doen we net. Daar hebben we natuurlijk andere partijen voor. Maar bij mij is het wel beleid dat er ook een huis realiseerd wordt in. En dat doen we tegeren met de mede-overheden, gemeenten, ik natuurlijk het Riek, maar ik de oorpartijen, wennencoöperaties, bouwpartijen, ontwikkelaars, neem ze alleen maar op. En ik denk dat de kracht zit waar de provincie echt van de tapas werkt in, dat wij de gearwerking nog beter verstevigen en ik nog snel de versnelling van het realiseren van wenningen onwakker kunnen. Dat is meer uw rol, dus echt onjagen. En dat is ik wat we in het Fries zijn plan. Concept, eerste concept, ik zou het dat we daar dus rol zorgen. En daarom wil ik graag maar de wenkenfees uiteenzetten om dat ik van onderop die onpak op te helpen. Werken we nog sneller die wenningen zo goed mogelijk realiseren.
0: Zei de deputeerde Abel Kooistra.
1: De media van de morgen.
0: Dan het horen naar IJsvijke.
5: Ja, minder Duitsers in Nederland deze zomer. Huren minder huskes op een vakantiepark. Een bemerkleider Landal is het aantal boekingen half jaar zelfs. En dat blijkt nu de informatie die in handen is van de Gelderlander. En de Uze Oosterboerlui die vinden Nederland een te dure vakantiebestemming worden. Ja, vergeleken met mijn vrienden hier is het aantal boekingen voor een bungalow van Duitsland wij dus 50% leger. Een zwier verlies wordt zijn voor de merkleider. Want die Duitsers die zwaar voor een vierde van de verhuuromzet. En de oorzaak van de waaromrin is de btw-verheging voor de verhuur van vakantiewenningen. Hier van Jochen naar 21%. Ja, en ik de kosten voor horeca en levensonderhoud die ben vanzelfs omheen gingen. Ja, en ik Nederlandse gasten die bloeien vaker fut af. Ze boeken kwarter. Er zijn nog geen concrete cijfers van bekend, maar dat ben wel de eerste. Zoals het rol in eerste instantie wel uit.
0: Dit verhaal ik op een waardeiland, toch? Dat er een soort minder Duitsers signaleerd waren.
5: Ja, inderdaad. Dus,
0: wel meer plakken op het strand, net zo'n diepe koel. Maar...
5: en soms dan ook de prijzen wat onder het waren.
0: Ja.
5: Het is toch altijd een kwestie van vraag en aanbod.
0: Ja.
5: Maar goed, het aantal last-minute boekingen neemt wel stadig rond daar. Ik in Duitsland, wij trouwens. Dus dat is dan weer een... Ja.
0: Er is nog hoop.
5: Er is nog hoop, ja. Vietnam, die wil het grote verschil tussen het aantal bennen jongens en famkes waarom brengen. In 2034 moeten er 106 jongens per 100 famkes bennen worden. En dat geldt als de natuurlijke verhouding. Vlieger wien er nog 110 jongens per 100 famkes. En dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volkszong. Vietnam wil onder andere strenger optreden. Het is een verbenen geslachtsselectie voor de betten. Dan kun je dus een embryo selecteren.
0: Ja,
5: dat vind ik al je heel eng.
0: Dat is net, ja.
5: Ja, nou ja, medische instellingen moeten scherper controleerd worden. En ik wil de oorhit online advertenties voor changen. Maar die gedrag of die geslachtsselectie wordt ze dus aanpakken. Ja, de verhouding is al jaren de skeefste in heel, of het meeste skeen in heel Azië. In 2018 waren per 100 famkes haast 115 jongens binnen. En net als het ministerie komt het onder andere terug de traditionele voorkeur voor iets zwan. En de druk om een mannelijke erfgenaam te krijgen en betere toegang tot technologie. Bij mij het geslacht voor de betten versteld werken. Ja, en het regeer was ik dat het man oerschat op termijn onder oren leren kent dat problemen op de huwelijksmerk, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
0: Ja, dat is achter hoe Nighting Ghost is een hele wereld wat erachter zit.
5: Ja, ik denk dan, hij is dan een soort, ja, dat is het kiezen, kerst van nou, doe je maar een jonkje of
0: je maar van.
5: Maar alles wat je krijgt.
0: Ja, toch?
5: Ja.
0: 16 minuten over 8, ja, de squallen die beginnen hazen. Als we nog eens even jaren hoe het in orde boven is.

Ja, dat er dan minder Duitsers in ons land binnen, dan mogen we wat meer Duitse muziek misschien op de radio draaien. Misschien komen ze dan deze kant al nog uit om het Jildirutte aan. Ik pak er even hier van Nena bij. Luchtturm hier in Friesland van de Moor.

0: 20 minuten nog achter mij, Nena.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De vakantie zit erop van de schoolbijn in de provincie. En hier beginnen de squallen dus weg. Kijk, vraag hoe kon wel jaren. Hoe de leerkrachten van het bennencentrum in Arbon dat belib je. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die is nog heel diep daar in Arbon. Dennis, goeiemorgen.
2: Ik ben
3: 1,7. Goeiemorgen, Harm.
0: Heeft je bijna al te springen om wel los?
3: Nou, eindelijk wel, ja. Het begint je lekker vol te druppelen. En de bek komt op de fietsen en de orders komen maar de auto's. Ik ben inmiddels dus op het squallplein. Oh, de wut krijgt een bal, kijk het schetten. En ik zie je dus bij een pibernion voetman binnen. Ja, je tocht dan eerst naar een baltje trappen voordat we beginnen wat naar hier.
2: De balt is eigenlijk.
3: Dat is een beetje traditie.
2: Ja. Ja.
3: In welke klasse is het ook?
2: Ik ben nou naar groep 8.
3: Dus is in laatste hier, Jere?
2: Ja. Ja, we worden laatste hier.
3: Hoe viel dat?
2: Ja, op zich wel goed, op zich wel jammer, maar... Wel prima.
3: Hoe viel dat van de mond toen ze wekken waren? Ze dachten, oh, squallen begint weer.
2: Oh ja, wel prima. Dan je lekker een beetje zin in.
3: Nee, is er wel wat zin in?
2: Nou, een beetje. Ja.
3: Wees je nou het meeste nooit weer?
2: Bingen, crea, game. Zoiets. Ja.
3: Ja, dat is zeker mooi. Er stond nog meer band te voetballen in. Hallo.
4: Hoi.
3: Hoe voelt het? Schooldag weer begonnen.
4: Ja, wel goed. Maar ik had er niet echt veel zin in.
3: Nee, waarom niet?
4: Ik wil nog een dagje rust hebben.
3: Jij dacht 6 weken, dat is nog niet genoeg.
4: Nee. Gewoon meer? Ja, dat zou ik wel fijner vinden.
3: Een leuke vakantie gehad?
4: Jawel.
3: Wat heb je gedaan?
4: Ik heb, ben al naar een cruise geweest.
3: Een cruise?
4: Ja. In Rotterdam. En daar kon je dolfijnen zien en zo. Dat was heel leuk. En we hebben nog naar een camping geweest. Dus dat was heel, heel leuk.
3: Nou, dat klinkt als een leuke vakantie inderdaad. En toen ineens werd het vanochtend ging de wekker weer. Wat dacht je toen?
4: Ja, vervelend. Ik wou nog langer blijven liggen ook, maar dat mocht niet. Ik mocht maar tot en met 7:30 mocht ik blijven liggen. Maar ik wou gewoon om 9:30 uit bed eigenlijk.
3: Ja, dan is het weer eventjes omschakelen natuurlijk. In welke groep zit jij?
4: In groep 7.
3: Groep 7. Dus jij bent ook al aardig veel op school. Wel weer een beetje zin in? Los van dat het de eerste dag is?
4: Jawel. Gewoon nieuwe kinderen in de klas. Want we zitten nu ook met groep 8 erin. We zaten als eerst gewoon met onze hele groep. Met groep 7 alleen. Maar nu zijn we met groep 8.
3: Hartstikke leuk. En dit is nu allemaal nieuwe schoolkinderen natuurlijk.
4: Ja.
3: Jullie zijn nu als klas ook nieuw. Er zit nu een andere school bij. Hoe is dat?
4: Wij waren als eerste Finnen. Maar daar waren toen allemaal kinderen die goddelijk zijn. Zoals ik. En nu niet. Want nu zitten allemaal kinderen die dat niet doen. Dus alles is veranderd.
3: En dit is ook het laatste jaar in het nieuwe schoolgebouw. Of in dit oude schoolgebouw. Hè? Want volgend jaar zit jij dus je laatste jaar groep 8 in een ander gebouw. Hoe vind je dat?
4: Wel leuk. Maar kan ik dat nog even meemaken? Niet als ik dat niet meer mee kan maken. Dat zou wel niet leuk zijn. Dan heb ik een groot probleem.
3: Ja, daar gaan we niet vanuit. We gaan er wel vanuit dat je dat mee gaat maken. Nou ja, Harm, daar ben je Gino al je naar binnen. Want binnen gaat zometeen het feestje terug. De ouders die kunnen een kopje koffie drinken. En de band die beginnen dan langzaam om richting de klossen.
0: Ja, dan kunnen we los. Dennis Terpstra daar vanuit Arbon. Tiegetank. Een goddelijk band daar bij de microfoon.
5: Ik krijg het hem zitten inderdaad.
0: Ja, dat, ja. Nou, de horen zal wel hiepenbieren bij een
5: week. Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Bij mijn koor. Ja.
0: Het is haast Jalf en Jon. We dochter dan gingen en dan had Fijken. Dan haast alles weer op een rietje, toch?
5: Ja, er is een soort gebeur. Dus ik heb van alles weer op een rietje zet.

0: Stella Lefty, Jerst en Boston in Friesland van de Moor. Dus haast die elven jongen. Frieske Nijs komt er aan.
1: Waar is die bij? Onder Friesland.
2: Ja, Zitbal.
3: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
2: Ja, nog een keertje van oor.
1: De PC.
2: Ja.
3: De Hierendij op radio en op onderfriesland.nl.
2: Wat een oorwinning.
1: En van Power A, ik live op televisie.
4: Dit jaar gewoon niet in de droom.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
3: Het is de prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: de voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is precies Jalven Jon.
8: Met Frieske Nijsno, Fijke Wouda, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Het gedrag van vogels veroren mij de zinnenvertjustering van Auronne Waage. Dat doch blieken uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Grijns dat ze uitvierden met tientallen vogelliefhebbers in Noord-Nederland. Voor het onderzoek waren op 42 plakken slimme kastjes pleet die het automatisch het jong van de vogels opnam. Bij mezen wie een afname van 44% te jaren in vergelijk met dezelfde periode in de dagen daarvoor en daarna. Bij doen wie dit percentage zelfs 51%. Orenvogels zochten haar een slierplak op. Het gaat om een eerste tussenstaan. De volslijnde uitkomsten volg je letter. In Soesterveen is juist een beetje een onreding west tussen twee auto's. Op de kruising van de linie met de rooilijn riet een auto achteruit. De bestuurder van de tweede auto die zegt dat te let en botste erachterop. De held Jensen kwam maar spoed naar het plak van het ongeluk. Maar de verwoedingen voelt mij, er hoefde net iemand naar het ziekenhuis. Sportclub Jereveen had juist een beetje met 2-2 leekspielertje in Ajax. Na een minder start die Jereveen zomaar op een 2-0 achter staan. Maar de ploeg toonde veerkracht en dat viel de goed, zei Jereveen trainer Robin Veldman.
10: Uiteindelijk gaan de jongens met krampen en jongens die konden niet meer lopen, maar ze bleven gaan. Dus ook een groot compliment. En ook als je kijkt naar Oliver Brouwer die eigenlijk de hele week bijna niet getraind heeft. En ik had een klein beetje gelogen dat ik wel wist dat hij ging spelen, maar dat wist ik helemaal niet. Maar ik wou ook niemand wijzer maken dan dat ze hoefden te zijn. Als je kijkt wat voor karakter dat mannetje heeft om de hele wedstrijd bijna daar te staan en bijna niet getraind. Een hele dikke blauwe enkel. Hij heeft wel even gedaan, dus ik vind het ook wel wat zeggen van het karakter in dit jochie, maar ook in de club.
9: 15 minder minuten brutsen sportclub Cambuur zaterdag te jong op naar in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het was 3-1. Net zien steen het minder resultaat. Wie trainer Johan Plat tevreden met het spul van zijn ploeg en ging er een soort beter als de week ervoor.
11: Ja, dat gaat om kleine dingen waar we het ook vorige week al over hadden die we beter moeten doen. Nou, dat hebben we nu in grote delen hebben we dat ook beter gedaan. En daarbij komt dan nog een stukje spanning. Nou moeten we doorpakken, alles schoon van ons af. En we weten dat we het kunnen.
9: Ja, maar dan ook nog even uitkomen.
8: Ja, nou wacht het Feyenoord. Makkelijk het zien stander.
9: Nou, het zien we er wel, ja.
8: Spelen juist het waard zien.
9: Nou, daarom.
8: Maar ken je een verkocht stadion, zo is ze. Nou, dan ben je wel een beetje positief. Maar laten we positief blijven, hè?
9: Dat is altijd goed.
8: Zij is het. Het is 12 minuten nu, jou of nu. Meer Nijs vindt altijd in uw app en ook op omroepfriesland.nl. En het waarde, die is die razen op de radio.
12: Voor een nice Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
13: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Verslag van de Mol.
16: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Dit weekend wie de heerlijkse Inje-betinking. Onder oren op het Jervingen. Daar was een omtinken voor. Maar eerst het waar met Jan Jonkman.
1: Ja, Harm, ik een goeie man.
0: Wat doen we de temperaturen?
1: Nou, de temperaturen die willen van de morgen eerst nog even heger. Die binnen nu, want we zitten nog wat in het steuringje. En ja, werd vorige week de hege drukgebieden domineren netten. Ze hebben nood te krijgen met lege drukgebieden. En vinden van morgen al een steuring. We zorgen dat maar wat lichte rein en stoorrein, altijd wat skiën nog goed veld heen. Dat de temperaturen in die buien, die gingen heel wel aan die van de morgen om de 15, 16 graden. Hier in eigen begrip is je dat we omgaan van 15 naar 14 graden. Meer dan ik als 6 millimeter. Dan wordt die, ik als 16 graden, hier ook 15 hier. 16 millimeter, de pijn zit nu op 2,5 millimeter. Nije Hoske zit op zo'n 6 millimeter en Laaksem op zo'n 7 millimeter. Bakkeveen zit ik op 15 graden. En door Laaksem en Nije Hoske, ik al mooi. Nou ja, we hebben wat te krijgen. Je hoort mij wat lichter rein en stoorrein. Dat hebben we vanmorgen wel even mooi te krijgen. Prachtig waar zo'n je zit om even de dag hoort in de hemel, want die wek je wel mooi. En vanuit Jel van Jorgen, dan wordt het vanuit het westen, waar je wordt het droog. En dan zal je naar Reef van de Moorn de hele provincie. Zullen we droog wezen. Maar dan hebben we de eerste ruimte toch wel mooi te pakken van de natuur. De bevolking die had je wat wel de oor gaan. Van de mediuten trot sinds je er nog wel even bij. Maar de komers op een bui bloed ik altijd nog wel even. Vooral in het eerstelijke pad van de provincie. De temperaturen, ja, die liggen van de middagsavond. Ja, een jongetje in 20 graden heen. En jong klert het tijdelijk dan ik even op. En dan hebben we vannacht een enkele opklaring en gaat de temperatuur even onderuit. Naar zo'n 12 tot 15 graden. Maar in de tweede part van de nacht, dan komt er wel een steuringskant op. Dan raakt het al bij, dan neemt de bewolking het al beroer. Hebben we kans op een wat een spatje rein. De bewolking die zakt wat, het is wat lege bewolking. Het is daar maar wat skier en diesig. En we zorgen dat de wind dan van het noordwesten ik al weer omgeert naar het zuiden zuidoosten toe.
0: En hoe is het waar morgen dan?
1: Maar morgen dan, nog zeg ik als zuiver benen, vannacht al maar wat bewolking en wat lichte rein en stoorrein. Nou, dat hebben we morgen hebben we daar ik mee te krijgen, want we krijgen bezit. Dus dat we dan een van een zwakke steuring, een zogenaamd warmtefront. Ja, dan uit een trop wat lichte rein en stoorrein. Het is wat skier, het is bewolking het overgaan. Ik denk dat we morgen de zinnen amper schenk zullen. Nou, ze is maar haast net. Maar in de midden loopt de steuring wel wat meer verder. Maar de bewolking die houdt de overgaan. Dan draait de wind, die draait. Geet ik om van het zuid-zuid-eersten naar het westen toe. Ja, en die is matig betekend krachtig. En dan hebben we temperaturen. Die liggen op een waterland heger dan op het verste land. Daar altijd naar zo'n 22 graden. Dat komt door het warme zeewetter. Maar in die buien, dan liggen de temperaturen in de provincie zijn ook recht om de nootje tot 20 graden heen. Ah, in de nacht wilde het ik net echt bot houden. Het is eerst een wat droog. Het is zo'n 16 tot 18 graden. Maar we zorgen dat in de tweede pad van de nacht de volgende steuring is kant ik al weer opkomt en dan heb ik al wat te krijgen, maar wat lichter rein en stoorrein.
0: En de dagen daarna hebben we die rein dan ook nog?
1: Ja, we kunnen wel stellen, we kunnen wezen, Thomas en Freed wel in ieder even de bijlk of flappen. Want het wordt licht wisselvallig, het is me, nou weet ik het heel het algemeen, een soort bewolking. De zinnen er wel even bij. Maar de kans op banjen die bloed ik en dan kan ik wel eens even de millimeters bij eens even vallen. Vooral Thomas en Freed zullen er misschien ik dan wel eens even een klap tong erin zitten kennen. En de temperaturen die liggen ze om de 20 graden heen. En er staat meest een matige tot krachtige wind en die komt wat uit het westen en dan wel eens uit het zuidwesten waaien. Dat is mijn hoe de buien dan bevallen. Dus het wordt lekker wisselvallig. Nou ja, dat is wel goed voor de natuur. Nou ja, zeg eer vetjend. De natuur is krekkers van de Rijn. Krekkers van de natuur, als een preek, valt hij in een ouderling. Friesland van de Moor. Mijn harm

mooier als de ojo's bij je grif. Als de waas bij me gist aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glisteren, mij de zee zat dichtbij.

0: van die radiosjoerders.
1: Och, Herkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel niet gestaan.
2: Die zissen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, tegen. En heel goed erin.
2: Maar dan worst meer.
3: Zonder meer?
2: Dan worst wat oors.
3: Je bent een beetje op de hoogte blijven van alle naadjes, of net?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, dat
0: is
1: mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik geniet ervan.
2: Maar ik het lijstje nice.
3: Goed gebruikt en bied goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.
4: Ik geniet ervan. Ik geniet ervan voor de volgende procent.

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes in de voorzie het muziek van Gurbe Douwstra. The Cliffs of Moriarty. Psychologe Sabrina ten Brink die had sneuwen bij de jaarlijkse Indië-betinking op het JRVN omtinken vregen van intergenerationeel trauma van Indische Nederlanders. Haar paken maken de oorlog mee en haar heid kwam als lid jonkje naar Nederland daar. Beide sprutsen neer over wat ze meemaken in Indië. En dat werkt generaties later nog altijd terug.
1: Ja, ik merk aan mezelf eigenlijk in gedragingen, in karaktereigenschappen. Een voorbeeld daarvan is mijn aanpassingsvermogen. Ik kan heel goed me aanpassen aan iedere situatie als een soort van chameleon. Heb ik voorheen ook wel gezien als een kracht. En daar zit natuurlijk ook wel iets heel moois in. Maar ik heb er soms ook wel heel erg in kunnen doorschieten. En toen ben ik eigenlijk jaren op zoek gegaan ook van... Hey, waar komt dat vandaan? En ik leg wel die link heel erg met de Indische geschiedenis. En hoe mijn voorouders zich ook altijd hebben moeten aanpassen als een chameleon. Dan weer zo inheems mogelijk voordoen, hè, zo Indonesisch. En dan weer zo Nederlands, want zij waren eigenlijk de Indische Nederlanders... ook destijds in Nederlands-Indië. De onafhankelijkheidsoorlog kwam natuurlijk ook nog na de bevrijding op 15 augustus. Dus het was continu eigenlijk een strijd en continu aanpassen. Nou, en ik merk heel erg dat ik dat ook in me heb.
2: Ja, just het ek, herkent het ek in generatiegenoten van mij.
1: Ja, zeker. Ja. Sinds dit jaar begeleid ik ook gespreksgroepen voor de naoorlogse generatie. Ik was wel heel nieuwsgierig van, hoe speelt dat dan? Ik praat wel regelmatig met mensen van mijn generatie. Maar tijdens die gespreksgroepen kwam ook echt wel naar boven dat er heel veel herkenning is. En dat ik niet de enige ben die dat zo ervaart.
2: Ja, en hoe kent het eigenlijk dat dit nou pas eigenlijk na zoveel tijd aan je boppendroom komt?
1: Ja, nou, ik denk dat dat te maken heeft met dat de eerste generatie, die moest het doorleven. He, dus die, hun overlevingsstrategie was, we gaan het er niet meer over hebben. En onze kinderen gunnen we een nieuwe toekomst. We laten het achter. Ja, de tweede generatie die heeft het wel echt doorvoeld. Want dat voel je wel, ook al is er een zwijgen. Zij konden daar eigenlijk ook niet over praten, want zij waren er nog te dichtbij. En ik heb het idee dat nu, de derde generatie, die staat er iets verder vanaf. Die is nieuwsgierig. Misschien ook deze tijd. Hè? Wij willen allemaal informatie zoeken, et cetera. Dus nu is het volgens mij de tijd dat ook deze generatie echt vooral op zoek gaat.
0: Zegt psychologe Sabrina ten Brink. En naar sport. Sportclub Jereveen die pakte juist mijn 12 league spul voor Slijnvertjenne een punt tegen Ajax in de jubilerende arena. Na een minne start. Ja, Kret van Skoft maakte Tensco de aansluitingstreffer van Jereveen. Dat wie een kantelpunt, zeg ik. De trainer Robin Veldman in het Skoft al in de kleinkamer.
3: Ja, absoluut. Dat was wel grappig. Wij kwamen terug in de kleedkamer. Dan zitten de analisten en een van de assistenten zit al klaar om de rustbespreking met mij door te nemen. En die zeiden van shit man, zijn we 3-0 achter? En we hebben gescoord. Want ja, zij krijgen dat niet meer mee. Zij zitten al in van wat gaan we nou vertellen in de rust en wat laten we? Oh ja, mooi. Dus we kwamen ook in de kleedkamer en denken van kom op, daar gaan we. En dat was ook wel het gevoel waarmee we naar buiten kwamen. En dat gevoel heb ik denk ik de hele tweede helft gezien. En uiteindelijk gaan de jongens met krampen en jongens die konden niet meer lopen. Maar ze bleven gaan. Dus ook een groot compliment. En ook als je kijkt naar Oliver Brouwde die eigenlijk de hele week bijna niet getraind heb. En ik had een klein beetje gelogen dat ik wel wist dat hij ging spelen. Maar dat wist ik helemaal niet. Maar ik wou ook niemand wijzer maken dan dat ze hoefde te zijn. Als je kijkt wat voor karakter dat mannetje heeft om de hele wedstrijd bijna daar te staan. En bijna niet getraind. En een hele dikke blauwe enkel. Maar hij heeft wel even gedaan. Dus ik vind het ook wel wat zeggen van het karakter in dit jochie. Maar ook in de club.
0: Zij de trainer van Jereveen, Robin Veldman. Meer nieuws vindt in uw app of op omroepfriesland.nl.

Martin Rijsma stuurt dus een berichtje. Toppers, bedankt en alweer ontmoen. Nou, we hadden nog 10 minuten. We moeten nog even langs de Friese kranten. Daardoor we naar de muziek van Ten Sharp. Dit is You.

0: Dan Sharp en You.
1: De media van de morgen.
0: Nou, wat had You te melden? Het Fries Dagblad het te melden dat alcoholvrij normaler wordt. Er komt meer nadruk op bewust alcoholgebruik tijdens de studentenintroductie in Leeuwarden. Ook komen er meer schenkpunten voor alcoholvrije drankjes. Dit heeft de organisatie van Lijp besloten na gesprekken met studenten. En zij zegt, ja, die studenten die vinden alcoholvrij feestje vinden ze heel iets belangrijker. Dus er is van alles onder de hand. Is een hele campagne is er gingende. Ik om groepsdruk tjen te gingen. En er hingen spiegels bij de bar, zodat alcoholdrinkers zien kennen dat het nog goed met ze giet.
2: Oh, ja. Ik zit in een spiegel zien.
0: Ja, nou, en als het net misschien kerst, dan wist dat het net goed met die giet.
2: Nee.
0: Het wat dubbeljost. Ja. Dus, maar het is op zich wel goed om daar wat meer aandacht voor te hebben zelfs. En de griene sedumdaken, die zijn nog net zo populair in de provincie Friesland. Nog geen 12.000 daken in Friesland is begroeid met sedumplantjes.
2: 12.000?
0: Nou ja. Dus dat is echt heel...
2: Dat is niks.
0: Als bijvoorbeeld de stad Grijns, die doet het beter met het zien griene daken per 1000 inwoners. Dus dat is toch wel... maar die warmte, het quality in huis beter hoor. Die huis moet kwalder als er zo'n sedumdak opblissen heeft. En het zit ook wel mooi voor zelfs. Maar ja, dat was wel onderhouden. Hè. Dus dat zult voor een soort mensen ik zei wijzen.
2: Nou, de tuin kun je al net onderhouden. Nee, dus kan ik die dak ook nog onderhouden maken.
0: Ja. Dan een mooie foto voor op de Leeuwarder de kranten. Ooievaars nemen ijsbaan over. Ja, bij de Hommets. Daar, op de Leeuwarder daar bij de ijsbaan, daar zitten allerhande jerrebaren. En zelfs voor zakkunde haaien volkers. Maar uit Bozem is het een bijzonder schouwspel. Ja, ik moet zeggen, als ik je maas hinderriet, dan zie ik voor Westerhoek, heb ik al die lanternen pjelden. En daar zit ik al die jerrebaren op.
2: Ik ben volle meer zo was toch?
0: Het is een goed hier voor Jerebaar. Ja, absoluut. Ja, een heel goed hier. Dus
2: Just nog een
3: heel serieus. Het is een heel goed hier voor Jerebaar.
0: Ja.
2: En dan shut er Wim Brons zo.
0: Ja, en Wim die begint te griezen. Dan denk ik, nou, wat zit er maar, Wim.
2: Just ook er meer onderwijs.
3: Ja, maar die horen hier toch ook al zo. Vroeger zei ze nooit een Jerebaar of
0: nee.
3: Maar de laatste
0: keer. Kom hier meer.
3: Ja.
0: Ik weet tegen bij Oranjewoud. En dat is Just, ik hield die meer. Ik mijn naast zat. Trouwens, ik hier toe Websterhoek.
3: Ja.
0: Als er onrieden komt vanuit de A32, dan was nog heel iets door de verkeersborden verwiest naar het oude

0: Cambuurstadion. Oh, ja, het is alleen boeten gebroek.
1: Daarom rieden die bussen ik wel geregeld verkeerd.
0: Nou ja, dat, ja de krant ik wat doen. Jan Visser uit Grauw. Hij zegt, ja, vers naar de jennige die elke keer denkt van hezen dat boet nog net onpast. Het Cambuurstadion is inmiddels afgebroken. Cambuur voetbalt al 2 jaar in het Kooistadion. Maar het uitpubliek wordt 2 jaar de verkeerde kant op gestuurd. Nou, tiert om dat wat aan te passen.
1: Maar toch een vorige keer even, toch?
0: Ja, gewoon een stuk plakband eroverheen. Hoe is het heel boord ik net te vervangen.
1: Oh, dat is nog praktischer. Aarsen, nood ervoor. Jij is de man, Wim Brons. De man die het...
2: De wat?
1: Ja, nee,
0: nou.
2: Nou komt hij, hoor. Hey. Kom maar, bijstraat. Nee, kom er maar in.
1: Ik weet het niet meer wat ik zus hoor.
0: De Jerrebare kenner.
1: Nee, dat bist u. Nou, Wim. Muziek.
2: Ja, dat is het belangrijkste. Dat kan we, dat maar vol, dat kan ik wel herhalen blijven natuurlijk. Ja. Niet alleen de komende 3 uur.
1: Maar wat zit er tussenin? Dat is dan de vraag. Net hoe jij de barn.
2: Nou, de Solix Club van de Jouwe die besteedt 40 jaar. En die hebben sneu een speciaal treffen of een toertocht. Ik ken elke nieuwe meidwan. Ik neem morgens de Solix Hemmers dan. Ja, ze hebben een reserve Solix. Dat is de bezemwijn, zeg maar sissen.
1: Oh ja.
2: Maar die kist die vooral melden eventueel. We hebben dadelijk de voorzitter on de telefoon. Verder vanzelfs de quiz. Die staat in het rand van de squal die we beginnen. Nee, Harm.
1: Ik zal niks zissen. Ik zal niks zissen. Ik verklap hem net bij.
2: Wim Pompet heb ik nog. Mijn letterkende komt er een muziekje vertrouwen.
1: Nooit.
2: Maar de meest fantastische suggesties altijd. Dus ik ben benieuwd hoe dat Juwet waarin is.
1: Nou, daarvoor Aarsen met Wim Brons. Fijker, wij zijn er mooi bij.
0: Wij zijn er mooi bij.
1: Noffelijke dij.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met 2 boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
13: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
12: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
9: 32 inches of rain in Lapa-Hoihoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
12: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is 12 minuten morgen, Jochen van der Wolken bij Noorden voor. Mannet in Moon, Zoontje in augustus. Ik heb hem weer. Ja, normale wekelijkse ritme. Neemt zijn omvang weer en dat geldt ik voor dit programma zeker. We beginnen bij Rockabilly uit de jaren 80. De Stray Cats, Rock This Town dadelijk.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
15: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
18: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
4: Nul de Voor.
19: My Wim Brons.

Stray Cats. Mensen van Long Island bij New York. Dat is onderdeel van New York. En die scoren als eerste maar deze. Rock This Town. Hier in 80 weer de eerste hit van deze club. Nou, we zitten een beetje in de groove. Daarom de Wilbury Twist van de Traveling Wilburys hier.

lekker bek met Jaap Lauwers. Ik ga je niet horen, je maat. Nee, hoes. Drie keer rock'n'roll, zo. Even een kopstart. Dit is een mannetje mooi aan vooruit. Toen ik op gang komen net. Niet voor een soort van ballade die het pakt. Dan Middle of the Road Classic. Bruce Hornsby in the Range. 86. Just the way it is.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis slim met Golden eSIM.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Jalbert Sien, hier is Fijker Wouden met Fries Knijs. Hey Fijker.
16: En goeiemorgen. De Ventje oefent van Utah 6 dagen lang met helikopters in leegvliegen in het eerste van uw provincie. Bij de oefening Centaur Hammer trainen helikopterbemanningen hoe ze doelen omvliegen en uitskakelen moeten. De Fjouwer Apache helikopters vliegen tussen Jochenoermaas en heel wij 5 midjes. De Ventje zei dat wengebieden en locaties dat een soort meesgebieden waar kunt binnen meid worden. Om te feest krikken kent van de leegvliegende helikopters roept de Ventje boeren op om de beesten zo volle mogelijk binnen te houden. De brand van Ljouwert is juist 2 keer uitgerukt voor een bermbrand. Aan de Oudlandsdijk stie een bulte toeken in de brand en langs de Saturnuswei baande een stuk taluut. De brandwacht hield het vuur in de beide gevallen rap onder controle. Hoe de oorzaak van de brand kan nog niet zijn worden. Mijn 2-2 liekspul in de Johan Cruijff Arena pakte sportclub Jereveen juster een puntje in FC Ajax. Doelman Bernd Klaverboer speelt een grote rol in de wedstrijd. Mijn beste reddingen in de 2e helft, maar ik een eigen goal in de 1e helft.
17: Nee, is net leuk. Nee, maar het gebeurt. En, ja. Maar ik ken er weinig op kwijt. Ja, het gebeurt. En dan mist door. En volgens mij hebben we dat gewoon goed in.
16: De Italiaanse club Udinese hier belangstelling voor Klaverboer, maar die het dat oor zijn.
17: Ja, ik kom hier bij. Ik ben hier thuis. Ik ken de meesten, dus dat is iets om te koesteren. En ja, dan moet er gewoon iets komen wat klopt.
16: En sportclub Cambuur stiert na 2 wedstrijden in de eredivisie nog altijd op 0 punten. De Ljouwers verleerden met 3-1 van Fortuna Sittard. En dat wil ons de ploeg een groot part van de wedstrijd beter wie en de grootste kansen hier. Basisdebutant Sami Bohudane baalde als een stekker.
18: Nou ja, tevreden niet, omdat als spits zijn wil je scoren. En als je zo'n grote kans eigenlijk mist, dan gaat dat wel in je hoofd blijven zitten. En ik denk dat dat morgen ook nog in mijn hoofd gaat blijven zitten. Eigenlijk de hele week, alleen de eerstvolgende wedstrijd, als ik weer zo'n kans krijg, weet ik dat ik scherp moet zijn en dat ik die bal gewoon erin moet koppen.
16: Ja, aan het begin van het seizoen zei hij dat hij er 15 meisjes zoeken, dus hij mag nog even onder de bak. Ja, het waar dan, Joert wisselvallig. Mijn maas al een soort bewolking met buien. In de midden een afwisseling van wolkenzinnen en een bui. Mijn matige noordwestenwind lissen de temperaturen om de 20 graden heen. In de nacht kalm bij een zuidenwind en dan 15 graden.
15: Fijker, dankjewel. We spreken nu in Hoerenwerre op de radio. En ondertussen alles altijd op omroepfriesland.nl, op de app, op de smartphone zelfs. Namelijk Hollandstalig muziek van Tino Martin. Zij weet het.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nul de Voor.
7: Maivin Brons.

weet het. Tina Martin. Een beetje vibrato graag. Achter een hele goede avond zien we bij mij. In Australië. De bassist, hij bent net in Australië. Komt in Scotland oorspronkelijk zitten. Hier de hater al in Jesus Christ Superstar. Het was zondag. En een heet waar hits. Love is in the air. En dit soorten. Past mooi. Dit is een mooi. Toen ik wekker waard. Standing in the rain. En dit is heel zielig en sneu. Want de tekst is officieel. You left me standing in the rain. En het is... Dan zag je het alweer.

Glasgow komt hij oorspronkelijk, dus. Gast. Het is een groovy noemer, is het eigenlijk wel een beetje. Hier is zondag typisch dat ik. John Paul Young, Standing in the Rain. En dan nou, Avicii, wake me up, is hier.

Yeah, Avicii, Wake Me Up When You Go. Dat is net helemaal al. Plaats je 2013 alweer. Ze hebben dadelijk even een quiz. Hè? Dan kun je dadelijk kwalificeren voor de quiz. Jadder of Letter. En die had het thema squallen. Want ja, die ben we begonnen, Joert. De meesten. Hier en daar begint er in je molen of woermolen. Of tak om wieken zelfs pas. Maar Joert is de officiële startdij. Vandaar dat het thema squallen is. Ik zal het net uit Engels vertalen. Want dan zit waar ik in de oplossingssfeer al. Denk ik, ja. Goed, dat dadelijk is. De Beautiful South, 2000. Closer than most is dit.

0: the beautiful south. Closer than most, wie dat?
1: Jedder of letter?
0: Dus exact zien je voor. Zien en. Nou, ik zal net zeggen exact zien. Hoe het zien spelen we die quiz, maar het komt wel in de buurt. Het wapenlaat moet zien. De quiz Jedder of letter. Verste prik in dit radioprogramma. Noden voor. Zij komt deze man niet op ons. Santje Augustus, de Dijden te Squalm. We beginnen. Dus het, de quiz, het thema. Is dit in het rand van? Squallen. De vraag is net, wat is de titel van dit zankje, maar waar spiel je dit? Wat is de bandnaam van deze club? Door mij aan de quiz dadelijk draaien vragen oer. Nou, het gaat net zozeer oermuziek heel vol relateren van platenolkoor in de tijd. De vraag is dan, is het Jedder of is het letter als de vorige platen? Komt het eigenlijk op del? Te winnen, de nodig voor koffiemok, nodig voor koekjes en de nodig voor koffie en theelepel. Voor beide broekbaar, multifunctioneel is dat ding, dat apparaat. Dus, en het Omroep Fries van Semmer pakket hebben we deze week nog. Het kan mogelijk bij de ongelukken natuurlijk, maar het is helemaal waar. Je weet het maar nooit. Dus dat pakket is er ook nog eens prijs.

Kim Wilde, Four Letter Words. Origineel uit 88, kom erachter dat dit de 2000 size versie wie. Wie ik net zo al van die origineel. Maar toch, ach. Even naar de quizje, Jetter of Letter. Het is nog rustig op de WhatsApp. Dat was de app. En dan kun je dus berieken via de app van Omroep Friesland of via 0620 via Jochen. Dat is dan WhatsApp of sms, hoe zelfs nog kennen. En de vraag is, van Hokker Band is dit. Dat in verband met Joert op een begin van de squalm. 0620, Fjouw en Jochen, Ian Jochen, zeg ik nog goed? 0620, Fjouw en Jochen, Ian Jochen, Jochen. Ja, dat moet wel even, dat telefoon moet je wel even helder hebben. Dan kun je even reageren. Maar dan aan de quiz dadelijk. Oké, dit komt uit de nieuwe film De Sultan van Bekoop. Die zal in november in première gaan. Maar nou is al vast een deel van de soundtrack uitgebracht. Je singeltje, om krek te wijzen. En er komt meer. Dit is van Karel Willems. Nooit te laten is de titel.

0: Excellent.
1: Alles wat er spiekt.
2: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
3: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Waarom dit nooit zien of net welkom bij ook het verhaal van Ode voor. Altijd mooi, zotje in augustus. Vraag voor de quiz van Hakker Bent is dit. Middle size 20. Jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Heb het dus. Hakker Bent is dat.
8: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
9: De garage in jouw omkrieten? Aima, service en auto's is de voor Els.
10: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit je goed.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Nul de Voor.
15: My Vim Brons.

Sam Fender, Olivia Dean en Ramien. Hij bloot lekker, hij bloot leuk, hij bloot... Heel draaibaar. Zeker in dit radioprogramma. Nood ervoor. Dadelijk de quiz. Jetter of Letter spelen we. En ik zit in het artwork van Gordon. Van Gordon even. Ja, serieus. Twaanjochtig. Het album kon ik maar even bij je zijn. Wist wel die mooie ballade dat hij bekend mij waard. Is die meer op die plaat? Dit weer een hitje. Hij heeft een fantastische stem natuurlijk. Dat is weer net zo populair meer om die mooie redenen. Maar jongen, Koedie. Jong voor altijd. Is dit die.

0: Gordon Heukerot, maar jong voor altijd.
1: Jedder of letter?
0: Dat is de titel van de quiz. En wij hebben Klaas Hoekstra van Tjom als kandidaat. Goedemorgen, Klaas.
2: Ja, goedemorgen.
0: Mooi. Onder koffie in Tusken?
2: Wij zijn krek onder koffie, ja.
0: Oh.
2: En heerlijk gevulde koek, man.
0: Wat zijn gevulde koek?
2: Een heerlijk gevulde koek.
0: Mooi. Die heeft wel op, hoop ik.
2: Ja, haast wel. Ja, klopt.
0: Oh, haast. Dan mag nog een hapje?
2: Ja. Ja, maar doe maar, hè.
0: Oké. Okay. Nou ja, de vraag wie... De squalm beginnen, Jordwet.
2: Ja.
0: Was deze hit wel bij, hè? Van waar is dat?
2: Ja, dat is Supertramp School.
0: Ja. School van Supertramp, dat is helemaal goed. Dat is mij om de quiz. Te binnen de Noordervoor koffie, maar ook de koekjes voor bij de koffie. En de koffie en theelepel. En werk nog een Omroep Friesland Semmer pakket. Oké. Okay. Vaart me los, Tink.
2: Ja, ja.
0: Ja, mooi zo. Ik draai in eens dus Gordon, jong voor altijd, uit Njotje in 92. De vraag is, kwam School van Supertramp Jedder of Letter uit als jong voor altijd van Gordon?
2: Ik denk Jedder.
0: Ja, dat klopt, ja. Njotje van jou is handig, weet het al, dat die plaat uitkwam. Dus Demma heeft de koffiemok in de pocket. Nou, de squal, we kunnen van alles wel pakken natuurlijk, maar School, want daar ben meer titels van. Kijk, een klassieker.
2: Ja.
0: Alice Cooper.
2: Wat goed.
0: Het wordt nou een beetje moeilijker, want de vraag is wie dat noemer Jedder of Letter uit als School van Supertramp in Jotje van jou recentig.
2: Oeh.
0: Ja. Ja. Ja, ik zou nog maar een hap van de gevulde koek nemen en dan komen we met het antwoord.
2: Ik denk, krijg een beetje letter.
0: Krijg een beetje letter, tekst.
2: Ja, ja. Ach.
0: Wie krijgt een beetje jeller?
2: Jeller.
0: Het was zaltig.
2: Oh, oké.
0: Okay. Nou, eerst maar even trot, Ink.
2: Ja, ja.
0: Nog een classic. We don't need no education. Jullie zien wat rebel staat zien we schoolen.
2: Ja.
0: Oh, well, school's out forever, dat zei ik. Dat is er net volle zin in, heeft eigenlijk.
2: Nee.
0: Another Brick in the Wall van Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. Enzovoort, enzovoort. Vraag is, wie dat noemen we Jedder of Letter als School's Out van Alice Cooper, 22.
2: Ik denk Jedder.
0: Ja, kom op zeg. Ja. Nee, dat is volle letter. Jochen is altig.
2: Oké.
0: Het dubbelalbum The Wall. Ja, ja. Nou ja, de kist zei ze, die koffiemok is mijn best genoeg. En doeg verder, of de rest alles of neer. En dan doen we niet je vraag.
2: Ja, alles of neer.
0: Alles of neer, dat is een goed idee. Is dat het hooruiterste? Hooruiterste, When I Kissed the Teacher is dit. Nog een keer komt-ie. Van ABBA. Net zo'n bekend noemer, hè, van ABBA.
2: Nee.
0: Nee, maar goed.
2: Nee, klopt.
0: De vraag is, kan het nummer Jedder of Letter uit als Another Brick in the Wall van Pink Floyd, nog interessanter?
2: Nee, ik denk Letter.
0: Wacht even, wat zei je dus?
2: Ik denk Letter.
0: Sorry. Sorry. Ja, ja, wist wat? Omdat die gevulde koek haast op is, sturen we die wel de koekjes. Dat keer wel, hè?
2: Oh, nou, hartstikke
0: bij. Ja,
2: prima.
0: Ja, man. Wat een drama, deze man in de moor. Echt. Heel, heel erg dit. Heel slim.
2: Nee, dat valt
0: aan. Mooi. Nou, gelukkig maar. Ja. Klaas Hoekstra van Tjom, leuk als bijdienst.
2: Ja, daar zien
0: we. Blauw en de lijn hebben die koekjes met wel goed te lonen komen.
2: Een noffelijke dag.
0: Ik zou.
2: Yo.

0: You're coming along.
1: Supertramp School. Van de quiz bij Thema School. Ook hier ben je wel begonnen. Elke dier. Sjoerd in doppen. Zowel fietsers als auto's, automobilisten, autoriders. En dat is boodschap vanzelfs. Oké. Dit is Pieter Wilkes. Vannacht zie ik een vreemde dringen.

keer een vreemde drempel. Dat van Pieter Wilkens, der voor school van Supertramp. Het is daarmee 4 minuten, nou, haast 4 minuten voor Jelve Alven. Dadelijk het Frieske Nijs. Eerst nog even een stevig zankje. Uit die 2000 meest populaire platen. Nationaal bekijken. Van Halen is hier. Panama heet het.

0: Een beetje rock'n'roll beleving. Van Halen, wie dat? My Panama. Dadelijk het Frieskenhuis.
1: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
2: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Jan Wolven, hier is Vijkenwouda. Hoi Vijkenwouda.
17: Een goeiemorgen. De provincie giet de komende weken de boeren op met een rige wooncafés. Wenjens die het centraal bij deze informatiebijeenkomsten. Montioen is de eerste bijeenkomst in Museum de Tiert in Bolzert. Deputière Abel Kooistra leidt uit waarom de provincie dit nou docht.
18: Op dit start ben we druk dwaande met het skromen van het Friese wijnplan. Er is op dit start natuurlijk een hele druk op de wijnmerk. Starters in onze provincie vinden maar dreigen betelbaar hoers. Maar we zeggen dat de Alderijn dreigen trostremen kennen. En dat stapt net bij de gemeente Grijns. De derde worden we vanuit de provincie met een Fries wijnplan onderslag. En ja, beleidskroeg, we net alleen nog meer achter het bureau. Dus we vinden het heel wichtig om veronderop met de meesten op te halen wat er op dit tijd speelt werd en in de praktijk te horen.
17: De Vensje oefent van Joerd Oor 6 dagen lang bij helikopters in Leegvlien in het eerste van uw provincie. Bij de oefening Centaur Hammer trainen helikopterbemanningen hoe ze doelen onvlienen en uitskakelen moeten. De Fjouwer Apache helikopters vlienen tussen Jochen Oermaas en heel wij 5 middjes. De Vensje zei dat wengebieden en locaties dat een soort meesting binnenwaar binnen meid worden. Om het feest krikken ken van de leegvliegende helikopters roept de Vensje boeren op om besten zo volle mogelijk binnen te houden. Maar in 2-2 liedspul in de Johan Cruijff Arena pakte sportclub Jereveen juster een puntje in FC Ajax. Doelman Ben Klaverboer speelt een grote rol in de wedstrijd, maar een paar beste reddingen in de 2e helft, maar ik een eigen goal in de 1e helft.
19: Nee, is net leuk, nee, maar het gebeurt. En, ja. Maar ik ken er weinig ook kwijt. Ja, het gebeurt en dan mist hoor en volgens mij hebben we dat gewoon goed in.
17: De Italiaanse club Udinese hier belangstelling voor Klaverboer, maar hij het oor zijn.
19: Ja, ik kom hierbij, ik ben hier thuis, ik ken de meesten, dus dat is iets om te koesteren. En ja, dan moet er gewoon iets komen wat klopt.
17: En sportclub Cambuur staat na 2 wedstrijden in de Eredivisie nog altijd op 0 punten. De Leeuwarders verleren met 3-1 van Fortuna Sittard en dat...
19: Iets komen wat klopt.
17: En sportclub Cambuur staat na 2 wedstrijden in de Eredivisie nog altijd op 0 punten. De Leeuwarders verleren met 3-1 van Fortuna Sittard. En dat wilden de ploeg een groot part van de wedstrijd beter wie en de grootste kansen hier. Basisdebutant Sami Bouhoudane baalde als een stekker.
6: Nou ja, tevreden niet, omdat als spits zijnde wil je scoren. En als je zo'n grote kans eigenlijk mist, dan gaat het wel in je hoofd blijven zitten. En ik denk dat het morgen ook nog in mijn hoofd gaat blijven zitten. Eigenlijk de hele week, alleen de eerstvolgende wedstrijd, als ik weer zo'n kans krijg, weet ik dat ik scherp moet zijn en dat ik die bal gewoon erin moet koppen.
17: Nick de Vries is juist een beetje twarwen bij de laatste race van de Formule E in Londen. De coureur die twaalf keer begon de race van pole position af, maar moest eens litten onder Engelsman Taylor Barnett. De Vries is met zijn podiumplak op het zonde plak eindigen in het Formule E kampioenschap. Het waar, juist wisselvallig, maar zal een soort bewolking met buien. In de midden een afwisseling van wolkenzinnen en een bui. Met een matige noordwestenwind liggen de temperaturen om de 20 graden heen. In de nacht kalm, mijn zuidenwind en dan 15 graden.
0: Dank u, Feike. Onder een oren weer een bulletin van Dien Hoorn. Dus kan altijd alles op omroepfriesland.nl. De app, de smartphone voor zelfs. Dank de Bee Gees en Tragedy.
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
21: Gelukt. Heb je hem al betaald?
20: Wat bedoel je?
21: Mijn betaalverzoek.
20: Zo, dat doe je snel.
21: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
25: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Nulde voor.
27: Maivin Brons.

0: They're going nowhere. Tragedy, de Bee Gees. We hebben een... Wat een explosie erin, echt nog. Dat is eigenlijk wel grappig, ja. Het is een beetje kitsch. Maar goed, dat zit er gewoon in. Tragedy, het jongerenzalte van de Bee Gees. Het is een jongetje minuten voor Alvin Belly dadelijk bij de Soulless Club van de Jouwe. Die bestaat 40 jaar, hebben verskaarde toertochten en succes wat. Hoe hard een succesverhaal hebben het Nij Sweden Buster.
1: Ik wie een Lids boerke, mag zo'n stik als 15 kei. Ik hiek een narke waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn Lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, ja. Wij zien dan tufte ik, nee hoe is mij de een in de bek en de fat zo'n deksta. Toen kwam er een minister en die zei dit is aan heb. Je moet je nog investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's, en die zitten vol meester rond.

0: Blues.
1: Het is weer een Juster Fortson Dexter Blues. Voor een oud gemotoriseerd apparaat. En dat komt mooi uit. Want daar hebben we het nou ook over. Het gaat door het zeft snorriende loot. Van de Solex. Het gevoel dat is net snel hoest eigenlijk. Maar het is wel vrij en alles draait om de sfeer. En zeker is dat zo bij Solex Club altijd onderweg. AOW, Solex Club AOW, altijd onderweg van de jouwer. En op de telefoon is Rudy de Bruin, secretaris van de club. Goedemorgen, Rudy.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Nou, de club besteedt 40 jaar, hè? Dat is eigenlijk de directe reden die we aan de lijn hebben.
2: Ja, dat klopt.
1: Voor leden is het al een beetje viert, maar er komt nog iets grutters, hè, aankomst nu.
2: Nou ja, grutters, we zijn inderdaad met de clubleden even met de boottocht de Simmer wil op paard geweest. En nu hebben we de Simmerrit weer in eerste littens. Daar starten we mee. En ik moet zeggen, er is best een redelijk animo voor. Ja, gelukkig wel.
1: En dat is voor leden, hè, voor netleden?
2: Daar mag iedereen mee in principe komen. De leden natuurlijk ben gratis. En de introducees of netleden, die betel je €5 voor het vaantje, voor de bierzaamauto en nog wat dingetjes. Ja, iedereen is welkom.
1: Maar je hebt wel 100 leden, die doen al eens een beetje mee? Of zit dat altijd positief in?
2: Dat is een beetje erg positief. We hebben inderdaad praktisch haast 100 leden. Maar er zijn 50 die zijn echt actief.
1: Okay.
2: En van die 50, daar heb ik nou zo staan er gewoon 40 van op papier staan die even langskomen.
1: Ja, ja.
2: En die komen uit Friesland, maar ze komen ook uit Noord-Holland en uit Noord-Brabant en Grensland. Dus eigenlijk roenom.
1: Ja, ja. Hoe kan dat de Solex Club van de Jouwer Sanger het ledenbestand heeft, roenom in de provincie, in het loon eigenlijk? Heb ik nog een ambitieuze website? Hè? Het is de Solex Club van Nederland, dit er.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Nou ja, wij mij eigenlijk heel blij wezen, want onze jongsten die ben Santjen hier. En de oudste die is 84. En ik hoop dat ze takken zaterdag allebei de meivrieden. Ja. Ja, en er zitten inderdaad clubs bij die werd alleen nog maar leden afvallen en werd niks bij komt. En wij zitten in gelukkige omstandigheden dat er steeds ik van onder nou wobben naar leden bij komen.
1: Wat lukt de jonge Ben? Wat lukt puber zijn in een Solexke?
2: Nou, dat is vaak een combinatie van hij is al lid.
1: Oh ja.
2: En dan wordt de zoon die helpt wat mij het sleutelen. En wordt daar ik wat mij begeisterd. En begint ik mij te dwaan aan het sleutelen. En natuurlijk, dan komen ze op een leeftijd. Ja, dan mij ze op een gegeven moment ikzelf ik mij rieden.
1: Ja.
2: En nou, dat vinden wij natuurlijk hartstikke mooi. Ja.
1: Matje voor een Solex, dat denk ik wel. Ik een brommer bewijs hebben.
2: Dat is een hele goede vraag. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, had je 16 binnen, had je natuurlijk. Ja. Of kun je maar 24 een Solex?
2: Nee, het is de Solex in principe maar 24. Maar de hashtag vroeger uit.
1: Ja.
2: Van vroeger uit hier de Solex een blauw kentekenplaatsje en die mocht 24. En toen mochten zonder helm rijden. De oren Solexen, die kennen een beetje hudder en die hebben een geel kentekenplaatsje. Die vallen een beetje onder de brommercategorie.
1: Ja.
2: En die werden verplicht om een helm te dragen. Maar nu heeft de minister uitgevonden, want het maakt het net uit of het nou langzaam rijden of hudder rijden, dan ben je verplicht om een helm op te hebben. Punt.
1: En heb ik een geel plaatsje al hier?
2: Nee, er zijn nog wel jongens die hebben een blauw plaatsje. En het enige verschil, en dat is natuurlijk dat al dat wettelijke gedoe. De gele plaat die met op het dik rijden. En het blauwe plaatje, die mag je in principe op een fietspaard.
1: Ja, ja, ja. Maar en voor een blauw ik denk dat voor een blauw plaatje heeft er misschien ook net een ribbewies nodig. En voor een gele niet een wol. Maar, want de meisje natuurlijk ook op een. Dit is een motoriseerd voertuig dan. Tenminste, dat is een verschil tussen niet waar. Maar dat is. Ik wil met die tochten. Heb je dan een probleem met mij dat de held op het fietspad maat en de oren.
2: Nee, wij zijn wel eens een beetje ondogens. En dat we rijden gezamenlijk als ploeg rijden we bij elkaar. Nee, we splitsen de brut net. Nee.
1: En daar kom je in gedonder van. Dat valt op.
2: Wat nodig hebben, je het altijd hartstikke best.
1: Mooi. mooi.
2: Dus, zo nou, hard hebben we het maar.
1: 40 jaar oud, dus een rieke skiernis. Je hem op heel Nederland rucht, dus ambitie. Dat is ben je de meest, echt de meest ambitieuze club van Nederland. Kijk me dat zo. Ik heb er u dat zo
2: nou, stellen. Er zijn wel meer hele actieve clubs in Nederland. Ja, richting Zeeland en zo wat in. Daar zit ik wel een peer en in het midden van het land. En we hebben elke keer ergens, of in een keer in de 4 is er een heel groot feest in ergens in het midden van het land. Ja, 75 hier en we zullen nog straks 80 hier zo lekker in Nederland vieren. Dus er zijn best wel hele grote evenementen. En Jouren is ooit begonnen met het wereldkampioenschap Solex Races. En dat is achter Helle, dat doen we niet meer.
1: Okay.
2: Maar er is nog wel Europees kampioenschappen. En er zijn nog wel de 24 uur races in Nederland. Dus ja, er gebeurt nog wel van alles. Ja. Jawel.
1: En aankomst neun dus die rit. Had je mij dan willen, hoe keer je zo op, Jan?
2: Nou, heel graag via uw e-mailadres. En dat is heel simpel. Solexclubaow@yahoo.nl.
1: Het yahoo.nl. Y-A-H-O-O. Solexclubaow. Je kunt het zelf ook even via de website gaan tikken. Zeker
2: weten. Ja.
1: Solex jouw in toetsen, dan kom je op je website uit. En dan is dat goed te vinden.
2: Komt altijd clear. Ja.
1: Hartstikke mooi.
2: En we nodigen iedereen voor deze keer sowieso uit. Want het is natuurlijk prachtig mooi om bij een hele grote kolonne te komen. En nou hoop ik alleen maar dat het hele mooie waar wat we de laatste tijd gewoon hebben. Dat we dat aan takken zaterdag. Dus ik heb ietsje hè. Ja. Want dat is wel heel erg prettig.
1: Ja, het zullen we wijzen voor de Solex in elk geval. Ruud, de Bruin, secretaris van de club, het jouwer AOW, altijd onderweg. Succes en dank voor dat je van de telefoon kwam.
2: Nou, hartstikke bedankt.

legende uit de jaren 90. Nou, vooral in de Leeuwarden kroegen. Roen om in de profeetcheck trouwens. Jordi, Johanna en Sjoukje weer in datum. Mijn Solex.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de voor Elsen.
3: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Nou ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
9: Nul de Voor.
10: My Vim Brons.

0: laatste had ik wel een beetje Christ-vibe altijd is, hè? Is van Limaal, maar ja, toch. Ik denk, ik zet hem gewoon even op.
1: Je wordt je 84.
0: Het is Simmer, is ik een beetje voorbij. Nou, het is misschien nou, hè. Maar Simmer in Friesland, zoals wij dat dan articuleren, dat of accentueren, wat ik zeg, dat is voorbij. En het waren is ik een beetje tammer alweer. Het zit in de buurt van de 20 graden. Beter nou. Op zich. 4 minuten door Alphen is het dadelijk. We hebben al wel Jan om die Pim Pampet automaat. Komt er al letterkut. En dan een plaatsje, hoop ik. Een artiest of een plaat. Allebei. De. En dan de inspiratie, hoop ik, zal weer riekelijk stromen. Zeg ik dat zo goed? Nou ja, in elk geval. Je snapt wat ik bedoel. Hier is Ed Sheeran, Galway Girl. She

0: Sharon, Jochen en Jolien alweer, dat die kwam mij disse Galway Girl, wie dat uit het 2000 zandje, hè? Wat maar los. Pim Pampet. Letterdreiner.
1: W, L.
0: Apparaat.
1: K.
0: De K. Muziek met een K. Artiest, die begint met een K. Of een titel die begint met een K. Dit hebben wij op ziek. Artiesten die bij zouden dan te binnen zitten binnen Kiss, Kane, Kokomo, nee, dat is een titel. Die is van de Beach Boys. Carl, nee, dat is mijn C uiteraard. Dat is net goed. Die reken je ook net goed. Nou ja, artiesten of titels met een K. Dat is in elk geval op de ziekje nog één keer de letter
1: K.
0: Weet wel, en ik zal me ook nog even beschreeuwen, want dan ben ik nog een mensje die snel en dan af. Ja, die dat dan toch net een goede letter maakt. De K is een verticaal streepje en dan een screen omheen streepje en een screen naar beneden streepje, de rux van. Ja, dat is de letter
1: K.
0: En daarmee zie je weer dus titels of artiesten. Als je een idee hebt, heb het u snel 26 voor jou. Jochen. Applicatie, omroep, frisson, telefoon. Communiceer ik hartstikke handig. Ik ben wel benijd over wat aardig zoet. Heli kennen, is de man die de man. Hier is Johannes Riepma en mij Else Wien, us Abe.
2: Ik

Hannes Rietmama, Usabe, Else Wien. En Sippy Banstra, die geniet ervan, die vindt dat een mooi. Die zet hem in een knalhoed thuis. Vorige keer uitkwamen en in één keer in de top 10 van de Friese top 100. Hè? Noem maar zo, dan kan ik het zo uit te hollen. Wit, Johannes Rietma. Even zien, wat er komen toch een soort suggesties binnen. Ik denk, het is man niet te mooi. Het squalm weer hebben gegaan. Het leven krijgt weer een ritme van zijn. Ja, oké, okay, met ritme winnen. Maar er komt toch van alles binnen, dat is leuk. Katja Epstein, die ster van Mykonos, zei Wouter. Kayak, Ruthless Queen. Kane, Rain Down On Me, zo leuk wezen. Zei Inge. Hinke, die komt mij kom van de dak af, Peter Koolwijn, altijd leuk. Kane weer, No Surrender, zei Joop. Kraftwerk, Autobahn. Van af die Autobahn, is ook leuk. Gerrit komt er mij. Kilima Hawaiian, mij Kona March. De March, de Kona March, denk ik. Zelfs Albert zei dat. Gadja Gugu, of Kadja Gugu. Big Apple, Life in the Big Apple. Ankie komt er mij. Kleine café aan de haven. Vader, het is eigenlijk het kleine café natuurlijk. Maar ja, dat zit te maken. Ik kan wel creatief maken. Het is een mooi nummer, hè. Een fantastisch liedje van vader Abraham natuurlijk. Chris Christofferson, het neemt Cresip. Kokomo, My Asia Minor. Zuid Jacob, dat is een instrumentaaltje. Is ook leuk. Dat zou ik kennen natuurlijk. Bekend van de C-Sender Tiet. En volgens mij van Veronica, ik dat Asia Minor. Ik weet net van welk programma, zou je te hollen? Dan maak ik hem even jaren, dan komt het misschien weer voorbij. Klein orkest, Koos Werkeloos, wat neemt. Double K is dat. Linda, goed bedacht. Kings of Leon, Sex on Fire, Kensington Streets. Cara Bonoff, My Baby Don't Go, zei Iep. Klein orkest, Over de Muur, Kobus Alger, wat neemt. Boethuisbankje, Killer Queen van Queen, Lola van The Kings, Kansas Dust in the Wind, King of Pain van The Police, dat is van alles wat. Het bedreig. Katy Perry, zeg ik nog steeds. Als je nog een idee hebt, kom er vooral mij 0620 via jouw Njoggenjoggen en je Njoggenjoggen. Ik heb nog een plaatsje lang. En dat plaatsje lang is van Tom Petty en de Heartbreakers. You don't have to live like a refugee is here.

van Patty and the Heartbreakers. Don't have to live like a refugee. Een van de classics van deze club. Tom Petty. Jochtje, ben ik nog een halve uur erbij? Nou, pakken we nog even wat ideeën erbij. Die binnenkwam in al Cashmere, Virginia van Led Zeppelin. Ja, super bekend natuurlijk. En ik een mooie kandidaat, Teun. Komt er mij Case Choice. I smoke a lot. Oké, altijd. I smoke a lot. Kentucky Head, Hunters, Too Much to Lose. Kilima Hawaiian. Zet Jaap. En dan komt Jacob mij het verlossende woord. Ja, Asia van de Kokomo. Dat is van Joost de Draaier van Veronica ooit. Ja. Joost de Draaier. Dat, die ooit de top 40 geïntroduceerd heeft in Nederland natuurlijk. Willem van Kooten. Letterplatenbaas. Ik ken eigenlijk die tune ken ik wel. Ik heet Joost en Draaier eigenlijk nooit op de radio. Je had zeker net in die Radio Veronica team, want dat wief jou de zondag toen ik gebeurd. Nou ja, toen wie ik vief. Dat heb ik er toch echt net bij kregen. Ik heb hem wel een keer op de telefoon hoor, letter. Hij leeft nou net meer, hè. Hij is verstoren, Orlielin is een beetje, dacht ik. Maar toen hield hij Minke Adema onder contract, Mink. En die zou die pluggen. En dat vond hij nodig om daar persoonlijk even naar huis te bellen. En toen kreeg ik hem op de telefoon met zijn flotte wut. Heb ik speciaal voor jou gemaakt. Zei Willem van Kooten. Maar goed, en ze praten die extra dit tunesje in. En die pak ik er dan toch maar bij. K, Kokomo, muziek met de K. Asia Minor is hier.

0: Dank voor alle leuke suggesties trouwens. Voor muziek, meiden.
1: K.
0: Want er is van alles weer binnenkwam. En dan moeten we dan toch een karuk meidje. Toch dan, ja. Pak dit ze maar even. Toch dan. Ik denk dat dit is van een klassiek werk. Hè? Dat komt van Edward Grieg origineel. Ik heb het even opzocht. Ik denk dat maakt wel even. Het shutter, het klinkt toch vrij klassiek. En het geinig is dat ze... Ja, het heeft een hit West trouwens. Maar bij de BBC woonden ze het naar draaien. En de overheid en de omroep stonden niet toe dat klassieke melodieën en harmonieën werden vervormd tot popmuziek. Ja, dat ging nog eens tien. Zo. Even grenzen stellen. Regels. Doen we niet. Oké dan. Miley Cyrus, no. It's not the end of the world. Of all.

of the World. Vorige hier uitbracht is ze van Miley Cyrus. Dacht het altijd lekker op de radio. Draaien heel voor Jalve Tolven is het worden mij. Dank voor Usab, het feske van Johannes Riepma. Ik ben al weekend aan het herstellen na een drege en lange operatie. Van dit feske krijg ik altijd weer moed. Prachtige tank, de radio goed loopt gewoon. Zei het Anneke Uitsnits. Oké, dank voor het berichtje. En beterskip via er vanzelfs. Dadelijk het Friese Gedijs.

0: Maasie bij Omroep Friesland.
1: Ja, zit al.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Ja, nog een keertje van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van Power oh, ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
10: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis slim met Golden eSIM.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Fijke Wouda bij het Fries Genijs. Fijke, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Na een goeie 6 weken simmervakantie pakken de basisskwallen in de regio Noord de trieën weer op. Zij ik in Aldeboren al het begin van het skwallenjaar daar wat specialer. Het is het laatste jaar dat bennencentrum Aldeboren op het Judaïste geplakt zit. Het centrum verhuist naar dit skwallenjaar, naar een nieuwe locatie. En dat is ook voor de leraren spannend, zei het master Iso Spiekstra.
16: We gaan vanuit de banen dan wel best wel een fast team. Collega's die er toch al zo'n 30 jaar op deze locatie lesjoen hebben, is dat toch wel even van, oh ja, dan verhoort het er wat. Maar ja, het is een mooie commerce voor iedereen, voor het dorp. Dus wij zijn dik tevreden dat de auto hoe de fusie gaat.
15: Bij de fusie binnen Iepenbieren en christelijke squallen bij mekaar komen. En dat is voor dit jonkje nog even wennen.
17: Ja, wij waren als eerste vinden. Maar daar waren toen allemaal kinderen die goddelijk zijn. Zoals ik. En nu niet. Want nu zitten allemaal kinderen die dat niet doen. Dus alles is veranderd.
15: De brandwacht is van de morgen uitgerukt voor een gaslek bij een wenning onder de Jetse Velstrawei bij Oldehouwer. De bewensters slegen alarm naar zijn sterke gasluchtroekte. Omdat het gaslek direct naast het hoes ziet waar de wenning ontrommen. Monteurs van netbeheerder Leander had lek repareerd. De provincie giet de komende weekend de boer op met een riege wooncafés. Wenjes die het centraal bij deze informatiebijeenkomsten. Montioen is de eerste in Museum de Tiet in Bolzert. Deputeerde Albert Kooistra legt uit waarom de provincie dit nou docht.
18: Op dit start ben we druk dwaande met het skromen van het Friese wenplan. Er is op dit start natuurlijk een hele druk op de wenningmerk. Starters in onze provincies vinden maar dreigend betelbaar hoers. Maar we zeggen dat de Alderijn dreigen trofstremen kennen. En dat stapt net bij de gemeente Grijns. De derde worden vanuit de provincie met een Fries wenplan onderslag. En ja, beleidskroon zitten we er net alleen nog meer achter het bureau. Dus we vinden het heel wichtig om van onderop met de meesten op te halen wat er op dit tijd speelt werd en in de praktijk zien horen.
15: Wim, wist u een hoene- of kattenman?
14: Nou, ik wie van oorsprong wel hoenenman, maar wij nooit katten.
15: Ah, sure.
14: Dus ik vind ze allebei wel leuk.
15: Ja.
4: Nee, dus mooi. Ik maar te kiezen. Dat,
15: nee,
4: is het iets bij Rolling Stones en Beatles? Nee. Dat ken ik jaren, hè?
15: Ja, dat ken ik de jaren, absoluut. Nee, ik denk als toen we echt een kattenman bent, dan vindt dit bericht misschien wel leuk. Wie een bijzondere reddingsactie juster in de Partuurstraat in Snits. Kat Elvis, wie daar op een dak bedaren, kon er zelfs net aankomen. De brandwacht rukte uit mijn lederwijn, maar het wie een boorman die steende in een casino op de eerste verdieping de kat wist te redden. Twee boorjonkjes die intussen kleer mijn teken om de kat op te vangen, maar dat wie dus net nedig. Elvis is veilig naar zijn baaske, ja, of butler, hè? Ja, katten heb je een baaske die alleen maar bedienen, weerombracht. Deze maken. Ja, het waar. Het wisselvallig, maar wolken, zinnen en buien. Maar in matige noordwestenwind liggen de temperaturen om de 20 graden heen. In de nacht kalm, maar in zuidwind en zo'n 15 graden.
4: Oh, dat is kwart het waarbrugt in ieder geval.
15: Ja, kwart en krachtig.
4: Ja, zeker. Dankjewel, Fijke.
15: Graag niet, hè.
4: Morgen spreken we die weer op de radio. Oh, nu dadelijk ik nog bij Jalwi en Tink, hè. In Noord-Friesland.
15: Maar ja, ik het hier hoor dan het mediumshow nog. Ja.
4: Oké, dadelijk dus meer nice op de radio. Ino in Friesland tussen Tolven en Ian. En altijd en alles op omroepfriesland.nl. Daar heb je een smartphone. Dat is altijd handig. Dadelijk Brian Adams. Run to you.
13: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Nul de Voor.
9: Maivin Brons.

Run to You, Brian Adams, van het album Reckless. Heel jaren 80, wie dat de plaats. En dit, je van de hit singles en zelfs die horen. Al wie dat nooit zijn, dat het op 40 hit, volgens mij. Summer 69. Als single hit, wie dit is, denk ik Grutter, of wie dit eerste single, dat ken ik wel. Brian Adams in elk geval. Nou is die kalender op Henrike van Willem Breus, maar het waren hier Stuart. Er zit wel weer wat aardigs op. We hebben mij, al die Iris, van die muzikanten, die artiesten. En die Jitsi ervan, die draaien we. Nij Bruno Mars. Risk It All is dit.

het al. Ja, daar zijn we, die trompetjes. Maar het zit natuurlijk in dit chanson van Bruno Mars. Risk It All. Wie dat? Dan er is die, de Jiddisch kalender. Zeven. Robert De Niro heeft zijn Jiddie, hoor. We 83, maar voor zover ik weet, zongt hij net. Of musiceert hij net. Bananarama had een liedje horen maken. Inderdaad, Robert De Niro is waiting. Maar goed, dag van het lokwenske van Udert Heitelon. Robert De Niro, wel een fantastisch acteur. Ja, man. Duitse schlagersjongeres Marion Mecht, 83 hier, Jood. Hans Vandenberg, Van den Berg. Van den Burg is het, hè? Ja. Frontman van Grupo Sportivo, apart club is dat, hè? Apart club. 80 hier wordt hij, Jood. Ze binnen de maanden met haar een Oscars tournee. In verband met 50-jarig jubileum. Hey girl, disco really made it. Dat soort liedjes ze maken. Die had nogal chin de triatien, dat Grupo Sportivo. Dan Gary Talley, gitarist van de Box Tops. Jochen stond toch hier? Give me a ticket to an aeroplane. For an aeroplane, dat is toch ja, de Box Tops. Het origineel daarvan is van die Box Tops. Jochen stond toch dus, die Gary Talley. En dan Kevin Rowland, frontman van de Dexys Midnight Runners. Draai stond toch hier? Met de tuinbroek. Belinda Carlisle, frontvrouw van de Go-Go's. 68 en solo is ze nog volle bekender worden. My Heaven is a Place on Earth. Dus hier de 80 hit. Dan Dean Castronovo, drummer van onder andere Bad English, 62 Hewitt. En Maria McKee, het heet die werd ik 62 op deze dag. Show Me Heaven, kennen we al hier uit de film Days of Thunder. Noem maar die een hit wie het. Steve Gorman, drummer van The Black Crowes, 61 Hewitt. Donnie Wahlberg, zanger van New Kids on the Block, zone 50. En dan hebben we nog een rapper, Kevin Mercer van De La Soul, zone 50. En de gitarist van One Republic had ik zien jullie. Die wordt zo'n 30, Brian Willett. Is hij namelijk Kid Laroi had ik zien jullie. Die wordt 23 nou. Kies even voor het zoetsappige liedje Days of Thunder. En dat is, maar ja, wel een classic van Mariah McKee. Je wordt dus zo'n zand, zei ze, dat doet... 62, sorry. Sorry, Mariah. Show Me Heaven is je.

Days of Thunder. En dat je hoorde dat wie die oude coureur. Heb je letter nog piloot, hè? Toch geen Top Gun, denk ik. Wie dat letter? Volgens mij wel, hè? Dit wie. Jotje. Days of Thunder. En dat je hoorde dat wie die oude coureur. Heb je letter nog piloot, hè? Toch geen Top Gun, denk ik. Wie dat letter? Volgens mij wel, hè? Dit wie. Jotje, joch. Maak even. Maak even de officiële paparazzen erbij. Mariah McKee, weet je wat? 62 dat we de aanleiding dat we deze plaat draaien. Oké.

Diana Ross en de Supremes. Uit de 60. We gaan heel even op Tom Cruise rondkomen. Die wie eerst piloot en daarna autocoureur. Tenminste in filmtechnisch. Want Days of Thunder wie Jordan Jordan toch die autocoureur. En daarvoor dus Top Gun, dat wiel 86, de eerste Top Gun film. Dus wat met die jongen. Lady Gaga en Bradley Cooper hier. Yeah.

0: Cello van Lady Gaga. Bradley Cooper, wie dat? Ons grote Simone Scheffer, die wil de microfoon in mij hebben. Alsjeblieft.
1: Krijg ik hem nou al?
0: Was het al wat zezen?
1: Ja, ik wil nog wel wat zezen. Dan was heel graag weten wat wij in Noeie Friesland hebben.
0: Zeker.
1: Ja, wij hebben het over een wat nije manier van wenen. Het komt wel wat meer voor, maar net een heel soort. Maar in Bolzert het een groep mensen 8 jaar dwaande west om het van elkaar te krijgen. Wenproject, maar ecologisch bouwen. Maar eigenlijk ik dwars hem naar mijn koorta. Dus mensen praten dan al dat ze ik wat beter voor me zwartje. Nee. Net alleen nog maar goeie mooi zei als je je boerman of boerfrouw zien komen.
0: Maar zit dat in de bouw of in de...
1: Dat zit ik in de wieze van opzet. Bouwen, van de opzet. En in het midden van dat wiekje is ik een meerskipcentrum. Dat als iemand in een Lietzerhoes wennet, een jerry houden we erin. Dat het arkopslijn we erin. Dus eigenlijk... Ja, wat zijn ze? Een beetje waarom naar het dwarp van Jettiet. Dus ik zoek ze Wim Sonneveld erachteraan. En dan ben we weer rond. Via dus
0: praten een tuinpad van
1: ja,
0: palen.
1: Ja. Ja, doos die?
0: Nee, ik bedoel het tuinpad van mijn vader zit er dan net, bedoel ik.
1: Nee. Maar goed, maar de Thijs Wiersma, hij komt van Sint-Niek. En ja, het is toch wel bijzonder. Hij is een top hutfietser, maar ik een top raterieder. En hoe combineer je dat? Dat, keertsen, voetbal en we jaren nog eens even wat band die het voor het eerst wanneer squallen binnen joert naar de squalvakantie. Die in het ochtend en de oren volslijn net.
0: Nee, nou, dat kan je me zo voorstellen.
1: Kun je dat nog herinneren, hoe dat weer voor jou?
0: Nee, de vakantie van de school?
1: Ja.
0: Ja, ik wil zin in eigenlijk.
1: Ja. Ik weet het gewoon niet meer.
0: Sorry.
1: Ach. Ja, toch.
0: Ja. Als je praat, ik heb hem net lezen lid.
1: Ja, speciaal voor die meesten die het bol zit.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard. Een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Sjouwer Zondag, Wim Sonneveld in het dorp. Groeten van Christel, Wende, linkerrug, rond voor het radioprogramma. En van mij, Wim Rons. Graag op morgen voor een nieuwe aflevering. En meidje, er een hele mooie middag van. Dag, Jer.
1: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
2: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
3: HBO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargeles leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
8: En dadelijk Nijs en Sportino in Friesland. Mij omtinken voor een dwarsome week in Bolsert. Maar ik Thijs Wiersma. Hij is een dubbeltalent, want hij kan heel goed redrieden, maar ik fietsen.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
3: HBO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
1: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
11: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
1: Nou in Friesland.
12: Simone Scheffer.

0: Ja, de Doobie Brothers winnen dat My What a Fool Believes. Het weer de jeepener van deze Noe Friesland.
1: Van Tolve om in oren.
0: Noe Friesland. Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. Sport en ijs de komende oren. Ze hebben het over een bijzonder wenproject in Balzet. Daar komt een eco-weekje.
2: Het houdt in dat we ecologische wenningen bouwen. Die ben gebouwd met duurzame materiaal, met natuurlijke materiaal.
0: We moeten een jong talent op retreat en fiets met Thijs Wiersma.
3: Ik fiets en schaats op één dag. Dat is in principe gewoon vrij gebruikelijk voor ook voor de mensen die alleen schaatsen.
0: En Squal ben binnenwerp op haar een vertrouwde plak. De Squallen, ek in Ordeboon.
4: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk. Hebben we alles klaarmaken voor naar school.
0: Ja, dat tussen No en Inoeren, maar ik nog omtikken voor voetbal en keertsen. En vanzelfs het media oesjog met Faike Wouda. En hoe is het waar in het kwad met Jan Jonkman? Goeiemiddag, Jan.
5: Een goeiemiddag, Simone. Nou, een gebied maar wat licht terrein en stoorrein is nou het eerste te futlutsen. Wat nou oorbloed. We zitten nog maar in afwisseling van wolken. Uit en trol is even de zinnen bij en dan lees ik altijd een enkele buien kleer. Dat is het waarbeeld van een mediek. En dan hebben we temperaturen die liggen om de njontje tot 20 graden. En dan staat een matige noordwestenwind. Joen is het eerst droog, dan klert het op. Hebben we temperaturen om de 13 tot 15 graden. Het kan wel wat skier en diesig worden. Maar in het warme pad van de nacht, dan raakt het erbij bewolkt. Dan hebben we wat lichter rein en stoorrein. En is het opnieuw wel wat skier. Morgen een soort bewolking, uitentrof wat lichter rein en stoorrein. Warmer als een 18, 19 graden wordt het net. En er staat een matige zuideerste wind. In de middag gaat de wind om naar het westen toe. In de nacht eerst droog, letter in de rein, nacht alle buien. En dan hebben we temperaturen om de 16 tot 17 graden. Maar aanstond meer hoe het waar.
1: Ons inhoren,
0: Noe Friesland. Omroep Friesland. Het is haast 10 minuten Noetolven. Dworsum en Mai Mekoor. Dat is het doel van 30 mensen in en om Balzet hinnen. De groep is dwanen met het ontwikkelen van een wenwiekje in de ranen van de stad. Het terrein lijkt nog braak, maar als het goed is, dan het om hier dworsumen en natuurvriendelijke wenningen in een groene omjouwing. De bedoeling van het project is ook dat mensen meer om elkaar denken en even een handje helpen als een van de bewoners dat nodig had. Ze zien hier nog wel een paar enthousiaste deelnemers. Arjan van der Wal is een van de toekomstige bewoners. Arjan, waar ben je hier?
2: Ja, we zijn hier in de Ronen van Balzet, op het Eco-erf. Nou ja, ze heet de naam van de vereniging, maar dit is een nieuwe wiek. En we mogen hier zelf wat bouwen, een mooie groep mensen. Ja.
0: Wat voor wiek wordt dit?
2: Wat voor wiek werd dit? Dit werd een beetje een uitzonderlijke wiek, net een trosnee wiek. Want wij zijn dit als bewinners ben we dit begonnen, heel wat jaren geleden als initiatief. En we mooi van de gemeente hebben we dit stuk groen gekregen en mooi we zelf wat vermaatje.
0: En dan is het een eco-erf?
2: Een eco-erf, ja.
0: Wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat we ecologische wenningen bouwen. Die zijn gebouwd met duurzame materiaal, met natuurlijke materiaal. Dus ik in Metselburg, maar ik denk gewoon hout of gewoon leemstuk. En dus kijk dat oors als was die normale wenwiek, Jost.
0: Ja, ja, ja. Nou steen we hier, daar wordt net bouwd, daar achter daar wordt bouwd, hier.
2: Hier, ja, want er zijn hele mooie kabels om het wetter, want daar hadden we de veert. Dat werd aansluiten op de hadden we de veert tegen. Dus is toevallig nog vrij. En in totaal zijn er 30 wenningen werden hier gebouwd. Ja.
0: En het is, je matte ik, mij mijn koor dat waan.
2: Ja. Ja, dus we zijn al jaren aan het vergadering. Ik aan het lezen met de gemeente van wat mooi weer bouwen, hoe moet dat er ongeveer uitzien. Wat binnen de grenzen van de kavels. We hebben een heel stuk gezamenlijke groen, die mooi we zelf in Jochtje. Dus kunnen we een krietentuin vermaatje of een BM-kaart, neem het maar op. En ja, dat kost gewoon heel sortierd om dat kwart te sluiten met mijn koor. Er zijn meestal nog hekken. Er zijn nieuwe mensen bijkomen. En ja, dat is een hele project van een lange adem.
0: Zij zijn gezamenlijke groentuintjes, kan ik mij voorstellen. Maar er komt daar in het midden ik een soort van meerskips. Centrum of gebouwtje?
2: Ja, daar verderop, daar komt eigenlijk bij die bult zitten, komt een buurtscore, zoals dat heet. En die kunnen wij gebruiken, al jaar voor opslag van materiaal, voor tuinonderhoud. We kunnen er eventueel evenementen organiseren. We kunnen, wat is er net mooi? De meeste kunnen dat zelf wel invullen. Dat is super handig als buurt een eigen gemeenschappelijke ruimte huis.
0: Klinkt al heel mooi, maar wat een organisatie.
2: Ja, dat is heel volle werkwest. Ja. En Meestal denken van, nou, daar haast hier een stikje groen en zet er maar wat del. Maar het hele proces van het eerste initiatief, het bij de gemeente del lezen tot nu, dat gaat eigenlijk al heel lang worden. En ja, ik ben blij dat we nu in het proces binnen dat we echt concreet worden. En de kistje, er is al van alles online, de riolering laat je al. En we hopen dan op 31 december los te kunnen.
6: Ja. En ik tocht erbij van, ja, het is een soort moment van community.
2: Ja.
6: Je matte, ik al eerder, nozen dezelfde kant op. Hè. Hoe Zeker. Makkelijk of moeilijk is dat?
2: Nou, dat is net eenvoudig. Nee, de meesten ja, die willen een huis hebben, mooi een tuin en een grote schutting eromheen. En die willen net mooi hun bolje vol van dwaan. Hè? En wij kiezen ervoor om juist wel als community samen te leven. Wij kennen elkaar al voordat we hier beginnen te bouwen. En dat maakt het leuk, dat is die bolje al kist. En dat is ik mama koor, elkaar helpen kist. Dat is een beetje op de bandpassen kist of zo. Hè? Als er in boeten zit of... Als er mensen die wat op leeftijd binnen wat hulp nodig hadden, letter. Nou ja, dat jongere mensen dat oppakken kunnen en oorsom. Dus ja, meer zat het vroeger hier in het dorp. Dat
6: waarom
2: misschien al.
6: Ja. Je hebt iets.
2: Ja.
6: Ja. En doorsom.
2: Ja, doorsom. Ja, wij leren dat het. Dat is het mooie natuurlijke materiaal. En ook hele mooie winningen bouwen kist. En dat jouwt ik een mooiere uitstraling en een mooiere oergang naar de natuur.
6: Ja. Ja. Maar je ziet je nog mensen?
2: Wij ziet je nog mensen, ja. Er zijn nog 6 kavels vrij. En het zou heel mooi wezen als er nog wat mensen bij komen. Wat jonge gezin bijvoorbeeld, daar gaan we nog net zo heel volle van.
0: Noi Friesland,
1: Media Oorsjoch.
6: Zie je nog jonge gezinnen, Vaike?
7: Maar ik ben net jong en ik heb geen gezin. Dus...
6: Oh nee, dat wordt hem net. Maar het is een mooi initiatief.
7: Het is een heel mooi initiatief. Ja, ik zou er op zich wel heen.
6: Ja, door heb ik een dwarsem hoes, toch?
7: Het is van Stien. Ja,
6: oh, dat is net dworsem. Ze metselen net in die...
7: Nee, daarom. Ja.
6: Nee, ik ben ik net dworsem in die zin.
7: Nou.
6: Maar vertel, wat is dat?
7: We hebben een houten lattenwand. Nou, in de,
6: ja, en een houten zwaan ervoor hing je net, of wat is het?
7: Ja, dat is nog weer stiel. Dus oh. Ja, nou.
6: Je bent zakken.
7: Ik ben zakken, ja. Op alle fronten. Nou, we moeten even waarom naar maaien, Simone. Ik weet niet of je dat nog herinneren je kerst. Toen was de nieuwe Ferrari wat presenteerde. Ferrari Luce. Dat was de eerste elektrisch onderdreunende Ferrari. Er was een heel soort kritiek toen op. Hij is zich ontworpen door een man die het hiervoor bij Apple werken. Ja, misschien zeg ik het. Is krijg een iPad als een just die auto.
6: Oh ja?
7: Hij zit er heel gelikt.
6: Nee, ik zit net in de auto's.
7: Nou ja, maar dit
6: is... Ja, mijn eigen.
7: Ja, ja. Die eigen rare flits.
6: Ja.
7: Maar er was een heel soort kritiek op mensen. Ja, dit het neer te krijgen. Maar die echte Ferrari, die 8-cylinder of 12-cylinder, weet ik volle. Dit yes net en het shut er net uit. En, maar ja, nou is er een veiling best van het eerste exemplaar. En dat is dus wel mooi verkocht voor 34 miljoen euro.
6: Jemig.
7: Ja, dat is toch wat.
6: Why?
7: Het is een veiling. En een meidje meestal met Kogek. Ze willen alle keer het chassis nul willen ze hebben. Hij is gewoon te keep. Of gewoon, maar voor 450.000 euro. Ja, dit is wie wat duurder. Hij geeft wel naar een goed doel. Het onderwijsprogramma van de Ferrari Foundation. Dus dat is wel,
6: Het onderwijs, klopt alleen nog maar meer vragen op dit.
7: Er is een Ferrari Foundation, die heeft allerhande goede doelen.
6: Ja.
7: Daar is die had ik kennelijk een eigen onderwijsprogramma.
6: Ja.
7: En dan...
6: automonteur kun je dan worden.
7: Ja, misschien wel. Ja.
6: Ja.
7: Of nou, elektricien, bij Ferrari Luce.
6: Ja.
7: Dus in China is er een heel soort belangstelling voor. Nou, dus, de eerste 1200 bin local uitverkocht. Dan, we toch op een veiling binnen, maar we even naar Engeland, naar Groot-Brittannië. Er was een veiling en er was een opzette kop van een fox wat er onbeheer. Moest haast 60 euro, moest hij dan, zo die dan kastje matten. Maar er is haast 60.000 euro is hij voor Futkingen. Want de man die hem kocht het, die zei, ja jongens, maar dit is net een kop van een fox. Dit is van een Tasmaanse tijger. En die is uitstoorn.
6: Oh.
7: Dus die denkt dat hij wat heel bijzonders in handen heeft. De eigenaar, de man die hem tekeer kwam, die zei ja, hij heeft van die plastic eertjes mee van, dan wiebelt dat wat. Dat vonden wij gewoon komisch. Daarom hebben we hem gekocht. En we dachten van, we bieden hem op die veiling om. Ja, deze man die zei dus ik van, ja, dit is heel bijzonder. De veilingmaster die zei ik ben volslijn in shock. En de verkopers had gekocht voor de grappige oogjes die hen aan het lachen maakten.
6: Ja.
7: Maar,
6: bijzonder.
7: Ja, Ja, zelfs de bonken van die Tasmaanse tiger, die brengen al duizenden pond op. Dus ik is niet in als zijn kop, wat dat dan opbrengt. Dus nou nog wel even, ze moeten wel even zeker weten dat het een Tasmaanse tiger is voor zelfs. Dus dat wordt nog onderzocht. Ja, voor een week hè. Hier met ons daar in België, daar in een hoes, die zo'n verbouwen. En wie zijn kloers, die komen achter een muur erbij. En
6: kijk wel die gouden staven.
7: Ja, 9 miljoen euro goud, zie je daarin. Nou, dat meis, die de hele vrouw hoe en dat weet ze daar nou ik. Want ze krijgen nou echt uit alle hoeken van de vrouw, krijgen ze nou claims van mensen die zeggen, ja, maar dat is van mij. Dus, en meestal word ik heel creatief bij ze dus. Ian die zei van dat hij in een vorig lim eigenaar West heeft. Dus die hier schreef van, mocht reïncarnatie een aanvaardbare eigendomsketen vormen onder het Belgische eigendomsrecht, laat me dan gerust weten welke documenten u nodig heeft. Ik ben graag bereid een beëdigde verklaring af te leggen waarin ik bevestig dat ik, naar het beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorige leven, het goud heb verstopt en het vervolgens 60 jaar lang volledig ben vergeten. Nee. Nou, ja, de politie die reageerde op eigen wie is op. Tot op heden is reïncarnatie nog steeds geen geldig bewijs.
6: Ach, nee.
7: Nou,
6: nee.
7: Dus ja, leuk geprobeerd, maar.
6: Maar toch leuk dat je actieve herinneringen hebben.
7: Ja. Nou, dan heb ik nog een hele kwart hier uit Enschede. De politie had een week aan een test. En er kwam een groep jongeren die kwam erom en op fatbikes en skinnybikes. En die heeft in Burg, ik. Dat ben fatbikes met tindere bandjes.
6: Ja.
7: Die zei de politie, die denken wegwezen. Die naaien uit. Nou, een van hun die heeft ze dus toch pakken kent. En dat is op zich is dat wel bijzonder. Want die skinnybike, die koe 120 kilometer in het oeren.
6: Maar ik vind in een auto 120 kilometer soms al... Ja. Hoe dan?
7: Ja, maar die dingen, die hebben dus een elektrische motor in het chill. Maar die hebben dus...
6: Ja, maar hoe zit je op zo'n fiets?
7: Ja, nee, dat is levensgevaarlijk.
6: Maar 30, 40 van een berg, oh, dat is al eng. Oh. Nee, dat
7: is ook niet. Nee, maar dat wie nog mijn racefiets. En dat is mij dik zantig van een heuvel aan. Maar dat is alleen nog maar
6: leuk. Nou, heel bijzonder.
7: Maar deze hier dus net in zijn ketting. Normaal mag ik traapje. Ja. Maar deze wie zo opvoert, dat wie net in zijn ketting.
6: Mooi vernietig je. Dat is gebeurt al.
7: Ja, dat gebeurt. Ja. Zeker.
6: Helemaal goed. Dank
7: en
6: je wel.
7: En een boete.
6: Ja, fijke. Dadelijks komen we in de kunde met Thijs Wiersma. Dat is een multitalent.

0: Vanessa Paradis, wie dat? My Be My Baby. Het klinkt haast onmogelijk op het allerheegste niveau reetrieden en hutfietsen. Toch is het voor de 18-jarige Thijs Wiersma van Sint-Niek Weilein. En ik nog eens my grote successen. Als junior had Wiersma dit jaar al een wereldrecord op de 3000 meter woen. En hij won ik verschillende WK-medailles bij het reetrieden. Zes weken later sleept er de winst van de juniorenversie van Paris-Roubaix binnen. Wiersma vertelt hoe het deze twee topsporten combineert.
1: Nu hebben we dan vrij excessieve schaatstrainingen, dus dan pik ik er af en toe eentje mee, lang niet alles. Verder bereid ik me goed voor op de fiets, dus de intensiteit ligt op de fiets. En daar blijft het zwaartepunt van de training ook wel liggen tot aan het WK in Canada. En als dat over is, dan even rust en dan gaat het zwaartepunt weer naar het schaatsen. En dan het fietsen op een lager pitje, zeg maar. En nu is het andersom, dus in de zomer fietsen iets belangrijker en in de winter schaatsen.
2: Ja, want dan zo'n week, er is dan de peerdagen, dat is dan het fietsen en de peerdagen, dat is hier in Tiafskist?
1: Dat of het is een combinatie. Dus ik fiets en schaats op één dag. Dat is in principe gewoon vrij gebruikelijk ook voor de mensen die alleen schaatsen. Alleen ik doe dan een iets andere fietstraining. Maar zolang het kan qua trainingen op één dag, doe ik dat.
2: Ja, want dat is zijn. Het versterkt juist ook hoor. Hoe staat Tinks dat?
1: Het fietsen, dat doen we sowieso als schaatser. Alleen omdat ik in de zomer ook nog koers, heb je toch een bepaalde hardheid ook tijdens in de zomer. En je blijft wedstrijden fietsen, dus dat wedstrijd, rippen blijft er wat in, zeg maar. En andersom is het schaatsen, je wordt er gewoon sterker van. Dus je hebt een bepaalde inspanning, en schaatsen is een andere inspanning dan het fietsen. En die inspanning kan je dan weer beter toepassen op de fiets of dat soort inspanningen. En op die manier versterkt elkaar dat wel aan. Dat gewoon de twee aparte sporten elkaar sterker maken, denk ik.
2: Wat is die intensiteit, ik oors?
1: Het fietsen is het vooral de longen en je gaat verzuren. Omdat je gaat harder dan wat je lichamelijk kan. En met het schaatsen is het, komt het heel erg op de longen aan, maar ook op het, omdat je in die kniehoek zit, dat je benen gewoon echt vol lopen met zuur. Omdat het gewoon heel zwaar wordt naarmate je langer in die hoeken zit. Het is wel anders.
2: Ja, wat vindt die omjouwing ervan? Coaches, maar ik teamgenoten, zowel bij het fietsen als bij het reetrieden, dat is bij de sporten combineert.
1: Vanuit schaatsen wordt het denk ik iets beter begrepen. Omdat daar toch al iets meer ervaring mee. Die reactie is iets normaler als het ware. En het is niet per se iets geks, want ik doe het al best wel lang. Bij het fietsen is het iets heel nieuws dat iemand schaatst of fietst en schaatst. Daar kijken ze denk ik wel iets anders naar. Maar ik kijk ze wel anders naar. Ze snappen het wel minder goed dat als ik zeg van ik doe twee sporten, daar is het echt van, dat is gek. Daar fietst iedereen alleen maar. Of doen ze misschien baanwielrennen of veldrijden erbij. Maar totaal andere sport gebeurt niet vaak. Nee.
2: En er komt ooit misschien een moment, dat we ons natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen, dat we kiezen, maar best al met waan in je hollen?
1: Nee. Ik wil in principe nog 2 jaar door met combineren. En als het langer kan, misschien langer. Maar ik bekijk het eigenlijk jaar per jaar. Dus niet zozeer dat ik nu al een keuze wil maken. Dat gaan we wel zien.
2: En wat bindt nou die ambities zowel op het met van het reetrieden als het hutfietsen?
1: Een podium op het WK tijdrijden lijkt me heel mooi. Wordt wel heel lastig, maar ik denk niet onhaalbaar. En in het schaatsen is het het WK allround wil ik voor 3 keer goud. Of een WK allround junioren. Dus WK afstand en allround junioren wil ik voor 3 keer goud gaan. En dan nog doelen gedurende de winter, maar dat is het hoofddoel.
2: En door 8 jaar, zowel bij het reetrieden als het fietsen, stel de dossen naar beide, waar hoop je zelfs dan te zijn?
1: In het fietsen in de World Tour en in het schaatsen Olympisch goud. En in de World Tour natuurlijk wedstrijden winnen, maar dat wordt misschien wel heel lastig. En als het één sport wordt, grotere koersen winnen. En het schaatsen is het Olympisch kampioen worden.
0: Het rint op naar Jelvien, dat budget dat dadelijk het Nijs-Zuid-Friesland komt en dat we het bracht terug Jan Druk Daan.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep Tinks mij en bliuwst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
12: Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Nou, ik moet eerlijk wijzen, het is 1 minuut door Jelvien. En dat betekent dat we het nijs krijgen uit uw provincie, maar Jan Druk de Haan. Goeiemiddag, Jan Druk.
17: Maar bij haar geduld, dus we wachten ze wel eventjes, hè? Geen enkel probleem. De knal die het vreten jong bij de Greense Stretwaai in Leeuwarden wien toch van een shit-incident, liet de politie weten. Ja, er zei de politie dat er geen onwijzingen van een shit-partij wien. De politie had beelden vastgesteld, er is sprake met zogen en er is een onderzoek dat nog in volle gang is. Hij had op dit tijd nog net een onharding best. De onhoudende droogte zorgt voor problemen bij de sportvelden in Waardhoeken. De gemeente zal goed 8 weken wandelen met het beruinen van de velden, maar het slag het net om al die 63 sportvelden van genoeg wetten te voorzien. Ze meldt streek omroep Zilt. Gewoon sportparken haar eigen beruiningsinstallatie, maar orenplakken haar geen geschikte wetterbanen. De gemeente onderzoekt het orenmogelijkheden om toch wetter bij die velden te krijgen. Waardhoeken hier €124.000 begrutte om de droogte om te pakken, maar de verwachting is dat de gemeente der oorheen gaat. Camping Terpstra op Skielge komt in kwarten te keep. De camping biedt jarenlang een populair plak voor de jeugd, die het voor het eerst op vakantie mocht. De lijst hier een ronde belangstelling waarom. Nevens de Agnes komt dat omdat het boetenloon goed keeper is en onlokkelijker voor de jeugd. En dan nog een bijzondere reddingsactie in de Partuurstraat in Snits. Kat Elvis wie de juster op een dak bedaren en kon er net meer zelfs aankomen. De bronwacht die riet uit met een ledderwijn, maar het wie de boerman die het steende in het kazien op de eerste verdieping de kat redden koe. Twee boerjonkjes steende intussen kleer met een teken om die kat op te vangen. En zelfs dat wie het nodig, want Elvis is veilig, maar zijn baasje waaromracht.
0: Nou, dat binnen wel capriolen die je dan uit helimatten.
17: Ja, zeker, maar Elvis is aangewees.
0: En Elvis is de moeite waard om daar die capriolen voor u te hebben.
17: Ik neem het om. Ja, het schijnt maatvers een hele leef best te wezen.
0: Zeker, dat mat zou wezen. Dankjewel, Jan Druk de Haan. Dadelijk is het waar, maar Jan Jonkman.
18: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
19: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie weer zwaar geleerd leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2.
10: Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
19: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
20: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
22: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
15: Noe in Friesland.
23: Simone Scheffer.

0: op Friesland. De komende jaren wordt een soort sport, keertsen. We hebben het met Matten Bergsma, die het alle weekend haast weer op ziek mat naar je maat vanwege blessureleed. En we zoeken ik nog even waarom op dat toch wel redelijke succes in de Johan Cruijff Arena van Sportclub Heerenveen, dat twaalf league spelen tegen Ajax. En we hebben aan eind toch nog een leuke afsluiter met Squalband, die het weer op een fiets rinden of in een auto naar Squallen moesten. Goedemiddag, Jan Jonkman.
1: Goedemiddag, Simone. Het is dit een brechtje?
0: Ja, ik maak je een brechtje. Want ja. In wat voor waar matten de band aan zwennen Squallen?
1: Nou, vanmorgen hier troffen ze het eerst net. Of misschien, ja, net, of weer voelde nog wat rein. We kunnen wel stellen, die had wat een gouden reinwater voel. Dat is nou het eerste dat futskoot. Ja, dat voel net overal lieke volle. Want dat blikt wel even uit de millimeters die er vallen binnen de temperaturen. Want hier in Eekmariep is nou 18 en een hele graad. Bij hier is er zo'n millimeter en dat ding naar je huis keek aan mij. Gisteren is er 5 millimeter. Dan wordt zo'n jongetje graden hier maar een goede millimeter. De point, ik 20 graden, 3 millimeter, Bakkeveen zijn 4 millimeter. Is Brechtem en Kwijm, die kwamen krek een goed over een hele millimeter heen. Maar Laaksem, die hier nog maar 18 graden en 8 millimeter. Dus de verschillen die binnen grut in de provincie. Maar alles wat er vallen is, dat die denk ik tegenwolkom. Van de middag bloeven we dan wat in een onstabiele lucht zo wat zitten. De oorsprong die komt van uit het Poolgebied waar die lucht zo wat. En dan hebben we van middag een afwisseling van wolken, even de zinnen erbij. En altijd nog even een kommers op een lichte matzee bij. Er liggen nog een tal buien liggen de kleer. Die ontstingen dan boppen het warme zeewetter. En in de boppenlucht is dan ik nog koud. Dat merken we ook aan de temperatuur. Die temperatuur die nog een mooie stap te bek bij een week. Waarom? Want die liggen nou goed om de 20 tot 21 graden. Maar een matige noordwestelijke wind. Ach, het is ook altijd wel wat noffelijk als je met dit waar boeten of boeten of binnen. Ik aan het werk binnen. Het is wat noffelijker alle keer. Ik val te sliepen. Het eind van de middag, dan krijgen we wat invloed van wat een hege drukke bier. De zinnen die krijgt wat meer rondte. Het bloed dan droeg. De wind valt fut en dan hebben we jongelijk nog enkele opklaringen. Ach, en in juni is het altijd nog wel even noffelijk. Want juni om 8 uur is het altijd naar zo'n 18 graden. Vannacht gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 12 tot 15 graden. De heegste temperatuur in het kust en in het watergebied. En in het tweede part van de nacht, dan krimpt de wind alweer naar het zuiden. Ja, dat houdt in. Er komt alweer een steuring weer kant op. En dan hebben we vannacht, het tweede pad van de nacht, al wat te krijgen, maar wat lichter rein, wat stoorrein. En dan kan het bij wat skier en wat diezig worden.
0: En dan de dui van morgen. We hadden krek in het nijs dat in de gemeente Waardhoek op Bieglijks die sportvelden zat te leien van droogte. Is dat nou voorbij? Krijgen we morgen rein?
1: We krijgen morgen rein en de komende dagen krijgen we rein. Dan denk ik denk dat we de hele week wel uit een trol wat rein krijgen. En alles wat er valt, dat valt mooi gestaag. Dus elke druppel die komt ik te plak. En dat zullen we morgen aan ik. Want de bewolking heeft morgen de oorhand bij het te krijgen. Maar een zwakke steuring, met name dat ik wel een warmtefront. Ja, wat leger bewolkend is. Wat skiën, wat lichter rein, wat stoorrein. In het midden loopt de steuring wat oer. Maar de bewolking die hard van wordt stammen. En de wind die draait dan even wat van het zuiden naar het westen. En die is matig. Ja, en we zullen dan morgen dat de temperaturen, dat is een apart verschijnsel even. Vermoedelijk wat je er neemt. Op het waardeiland is dan 20 tot 22 graden. Wilst in de provincie 9 tot 20 graden is. De waardeiland die profiteert je nog steeds van dat mooie warme zeewetter. Maar in de nacht wordt het ook net koud, want dan is het zo'n 16 tot 18 graden. Het is eerst wel droog, maar later in de nacht, ja, richting Waasje, dan komt de volgende steuring eens kant erop en dan heb ik al wat te krijgen met wat rein en enkele buien.
0: En is het dan volslijm dien met de simmer deze week verder?
1: Dat kun je voorstellen. Want hier in de vorige weken hege druk invloeden. Ja, daar hebben we nu lege druk invloeden. En die jouw zijn nu trouwens aan schouwen die de steuringen nu kant op. Nou, en we kennen dat proces. Wanneer je tongetje vreet en sneuwen, zit er net een soort verroering in. Het is het algemeen de bevolking, maar bewolkt uit een trof wat buien. Ik neem wel eens even de zinnen erbij. En dan is het dan 20 tot 21 graden. En dan staat een matige wind. Zelfs op tongetje kinderen wordt even een klapke tongeren voorkomen, want dan wordt die lucht nog wat onstabieler. En ja, maar dat vochtige waar, het dan ik wel, ja, het had aan de ene kant ik weer een voordeel, maar aan de andere kant, de meggen die komen er ook weer onder te pas, want die gedijen met dit vochtige waar, die ontploffen nou. Wat ik in had, dat we nachts wel les krijgen van die stekneven. Nou ja, sageervetsend, maar dit wisselvallige waar is het natuur en het wetterskip kennen we rustig ziek helly.
0: En dat is ik fijn. Dankjewel Jan, we jaren die aanst werp.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 uur.
4: Oont 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: Nou, dan ben je blij dat je van die relatie al binnen, denk ik. Jeroen Baba, maar ik joeg die alles. En hij kreeg het niet waarom. Keertse Matten Bergsma had er haast een extra taak bij op en om de keertsvelden. Ziek je nou vervangers? Soensiemaat Hessel Postma blessure rekken is Bergsma op een merk om alle weken een vervanger te regelen voor de laatste partijen van dit jaar. Sneun helle het petoer met invaller Martijn Olijnsma een premie in Dokkum. Snijn stapte Rick Minnesma in de tweede omloop in. Het smeert de weenstop in Kimswut, maar voor de komende weken komt Hans Wassenaar waarom van zijn keertspensioen. Een bijdrage van verslaghouder Geert van Tunen in Peter Mooi, Matten Bergsma.
1: Nou, Matten Bergsma, een eerste prijs, juist er een premie. Mooi weekend.
2: Ja, dat is een mooi weekend, absoluut.
1: Ja, wat is voor jou nou de partij van de dag eigenlijk? Is dat de partij waarin Menno van Swieten die er aanslaan worden terug? Zit man die of weer dat Jim partij, Jenny man?
2: Ja, ik weet het. Ik denk dat er gewoon twee partijen waren waar we gewoon keerts waren. We hadden keertsgevechten in ons team. Ja, ik vond Johan, je moet echt heel goed opslaan.
1: Die is zo scherp als een mes.
2: Ja, die was hartstikke best. En nou, dan is het tien uur zonde van je laatste bal. Mooi voor u, zonde van hem.
1: Ja, en ik een crack weer. Ja, dan, want ik tocht even, precies toen je in die partij mooi vier met draaien achterkwam. Toen is het een hele rare eerst even. Draaien, boeten en hop, op je steen met spul achter. En werd het echt vier weersten. Kijk, dan werd het een probleem.
2: Ja, ik zie het eigenlijk de hele wedstrijd ging het heel hartstikke best. En toen sloeg ik 12 voor. Dan moet ik eigenlijk plot scoren op Gabe. Nou, en Gabe dan je voort. Nou, dan is het allemaal saai natuurlijk. Maar ja, dat die krijg je dan zo'n eerste even dat ze een gotje slaan kon. Maar daarna heb je denk ik draaien eerst. Dan heb je
1: pas voortreffelijk
2: ook. Zoals het was. En het laatste is voor de league. Dus ik denk dat draai goede eerst naar gekort.
1: Ja, het is wel eens lekker he, om zijn kroos te pakken in de vrije formatie.
2: Nou ja, het is sowieso de laatste week is er al wat behelpen natuurlijk. Maar blessures en stellerijen en het meest gevregen. En dan is dit wel even lekker, ja.
1: Het is wel wat, maar je hebt het want ja, er gebeurt van alles. Nou, wie het Martijn Olijnsma, die uit de Hegelhoort kwam. Ja. Nou, die is natuurlijk zwaar geblesseerd uitvallen naar de eerste omloop.
2: Ja, ja die is raar van in de kleurkamer. Die voelt van het bankje, ja. Nee, kijk niet. Martijn had juist de draai omlopen die en dat had hij fantastisch met die van Ruus. Maar ik zou eerlijk bekennen, Lotting ik mooi zitten. Toen heb je de finale zo'n begin net horen erbij vreven. Maar als je deze dag moet draaien, oh, lukt het, dan is het mooi. En dan ben je gewoon tevreden met het wadden.
1: Je hoort het hoort.
2: De eerste omloop die een jongen zit, maar tjien Menno die tjien ook natuurlijk. Dus in principe kwamen die van die jongens vrij. Ja. Nou, dan is het maas in de wet wat Roy Seesik is met eindelijk zitten en moest nog horen erbij vreven.
1: Volkomen terecht, hindert ik niks. Dat is hartstikke mooi. Maar nou, matten er nog even tinken. Twee uitnodigingen, noem ik het altijd, Tomme Calottes. En dan nog fjouwer vrije formatie.
2: Bitgem, Huizen, Pinje, Massum. Ja. En dat wie hem, denk ik. Fjouwer, ja.
1: Klopt het nou, heb ik het goed begrepen, dat Hans Wassenaar dat nou dan uiteindelijk toch allemaal uit je zil?
2: Hans die zil een groot gedeelte van die wedstrijd op.
1: Groot gedeelte?
2: Een groot gedeelte, en net alles.
1: Oh, dus net fjouwer?
2: Net fjouwer. Nee, dus we zullen nog van één wedstrijd zullen we nog een oren ziekje maken.
1: Welke is dat?
2: Huizen.
1: Oh, Huizen. Maar in Bitgem is hij er dus bij.
2: Bitgem is hij erbij. Ja, nou, dan ben je wakker blij het mooi.
1: Het lang boven de markt hangen bij
2: hem. Ah, nee, ja, goed.
1: En wij al die dingen, weet ik.
2: Ja, daarom. Dus nee, dit seizoen heb ik denk ik maar voor mij haast elke wedstrijd een trokken lotter.
1: Ja, onvoorstelbaar.
2: Nee, ja, goed, je kent het voor, je kent het zien. Blessure is een blessure natuurlijk. En het gebeurt en die pech heen. En we doen maar wat we hebben. En dan is het wel lekker dat je zo'n weekend helemaal een premie in eerste.
1: Ja, dat liep het mij ook. En mijn Hans als goede vervanger, maar er misschien ook nog wel wat mogelijk wijzen, toch?
2: Ja, nee, constant ben er altijd natuurlijk. En dat, als er juist een Martijn die je stopt, een hele periode. En die had het gewoon fantastisch. Die had gewoon zijn denken in wat er wel eigenlijk een keer gewoon. En zelf vind ik een iets meer en iets wat scherper en dan juist als gonsage juister en joe het een heel lang komkist.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons inroeren.
3: Nooi Friesland.
4: Maar Simone Scheffer.

0: Dat is ik de titel. Blow Me Away. Alain Clark, wie dat? Sportclub Heerenveen pakte Jusserman Twaatwagelijk spul vol slijm verzinnen een puntje in Ajax. Na een minstart maakte Jacob Trenskov krijgt voor het skoft de aansluitingstreffer voor Heerenveen. En Arjen de Boer vroeg speler Sam Kersten of hij tevreden weer met die Twaatwa, die uitslag.
1: Ja, ik kan wel met een gelijkspel leven. Ik denk dat het de eerste helft heel lastig hadden.
2: Waar kwam dat door?
1: Ja, ik denk dat de veldbezetting niet helemaal klopte. Niet helemaal, dat we niet helemaal deden wat we getraind hadden. Ja, het was
2: eigenlijk... En wat deden jullie dan precies niet goed?
1: Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat, dat we ze lokten naar mijn kant. Dat ik de bal kreeg en dat Olly hoog weg bleef en dat daar de ruimte kwam. Alleen Olly kwam soms iets te laag of Marcus kwam te vroeg daar. En dan ja, had ik eigenlijk geen afspeelmogelijkheden. Ja, ik denk na 30 minuten ongeveer dat we het beter oppakten. Dat we ook wel een aantal keer goed er doorheen speelden.
2: Ja, maar net op het moment dat ik dacht van jullie komen wat lekkerder in de wedstrijd. Schieten zij die bal gigantisch in de kruising en sta je met 2-0 achter.
1: Ja, en dat is ook gewoon kwaliteit van Ajax. Dat je goed kan spelen, maar dat zij er gewoon doorheen kunnen spelen. En ja, ik denk vooral de tweede helft dat we het eigenlijk heel goed opgepakt hebben. Betere veldbezetting hadden. Een aantal keer echt goed er doorheen voetbalden. Goede kansen kregen, minder weggaven.
2: Maar met ook door die mentale opsteker van Jacob Trenskov op slag van rust, dat hij de 2-1 binnenjast?
1: Ja, het is heerlijk om net voor rust natuurlijk die aansluitingstreffer te maken. Daar ga je toch met een ander gevoel de rust in. En dat is lekkerder. En daardoor denk ik ook dat we de tweede helft inderdaad ja, beter voor de dag kwamen.
2: Ja, het is ook lekker om te weten dat je nou ja, Maxence Rivera nog achter de hand hebt. Hè? Want dan weet je in ieder geval, er gaat misschien nog wel wat gebeuren.
1: Ja, Max is gewoon heel sterk in 1 tegen 1. En ja, heeft ook steeds betere neus voor de goals. Staat steeds vaker op de goede plek. En ja, volgens mij was hij bang dat hij maar op de lat schoot. Maar nou ja, hij zat erin. En ja, het is lekker dat je wat meer smaak hebt. Zeker op de flanken.
2: Ja, zeker. Nou ja, goed. Met 4 punten uit een toch redelijk lastig programma. Met Twente thuis en Ajax uit. Mag je toch terugkijken op een prima competitiestart?
1: Ja, zeker. We wisten dat we een moeilijk programma hadden. En 4 punten is dan oké. Okay. En nu komen er weer wedstrijden aan. En die moet je winnen, want anders heb je er ook niet zoveel aan.
0: En dan draai je een besluit nog even waarom naar de squam. Die ben je het weer begon. Ik in Orde Boon. En daar weer Dennis Terpstra. En hij vreeg de ben. En jijde ik hoe te taggen.
3: Hele goede morgen.
4: Goedemorgen.

0: Jullie verkonsje zo erg?
1: Nee, dat net.
0: Wel leuk verkonsje hoor.
1: Ja, dat wel.
0: Maar waarom hiezen we zo'n zin in Squall, hè?
1: Omdat we hier nooit niet een meester. Want ik heb al heel lang een juf, dus dan was ik wel eens een meester.
0: Dat is inderdaad wel eens wat hoor.
1: Ja, en we hebben nooit een dubbele klasse. Ik heb 4 sizes nu samen, dus dat is ook wel leuk.
0: Ja, dus al je eigen klasgenootjes, wat vind je hem daarvan?
1: Leuk.
2: Ja, leuk.
0: Ja, wat vind je hem dan leuk hoor?
1: Dan heb ik maar meer bijen. Dus, ja.
0: Want dit is...
1: Ik
0: naar je ben inderdaad. Want dit is het laatste hier op deze Squall, hè? Comment hier, zit hij hem op een locatie. Wat vind je hem ervan?
1: Ik vind het best cool dat ze dan... Ik nog 4 keer maar de Grutter Squall.
0: En dan?
2: Ik
0: eigenlijk. Nou, hartstikke mooi. Ik denk, want... nou ja, de gong is aardig leeg. Dus ik denk dat je hem snel naar mij klossen matte.
1: Ja, naar de meeste tapmatten, ja.
0: Nou, hartstikke volle succes dit naar je hier.
3: Ja.
0: Wat vind je ervan dat Squall weer begonnen is?
2: Leuk.
0: Daar is er wel weer zin in?
2: Ja,
0: die leeft
2: daar ook,
0: hè? Wat vind je leuk, hoor?
2: Rekeningen.
4: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk. Hebben we alles klaarmaken voor naar school.
0: En dit is ook jouw laatste jaar hier?
4: Ja, laatste jaar. Gepacht.
0: Hoe voelt dat?
4: Spannend.
0: En hoe is het dan? Want jij werd vanochtend wakker. Dan dacht je van, oh, ik moet weer naar school. Want hoe was dat moment?
4: Stom.
0: Dan vies het net zo leuk dat Squall weer begonnen is?
4: Nee, klopt.
0: Waarom net?
4: Nou, ik hang de hele tijd nog een uur van bed. En dan moest ik zo'n uur of zo van bed. Ik bleur nou een jelle uur of zo nog in bed zitten.
0: Maar zit er echt weer wat positiefs om? Dat is nou wel lekker op Squall assist?
4: Ja. Oké, mijn vriend bij Janessa.
5: Azen bij Omroep Friesland.
6: Ja, het is toch altijd wat, hè? Dat je wel naar Squallen had. Maar ik heb er geen actieve herinneringen om.
7: Nee, Squallen net? Helemaal?
6: Ja, nee, hele Squallen ben ik geblokt. Nee, maar dat we naar Squallen moesten, dat ik dan bleed weer of net.
7: Dat weet ik niet meer. Nee.
6: Ja, dat ik dood.
7: Ja, welkom. Hoi, ik maak wel een goeie middie dan. Ja. Dat vind ik wel leuk. En van de middie hebben we al je nieuwsgierige zaken. Ronnie Terpstra, die komt even delen. En die had weer hartstikke leuke boekentips voor u. De Orenhouw, die stiet in de stegers.
6: Ja.
7: En de Hennel nooit zo volle activiteiten plak vond daar. Okay. Dus ze betinken van alles om die Orenhout toch een beetje actief te houden. Dus daar hebben we het vanmiddag even over. En bakken in boeter of in olie? Wat is dat?
6: Als ik het echt lekker mooi wil, dan doe ik het in boeter.
7: Ja, maar dan saus
6: het al op een olie.
7: De saus het op een wijze zo van, ja, maar olie is volle beter. Je kunt het mixen. Nou, daar hebben we dadelijk eens even horen. Of het nou volle zoender is, olie of boeter. En welke olie had je dan broeken matten.
6: Want dat wordt wel altijd zijn, hè?
7: Ja, wordt altijd zijn. Nou, we vregen je dadelijk aan een diëtiste en die weet er alles van. En daar zie ik een leuke linkplaat bij. Dus als er iets, nou ja, het hoeft net per se hoe boeter te gaan, maar het mooi hoe bakken, maar het mooi gewoon hoe eten.
6: Oké, volgen we. Een soort plezier, Diana.
7: Dank.
6: Siebrand, Gerstiek, Grasdijk, Boente de Bruin of Bruin. En ik wens je een hele mooie meditatie. Doeg.
5: Omroep Friesland.
8: 12.12 FM.
5: Alles wat er speelt.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Hey, ik kwam net de buren tegen.
13: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
12: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
13: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
12: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
13: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
12: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
10: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, we hebben dadelijk zoer eten. En dan specifiek over het broeken van boter of olie. Wat is nou een zoener of better? En ik zie je daar een leuke plaat bij, dus tink en link even mee. En dat mag je gewoon over eten gaan in het algemeen. Dan mag je die suggestie terug, Jan, dat kan via de Omroep app of via de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9. En dadelijk zijn Veske dat betocht is door het beeld van meisken op een boot die haar een evenwicht bewaren moesten. Walk like an Egyptian. Want dat doch je dan. Komt te samen.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.

0: Goeiedag, welkom bij de grootste Scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsien in Sint-Nicolaasgat.
1: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Goeiemiddag.
4: Mooi Diana de Groot.

0: Tell me more. En er is mooi nijs te melden door 12 leden van de band. Want de violiste en de drummer die verwachten te jaren haar een eerste bandje. Somjo Jerrest en Tell Me More.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast 12 minuten Noorien. Een afwisseling van wolken, zinnen en een bui van de middie. En het is een graad als 20. Een hele goede middie en fijn dat je er bist. Want voor jou horen een mix van muziek uit haast alle decennia. De slingers die kist op in je litten. Stuur die een beruchtje maar de lokwenske naar de studio. Een draai om het red bepaalt welk spultje we joert ik weer spelen. Te winnen in elk geval deze week nog het Simmerpakket met alle Simmer gadgets. En verder ik nieuwsgierige zaken, want dan krijg je leuke boekentips van Ronnie Terpstra. En de orde hou in Leeuwen die stiert in de steges. Maar er gaan nog nooit safvolle activiteiten te dwaan west.
2: Tink en Link.
0: En de linkplaatje gaat joert door eten. Dadelijk schiet het door het broeken van boter en olie bij het kleermarchen van eten. Ja, wat is nou eigenlijk het beste? Andries die werd er een mooie plaat bij te tinken. Die tinkt door een Beds Are Burning.

0: nou ja, het eten kan oorbranen, maar de band die het Midnight Oil. Dus een hele goede link betocht Andries. Die getankt 10cc, Food for Thought. Jan-Jaap, die wil maar cadeautje naar de botermarkt.
1: Ik ben het cadeautje naar de botermarkt gegaan. Naar de botermarkt gegaan, want ze wil maken wat ze wil.
0: Wim Sonneveld en Dolle van der Linden, hartstikke mooi. Ik, Jan-Jaap, die getank. Homme, die giet van de American Pie van Don McLean. Rins Gratema en de Boeterveert naar Omsk, zoit Cor. Menno, het lied van de warme bakker van Bonnie Blanco. Jan Douwe, die tinkt aan Den Uil is in den olie.
2: Den Uil is in den olie, in den olie is den Uil.
0: Ik vind het toch nog grappig om te jaren hoe volle linken had je in betinken kennen met olie erin. Ik denk dat ze wel heel dreig worden, maar ik vind het supergoed betocht. Ja, welke plaat wordt het dan? De computer die het een kar maken. En die geeft je het voor brassband muziek. De jaren Marie Skratema van zelfs. Dit is de Trojka, oftewel de Boeterveert naar Omsk.

Wij rieden maar de trojka droog, het wiet in winterwoord. Het vrieste graad nog strietig en het is verrekte koord. De heeste hoven krassen trok de droege vaske snieën. Het is in Siberië dus wat oors als de dokkonerieën. Je maar uw zomke Vasile uit Volgograd. Dat hij een winkeltje mijn vodka zie zijn moeder had. Uw zomke is een slimme zakenman, naar mijn idee. Een trojka vol mijn boerenmoeder van de EEG. Die moeder zei, de zomke is in

Hinken op aan, hij omsken op, gehad de fleurig zin. Hij sjonk van hop hop hinken en hou er de moed maar in. Waaronder wielen sput het roerig op de achtergrond. Hij gaat met mozen en molen trop de pinterjong. Het is een keppel wolven en ze komen dichterbij. U zonken zet een liedje van hup soep en grote brei. Als jonge wij de woord zang en ik nog het heiteloon. Maar daarmee hoorden wij de tas toch lang net in de hoorn. Het toch komen lokaaltjes, koetsjes, zielen is eens nocht. Het viel steeds de volve raden, jonkes konken toch. Jong, ik verrol je en ik hou de wolven.

Daar plofte de eerste schoon, er was gefrikko op de groen. De wolven fret als wolven, want de wolven binnen zo. Zat in een wijfel lopen, gewoon een vissen die ontkaam. Vol nobles broodjes hier in het fijnsje van mijn naam. De hinders draven pittig, maar we winnen nog net in Omsk. Het zwit dat steert dus op een reg en toch spinnen wij klomsk. Het viel het zingend, het was gepoeter, vader wolven ploft. Als mij zijn rare stisk en het eet die hondjes kop. De boeter rek het op, maar ronkerop, hammer je nooit. Wij hadden voor een doze pasta, chocabere goed. De wolven fretten alles, maar ze jouwen

moraal, want iemand dit verhaal nog zag. Uw scooter is te duur voor het absolute minima. En viel de hele vrouw nog altijd op een houtje fret. Ben je Siberië, alle bolden als een baars af vet.

0: Prachtig om te jen. De trojka, de boeter veert naar Omsk. Tiegetank al hier van het Maitinken.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Ik een kleermaatje, mooi boeter of mooi olie? Wat of sto? Nou, ik broek zelfs eigenlijk altijd olie als ik ontwakken ben, maar verder eens altijd boeter. Maar wat is nou beter? En misschien ik wel zoener. Ik praat hierover met diëtiste Laura Bergmans. Laura, een goeie middie.
3: Goeie middie.
0: Ja, we hadden die vaker in goeie middie als het gaat over eten. Als het nou even heel simpel del is bij jij, boeter of olie? Wat zou je dan?
3: Dan zoek ik toch voor de olie in.
0: Ja? Waarom?
3: Ja, zeker. Nou, olie, dat is eigenlijk vaak de vloeibare variant en van plantaardige bron. En die is beter voor uw gezondheid, beter voor hart en, vaten. En ja, daarom ik beter voor het cholesterol. Dus dan zoek ik voor de olie gaan.
0: En wat voor olie moeten we dan hebben?
3: Dat is wel een hele goede vraag, want er zijn natuurlijk een heel soort verschillende... Ja. Olies. Ja, ik ben zelf, als ik zelf een keuze maak, dan kies ik meestal voor de olijfolie. Want de olijfolie, daar zit ook nog heel veel andere goede voedingsstoffen in. Vitamines en ook antioxidanten. En ik vind hem gewoon echt lekker en hij is ook zo.
0: En als er dan een stukje vlees briest in de pannen met olie, slagt dat goed?
3: Nee. Dan is olijfolie eigenlijk net geschikt.
0: Nee.
3: Want dat gaat heel erg roken en walmen. Dus dan gaat het eigenlijk spetterie, heel vervelend. Dan gaan ze de hele keuken de ronde.
0: Ja.
3: Nee, altijd olijfolie kun je net op een hele hege verhitting broekt worden. Dan kiest beter een orenolie broeken. Bijvoorbeeld zonnebloemolie of avocadoolie. Iets wat ik vaak zelf broek bij hege verhitting. En ja, eigenlijk alle orenolies kist wel beziekje die het geraffineerd binnen. Want die kan vaak in een hegere verhitting.
0: Oké, is dat ik op zo'n fles te lezen, was het beste bij broekenkist? Want ik denk dat voor een soort mensen het inderdaad dreig is om te zien... ja, welke olie broek ik nou weer voor?
3: Ja, dat snap ik. Dat kan soms best lastig wezen. Maar het zit wel altijd onjoen op de verpakking. En er is bijvoorbeeld ook bakkenbraad. Dat is ook een vloeibare fles. Die kist ik prima. Dat zit al ja, eigenlijk op de titel, bakkenbraad. Die is ook goed geschikt voor het bakken van een stukje vlees.
0: Ja, en die is dus beter dan de flacons met ja, vloeibare boeters, is maar.
3: Nou ja, de vloeibare boeters en de bak en braad, daar, die ben vaak, de samenstelling is vaak van verschillende oliën. Dus ja, ik ken net precies dat die een beter is dan de oren, maar het is vaak een mix van verschillende plantaardige oliën.
0: En als je dan denkt van ja, maar ik vind dat toch persoonlijk net lekker, bakken in olie, wat is dan de beste kar voor boeter?
3: Ja, dan had je natuurlijk de roomboeter. Ja, dat is wel gewoon een hele pure vet. Alleen het nadeel daarvan is dat het besteedt uit heel veel verzadigde vetten. En daarvan weten we wel dat dat weer minder goed is voor uw hart- en bloedvaten en uw cholesterol. Maar dat is wel ientje west een hele lekkere smaak om die vleeskist krijgen. En voor af en toe gebruiken is dat echt geen probleem. Altijd maar net in het dagelijks gebruik broekt wordt.
0: Ja, en dan opballen. Een stukje ballen, daar mat een beetje boeter op, vind ik persoonlijk. Wat voor boeter is dan het meer? Eerste handig stond het wel.
3: Ja, dan zou ik dus ik wil voor een plantaardige boeter gaan. Dus dat zou dan een halvarine of margarine wezen.
0: Oké. Nou, Jerk, ik wil vaak in boeter. Daar zitten ik wil weer calcium, vitamine en dat soort zaken.
3: Ja.
0: Is dat zo?
3: Ja, dat klopt. Ja, ja er binnen vier soorten vetoplosbare vitamines. En die worden vaak toegevoegd om de boeters.
0: Maar als we die boeter dus net meer nemen, dan krijgen we die vitamines net binnen.
3: Klopt. Dus, en in halvarine margarine zit het ek. En in roomboeter zit het ek van nature.
0: Oké, dus toch zo nou en dan even broeken, of?
3: Ja, ik ben zeker net zin in roomboeter. Dus ik broek het zelf ook geregeld voor een lekkere maaltijd. Of een sauskemaatje of een roe bijvoorbeeld voor een sop. Alleen ja, mijn advies is wel om het net dagelijks te broeken. En in de basis wel zo volle mogelijk voor plantaardige bronnen te kiezen.
0: Nou, helemaal duidelijk, Laura. Wij zullen jou onder het kokerel maar olie. En dank u wel voor die adviezen en tips.
3: Heel graag die en heel veel succes met het uitproberen wat het beste bij die past. Bij Omroep Friesland.

0: punto.
1: Nog even het simmergevoel volop beleef je. Mooi. Juanes en La Camisa Negra. Het is haast Jelve Twaan. Wat wie nou die knal, vrede jong, die te jaren wie in Iljouwet. Yes, dat je zo.
2: Waar is die bij? Omroep Friesland.
3: Ja, zit bal.
4: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
3: Kan er nog een keertje van oor.
2: De PC. Weidem.
3: Ja.
4: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
2: En van Vlaanderen al ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen erbij.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
1: Het is Jelve Twaan. Het Frieske Nijs, nou maar Simone Scheffer.
0: Goeiemiddag. De knallen die het Vrede Jong bij de Greense Street waar je in Leeuwen te jaren wien, winnen dochs van een shit-incident, liet de politie weten. Ja, daar zei de politie dat er geen onwijzings voor wien. De politie had intussen beelden veiliggesteld. Er is praat met zorgen en het onderzoek is nog in volle gang. Er had op dit stuit nog geen onhouding west. Dwarsen met mij mekoor, dat is het doel van 30 mensen in en om Bolse tinnen. De groep is dwaande met de ontwikkeling van een wenwiekje onder randen van de stad. Het terrein lijkt nog braak, maar als het goed is, dan er takken meer dwarsen en natuurvriendelijke wenningen in een groene omjouwing. De bedoeling van het project is dat ik mensen meer om mekoor tinken en even een handje helpen als hier van de bewenners dat nedig had. Ze zieken nog wel een paar enthousiaste deelnemers. Arjen van der Wal, hoe de meerskip zin in die nije week.
16: Dat maakt het leuk, dat is die Borley al kist. En dat is ik met mekoor, elkoor helpen kist. Dat is een beetje op de bandpassen kist of zo. Hè, als er een boeken zit. Meer zat het vroeger hier in het dorp.
0: Het klinkt haast onmogelijk op het allerhoogste niveau reetrieden en hutfietsen. Dus is het voor de 18-jarige Thijs Wiersma van Sint-Niek Wailijn. En ik nog mijn grote successen. Als junior had Wiersma dit jaar al een wereldrecord op de 3000 meter. En won er verschaten WK-medailles bij het reetrieden. 6 weken later sleept er de winst van de juniorenversie van Paris-Roubaix binnen. Zolang het kind bleeuwt Wiersma beide sporten dwaan. En hij tinkt er nog net aan om een kart te maken.
17: Nee, ik wil in principe nog 2 jaar door met combineren. En als het langer kan, misschien langer. Maar ik bekijk het eigenlijk jaar per jaar. Dus niet... Niet zozeer dat ik nu al een keuze wil maken. Dat gaan we wel zien.
0: Na een goede 6 weken zimmervakantie pakken de basisskwallen in regio Noord de Trier weer op. Zei ik in Oudeboorn. Gewoon Ben Binder tegenwies mooi.
18: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk. Hebben we alles klaarmaken voor naar school. Nou, ik hang de hele tijd nog een uur van bed. En dan moest ik zo'n uur of zo van bed. Ik bleur nou een jaloer of zo nog in bed zitten.
0: Ja, dat is toch wat. Ja. Ines de Bliet mij de oren net.
1: Nee, nou, mijn Benny heeft nog een extra dag vrij.
0: Ja, he,
1: ja die hoeft pas morgen weer in werken. En er is jouw studiedag, dus we mij nog een dagje langer.
0: Geniet je van.
1: Ja, ik hoop dat ik ze jou een beetje op tijd op bed krijg.
0: Dat is, dan
1: dat is in de vakantie ik net echt slagen. Nee.
0: Ja, nou, het waar is er wel voor om wat betieder op bed. Of tenminste, het is nog heel een mooi simmerwaar hier.
1: Ja.
0: Maar er is zinnen, er is een bui, er binnen wolken. En de temperatuur leidt om de 20 graden heen. Vannacht is het kalm waar, maar Zuiderwien wordt het dan 15 graden. Morgen dan kan het wat regenen en dan is het 20, 22 graden. En daarna eigenlijk een beetje hetzelfde soort waar. Wolken, zinnen, buien, temperaturen om de 20, 22 graden heen. En de wind die hing het wat tussen het zuiden en het westen en is matig ontkrachtig.
1: Dank u wel, Simone Scheffer. Meer nijs en waar we rond te vinden in de Omroep app. En ik op omroepfriesland.nl. Dadelijk muziek van Keen. En in dit nummer zongt Keen over het vinden van hoop in dregen tijden en dat naar tjuster en twijfel altijd weer lucht komen kin. Denk daar maar even aan en geniet je ervan. Bend and Break van Keen. Yes, meer dadelijk.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant!
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
24: Ik mag graag tuinieren.
25: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
26: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
27: Ik niet.
23: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
28: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
28: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
29: Goedemiddag.
30: Mijn Diana de Groot.

0: John Mayer, ja, dus hier in Goeiemiddag en The Last Train Home.
1: Wij zien de slingers op!
0: En dat toch wel ik elke middag. Dus elke middag heeft de kans om Ian te lokwezen via de radio. Dat mag van alles en nog wat wezen. En dat is eigenlijk heel simpel. De kist een brugje sturen via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En dan kan ik hier in de uitsturing de slingers virtueel ophingen. Maar we kunnen eens even in belly of de kruis de slingers gewoon fysiek thuis doet. Dat is ik een optie.

0: Het is toch wel bijzonder, dat is het waar. Man, een plaat maken hebben. Paul McCartney en Ringo Starr, My Home to Us.
1: Wij zijn in de swingershop.
0: Jo, het werd de eerste werkdag na de vakantie. Ik moest wel even op gang komen, maar nou is het ik alweer goed. We hebben een mooie simmerhorn. De groetnis die komen van Simon. Lucy die zei het, Mimem, die we juist hier. We hebben het mooi viert bij haar thuis. Mooi wat familie. Ze is 68 jaar geworden. En Christine, die stuurt, ik heb van de morgen een sollicitatiepartier gehad. En ik denk, misschien kan ik nou alvast de slingers ophingen. Dan boek ik dat het alvast goed zit. Dat is een positieve insturing. Christine, wat mooi dat dit zo bedoelst. Het gevoel wie poor best in elk geval. Dus ik hoop je er het beste van. En we krijgen ik nog een berichtje binnen van Albertje. Die wil graag de lok wensken, Jan. Albertje, een goeie middie.
2: Hey, goeiemiddag.
0: Ik brek me de moeder er even hoor. Waarvoor stel ik graag een lokwensje?
2: Nou, mijn tweelingzus en haar man. Mijn tweelingzus Anneke en haar man Bouke. Die ben je hoort zuster hier trouwens.
0: Zo! Wauw!
2: Ze zijn de eerste van de familie, dus.
0: Oh, fantastisch. Er zitten er dus meer rond te komen nog?
2: Nou, ik ben nog vier voort.
0: Oh, ik ben nog ja, vier voort.
2: Maar dan ben ik een periode met helle. Dus,
0: ach, nee, ja, dat is...
2: Een unicum.
0: Dat is zeker. En 50 hier, wat een prachtig mooi getal. En is het een leuk stel?
2: Ja, het is een prachtig stel. Ja.
0: Ah, wat lief dat jou ik als tweelingzus... Dat viel dan toch altijd oors, denk ik.
2: Ja, we zijn wat closer.
0: Ja, hè?
2: Ja, wij lopen wel een soort naar elkaar.
0: Oké, en waar uit het hem dat in?
2: Ja, als er wat is, we zijn er vaak gehoord. En ik ben al alleen oud, dus weet er vaak in Belly, hoe gaat het? En dat viel altijd heel goed.
0: Dat is toch wel speciaal. En hij hem mekoor ik de goedkeuring joen on de man, zeg maar?
2: Ja, zeker.
0: Ja, hoe ging dat dan, Jetiet?
2: Ja, ach, dat wie wat, dan ook wat voort helemaal gehoord.
0: Ja.
2: In het begin in de verkeeringtijd en dat weer lol.
0: Ja, lol.
2: Lol. Oh. Ja, de man kon heel goed maken op zitten.
0: Nou, sure.
2: Dat scheelt ik.
0: Dat scheelt zeker. Nou, wat prachtig mooi. 50 hier bij mijn koor, 50 hier trouwt. Vieren ze het ik nog greut?
2: Ze vieren greut 3 september.
0: Hartstikke mooi. Ik wens Kim dan alvast een prachtig mooie dag. We sturen die alvast de slingers op. Dan kist ze dan op het feestje mooi ophingen. Zullen we het zo doen?
2: Hartstikke mooi.
0: Oké, bedankt voor het berichtje. Hè. Fijne dag.
2: Hey, ja, jij mee.
0: Dank je wel. Doeg. Nou, prachtig mooi, Nijs. En leuk voor de slingers. Morgen weer een eikons. Dit is Diesel.

0: Friesland.
1: Twaanjoerd.twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.

0: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
1: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else en Ian.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt twee blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De laatste twee boeken die ik lezen heb, dat bin Vrij Uitzicht en Façade. En op dit stuit ben ik dwaande mooi Het Diner van Herman Koch. Ronnie Terpstra die is uw verste boekenman en hij komt dadelijk del en heb ik wat leuke boekentips.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
7: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargeles leidt je, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Goeiemiddag.
10: Mooi Diana de Groot.

0: Portugal, the man, and feel it still in the Fayette Starship. We built this city.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op Fjouwe Roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Een goeiemiddie. Jou vergraag tips van leuke uitstapjes en mooie evenementen. Want lekker eten en bijzondere plakjes in Friesland. Maar ja, soms kan een tip gewoon ik heel simpel wezen. Een goed boek, lekker op de bank, onder een tekentje. Maak het natuurlijk wat voor plak. En daar hebben we zelfs ons eigen boeken-expert voor. En dat is Ronnie Terpstra, hij werkt bij Van der Velde hier in Ljouwert. Ronnie, goeiemiddie.
3: Ja, goeiemiddie.
0: Dit is die laatste vakantiedag.
3: Het is net oors.
0: Oh,
3: maar ik wil fijn, hè?
0: Ja, toch, ik wil wel lekker om...
3: Ja, de boekjes heb ik wel een beetje mist.
0: Ja, oké. Okay.
3: Ja, tussen Godsteen, daar net van.
0: Maar... Ik zoek kreksjes. Volgens mij is dat tussen een heel soort boeken steen. Ja. En hoeveel boeken heeft voor lezen in deze vakantie?
3: Nou, best wel een soort.
0: ik
3: ben net zo van absolute getal.
0: Nee, we nemen geen ontal. Maar dat winnen een soort. En dan heeft er twee mooie namen voor u. Welke was maar beginnen?
3: Nou, degene die bopen opleidt, dat is altijd wel handig. En dat betreft in dit geval het Vlinderseizoen van Lea Korsgaard. En Lea Korsgaard is een doodnormale Deense mevrouw. Moeder van 3 kinderen en keurig getrouwd. En die heeft op de een of andere manier de gedachte gekregen om in 1 jaar tijd alle vlindersoorten die in Denemarken leven te fotograferen en vast te leggen en te tekenen.
0: Oké. Okay.
3: En dat zijn er een stuk of 48 of zo. Ik weet niet hoeveel dat is. Ik ben ook geen bioloog, maar ik zie er ook wel eens wat in de tuin fladderen en weet je wel, dit en dat. Maar goed, die zitten natuurlijk niet allemaal in je achtertuin.
0: Nee.
3: Dus dan moet je het hele land door. En sommige vlinders die zijn maar 3 dagen te zien in het seizoen. En die zijn er alleen in augustus en die alleen in maart. Kortom, het is een hele puzzel. Dus ze gaat allemaal experts langs van wat moet ik doen, hoe moet ik het aanvliegen. Het is een hele puzzel thuis. Kinderen moeten gewoon naar school. Je hebt zelf je werk, dus het is dan s'avonds nog eens even snel kijken. Maar ja, s'avonds zie je ook geen vlinders.
0: Nee.
3: Verzin het allemaal maar. En het doet een beetje denken aan het boek Een haas in huis. Dat is 2 jaar geleden verschenen. Dat was het ook heel erg populair. Veel mensen kennen dat denk ik wel. Het gaat over een vrouw die een haas in haar tuin heeft. Die woont echt in de bush. En die haas die komt op een of andere manier binnen. En dit heeft er een beetje mee te maken. Of mee te maken in die zin dat het wel aantrekkings- of vergelijkingen heeft. Maar het is toch heel anders. Ook omdat zij een beetje geschiedenis geeft van de vlinder door de cultuurgeschiedenis heen. Een vlinder is toch een symbool voor verandering, van opnieuw beginnen. Dat is in het christendom gebruikt, dat is in de Tweede Wereldoorlog gebruikt, dat is overal gebruikt. Dat doet ze de soepel een beetje doorheen, maar het wordt niet saai. Het wordt niet stevig aangezet. Het gaat voornamelijk, wat mij het meeste bijblijft, is toch die vrouw die tussen alle afspraken door en ja, tot met huilende kinderen achter in de auto, want we moeten nog even stoppen bij die parkeerplaats.
0: Moeten nog even derin. Ja, precies.
3: Daar kan misschien die vlinder rond.
0: En ja,
3: het geeft die vergankelijkheid, die symboliek van die vlinder. Ja, dat speelt ook wel steeds meer een rol in de natuur natuurlijk, want het wordt steeds stiller op al die weilanden. En bedoel, er waren nu nog 48 soorten. Misschien waren het er 53. Daar wil ik vanaf zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar volgend jaar zijn het er weer minder.
0: Ja.
3: Weet je? Het wordt allemaal minder. En ook die lijn zit erin. Maar het is geen negatief boek. Het is geen somberboek. Het is een vrolijk boek. Zoals iedereen wel vrolijk wordt van een vlinder.
0: Zit er humor in?
3: Zit er gewoon bepaald. Nou, er zit geen opgelegde humor in. Maar het is wel zo van, het heeft een bepaald vertederend element.
0: Ja.
3: Waar veel mensen zich wel in...
0: En echt kreunig vanuit haar perspectief.
3: Ja,
0: van
3: precies.
0: Hoe zij dat al hier...
3: Ja.
0: Nou, interessant.
3: En er staan ook nog plaatjes in. En deze is zelf geschilderd.
0: Echt?
3: Ja, het kan echt niet.
0: Bing-in-foto's.
3: Bing-in-foto's. Nee. Ik ben echt illustratie.
0: Ja. Dus, nog één keer de titel?
3: De titel. Het Vlinderseizoen.
0: Het Vlinderseizoen.
3: Lea Korsgaard.
0: Hartstikke mooi. En het tweede boek?
3: Het tweede boek. Dat is keiharde fictie. Een roman, zoals we dat noemen. En dat is van Charlotte Gneus. Gittersee. En Gittersee, dat is een buitenwijk van de stad Dresden. En Dresden lag... tot 1989 achter het IJzeren Gordijn. Het voormalige Oost-Duitsland. Deze auteur is in de jaren 90 geboren. Dus is opgegroeid gewoon in het huidige Duitsland. Maar er is een tijd geweest die ook alweer lang geleden is. Hm. Alweer 35 jaar. Toen het echt al anders was met het IJzeren Gordijn. En dit boek speelt daar. En het mooie is dat boeken, als je 20 jaar geleden boeken las over het voormalige Oost-Duitsland. Het was allemaal somber. Het was allemaal grauw. En nu... Er komt steeds meer, er komt steeds meer kleur in die hele wereld. Van het waren gewoon ook maar mensen die wel onder een totalitaire regime leefden, maar ook gewoon ruzie hadden bij de koffie en ook wel eens een borreltje dronken. En kinderen moesten ook gewoon naar school en gingen ook
0: proeven. Het waren gewoon mensen.
3: Het gewone mensenleven.
0: Ja.
3: En dat staat hier wel een beetje centraal, maar wel met die achtergrond van dat totalitaire regime. Want er verdwijnt iemand. Nou, die is dus blijkbaar de grens over gegaan. Heeft het wel of niet gered? Nou, dan komt... Dan komt de Stasi in actie, weet je wel. Dus alles en iedereen wat ondervraagd. En dan begint ook het spel wat die auteur heel erg knap speelt. De hoofdpersoon is een 16-jarig meisje. Haar vriend is gevlucht, dat weten we niet zeker. Meisje wordt constant ondervraagd door de politie. En dan ontspint zich een soort spel wat bijna thrillerachtig is. Waarvan je denkt van, oh. En dan die laatste bladzijde.
0: Oh.
3: Zo'n boek, dan denk ik... Oh ja.
0: En die zeer net onkom.
3: Die zag ik niet aankomen.
0: Nee, oh heerlijk.
3: En ik ben een geoefend lezer.
0: Ja.
3: En de allereerste pagina in het boek, daar staat de oplossing dan. Weet je? Dan denk ik,
0: Is dit nou een hele grote spoiler? Of,
3: het is gewoon, je begint zo'n boek te lezen. Denk ik, wat is het? En dan begint het. Kortom, een fantastische roman. Het is een debuut. Ze heeft vele prijzen gewonnen in Duitsland. Gaan we denk ik nog heel veel van horen. Maar voorlopig moeten we het met het boek Gitterzee doen. En Gitterzee. Ik zou zeggen... Ja, haast u naar de boekhandel, slash bibliotheek, slash
0: en het is echt zo'n page-turner, dat is gewoon
3: heel fijn.
0: Keer,
3: het is een ander soort boek dan je misschien normaal gesproken zou lezen. Dus doe er uw voordeel mee.
0: Gitterzee en de vlinder, noem ik hem weer kwijt.
3: Het vlinderseizoen.
0: Het vlinderseizoen.
3: Ja.
0: Prachtig mooi. Dank u wel voor die tips, Ronnie.
3: Graag, Dien.
1: Goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.12.

0: Ja, dat was gewoon net jij onder terug te komen. Want ja, die laatste ton, die jaren zat bij dat veske. Dat moest gewoon helemaal iets spillie letten. Mr. Blue Sky van die Electric Light Orchestra. Freya, die is in de studio.
1: Goedemiddag.
0: Wat leuk, dat is de best.
1: Ja, Skoftling. Ja. Echt een Skoftling. Ja. Vakantieperiode.
0: Ja, lekker toch?
1: Heerlijk.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, fijn dat ze er weer best. Ja. Daar heeft de draad bij die te steen.
1: Zeker, ik heb hem er weer bij.
0: Dan was er een dikke sweeperton aan. En dan zullen we eens even zien wat eruit komt.
1: Ik ben benieuwd.
0: Wat voor spultje wij van de midi spielie? Dimmingo.
1: Ja. De wit juist, waar zou dit?
0: Waar zou dit? Dat spelen we dus om 20 vertreien in. We hebben een prachtig mooie Simmer-prizenpakket, de Simmer-gadgets, het Patsy, de tattoo.
1: Oh,
0: ik zou een kaarten plakken of erbij komen. En de Sinnebril, nou ja, er zit van alles leuks in. Dat kist al je win om 20 vertreien. Het Frieske Nijs, dat komt er ik om. En dit is de nieuwe single van Mr. & Mrs. Vriendenwieke Vreten, die uitkwam. Hartstikke leuk. Call Me Tonight, heet het.

0: Omroep op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Krijgt allemaal in de mail.
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
0: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
1: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
13: Jel van Trijen is het. Tijd voor het Frieske Nijs. Maar Simone Scheffer.
14: Goeiemiddag. De knallen die het vreten bij de Greense Street waar in Ljouwen jaren wien, wien dochs van een shit-incident, liet de politie weten. Ja, daar zei de politie dat er geen onweersings voor wienen. De politie had beelden veiliggesteld, er is praat met Joegen en het onderzoek is nog in volle gang. Er had op dit stuit nog geen onhouding west. Dworsum en Maimekoor. Dat is het doel van 30 mensen in en om Balzen te hinnen. De groep is dwaande met het ontwikkelen van een wenwiekje aan de ronde van de stad. En de bedoeling van het project is ik dat mensen meer om elkaar denken en even een handje helpen als een van de bewoners dat nodig had. Ze zieken nog wel een paar enthousiaste deelnemers. Arjan van der Wal van Oude Meerschipzin in die nieuwe week.
15: Dat maakt het leuk, dat is die Borlie al kist. En dat is ik Maimekoor, elkaar helpen kist. Dat is de, nou ja, een beetje op de bandpassen kist of zo. Als er een boeken zit. Of, dus ja, meer zat het vroeger hier in het dorp.
14: Camping Terpstra op Skielge komt in Kwatten te Keep. De camping wie jarenlang een populair plak voor jeugd die het voor het eerst op vakantie mocht. De laatste jaren roemde belangstelling waarom. Neffens de eigenaars komt dat omdat het boetenlang goedkoper en onttrekkelijker is voor de jeugd. Het klinkt haast onmogelijk op het allerhoogste niveau reetrijden en hutfietsen. Dat is het, doch is het voor de 18-jarige Thijs Wiersma van Sint-Niek prima. En dat mooi, grote successen. Als junior had Wiersma dit jaar al een vrouwtrekord op de 3000 meter. En won er verschate WK-medailles bij het reetrijden. 6 weken later sleept er de winst van de juniorenversie van Paris-Roubaix binnen. Zolang als het kind bleef Wiersma bij de sporten waan, hij tinkt er nog net aan om een kart te maken.
16: Nee, ik wil in principe nog 2 jaar door met combineren. En als het langer kan, misschien langer. Maar nee, ik bekijk het eigenlijk jaar per jaar. Dus niet zozeer dat ik nu al een keuze wil maken. Dat gaan we wel zien.
14: Nou, het is echt Hollandsk simmer waar wolken zinnen. Zo uit en troch en buiten. Temperatuur leidt om de 20 graden hinnen. Vannacht zakken die naar een graad als 15. Morgen dan hebben we betiet een lichte rein. Het is dan ik 20, 22 graden. En daarna bleef het wisselvallig. Maar een afwisseling van wolken, zinnen en buien. En liggen de temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Bij een zuiden- en westenwind is die matig ontkrachtig is.
13: Dank u wel, Simone Scheffer. Het derde album van Bruce Springsteen, dat hij samar Sometimes at Night of The Hungry and the Hunted Jitterkin. Maar ja, dat doet het net. Het jit Born to Run. En dat is ik, de titelsong van dit... Nee, dit veske is dus de titelsong. Dat vind ik zo ingewikkeld dan, hè? Maar Born to Run, die is hier dus dadelijk in Goeiemiddie.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Goeiemiddag.
23: Mai Diana de Groot.

0: Arun Iwide te Shen op Pinkpop. En Takamir Maart komt er weer naar Nederland voor een heel groot concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Teddy Swims, wie dit mooi. Break up in reverse. Ik krijg een heel mooi appje binnen van Dennis. Die zei de groetnis uit Weijen Oerisel. Een mooie foto erbij dat er van de televisie zit. Mooi, een blikje bier. Lekker, Dennis.
1: Waar zei dit?
0: Dat is mooi, prijzen winnen. Een heel prijzenpakket luidt van die kleer. Ik heb een verneemde vries van die. Want eerst, ja, dat hij die nou toch wel, denk ik. Als je wist wat dit is, dan mag je het even appen.
2: Ja, ik weet dat ik de giant ben, maar nou, de records vind ik altijd wel leuk.
0: Oeh, ja, is hij een giant? Nou, oh, vind ik wel een beetje, hè? Maar ja, welke giant is dit dan? Wist de namen? En die wil ik graag van die witte via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggenjoggen in Njoggenjoggen.
2: Ja, ik weet dat ik de giant ben, maar nou, dat record vind ik altijd wel leuk.
0: Ja, ik vind records wel leuk. Die 21 van 50 is ik leuk. Ja, heel leuk. Welke namen jij het hierbij? Lid op mijn witte, stuur een beruchtje. En waar wit is dat mooie prijzenpakket dadelijk zo voor die. Guus Meeuw en Vergant, die komen er dadelijk om. Dit is Agnes Sambrink. Naar de top.

0: professioneel is en vagant, maar verliefd zijn.
1: Ja, ik weet dat ik de giant ben, maar nou, dat record vind ik altijd wel leuk.
0: Waar zei dit? Ja, waar zei dit? Dat is de grote vraag. En er komen heel soort antwoorden binnen. En de meeste van jullie hebben het gewoon goed. Onder andere Tietje Abma, goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
0: Waar, wie dit?
2: Dit is Germ Terpstra.
0: Ja. Dat zou me saffolle wissen giet.
2: Ja, dat klopt. Want mijn zoon leert, die is van dezelfde generatie als Germ. Dus die leert altijd zien of mooi Germ.
0: Ah, Sjuggezoon. Wie heeft er ik bij in Wezen, Marone Wiekijn?
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja, hij doet ik mooi. Ja.
0: En, hoe heet er het dien?
2: Redelijk. Hmm. Hij heeft net heel veel getraind dit jaar, want hij studeert in Grains.
0: Oh ja.
2: Nou ja, en je moet gewoon eens volle trainen. Dat ja. is dan dermbal.
0: Ja, precies. Die had wel de mogelijkheid om dat te doen.
2: Nou ja, die traint haast elke dag.
0: Oh, dus, ja. Ja, dat is ja. al wel een verschil voor zelfs.
2: Ja, klopt. Ja, en maar dat resulteert dus wel in zo'n afstand. Als je nou zo minder wordt traint, dan kom je minder vier.
0: Dan kom je minder vier, ja, dat is zo. Goh, nou, ja. maar wat leuk. Maar de wie is er ik bij dan, Arun de Wiekijn?
2: Ja, zeker. Wij winnen. Ja, eigenlijk, zolang dat u zo'n hebt, geven we er altijd in.
0: Ja. ja. Spektakel?
2: Ja, het weer een mooie wedstrijd. Oh. Zeker. Ja. Ja, mooi opbouwend. Ja. Net geliek een hele vierde sprong, dat het in één keer een rijden, die vierde sprong. Het weer heel mooi opbouwend. Oh. Dus dan heb ik wat strijd nog in de wedstrijd.
0: Ja, fantastisch. En het weer prachtig waar?
2: Ja, super waar. Ik kon net beter eigenlijk. Het weer net te warm. Dus,
0: nee, super. Nou, en Mike vreeg je hoe vier dat die zoon komt is uiteindelijk?
2: Die is uiteindelijk vierde worden, maar hij zegt een persoon die het mooi doet. Dus ik weet even net wat er uiteindelijk in die grote groep wordt. Nee, maar, want hij springt dan in de mixklasse en Germ zit dan in de topklasse. Dus ik weet net precies hoe vol staat er wordt
0: nee,
2: in
0: precies,
2: die hele toch, grote groep.
0: Misschien de afstand, als dat nog wist.
2: Oh ja, bijna centimeter.
0: Oh, nou, sjuggezoon. Schitterend, toch?
2: Ja.
0: Dat doen
2: ja,
0: wij hem net nou, joh, wat Tietje.
2: Nee, zeker net. Ik net.
0: Nee, ik net. Oh, prachtig. Nee. Nou, wat ja. mooi, hé. En wat leuk dat dit dan jest en dat het inderdaad hartstikke goed heeft. En dan krijg je van u het Simmerpakket, Tas Stuart.
2: Nou, hartstikke leuk. Nou, ik denk, ik ben wel eens een gokje. Ik vind dat wel leuk om te jagen.
0: Oh, nou. En voor ja. dan dadelijk maar de Noors in de prijzen. Helemaal
2: ja,
0: goed.
2: Nou, superleuk.
0: Bedankt voor het mooi, Dwan. De groeten is onder zon dan.
2: Ja, dat zag Dwan.
0: Hoe heet het van de vader, Amma?
2: Douwe.
0: Douwe Abma. Tje, ja. hartstikke mooi. Dank u wel.
2: Ja.
0: Fijne dag, vrienden.
2: Ja, hetzelfde.
0: Hoi. Germ Terpstra, dat weer dus inderdaad de oplossing. Hij voelt het FK4-leppen. 20 meter en 50 centimeter sprongen. Daarin wezen. Prachtig. Muziek nou.

Nick Kamen hier in Goeiemiddag en Loving You is Sweeter Than Ever. Het is haast draaien hoor, dadelijk nooit draaien. Zullen we het eens hebben over die skeve tour in Ljouwert. We beginnen eerst nog even op de Franse tour. Michel Fugain, Une Belle Histoire.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen.

0: komen. Man van 20 uit Heilo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hij stiet sa'u grieselijke skeef, die toer van Pisa. Nee, de oren houden zelfs. En die stiet nou in de stegens van een grote opknapbeurt. Maar er bent tal van activiteiten te dwaan. En de eerste dadelijk zal alles hoor.
2: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
2: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
6: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
7: Goeiemiddag. Mooi Diana de Groot.

0: Friese famkes met toch volle leuker. Harry Styles en American Girls. De Fajeres Chai Coltrane. Go Like Elijah.
1: Goeiemiddag.
2: Mai Diana de Groot.
0: Als er nog nauw het rinst en de komst bij de orde houdt, dan sjocht het voeten dadelijk, want hij stiet in de steges. En wil ze Tour een grutte opknapbeurt krijgt, is er dis een man van alles te belibben in en om die skeve Tour van Leeuwarden hinnen. En ik praat erover met Annelot Huytema van Visit Leeuwarden. Annelot, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag. Wat leuk dat jullie bellen.
0: Ja, hartstikke leuk, want jullie hebben allemaal leuke activiteiten. Want als mensen denken van, hey, die Oldenhout die staat in de steigers, dan zal er ook wel hartstikke dicht zijn en kunnen we er niks mee. Maar juist niet, hè?
3: Nee, wij dachten juist, er moet juist nu echt wel wat aan te beleven zijn. Aan de buitenkant inderdaad, hij staat in de steigers. En wij kregen de sleutels en wij dachten, hoe kunnen we dit nou eens wel mogelijk maken? En toch deze trots van de stad, ja, op een mooie manier in de spotlight neer te zetten. En daar is deze glow-up uit voortgekomen.
0: Ja, en wat doet die glow-up?
3: Ja, nou ja, wij hebben verschillende evenementen natuurlijk hierin georganiseerd. We wouden echt lokale ondernemers een podium gaan bieden om hier toch iets moois voor neer te zetten. En dat is eigenlijk op een hele leuke manier is dat gaan ontstaan.
0: Ja, wat voor ideeën zijn er binnengekomen? Of tenminste, wat hebben jullie uitgewerkt? Wat kunnen mensen daar gaan doen?
3: Ja, wat gebeurt er allemaal in de toeren? Ja, echt veel. We hebben onder andere een Silent Book Club gehad. We hebben spelletjesavonden met Spellekijn. We hebben een diner in de sky. Dat wordt een heel leuk evenement. Muziek, wijnproeverijen. En in het najaar gaan we ook nog sterren kijken in samenwerking met het Natuurmuseum.
0: Wauw, en dat kan allemaal in die toren? Daar is zoveel ruimte? Of gebeurt dat op de trappen of misschien op het dak van de toren? Waar vinden die activiteiten plaats?
3: Ja, waar laten we ze, hè?
0: Ja.
3: Het is, de toren binnenin, het is niet heel groot, maar ik denk op een hele creatieve manier is er gewoon heel veel mogelijk. Er zijn verschillende etages. We zitten altijd wel met een maximum waar we de mensen, tot hoever het kan gaan. Maar er is meer mogelijk dan je denkt. En ik denk ook op een creatieve manier kan je er een hele leuke invulling aan geven.
0: Ja, sterren kijken, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar dinner in the sky, dat klinkt wel heel romantisch.
3: Ja, dat wordt natuurlijk een beleving op en top. Dat het wordt één keer en nooit weer. Dus als je het wil meemaken, wees erbij. Dineren in de sky. Wat kan je gaan verwachten?
0: Ja.
3: Het wordt gewoon een beleving. Elke etage komen er hapjes geserveerd. En wellicht eindig je wel met een dessert op het dak. Misschien zoiets.
0: Oeh. Dat is wel een kleine tease, hè?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, maar als je dan binnen in die toren zit, zie je ook daadwerkelijk iets? Zitten er ruimtes in of is het gewoon compleet donker?
3: Nou ja, het is aardig donker. Aan de buitenkant staat het in de steigers. Er wordt veel gewerkt momenteel aan de restauratie. Maar binnenin is er genoeg verlichting.
0: Oké. Maar ja, je hebt wel het idee dat je op een bijzondere plek zit. Zo is het ook alweer.
3: Ja, zeker. Juist. Ja, het is de trots natuurlijk van de stad. En ik denk, hoe leuk is het dat je later kan vertellen, ik heb ooit gedineerd in de Oldenhoven.
0: Ja.
3: Of ik heb sterren gekeken vanaf het dak. Of ik heb een boekenclub gehad waarbij ik mocht lezen in de toren en dat dan op een gegeven moment de klokken gaan luiden. Ja, dat zijn wel van die momenten waarbij je dan denkt, wauw, dit is wel heel gaaf.
0: Nu staat dat ding er al zo lang.
3: Ja,
0: het heeft heel lang geduurd voordat dit soort activiteiten erin plaatsvinden.
3: Ja, klopt. Ja, wij hebben alleen dit jaar dus echt de sleutel gekregen vanuit het HCL. En wij wouden toch de toren zo toegankelijk mogelijk maken. En daarvoor hebben we de Oldenhoven Glow-Up campagne neergezet.
0: Oké, en biedt dit ook misschien perspectief voor de toekomst, als die uit de stijgers is, dat er dan ook nog van dit soort activiteiten kunnen plaatsvinden?
3: Nou, die vraag hebben we inderdaad al meerdere keren gekregen. Maar helaas, we moeten echt dit jaar, aan het einde van het jaar, de sleutel weer inleveren bij het HCL.
0: Oh.
3: En dan ligt de volledige uitbating weer bij hun.
0: Oh, wat jammer.
3: Ja,
0: toch?
3: Nou ja, wellicht komt er nog een keer een kans voor ons.
0: Ja,
3: dus, je mag ons altijd benaderen.
0: Of misschien dat jullie het HCL kunnen overtuigen van hoe leuk het is om mensen in die toren te laten.
3: Ja, er is veel meer mogelijk dan je denkt. En ik denk dat wij het op deze manier erg toegankelijk maakt voor de Leeuwarders die zo trots zijn op deze toeren.
0: Als mensen nu willen weten wat er allemaal nog te doen is, kunnen ze ergens een programma vinden?
3: Ja, kijk vooral op Visit Leeuwarden. Daar staat de hele agenda sowieso voor altijd wat er te doen is in de binnenstad van Leeuwarden. En de Oldenhoven Glow-Up, daar hebben we een aparte pagina voor gemaakt. En ook daar kan je zien wat er te beleven is. Er komt nog vele malen meer aan. En daar zie je ook de instructies hoe je je kan aanmelden.
0: Nou, helemaal leuk. Hartstikke goed. Mooie activiteiten dus in de Scheve Toren, de Oldehou in Ljouwert. Anne-Lotte, dank je wel en succes met alles, hè?
3: Graag gedaan. Succes.
0: Maak er wat moois van. Doei.
3: Gaan we doen.
0: Hoi, hoi.

Het land van Maas en Maas. Het is trouwens wel hier van de weinige keren dat ik Boudewijn de Groot Lloyd zie, zo uitbundig. Maar het nou heel echt weer? Ik weet het net. Het land van Maas en Waal, jaren Sirine als geval in Goeiemiddie. Het Frieske Nijs, dat komt er dadelijk ik weer om. Jan Dirk de Haan, die scoot er voor om. Nou, dan moet het Nijs wel heel groot wijzen, denk ik. Dit is Madonna. Een borderline.

0: Waar is die bij? Onder een Friesland.
1: Ja, Zitbal.
2: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De Hielendijen op radio en op onderfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van Power A, ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon iets in de droom.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: FM.
11: Het is Hastie over Vjouweren. Titel Mr. Shen Knight, Nijs in Friesland, mooi Jan Dirk Daan. Goeiemiddag.
12: Ja, goeiemiddag. En Sylvie net van Nuvri, maar het gaat oedroegte. De onhoudende droegte zorgt voor problemen bij de sportvelden in Waardhoeken. De gemeente is al goed 8 weken dwanden, maar het beruin van de velden. Maar het slag het net om al die 63 sportvelden van genoeg wetten te verschenen. Meldstreek om Rob Zilt. Gewoon sportparken haar een eigen beruiningsinstallatie, maar orenplakken haar geen geschikte wetterbannen. De gemeente onderziet het orenmogelijkheden om toch wetter bij die velden te krijgen. Waardhoeken hier 124.000 euro begrutte om die droogte om te pakken, maar de verwachting is dat de gemeente daar wel oorheen gaat. Camping Terpstra op Skielge is dat, komt in kwart een tekeer. De camping wie jarenlang populair bij jeugd die het voor het eerst op vakantie mocht, de laatste jaren rond de belangstelling al. Waarom? Nefens de eigenaars komt dat omdat het buitenland goedkoper en onlokkelijker is voor de jeugd. Na een goede 6 weken zomervakantie pakken de basisschoolen in de regio Noord de trier weer op. Zij kien Oudeboorn en gewoon ben er blij om. En de kist intanken, oren we net.
13: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk. En we alles klaarmaken voor naar school.
14: Nou, ik hang de hele tijd 9 uren van bed. En nou moest ik zo'n uur of zo van bed. Ik bleef nou een jelle uur of zo nog in bed zitten.
12: Doos ik ben, Diana, hoe wie de stemming bij die, van de morgen thuis?
11: Nou, poer best, want ze hebben nog een extra dag vrij. Ja, serieus.
12: En vooruitzicht, ben dat
11: Nee, dat is wat minder.
12: Dat ze hoeven net heel nodig.
11: Nee, ze wien er net onta.
12: Ik wien er vroeger ik nooit echt onta. En dan een bijzondere reddingsactie in de Patoerstraat in Snits. Kat Elbis, die wie de juster op een dak bedaren. Die koe er zelfs op een of andere manier net aankomen. De brandwacht is uitriet, maar een lederwijn. Maar het wie een boorman die steende in een casino op de eerste verdieping. Die kat uiteindelijk redden koe. Twee boorjonkers die stien intussen kleren, maar een tekken om de kat op te vangen. Maar dat wie net nodig. Elbis is veilig in de building. We hebben omgebracht. Wie dat net zo'n uitdrukking?
11: Elbis, ja, Elbis is left the building.
12: Oh, hij is left the building.
11: Ja, has left the building.
12: Nou, deze die weer waarom in de
11: building. Nou, goed nice. Mooi.
12: En dan het waarbericht van de midden- afwisseling van wolken, zinnen en een bui. Maar een matige noordwestenwind lezen de temperaturen om de 20 graden heen. In de nacht kalm, maar een zuidenwind en dan 15 graden. Dan zullen we naar morgen, dan hebben we een bewolken dag. Betieden ik wat rein. Hey, wanneer zoekt dat nou een keer 6 maaien? Maar een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. We hebben niet 30 uur bleuren. Waar is die ontsneun? Wisselvallig maar een afwisseling van wolken, zinnen en buien. En dan hebben we 20 tot 22 graden. En de wind tussen het zuiden en het westen matig ontkrachtig.
11: Ja, die buien zullen wel net genoeg wezen deze week nog om die droogte helemaal voort te werken.
12: Maar misschien toch een beetje minder droge plakken in het gas.
11: Ja, mijn, hoe heet die zo'n mooie plant van die bloempjes?
12: Hortensia,
11: die stiet er weer mooi bij. Nu,
12: ja,
11: al dat die fleur je weer helemaal op. Dus dat is een positief bericht in elk geval. Jan Durk, tegentank. Van de morgen begon het dus op mijn Rijn. Ik zeg hier even een boet. Nou, het sinds je brek gewoon hartstikke mooi terug in Ljouwert. Nou, dat lied van U2 past er dan ik wel bij. En ik draai hem dadelijk, Farrie. Beautiful day.
4: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
15: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
4: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
15: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
4: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
15: Hoppa!
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan.
18: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
22: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Hij is onderweg.
22: Wie?
23: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
22: Top. Koffietje, ik trakteer.
23: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Goedemiddag.
26: Maar Diana de Groot.

0: Paul McCartney en Ringo Starr in Walhan en ook gewoon de volslijne Beatles. With a little help from my friends.
1: Ja?
2: Hoe heet dit programma ik alweer?
0: Dit is Goeiemiddie.
2: Oh ja, bij Omroep Friesland.
1: Ja, precies ja.
2: Tijd voor een nieuwsgierig onderwerp.
0: Nou, dat is het zeker. Begin van de simmer, toen wie het al in het Nijs. Een dolfijn in het wetter bij Lauwers Eeg. Verschaande weernemingen hadden west, maar de rest van de simmer bleurt toch wel een beetje stil. Maar van de middie kregen we een mooi berucht van Harriet Zuidervaart uit Blesdieke. Harriet, een goedemiddag.
3: Goedemiddag Diana.
0: Want jij had een hele mooie ervaring met de boot.
3: Ja echt ongelooflijk. Wij waren drooggevallen bij Schiermonnikoog. En we waren vrij laat vertrokken, dus we waren 3 uur na hoogwater waren wij bij een boei. En ik zeg tegen Mirjam, mijn vriendin, ik zeg, moet je eens kijken joh, hoe hard het stroomt. En ik vaar een beetje naar die boei toe en ik zie daar een vin in het water in. Wat raar. Ik zeg, kijk, een vin. En op een gegeven moment beweegt die vin en er springt zo naast onze boot een dolfijn. En die draait rondjes, zwemt onder onze boot weer door en springt nog een keer. En dat heeft een aantal meters is die zo doorgegaan. Ja, ongelooflijk. En we hebben het geluk dat we één foto hebben kunnen maken. Maar het was fantastisch.
0: Ja, dan knijp je elkaar dan even van wat gebeurt hier?
3: Nou, je gilt. Want je schrikt je ook te barsten. Dat is het idiote. Je wil helemaal niet gillen, maar je gilt van... Oh, kijk nou, weet je. Ja, het is heel bijzonder. En heel speels, hè. Het is heel, heel bijzonder.
0: Ja, die vond het waarschijnlijk heel erg leuk dat hij even publiek had.
3: Ja, zoiets. Dat lijkt het wel op, ja. Want omdat hij ook zo'n rondje draaide en sprong... Nou ja, het is net of hij het voor jou doet. Het is echt heel apart.
0: Ja, en ja. Hij zag er goed uit.
3: Ja, heel erg goed. Echt helemaal goed. Volgens mij wel. Ja. Heel gezond. Nee, niks mis mee. Want ik weet dat er een dolfijn dood is gevonden, geloof ik, ergens bij Wierum. Maar deze was springlevend.
0: Deze springlevend. Ja, letterlijk en figuurlijk, want er sprong om jullie boot heen. En daarna niet meer gezien.
3: Nee, op een gegeven moment was hij weg en toen kwam hij ook nergens meer boven. Dus toen, nou, ik denk dat hij terug is gegaan naar die boei.
0: Ja.
3: Ik weet het niet helemaal, maar het was echt zo bijzonder.
0: Ja, nou, wat mooi dat jullie toch nog één foto hebben kunnen maken.
3: Ja, we hebben één foto. Ja.
0: Ah, wat een bijzondere ervaring. En ja, en dat gewoon hier in het noorden op de Waddenzee.
3: Ja, precies, een dolfijn. Ja, dat verwacht je niet.
0: Nee, dat verwacht je zeker niet. Nou, wat ontzettend leuk dat je het verhaal even met ons deelt. En dat je ons de prachtige foto hebt kunnen laten zien. Het bewijs dat die dolfijn er echt was. En dan weten wij dat hij nog in goede gezondheid verkeert. Dank je wel.
3: Graag gedaan. Oké. Fijne middag.
0: Dank je.
3: Okay.

0: Vitesse en Rosalind Jerrest en dit weer Sheryl Crow. All I Wanna Do. Het is 8 minuten voor fjouweren. Dadelijk is het tijd voor onderwijs. Goed, maar Simone Scheffer. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Wes is het toer hebben dadelijk.
1: Ik weet dat Dien eclipsbril net binnenkwam op tijd.
0: Nou, ik zeg Joet in de app van een welbekende postbezorgingsbedrijf dat ze onderwijs binnen.
1: Oh. Ja. Voor 2060 of
0: ja, dat denk ik. Ja,
1: ja, ja. Nou, het is even een brechtje naar een onderwerp. En dat is de eclips en de vogels. Want de Universiteit van Grains, die hier ik Friesen vregen, vogelleefhavers, let op, wat doggen de vogels die de zee-eclips. En die hebben hun echte oors gedragen. Daar hebben we het dadelijk zo hoor.
0: Oh, bijzonder.
1: Ja, ja. Ja, ik zie het op het strand bij Haans en de Wien. Ik heb ze net.
0: Nee, ik zie het op de dik bij het Sumerum. Dus,
1: ik net in de gaten.
0: Nee,
1: nee ik net echt. Maar dat jij we dadelijk wolvenshow gevoerd op de Sportcast van Nieuwen. En nou ja, wel een mooi grappig verhaal van Boatser Bruning. 89 hier. Die zwemt echt nog 5 keer in de week. Oh. In het zwembad. Mooi zien. Jongere zus Tietje Wening Bruning. Die is 4 uur zondag. En hij doet 6 baantjes.
0: Zo.
1: Maar het is heel gezellig.
0: Geen nummer ondersteunen. Ja. Elke morgen, hè?
1: Ja, 4 dagen in de week.
0: Vier dagen in de week. Respect. Een mooi verhaal. Dadelijk dus in onderwijs. Dank u wel, Simone. Dit week goeiemiddag. En derin jerdes dat het broeken van olie beter is dan het broeken van boeter bij het etensieren.
2: Beter voor hart en vaten. En daarom ik beter voor het cholesterol. Dus dan zoek ik... Van de oliegeen.
0: Ronnie Terpstra van de Velde, die kwam bij u in de studio met boekentips. Hij nam het Vlinderseizoen mooi en Gitterzee van Charlotte Gneus.
3: Een fantastische roman. Het is een debuut. Ze heeft vele prijzen gewonnen in Duitsland. Gaan we denk ik nog heel veel van horen. Maar voorlopig moeten we het met het boek Gitterzee doen.
0: En de Oudehout, die stiet in de steges. Maar juist nou is hij iepen voor elke nien.
4: Hoe leuk is het dat je later kan vertellen... ik heb ooit gedineerd in de Oudehoven.
0: Ja.
4: Of ik heb sterren gekeken vanaf het dak. Of ik heb een boekenclub gehad... waarbij ik mocht lezen in de toren en dat dan op een gegeven moment de klokken gaan luiden.
0: Ja, als het nog witte was, wat voor activiteiten er al hier nog houden worden... zocht dan even op de website van Visit Friesland. En Glow Up, daar staat alles onder, sis maar wat er op de oude houten sjen is. Goeiemiddag in de Montemiddag weer van al in horen. Heeft er nog een leuke tip of idee van dit programma... dan mag je dat altijd even witte litten. De kist mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Level 42 en op de squarkalender staat een spreuk van Metje. En die is een BM, mooi een skeve stam, jouw lieke goed skaat. Ik wens jullie een hele mooie joen verder. En graag tot morgen. Hoi.

0: wat er speelt.
1: Yes, hier.
0: 92.2 FM.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Goeiemiddag.
2: Het grootste gevaar is dat je er net helemaal fris van aankomt.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2.
7: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
6: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 4 uur, Dorald Megens met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk Veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastiggevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon. Dat meldt de politie om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk is het weer tijd voor onderwijs. Daarin omdenken van vogels en de eclips van verleden weken.

0: 89 hier, maar nog 4 verdagen in de week te zwemmen.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moet het om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
5: Onderwijs.
6: Maar Simone Scheffer.

0: Ja, toen Miss Camberlood van Michael Jackson en zijn broerkes The Jacksons. Can you feel it?
1: Van Fjouwer ons Ijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Simone Scheffer.
0: Ja, ik zei, het is 8 minuten over Fjouwer. Een goeie middag en welkom bij Onderwijs. Van deze zegtje in de augustus, de man die. De dag dat ben we naar Squallematten, daar vreugde van gewoon.
3: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk. We hebben alles klaarmaken voor de school.
0: En dat in Bols het een initiatief voor duurzaam en ecologisch wenen vorm krijgt.
4: Het houdt in dat we ecologische wenningen bouwen. Die zijn gebouwd met duurzame materiaal, met natuurlijke materiaal.
0: En dat retriet- en fietstalent Thijs Wiersma op Biden de top heel je wol.
5: Ik fiets en schaats op één dag. Dat is in principe gewoon vrij gebruikelijk voor, ook voor de mensen die alleen schaatsen.
0: En we binnen de mooi onderwijs van Fjouwer ons Ijs. Mooi muziek, nijs en achtergrond. En dadelijk zonder oren. Wat dienen de vogels tijdens de eclips verliende week? Maar nou is het waar in het kwad, maar Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
6: Een goede middag. Nou, vanmiddag hier we weer droog in een afwisseling van wolken en zinnen. En een sporadische bui weer nog even melden. De temperatuur die landt om de 20, 21 graden heen. Is toch een matige maatwestenwind. Jong, eerst droog, het klert wat op. En dan een minimumtemperatuur van zo'n 13 tot 15 graden. Dan hebben we die ontstaan. Het warmpad van de nacht gaat de wind al om naar het zuiden. En dan raakt het weer bewolkt. En dan hebben we later in de nacht bij wat kommers op wat rein en stoorrein. Dat is mogelijk het geval. Het begin van morgen. Maar een soort bewolking uit een trop het lichte rein en stoel rein. Het is van 18 tot 19 graden, maar een matige zuidenwind. In de middag gaat de wind om naar het westen tap, dan is het even droog. Kinderen even een glimp zin te komen. Maar later in de nacht, dan komen de eerste buien ik alweer. En is van 16 tot 17 graden. Aanstaan meer hoe het waar.
0: Intussen is het 10 minuten of jou horen. We zullen het hebben hoe de vogels en de eclips. Want het is een onderzoek dat je maar één keer in de zavolle tijd waan kennen. Hoe gedraagt de natuur hem bij een zinnenverzustering? Er is wel een soort verhaal noor, bijgeliks dat vogels haar veromloeken in de bjem. Maar echt bewijs wie er net. De eclips van verleden weken weer de kans om wetenschappelijk onderzoek te doen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Grijns waren daarbij geholpen troch vogelleefhavers troch heel Noord-Nederland. Sterrenkundige en eclipsleefhaver Theo Jurriens, wie projectleider van het onderzoek. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zat u zelf eigenlijk daar tijdens die eclips? Waar zat u? In een bos? Of waar veel vogels zijn?
7: Nee, ik was op de dijk bij Noordpool de Zijl. En we hebben gewoon, dat kan tegenwoordig, hè, de techniek zijn werk laten doen. We hebben al in het voorjaar zo'n ruim 40 kastjes geplaatst in Friesland en in Groningen. En die zijn gekozen omdat er daar wijsheid is. En die kastjes die luisteren naar vogelgeluiden. Ze kunnen zelfs vaststellen welke vogel er in de buurt van het kastje gevlogen heeft. Dus die gegevens hebben we gebruikt om dat boven water te krijgen.
0: Ja, nou, dan ben ik wel heel benieuwd. Wat zijn de resultaten?
7: Nou, ik heb eerst gekeken, want dan dacht ik dat is de snelste methode. Ik ga kijken naar de totalen per dag. En daar kwam helemaal niks uit. Toen ben ik dieper gaan graven en heb gekeken naar de vogelsoort. Nou, en daar vielen twee dingen op. Het koolmeesje en zijn soortgenoten, die gingen verstillen, die werden rustig. En dat is ook wel herkenbaar, want uit de literatuur weten we dat een koolmees gaat slapen rondom zonsondergang. En weer op een andere manier hebben we gemeten dat het licht op het moment van totale verduistering, dus op die 90% 8:10, dat die licht op dat moment samenviel met het licht van een normale zonsondergang. Dus die meesjes hadden al even wintertijd, want voor hun ging de zon een uur eerder onder.
0: Ja.
7: Dus dat begrijpen we. Wat we ook gezien hebben, en met name de kraaien en de extra-achtigen, die gingen wat meer kabaal maken. En dat komt omdat ze een slaapplaats opzoeken en bij het wegvliegen lawaai maken. Dus we hebben twee dingen gezien. De koolmeester en zijn familieleden worden stil en de kraaien en de eksters maken wat extra lawaai.
0: Ja,
7: en dus dankzij die 42 kastjes hebben we dat mooi kunnen vastleggen.
0: Ja, en dat gedrag, ja, jullie hebben dit nu geconstateerd, maar is het te verklaren?
7: Nou ja, dus hè, dat is dus blijkbaar, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, hè, dat zo'n klein vogeltje als de koolmees doorheeft, er gebeurt iets met het lichtniveau. Ik moet mijn slaapplaats gaan opzoeken. Ik word rustig.
0: Ja.
7: En wat ik dan wel een beetje zorgelijk vind, is dat er op heel veel plekken in Nederland komt er extra licht, te veel licht. En als we dus nu al merken dat de natuur bij een minimaal lichtverschil daar ander gedrag op gaat vertonen, ja, dan moet je dus vreselijk zuinig zijn. En ook die kleine vogeltjes hebben recht op hun eigen bioritme.
0: Ja, ja. Is dit een constatering? Het is ook een eerste tussenstand van jullie onderzoek. Wat hopen jullie nog?
7: Want ik krijg al vragen van luisteraars of krantenlezers. Meneer Jurgens, heeft u ook naar de merel gekeken? Of heeft u naar de gans gekeken? Dus,
0: de ooievaar misschien ook.
7: Wie weet. Dus, en in die data zitten nog veel meer vogels. Maar deze waren, die sprongen eruit. En
0: ja.
7: Ik moet er ook wel een beetje om lachen. Ja, voor de eclipse was de meest gestelde vraag: Theo, heb je nog eclipsbrillen? En na de eclipse was de meest gestelde vraag: Theo, heb je al cijfertjes? Nou, dus aan beide vragen heb ik nu beantwoord.
0: Ja.
7: En nu kunnen we in alle rust nog even dieper kijken wat er nog meer gebeurd
0: ja,
7: is.
0: Nou, we zijn heel benieuwd wat daar nog uitkomt. Want op de eerste vraag moest u steeds nee zeggen natuurlijk. Want u had geen eclipsbrillen meer.
7: Nee, klopt.
0: Oké, we hopen op meer.
7: Maar wie ze nog heeft, even bewaren voor 2 augustus volgend jaar.
0: Ah.
7: Want dan hebben we in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering van ongeveer 35%. En dan kunnen we gewoon weer gebruiken.
0: Hartstikke goed. Dankjewel Theo Jurgens voor dit verhaal over het gedrag van de vogels tijdens de eclipse.

0: Katrina in the Waves, been that my walking on sunshine.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Nou, dat dienen ze misschien ik wel juster bij Heerenveen. Het seizoen beginnen met wedstrijden in Twente en Ajax en dan vier punten pakken. Haast alle clubs in de Eredivisie zoen daarvoor tekenen. En dus kind trainer Robin Veldman van Sportclub Heerenveen maar wat tevreden wezen. Een loffelijk moment om in de sportkast om te schouwen als trainer bij de altijd kritische Arjen de Boer, net dan.
3: Ja, nou ja, er komen ook wel eens trainers die ja, mindere resultaten in die scoren dan ik gewonnen in de sportkast. Maar...
0: Ken ik gewoon door die kritiek?
3: Ja, nou ja, verleden week. Ik zelf nog verkoosje.
0: Oh,
3: dus ja,
0: dat is
3: toen week nog net. Maar het is sowieso leuk om uit te zetten. Waar, dat ik, nou ja, de eerste podcast voor mij ja. Dan. En dat de trainer van Heerenveen te gast is.
0: Ja.
3: Superleuk.
0: En waar zijn we hem toe, hè?
3: Geen idee. Nee, natuurlijk. Oeh, die geweldige start natuurlijk.
0: Ja,
3: ja, jouw punten in Twente, Twente thuis en Ajax uit. Ja, op papier is dat een lastig programma, nemen we dat dan. En dat je dan jouw punten pakken, ja, dan wordt het een topseizoen,
0: ja,
3: Simone.
0: Dus geen kritische vraag te stellen.
3: Nee, geen enkele kritische vraag. Nee, nou is het natuurlijk Wossa dat we zitten nog midden in de transferperiode. Dus ja... De Heerenveen supporters, die moeten haar net riekrekenje.
0: Nee.
3: Want er kan inderdaad nog van alles gebeuren. 3 september, daar rent die deadline al. Ja, en dan kinderen natuurlijk nog wel wat verorien. Want ja, Oliver Brouwer zit in de belangstelling van Villarreal. Wolfsburg gaat informeerd naar onvierder Maas Willemsen. De doelman, Bernd Klaverboer, die het nee-signtje in Udinese. Maar goed, het...
0: Sidderingen geen terug het Abel Enstra stadion.
3: Ja, dat mag wel brekken.
0: Ja, ja. Nou, wie is zo juist bij die wedstrijd, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, hoe tevreden wie is zo eigenlijk?
3: Nou ja, een puntje, dat is prima.
0: Ja, maar ik goed spul?
3: Nou, het eerste jaloer, hè, vaak... Ik zal je even schetsen hoe dat vaak jit.
0: Ja,
3: ja, want je ging dan vol vertrouwen, rietje over de afstudiek. En dan denk ik, nou, er is wel wat mogelijk, denk je dan. En dan na een kwartier is het 2-0. En dan wordt het 3-0, en dan wordt het 4-0. En dan scoort je de 4 nog, en dan denk je, nou... En dan wordt het 4-4 en is het afgelopen. Dus dat wie eigenlijk de laatste jaren wie dat vaak het geval. Alleen, er is wel wat verloren. Want ik wil net zeggen om alles op het konto van Robin Veldman te schrouwen. Maar hij heeft er een soort ja, winnaarsmentaliteit in gekregen. En dat is, nou ja, vorig jaar is hij er allemaal uit aanzet. Vorig jaar eindigde het in de Johan Cruijff Arena 1-1. Thuis eindigen Heerenveen Ajax 0-0. Nou dus 2-2. En dat, had je naar 20 of wat wie het een liedje jaloerke, steen mij 2-0 achter. Dan vind ik het toch razend knap dat je er toch nog een leek spul uit weet te slepen.
0: Nou, liek het meer al, ja. De eerste indruk minder goed.
3: Ja.
0: Winnaarsmentaliteit. Het is toch spietig dat Oranje Xavi het. Die hier natuurlijk Robin Veldman hebben.
3: Nou begist al een beetje op Roelof de Vries. Ja, die reed ik altijd te hut van stapel.
0: Oh ja. Nou, Cambuur dan, 0 punten.
3: Ja, nee.
0: Er leidt het perspectief.
3: Nou ja, en dan had je ook nog in de witte skip dat de eerstvolgende chinstander, dat is Feyenoord. En daarna had je naar FC Twente daar. Oh nee, Twente komt hier. Dus ja, dat, een pittig programma. Het is wel zo dat de oren twee degradanten, of de twee promovendi, Willem II en ADO, die stien er lieke min voor als Cambuur. Dus ja, Cambuur maakt gewoon Hoornhavenje. Onval op het linker rietje is al hier onzin. Hoornhavenje, dat is de doelstelling van de Ljouwers.
0: Dat is goed.
3: Maar Simone... We zijn nog maar 12 wedstrijden onderwijs.
0: Ja.
3: Rustig blijven. Rustig blijven.
0: Ja, vorig zie ik net zo dat ze toch min begonnen met het seizoen.
3: Ja, maar uiteindelijk ben ik gewoon promoveerd.
0: Nou ja, dat bedoel ik maar, hè. Er leidt de oer al perspectief. Als
3: ja,
0: je
3: ik vind het zo mooi. Ja, dan stel je mij een vraag en ik liet die even nooit denken en dan komt zelf mijn antwoord.
0: Ja, zelf mijn antwoord, ja. Mat, wat ik nog over Joey Veerman, hè?
3: Nou, hoeft net.
0: Ja,
3: wel. Oh, ja. Oké, okay, nee, ja, want Joey Veerman is verkocht voor 22 miljoen euro naar Borussia Dortmund. Nou is het zo dat Heerenveen, hij had natuurlijk bij Heerenveen voetballen, 3 hier. En Heerenveen had hem verkocht voor 6 miljoen euro. Dan... Had ze echt nog een trofekee percentage bedongen van 10%. Dus dat je dan alleen nog oede wijst. Nou, ze hebben hem verkocht voor 22 min 6 miljoen. Is 16 miljoen, 13% van de Heerenveen krijgt Savisa 1,6 miljoen euro.
0: Nou, dat is kassa.
3: Dat is kassa. Plus nog eens een keer een stukje solidariteit. Solidariteitsbijdrage.
0: Wat is zo'n
3: nou, dat is toch wel een hele mooie
0: ja,
3: wijze. Ja, toch?
0: Wat is het dan, zei ze?
3: Solidariteitsbijdrage. En dat verdeel je dan, dat is 4% voor alle clubs dat hij in het vriende voetballen heeft. Toen zien 12e, om te maar zien 22e. Nou, dat is ook nog een peer ton dat Heerenveen daarvan krijgt. Dus Heerenveen krijgt een lietse 12 miljoen euro van de verkeep van Joey Veerman naar Borussia Dortmund. En dat is kassa.
0: Ja. Maar is het al wis?
3: Ja, dus. Oh, ja. Of maak je ze nog zwaarder?
0: Ja, ik maak ze me zwaarder.
3: Dat hoeft net. Nee, hè? Joey Veerman gaat gewoon naar de Bundesliga.
0: Oké. Nou, we zijn weer helemaal bij. Ik zou zeggen,
3: los. Moet je vragen meer?
0: Nee, ik heb geen vragen meer.
3: Nou, zeg dat dan.
0: Nee. Dit winnen de vragen die Sybrand voor me op die team.
3: Keurige vragen. Keurig.
0: Oké. Aas, de podcast met Robin Veldman.
3: Hoe let?
0: Exact. Exact 11:08.
3: Precies.
0: Net dan.
3: Stipt.
0: Ja, dankjewel.
3: Hoi, oké.

0: Material Lover van Shanna Spiro. En dan mij bijvoorbeeld een van de eerste jaloeren van dit onderwijs. Dadelijk Jan Durk de Haan, mij het Nijs uit de provincie.
1: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
2: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Leren mediteren? Zen.nl

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM. Het is Jelve Vieven. Ik houd het met Jan Druk te gaan. Goeiemiddag.
11: Ja, goeiemiddag. Het Openbaar Ministerie zei net bewezen te kennen dat een Fries prinses Amalia en prinses Alexia deertje worden. Dat zei de officier van justitie hoort bij het begin van de zaak tegen de vertochten. Die werd ervan vertocht dat er een oorslag taret hebben zou op de prinsessen. Wel zei de justitie genoeg bewezen te hebben dat de vertochte prinses Amalia beroofd wordt van haar vrijheid. De man wie een justitie in het bezit van twee beelden, maar daarin kerft het worden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast zou er maar de hoornskruine tekst hebben, maar er werden Amalia, Alexia en bloedbad. Justitie verdenkt de man ook van het bedriegen en bevliepje van politiemensen in huis en layout. De vertochte vertelde bij het begin dat er psychotisch wie en hij wie in de veronderstelling dat er van hegerhand de opdracht kregen hier om mijn prinses Amalia te survivalen in Polen. Apart verhaal dus. De knal die het vreedjoen bij de Grijnse Stritwaan in Ljouw te jaren wienen, wien het dag van een shit-incident, liet de politie weten. Eerder zei de politie dat er geen aanwijzingen wienen van een shitpartij. De politie had beelden veiliggesteld. Er is praat met zeugen en het onderzoek is nog in volle gang. Er is op dit stuit nog net een aanhouding verrichten. Sportclub Cambuur zal een versterking met David Eugène Boua. Het is een 24-jarige ruchterverdiener uit Italië. Boua zit zonder club na het zien contract bij de Serie B-club Carese deze zomer Arum. De verdiener is Jood in Leeuwarden om medisch keur te worden. Als dat hij goed verindt, zal hij een contract van 2 jaar tekenen bij Cambuur, maar nog een optie op een jaar. Hij moet op de rugsbackpositie de concurrentie omgaan met Rick Mulders en Wiebe Kooistra. Hij speelt in de jeugd bij AS Roma. Ik speel hij jeugd interland voor Italië onder de 16, 18, 19 en 20 jaar. En camping Terpstra op Skielge komt in kwarten te keer. De camping wie jarenlang een populair plak voor de jeugd die het voor het eerst op vakantie mocht. De laatste jaren ronde belangstelling al waarom. Nefs de eigenaars komt dat omdat het boetenloon goedkoper en onlakkelijker is voor de jeugd.
4: Is er zelf ik wel eens op camping Terpstra staan als jongeren?
11: Nee, dat weer echt een no-go gebied voor u vroeger. En dat gelde voor camping Mast volgens mij ik wel een beetje.
4: Appelhof?
11: En Appelhof zeker, ja. En als er toch een anekdote over worst, dat weer wel een trauma, want in 1983 ging ik voor de allereerste keer als liet jonkje met mijn ouders naar Skielge. Wij gingen naar Zeta en toen weer er wat gedoog op een of andere manier, maar een sleutel of zo. En toen had mijn huid en mijn broer een fiets daar geparkeerd en die is stijl. En toen ben ze maar een groepje mensen van de camping te zieken gong en die hebben ze bij Appelhof weer omvoen.
4: Ze?
11: Dus toen weer.
4: Goed, dat stond net op die campingswesten.
11: Dus toen weer de reputatie vestigen.
4: Ja, en mochten ze toen nooit wennen alleen op vakantie, nee.
11: Nee, zeker net. Nee. Dovo?
4: Ik heb er ik net geweest, maar letter mijn oeral zie ik altijd op camping Terpstra. Ja, ik ben een oudere jongere, hè, dat ken ik gewoon.
11: Ja. En ik heb rare dingen gebeurd.
4: Nee, mijn fiets wil ook weer trekken. Dat kan wel. Oké, dankjewel, Jan Durk.
12: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
0: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je gemeenschap. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
1: Personeel tekort? Zit net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
7: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Onderwijs.
15: Maar Simone Scheffer.
16: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Het is exact 5 minuten oer Jelve Vieven. Aanst het verhaal van Boatzer Bruning en zijn jongere zus Tietje Wening Bruning. Want die ging alle dagen te jaren te zwemmen. En dan keer zei ze, nou hoe bijzonder is dat? Maar Boatzer Bruning is 89. Hoe oud bestel eigenlijk, Jan?
17: Nou, zo wat ben ik dan net. Dus,
4: Nee, en zwemstik?
17: Nee.
4: Nee, okay.
17: Nee, ik vind die jacuzzi alleen even goed genoeg. Oh, dus ja. Het beter in mijn gauw koud genoeg.
4: Het is gauw koud genoeg, ja. Nou ja, dat is ik wel wat omsteen. Want jeder wie het lekker verkwollient. Nou is de temperatuur boeten weer stikkenleger als dat van het wetter. Alhoewel, nou, zelf wel een verschil.
17: Het wetter is wel warm.
4: Ja, daarom. Het wetter is warm, ja.
17: Ja, maar het is nou net, je krijgt ook kamperen bij Boer Piet. Ja, daar is nou net echt meer warm.
4: Nee,
17: kleren... Ja. Als je dan vroeger bij Boer Piet zit, dan zit je meer ergens in, meer op Midsland dan op een camping zitten. Want dat wie alleen maar een uitvalbasis.
4: Ja, natuurlijk. Gong je te sleep, mat je glokken.
17: Ja, soms.
4: Soms. Ja. Oké, het waar, Jan.
17: Ja, nou vanmiddag hier nog een hoop van wolken en zinnen. En uitentrof voelde nog even een sporadische buis. Wat hier op dat stuit ik even een heel iets snitter kan overgeven. Ja, dat wie dan het waarbeeld van een midden. En de temperaturen die pasten direct bij. Hier in Eekmarie plaats van Kwaaimen is Brechten weer zo'n 20 graden. Dan zullen we naar de Point Bakken Veen. En dan wat? Dan weer naar zo'n 21 graden. Nou ja, de komende oren dan wordt het steeds meer droog. Die buien die lossen even wat op. Het klert straks ik wat meer op vanuit het noordwesten, want er komt wat een regje van hege druk is kant op. De bewolking die last voor een gedeelte even op. En de wind die valt dan ik naar fut. En dan is het jongelijk nou wel noffelijk. Want jongen, mijn oren zacht is ik altijd na zo'n 18 jongetje in graden. Maar we zorgen dat het jongens al rap donker wordt. Want de zinnen die gaat al niet goed nogen uur al onder. En dan is het hem jou wat zien en dan is grote lucht al beruut. Jongen hebben dan nog een enkel opklaringen, maar letter vanuit het westen hebben we alweer een toenemende bewolking. Want ja, de volgende storing die komt is kant over op. En dan hebben we dan in opklaringen een kind nog zo'n 14 graden, dus minimum temperaturen worden. Maar letter dan neemt de bewolking ta en ik krimpt de wind wat meer naar het zuiden ta. Dan hebben we zo'n 15, 16 graden. En letter in de nacht dan hebben we de eerste lichte rein of stoorrein alweer. En dan kent ik een beetje skier en diesig wezen.
4: En dan de dag van morgen.
17: Nou, de dag van morgen, dat zat het vannacht, ik uit aanzet, gaat het morgen eerst ik terug de bewolking het oor gaan. We hebben te krijgen met een warmtefrontje, wat dus even passeert. En dan, dan dat houdt in dat er een soort lege bewolking is. Het is wat skiën, wat lichter rein, wat stoorrein. In de midden loopt de steuring bij wat verder voet en dan draait de wind. Die in de maand uit naar zuid eerst is bijna om naar het westen daar. Dan vanuit het noordwesten, waar misschien in de midden nog even een glimpje zinnen. En dan wordt die beste wind, die wordt ik matig tot krachtig. En dan liggen de temperaturen, die liggen zo'n de 22 graden op het waterland, dat is een jongetje tot 20 graden maar in de provincie. In de nacht is het nog zo'n 16 tot 18 graden. En letter in de nacht, dan komt de volgende steuring dus kant alweer op. En dan hebben we de volgende drooggebied alweer te pakken.
4: En dan de dagen daarna. Kunnen we dan weer de flottere jurkjes aanloeken? Of moeten we toch met lange broek maar wat meer aan?
17: De flottere jurkjes ken altijd een aan. het steert ik altijd een bokreus, vind ik. Maar dat is mijn mening. Hè? Maar ja, het is wel even een vestje aan moeten. Want ja, de hele
4: en een legging eronder.
17: Nou, dat steert net. Nee, dat steekt net. Dat moet je net doen. We hebben ook in de oude dagen, we beginnen even over het wapen verder. We hebben in de oude dagen hier wat invloeden van hege drukke beden, die bepaalden de buis het waar. Maar dat is nou verhoren. De lege drukke beden, die nemen het nou tijdelijk even over. Of tijdelijk, dat de komende weken zeker. En dan komt de ene sturing naar de oren, die komt eens kant op. Dat zullen we waanzinnig in de maand uit naar bewolkt uit en terug wat ruin. En maar in de midden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ken ik altijd naar zijn Noordzee stoor weer overkomen. Het is dan 20 tot 21 graden en er staat een matige westenwind. Nou, een tongetje vreet en sneu veroordrekt net zo wat het bloed wisselvallig en afwisseling van wolken en zinnen. Misschien tongetje nou eens even een klap tongen erbij, want de onstabiliteit die neemt wat daar. Nou ja, en dan heb ik temperaturen die liggen zo'n beetje om de 20 graden, misschien een graadje heger of leger, maar dat zult de pret naar drukken, zeggen ze dan. En er staat een matige tot krachtige wind en die komt eerst uit het westen, zuidwesten, waar letter even uit het Maddenwaai. Nou ja, zag eervetsend, lever wisselvallig waar dan een wisselvallig inkomen.
4: Zo is het. Dankjewel Jan en een fijne joen.
17: Jemek.

0: Fantastisch artiest, Stromae, my formidable. Daarvoor trouwens ik een fantastische Friese artiest, Ries Gratema. Ik ben de titel even kwijt. Njoggen hier lien alweer dat hij stoor.
1: Onderwijs.
2: My Simone Scheffer.
0: 5 keer in de week te gerre het wetter in, zolang het het Iepenloft zwembad van Sir Husterveen Iepen is. Beginnen Watser Bruning, hij is 89 jaar, en zijn zus Tietje Wening Bruning, zij is 24 der harden dag. En dus collega's van RTV Nof doekten in dit verhaal.
3: Nou, ik vind het contact met de meisken en dat is die spieren al je nog even weer broekste. Ik doe het al zoveel jaren en dat nou goed weer dat hier ik zwam. En dat is nog krallen koesten en doeken. Maar zo, dat is al je wol hoor. Dit nou mij 6 baantjes en dan haak ik me nog eens voorbij.
4: Ja. Ja, want jouw zwem hier ook altijd te gerren, maar jouw zus?
3: Ja, mijn zus, ja. Dit is je Wening, die is. Nou ja, en daar heb ik nog goed contact mee en alles even weer bijpraten. Dus ik word gezellig. En de verhaaltjes van vroeger weg. En Titsje is 15 jaar jonger dan mij, dus ik zei dan, ik wie van Vierdeoorlog en Titsje is van Eidoorlog. Ja, ja.
4: En dan kwam toch nog wat herinneringen samen omheen.
3: Herinneringen van vroeger, hè? Dat we op Houtergehagen werden. Ja, ik ben hier nog op Houtergehagen, maar ik ben op een Bonzelonen geboren. Ja.
4: Ja. Ja. Ja, en jouw dochter deed al super lang. Hoe lang denk je hier nog mee trots te gaan?
3: Oh, nou, zolang als het lukt, ging het terug. Ja.
4: En op nota gaat het nog goed elke keer?
3: Op nota gaat het goed. Ja, en je vernemen wordt dat alles wat minder wordt, maar dat jij er ook bij je ouder wordt, denk ik.
4: Ja, want ik denk dat ik zeg, het krijg ik al, je meesten herkennen jou, ik wil er.
3: Oh ja, het is hier een grote familie hier nou, zo. Ja, ja.
4: En ben net ik altijd dezelfde meesten, want het is natuurlijk waarom. Ja. Maar...
3: Meest altijd dezelfde meesten dit je om deze tijd zwemmen, ja. Ja.
4: En nou, hij krijgt ik je dat jou ik nog wil zongen.
3: Ja, ik zit in het Waardvolk in Boelvloor in koor, hè. En dat begint Mandy Jon ik weer, ja. Naar de vakantie.
4: Ja, want ik dan krijg ik al wat meesten zissen dat je hier in het zwembad. Ik nam wel eens een festje van de meesten zongen.
3: Ja, ja, ja. Nou, wat wil je meer?
4: Dat moet je aan maar even voor de meesten doen. Maar, ja. Maar dat vind je dus ik wel mooi. Dan ben je wel echt een herkenningspunt, zo.
3: Ja, ja, ja. Door de wie zien je hier als nou, even een festje van jongen, zo, hè? Ja. Nou, dat is dan, vind ik zelf ook wel mooi om even te doen. Ja.
4: Nou, hoeveel baantjes staan er nog op de planning?
3: Nou, ik ben het één keer in wijwust, ik maar dan een paar keer. Hè? Dus, ja.
4: En, nou, volle plezier dan nog
3: dankjewel.
4: Maar.
3: Dankjewel. En je bedankt voor de belangstelling.
5: Je praat met een of ander. Als er eens iemand net komt, dan is het, nou, wat is er aan de hand? Als er iemand ziek is, dan krijg je, maar leidt er een kaart die het voor alle keer invullen, even ingooien. Dat soort dingen. Het is ik sociaal.
4: Ja, want jou listerde jij erin als jouw broer?
5: Ja, nou ja, ik ben nog iets fitter, dus ik zwem wat langer. Ja, hij docht 6 baantjes en die zwem ik dan bij hem. En dan zwem ik eerst een paar baan extra. Zodat ik wat langer zwem en nog een beetje. Maar want hier, vast in leeftijd, ging het nog aardig snel.
4: Ik zou zeggen, hier is al aardig op leeftijd. Ja. Wat vind je ervan dat hij nog steeds, nou ja, best wel heel fit is eigenlijk?
5: Nou, hij is altijd heel sportief west. He, hij had vroeger hutrin, kwart de baan, fietst dus en voetballen. Dus het is altijd een heel sportief meisje geweest. Dus ja.
4: En hoe mooi is dat dan, dat je dit op je leeftijd nog dwang kan together?
5: Nou, het is toch heerlijk. Ik had maar in je broer, hier had een zus, dat we dit meisje bij het nog. Ja.
4: En dan haal je hem ook wat vaker contact in de weken misschien?
5: Nou, we hebben zomers een hele grote contact en winters dan gaan we even binnen aan op koffie.
4: En wat is leuker?
5: Nou, dit is natuurlijk heel leuk. Dit is gewoon fantastisch.

0: Anderson, My Surrender. Dadelijk hebben we het My Gymnasiumleerling KD 2 hoe zijn profielwerkstuk. Het is een spannende week voor hem, want hij kinderen een internationale prijs maar winnen. Dat na de reclame en het internationale nijs.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD, 99 cent.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het centrum van Jesterwoude giet op de kop. Vitus zal een leading van 400 meter vervangen. En de Vrolijs PC had een jubileum. Wat kunnen we daar waanzin van vernemen? Tot dadelijk, zien on the voice.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14...

0: 10.001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Balt.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
3: Onderwijs.
4: Bij Simone Scheffer.

0: Chrissy Hynde en haar Pretenders winnen dat met Brass in Pockets.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Simone Scheffer.
0: Het is 7 minuten nu 5 en welkom bij de tweede uur van onderwijs van deze man die zegt je in augustus. De dag dat gewoon ben het maar dreig vinden dat de schoolvakantie weer voorbij is.
3: Ik hang de hele tijd nog een uur van bed en dan moest ik zo'n uur of zo van bed. Ik bleur nou een jelle uur of zo nog in bed zitten.
0: Ja, en het is ik de dag dat duidelijk wordt hoe het blok me is na gedragen bij een eclips.
4: Bijzonder hè, dat zo'n klein vogeltje als de koolmees door heeft en gebeurt iets met het lichtniveau. Ik moet mijn slaapplaats gaan opzoeken. Ik word rustig.
0: En de dag dat in het Abel Enstra stadion de kassa rinkelt, trog een transfer van oudspeler Joey Veerman.
5: Heerenveen krijgt een lietse 2 miljoen euro van de verkoop van Joey Veerman naar Borussia Dortmund. En dat is kassa.
0: En we binden nog een uur lang mooie muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk zonder oren het centrum van Jester Woude giet op een kop. Vitesse leidt een leading on en de Vrolijks PC had een jubileum. Wat kunnen we daar waanzinnig van vernemen? En vanzelfs het waar, maar Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
6: Een goede middag, nou familie, ik weer droog hier in een afwisseling van wolken en zinnen. En een sporadische bui weer nog even melden. De temperatuur die landt om de 20, 21 graden heen is toch een matige met westenwind. Jong, eerst droog, het klert wat op en dan een minimumtemperatuur van zo'n 13 tot 15 graden keer bij die ontsteen. Het warmpad van de nacht gaat de wind al om naar het zuiden toe. En dan raakt het weer bewolkt en dan hebben we letter in de nacht bij wat kongers op wat rein en stoorein. Dat is mogelijk het geval, het begin van mooi, een soort bewolking, uitentrop wat lichter rein en stil rein. Het is zo'n 18 tot 19 graden, maar een matige zuidenwind. In de middag gaat de wind om naar het westen tap, dan is het even droog, kan er even een glimp zin komen. Maar later in de nacht, dan komen de eerste buien ik alweer en is zo'n 16 tot 17 graden. Aanstaan meer hoe het waar.
0: En even ter correctie, het is 17 augustus, net dat je heel dal in de war binnen. Het wordt een spannende week voor gymnasiumleerling KD Zwee van Haans. Maar zijn profielwerkstuk van de Middelburgse Squallen maakt hij kans op een internationale prijs. KD, die bij Wetsen in Liaoud onderzoek naar het verwijderen van het schadelijke PFAS uit Boetenwetter. En verslagjouwer Arjen Boslaar zocht hem daarop.
7: Midden in Wetsen, onder in Wetsen, het gebouw van de Wettercampus in Liaoud. Daar zijn we in een rondte met allerlei computers en apparaten en ik zie een heel soort lampjes en lochjes en kabeltjes en ik zie ook een hele lange buis. Een buis met aan de bovenkant wetter en dat wetter zakt langzaam terug wat zon hinnen. KD, deze opstelling, daarvoor ben je. Dit is die opstelling, dit is toch betocht?
8: Ja, klopt. Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar de verwijdering van PFAS uit water door middel van zandfiltratie. En het was eigenlijk de bedoeling dat we dan de PFAS-water door het zand lieten stromen en dat de concentratie PFAS zou afnemen gedurende de kolom.
7: Dat is wel een heel actueel onderwerp.
8: Ja, zeker. Ja. Dus dat maakt het juist zo interessant. Ja. En natuurlijk hebben we daarnaast nog andere experimenten gedaan door middel van afverwijdering van PFAS door middel van bacteriën in rioolslip en door oplosreacties.
7: Je hebt dus wetter en daardoor je PFAS in. Bij Glieks, ja. We weten, er zit 100 PFAS in. Ja. Dat helle stro dat zonfilter hinnen en dan wist onderom je het weer en dan zit er bijvoorbeeld nog 50, 40, 30 PFAS in.
8: Oh ja, klopt. Zo hebben we inderdaad de meting gedaan. Ja, we hebben de beginconcentratie gemeten en daarna hebben we de eindconcentratie gemeten van de PFAS-moleculen.
7: Wie dit in eerste instantie van die profielwerkstuk op Squallen. Even tussentrol, wat is dat worden?
8: Het profielwerkstuk, op school vonden ze het een uniek project. Dus ik heb uiteindelijk wel een 10 gekregen voor mijn profielwerkstuk.
7: Lokweenske. Maar net alleen op Squallen voel het op. Maar echt nationaal is het stik op van. Want zis het maar.
8: Ja, want ik heb dus meegedaan met mijn profielwerkstuk aan de Junior Water Prize. Dat is eigenlijk de voorronde voor de Stockholm Junior Water Prize. Dat is een internationale wedstrijd waarbij jongeren vanuit verschillende landen van de wereld bijeenkomen om mee te doen aan de wedstrijd. En om ook elkaars projecten te leren kennen. En ik heb de Nederlandse voorronde gewonnen. Dus daardoor mag ik nu naar Zweden met het project.
7: De finale in Zweden, er stond nog wel een flinke prijs op het programma.
8: Ja, klopt. Ja. Ik hoop natuurlijk dat ik de publieksprijs win, maar de hoofdprijs is natuurlijk wel 20.000 euro. Dus dat zou fijn zijn. Maar de kans is natuurlijk heel klein, omdat er heel veel landen en heel veel leerlingen mee gaan doen.
7: Die finale in Stockholm, die wordt ook 4 dagen. Heb je er ambitie zin in?
8: Ja, zeker. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er vooral naar uit om de andere jongen te leren kennen en om te kijken waarin zij onderzoek hebben gedaan. Omdat ik natuurlijk toch wel benieuwd ben. Ja, er zijn meer onderwerpen dan PFAS. Er zijn tienduizenden onderwerpen over watertechnologie te bedenken. Dus dat is, ik kijk er heel erg naar uit om daarmee kennis te maken.
7: Nog ben je heel erg bevlogen hoor. Daar ben je echt goed in. Want anders win je St. Priest net en maai je net naar Stockholm. Ja, daar ben je nou kleren, maar die middelbare school. Was je direct in verder maar in studie bij Glicks?
8: Nou, op dit moment ben ik van plan om vooral de biomedische wetenschappen in te gaan. Maar ik sluit het natuurlijk niet uit. Het is een hartstikke interessant onderwerp en een hele interessante tak van de wetenschap. Dus het lijkt me nog altijd heel leuk om onderzoek te doen naar watertechnologie.

0: Ja, ik ken alleen nog maar om Gerrit de Boer en Henk Dijkstra denken, die het altijd dit noemer majestiënt bewegen, lid van ter op horen. Status quo, whatever you want.
1: Onderwijs.
0: Het dorp Jesterwoude krijgt een nieuwe waterleiding en dat had vanzelfs consequenties, want de centrale stationstrit midden in het dorp is dan afsluiten van verkeer. Onder de telefoon is Amanda Hovinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren daar in Jesterwoude?
2: Nou, wat gaat er allemaal gebeuren? We zijn hier bezig om een nieuwe waterleiding te reconstrueren. De gemeente die aanleiding is omdat de gemeente daar een herinrichting wil gaan doen uiteindelijk in het hele centrum. En dat is voor ons al een goed moment om ook naar onze drinkwaterleidingen te kijken. En nou ja, daarmee dan dus ook al te zien van ja, wat kunnen we hier gaan vervangen. Zodat als de gemeente het hele gebied opnieuw heeft ingedeeld en heringericht, wij de grond niet over hoeven te maken. Dus we gaan een grote nieuwe soort transportleiding aanleggen. Door middel van een gestuurde boring van ongeveer 430 meter door de hele stationstraat door. Of de onderdoor eigenlijk.
0: Dat is nogal een klus, lijkt me.
2: Zeker, ja. Het is een grote klus. De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Dus we gaan bij waar de nieuwe Lidl wordt gebouwd en waar de Aldi zit. Daar komt het intredepunt. Dus dat zijn ze nu helemaal aan het klaarmaken, in de hek aan het zetten. En het uittredepunt is ongeveer in de Brinkstraat nummer 9. En dat wordt nu allemaal helemaal klaargemaakt. Buizen worden geleverd. Sommige buisdelen die liggen al klaar. En ik heb net van de aannemer begrepen dat ze woensdag al beginnen met lassen. Dus dan langzaamaan wordt die hele leiding daar in Oosterwolde klaargelegd voor als de daadwerkelijke boring gaat gebeuren.
0: Ja.
2: Kun je zien dat alles wat bovengronds ligt, die 430 meter, wordt het uiteindelijk helemaal de grond ingetrokken.
0: Ja, nou is het midden in het dorp. Is dat ingewikkelder dan andere plekken?
2: Dat is wel wat ingewikkelder. Want je moet natuurlijk wel rekening houden met het centrum zelf, maar ook alles wat er omheen gaat. Dus je moet ook met de aan- en afvoerroutes van de bevoorrading van bijvoorbeeld de Aldi die daar zit. Ja, dan moet je rekening mee houden, dat moet wel door kunnen blijven gaan. Busroute die daar door het dorp heen gaat, dan moet je even kijken, hoe kunnen we die gewoon open houden? Mensen die daar wonen, winkels die daar zitten. Dus op basis daarvan hebben we dan bijvoorbeeld grote zeecontainers die we op plekken neerzetten waarin die buis dan omhoog gaat. Zodat iedereen er ook gewoon met auto's of zo nog gewoon onderdoor kan.
0: Dus het is niet totaal onbereikbaar.
2: Nee, zeker niet. Er is overlast, dat heb je natuurlijk altijd. Maar die proberen we wel zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja, nou vragen mensen zich zeker in Jesterwoude af, hoe lang gaat dit duren?
2: Dat snap ik. De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Dan proberen we in week 37, dus dat is, ik heb de datum zo even niet helemaal voor de geest, week 37, dat zitten we in week van 1 september, 7 september. Dan gaat de boring erin. En dan zijn er wat afrondende werkzaamheden. Want het project die bestaat in principe uit drie fasen. Dit is dan de fase van de transportleiding die dan er helemaal in wordt geboord. En als die erin zit, dan komt er even weer rust in Oosterwolde. En dan gaan we in het voorjaar beginnen met het centrum zelf. Om daar dan een kleinere diameter leiding neer te leggen.
0: Oké.
2: Dus zodat daar dan alle winkels weer op aangesloten kunnen worden.
0: Oké. Het is misschien een hele domme vraag. Maar als je die ene leiding wel hebt en die andere niet, hoe werkt dat dan verder? Met aansluitingen?
2: De aansluitingen, nee, dat blijft. Dus die koppeling met de oude leiding die er dan nog ligt. En dat blijft in eerste instantie intact. En de nieuwe leiding die wordt klaargelegd. En dan gekoppeld, maar daarmee blijft nog wel water staan, zeg maar, op het oude gedeelte.
0: Oh, ja.
2: Waarin alle winkels zitten.
0: Dus mensen hoeven gelukkig geen flessen water te kopen. Ze kunnen
2: water
0: tappen.
2: Nee,
0: ja, ja.
2: Nee, absoluut niet. Ja. Nee, want die leiding die moet dan op een gegeven moment ook vervangen worden.
0: Ja.
2: Of in ieder geval vervangen worden. Er gaat een kleinere diameter door het centrum heen, zodat. Dat heeft gewoon veel minder overlast, want dat gaat dan wel door middel van open ontgraving.
0: Ja.
2: En daar gaan dan alle nieuwe, de winkels komen daar allemaal op.
0: Dus in de loop van volgend jaar is alles weer klaar?
2: Ja, het voorjaar gaan we daarmee beginnen. En dan in de loop inderdaad van volgend jaar is dat voor ons allemaal klaar. En dan kan de gemeente uiteindelijk losgaan met de herinrichting en het centrum helemaal weer mooi maken.
0: Mooi. Jester Woorden, weer toekomstbestendig. Dankjewel Amanda Hovinga voor de uitleg.
2: Helemaal goed. Graag gedaan. Ach.

0: Ja, het is toch wel een fantastisch nummer van de Dijk. Het is mijn favoriet. Niemand in de stad van de Dijk, van Huub van der Lubbe en al die oren fantastische muzikanten. Dadelijk krijgen we het Nijs uit de provincie, wat we Joert bracht hebben. En dat wordt dan bracht door collega Jan Durk de Haan.
1: Waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Ja, zit al.
3: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
2: Ja, nog een keerske van oor.
1: De PC.
2: Ja.
3: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
2: Wat een oorwinning.
1: Van 12 uur al ik live op televisie.
4: Dit jaar gewoon niet in de droom.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
13: Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is exact Jelve Seisen. En Jan Durk de Haan het Nijs van deze man die Santje Augustus op een rietje zet. Goedemiddag.
15: Ja, goedemiddag Simone. Ik begin helemaal een actueel berucht van de middag. Want op de achterwaai in Ierbeer van de middag twee fietsen de famkes malkoor in botsing komen. Dan zit hij afvragen, ja, maar de botsen toch wel vaker fietsers op elkaar. Dat is ik zo, maar ja, no helle dat het Nijs. Want er wie een akelig gevolg hier van famkes rekken bekniepen tussen de stuuren van de fietsen. En die koe dus net loskomen. De bronwacht waard oproepen om een stik van het stuur los te knippen. Het famke is uiteindelijk maar de ambulance naar het ziekenhuis daar bracht. Een eclipse van de zinnen, zoals die van vorige week, had bewezen gevolgen voor de natuur. Daardoor bleek in het onderzoek van de Rijksuniversiteit van Grijns. In Friesland en Grijnsland waren 42 van die kosten gespleetst om te registreren hoe de vogels reageerden. Een paar van de conclusies: koolmezen die dachten dat het nacht waard, die maken haar kleer om te sliepen. Kraaien en eksters die maken juist extra soort leven, wat ze ons vaak bij het skimmerien doggen. Een eclipse komt net vaak voor, maar sterrenkundige en eclipsliefhouwer Theo Jurjens die zucht een breder belang van zijn onderzoek.
16: Als we nu al merken dat de natuur bij een minimaal lichtverschil daar ander gedrag op gaat vertonen, ja, dan moet je dus vreselijk zuinig zijn. En ook die kleine vogeltjes hebben recht op hun eigen bioritme.
15: Bezoekers van het centrum van Jesterwoude moet de komende tijd rekken horen me oorlijst, omdat er een nieuwe wetterleiding online wordt. Dat is bij het station, bij de Stationstraat en de Brinkstraat. De straat zelfs we trouwens net hier melden, maar de leiding van haast een hele kilometer lang wordt met mijn hulp van een boor in de grondlijn. Wordt verder Manda Hovenga van Vitens.
17: Ik heb net van aannemer begrepen dat ze woensdag al beginnen met lassen. Dus dan langzaamaan wordt die hele leiding daar in Oosterwolde klaargelegd voor als de daadwerkelijke boringen gaat gebeuren.
0: Ja.
17: En dan kun je zien dat alles wat boven grond ligt, die 430 meter, wordt het uiteindelijk helemaal de grond ingetrokken.
15: Dworsum en Malkoor, dat is het doel van 30 mensen in en om Bolzert heen. De groep is dwanden met ontwikkelen van een wijnwieken onder ronde van de stad. Het terrein lijkt nog braak, maar als het goed is, staan er takken meer dworsume en natuurvriendelijke wenningen in een green omjouwing. En de bedoeling van het project is ook nog dat mensen wat meer om elkaar denken en even helpen als een van de bewoners dat nodig had. Ze zieken nog wel een paar enthousiaste deelnemers. Arjen van der Wal hoe de meerskip zin in die nieuwe wijnwiek.
5: Dat maakt het leuk, dat is die Borlie al kist. En dat is ik mama koor, koor helpen kist. Dat is de, een beetje op de bandpossen kist of zo. Als er een boeken zit. Meer zat het vroeger hier in het dorp.
15: En ik ben zelfs na een week van Koonsje waarom, maar na een goede size week simmer van Koonsje pakken de basisskwalen in het noorden de triek weer op. Zij in Oudeboorn, al is het begin van het skwal hier daar wat specialer. Het is het laatste hier dat binnencentrum Oudeboorn op het Joodast geplakt zit. Het centrum verhuizen na dit skwal hier naar een nieuwe locatie. Dat is voor de leraren ik wel spannend, zei de master Iso Spiekstra.
13: We hebben vanuit de douane dan wel best wel een fast team. Collega's die er toch al zo'n 30 hier op deze locatie lesjoen hebben, is dat toch wel even van, dan verhoort er wat. Maar ja, het is een mooie kans voor iedereen, voor het dorp. Dus wij zijn dik tevreden dat nou hoe de fusie gaat.
15: En bij de fusie binnen bieren en een christelijke squallen bij elkaar kwam. En dat is voor gewoon leerlingen toch nog wel even wen.
18: Wij waren als eerste vinden. Want daar waren toen allemaal kinderen die goddelijk zijn. Zoals ik. En nu niet. Want nu zitten allemaal kinderen die dat niet doen. Dus alles is veranderd.
15: Ja, goddelijk meisje, zeg je dit.
0: Goddelijk leuk. Ja. Ja. Dank je wel, Jan.
19: Voor een nice Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
22: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
21: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
23: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2 en 3 wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
24: Maar Simone Scheffer.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk praat ik met Faikje Toering van de Vrolijs PC. Die vieren haar 10e lustrum. Ze bestaan 50 jaar. En we zijn wel benijd wat de ervaring van te vernemen is. Maar nou is het waar, maar Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
26: Een goede middag. Nou, vanmiddag hier in de droop hier een afwisseling van wolken en zinnen. En uitentrof voelde nog even een sporadische buis. Dat hier op dat stuit ik even een heel iets snitter kan overgeven. Ja, dat bier dan het waarbeeld van een middag. En de temperaturen die pasten daar ik bij. Hier in Eekmarie plaatst van kwijm en is brecht een beetje zo'n 20 graden. En zullen we naar de pijn bakken veen. En dan wat? Dan wordt naar zo'n 21 graden. Nou ja, de komende oren dan wordt het steeds meer droog. Die buien die lossen even wat op. Het klert straks ik wat meer op vanuit het noordwesten, want er komt wat een regje van hege druk is kant op. De bewolking die lost voor een gedeelte even op. En de wind die valt dan ik naar fut. En dan is het jongelijk nou wel noffelijk, want jongen, mijn oren zacht is ik altijd nachts en 18 jongetje in graden. Maar we zorgen dat het jongens al rap donker wordt, want de zinnen die gaat dan nu goed 9 uur al onder. En dan is het om jou wat zien en dan is het grutte lucht al weer uit. Jongen hebben dan nog een enkele opklaringen, maar letter vanuit het westen hebben we alweer een toenemende bewolking. Want ja, de volgende storing die komt is kant over op. En dan hebben we dan in opklaringen een kind naar zo'n 13-14 graden, dus minimum temperaturen worden. Maar letter dan neemt de bewolking ta en ik krimpt de wind wat meer naar het zuiden ta. Dan hebben we zo'n 15-16 graden. En letter in de nacht dan hebben we de eerste lichte rein of stoorrein alweer. En dan kent ik een beetje skier en diezig wezen.
0: En dan de dag van morgen.
26: Nou, de dag van morgen, dat zat het vannacht. Ik uiteindelijk gaat het morgen eerst ik terug de bewolking het oor. Gaan we het te krijgen met een warmtefrontje wat dus even passeert. En dan, dan dat houdt in dat er een soort lege bewolking is. Het is wat skiën, wat lichter rein, wat stoorrein. In de midden loopt de steuring weer wat verder voet. En dan draait de wind. Die in de maand die het naar zuid-zuid-eerst is, ben om naar het westen daar. Dan vanuit het noordwesten, waar misschien in de midden nog even een glimpje zinnen. En dan wordt die westenwind, die wordt ik matig tot krachtig. En dan liggen de temperaturen, die liggen zo'n de 22 graden op het waterland, tot zo'n jontje, tot 20 graden maar in de provincie. In de nacht is het nog zo'n 16 tot 18 graden. En later in de nacht, dan komt de volgende steuring eens kant op erop. En dan hebben we de volgende drooiengebied alweer te pakken.
0: En dan de dagen daarna. Kunnen we dan weer de flottere jurkjes aanloeken? Of moeten we toch met lange broek maar wat meer aan?
26: De flottere jurkjes ken altijd een aan. het stiert ik altijd een bokreus, vind ik. Maar dat is mijn mening. Hè? Maar ja, het is wel even een vestje aan moeten. Want ja, de hele
0: en een legging eronder.
26: Nou, dat stiert net. Nee, dat steekt net. Dat moet je net doen. We hebben ook in de oude dagen, we beginnen even met wapen verder. We hebben in de oude dagen hier wat invloeden van hege drukgebieden die bepaald nu buiten het waar. Maar dat is nou verhoren. De lege drukgebieden die nemen het nou tijdelijk even over. Of tijdelijk, dat de komende weken zeker. En dan komt de ene steuring naar de oren, die komt eens kant op. Dat zullen we waanzinnig in de maand naar bewolkt uit en terug wat ruin. En maar in de midden dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ken ik altijd als een Noordzee stoor weer overkomen. Het is dan 20 tot 21 graden en er staat een matige westenwind. Nou, een tongetje vreet en sneeuw veroordreekt net een soort bloedwisselvallige afwisseling van wolken en zinnen. Misschien tongetje nou eens even een klap tongen erbij, want de onstabiliteit die neemt wat daar. Nou ja, en dan heb ik temperaturen die liggen zo'n beetje om de 20 graden, misschien een graadje heger of leger, maar dat zult de pret naar drukken, zeggen ze dan. En er staat een matige, dat krachtige wind en die komt eerst uit het westen, zuidwesten, waar letter even uit het Maddenwaai. Nou ja, zag eer vetchend. Lever wisselvallig waar dan een wisselvallig inkomen.
0: Zo is het. Dankjewel Jan en een fijne joen.
26: Jemmek.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, wat weer het nijs van deze dag dat we het opvoel. Nou, u voel dan toch dat verhaal van camping Terpstra op Skielge op. Want ja, zeker de oudere generatie en misschien ook wel de jongere generaties die kennen die campings op Skielge verzels. Uit de jeugd, dat we daar hinnen gaan. En misschien ook wel de oudere jeugd, maar bepaalde festivals. Maar camping Terpstra, dat komt in Kwatten te Keep. En ja, het weer toch echt een populair plak voor jongeren die het voor het eerst op mochten. De laatste jaren zetten ze de roende belangstelling weer om, omdat het buitenland nevens de eigenaars goedkoper en onlokkelijker is voor de jeugd. Nou, denk ik, Skielge is vanzelfs fantastisch. Het is misschien wel een beetje weer dat het hier wat judder is als in het buitenland. Maar het bracht dus wel op de vraag, ja, of wat voor noemen denken hier bij het verkeerpje van zo'n camping op Skielge. Het kan geen oer campings, het kan geen oer afskiën of deze tijd is voorbij. Het kan geen oer de zinnen die het zakken in de zee, bijvoorbeeld. Bedenk maar wat bij dit onderwerp. Camping Terpstra, kom te Keep. We binnen benijd wat er dan op dat plak komt. Maar vooral wat Jim noemers binnen die erbij heren. 06-20-499-99. En dat kan ik naar de app van Omroep Friesland Stuart worden. We kiezen aanst een van de leukste noemers uit. En eindig je daar deze uitsturing mee. Dat we dadelijk trouwens nog maar vaakje touring praten van de Vrolijksbezet.

En kijk ik dan zo eens even om me heen. En nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes. In jaren is dat niet zo geweest. Nog een stukje verder,

land. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

Nou, dat hier niet wil je. Het weer Peter Wilkins en Vintage My Deliverer Tango. Ja, we hebben ziek je Fike Touring te pakken te krijgen, maar die neemt even net op. Dus draai we eerst nog even muziek. America, Sister Golden Hair.

Ja, het is hier een beetje chaos in de studio. Want wij beschikken Faitje Toering om de telefoon te krijgen. Maar dat slag het op een of andere manier net. Nou ben ik helemaal het noemer vergeten wat we krijg eruit hebben. Maar dat er ik net zo volle ta. Collega Sibrand Gesti Grasdijk. Hier krijg ik om de telefoon en ook krijgen we haar weer net te pakken. Dus rest mij niks als nog een noemer te draaien.

0: Nou, het is slaggen. We hebben te pakken Faikje Touring van de Vrolies PC. 36 vrouwen die doggen mooi en ondisse belangrijke, de belangrijkste keertswedstrijd van het jaar, want de Vrolies PC en dan wel de 50ste is Ormoon. 12 betoeren die doggen mooi en die witte hoeren, perenhoeren, hoe ze de dag beginnen. Jongens die de lotting op het programma. En het binnen dus net alleenig voor die 36 vrouwen belangrijke dagen, maar ik voor Faikje, de dijvoorzitter. Goeiemidje, we hebben die te pakken, gelukkig.
1: Ja, goeiemidje.
0: Goeiemidje.
1: Ja. Ik zit in de tent en dan ben je net goed bereikt.
0: Nee, dat jij het eigenlijk in tenten zou. Dan mag je geen bereik hebben, maar gewoon een bierkine gaan. Hou je drok deze dagen?
1: Precies. Ja, hartstikke druk. Ja, maar wel heel hartstikke fijn, mag ik zeggen. Ja, mooie dingen beleven we en heel leuk.
0: Alweer. Ja, want moet er nog een soort gebeuren?
1: Nou ja, we hebben juist dus de reunie in Sahon en de boekpresentatie en Joen is de lotting. Ja, dan maak je weer eventjes op scherp staan en eventjes weer de dingen, nou ja, van de maatje die bij de lotting jaren.
0: Ja, want wij vragen nu zo, is de die oors als oors? Waar is die?
1: Waar zien nou? Nee, ik bedoel de keerserij, dat bloot al je gelijk. We hebben wel wat een gast uitnodigen die dit keer de wikselprijs voor de koninginnen omheen gesteld. Dat is nog wat een verrassing. Nou, dus binnen aardig wat orengasten die komen, dus dat is wel wat bijzonder. En nou ja, virus, de partij is de partij. En er zit net echt, daar zoals van nou, er zijn nog heel uitzonderlijke dingen.
0: Nee, maar ja, de alle zaken eromheen, die boekpresentatie, de reunie, dat het voor je natuurlijk een hele organisatie geweest.
1: Ja, ontzettend. Natuurlijk, reunie. De vrouwen al je benaderen die het ooit mooi keert zijn op de vrouwen's PC, dat winnen er wel 350. Nou, de winnen just van 200, dus dat weer wel super mooi. Het weer een hele gezellige sfeer. En dat de middag begon eerst met de boekpresentatie. Nou ja, dat boek had natuurlijk, daar hebben twee hier met de west. Nou ja, dat had ik heel wat voor het in hier gehad. Wel hele leuke dingen, ja. Maar goed, dat is samen net leer. Ik heb nu geleerd wat het is om een boek te maken.
0: Dat is voorlopig nog net in de planning, hek wel terug.
1: Nee, zeker niet. Maar ik laat wel steeds het weer een heel leuk traject. Hè? Maar er komt heel wat bij Sien.
0: Ja, maar van de Joen begint de vrouw is per se eigenlijk al met de lotting. Alles clear ervoor?
1: Ja, alles zit clear. Wij hebben dit keer, dat het de 50ste keer is en de tinten die stierde natuurlijk al vanwege die festiviteiten. Dus we zijn hard nou ook in de tinten. En nou ja, dat is weer even een hele oren opstelling. Maar wel heel mooi, vind ik.
0: Ja, ik wens Kim daar een heel soort succes mee. Dankjewel, Faikje. En een mooie dag, ik wens die.
1: Ja, dankjewel.
0: Mooi, doeg. En maar gauw weg.
1: Ja, nou, doeg. Ja.
2: Het slottent van onderwijs.
0: Ja, de camping Terpstra, die sluit de dwarren of die wordt verkocht. Misschien bleef het wel een camping, hè? Maar wij vregen hem om muziek. Ja, er komt van alles binnen op de camping. Van ome Henk, Cliff Richard, Summer Holiday, House for Sale van Lucifer. Maar vier waai de meesten, hoe ken het ik oors, vreet je toch de plaat terug naar Terschelling van Hesseloon. En waar ben wij om dan te zeggen, nee, dat doen we net. Dus dat doen we wel. We eindigen dit onderwijs met Hessel en terug naar Terschelling. Bonte de Bruin, Bruun, Sibrand Gerstiek, Grasdijk. En ik wens je een hele mooie junta. Je komt er, Hessel, terug naar Terschelling.
2: Het slotstuk van onderwijs.
3: En toen ik werd geboren, had ik een reuze dorst.

0: laagste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easyzit.nl. Dan zit hij al goed.
17: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsler Heide en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
18: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ontzoon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl. Dan zit hij al goed.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
20: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Hey, Remo!
20: Ontdek de voordelen van

0: Nachtwater op remonwateronthardders.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Noordwien.
10: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze menje. Leuk als je erbij bent. Ja, ja, december is nog net op zijn eind. Maar wij binden gewoon weer alle dagen op de radio tussen zij en zo'n horen. Maar horen, het Noorderwien seizoen geeft wel los. Tusken, ik wil ambitie mee tegen op de televisie. Natuurlijk ben we er op internet, maar vooral op de radio. Dus leuk, leuk, leuk dat je erbij bent. Hier ben ik met Green Tusk. En ja, dit had het over zijn Amerikaanse dringen. En dan kunnen we nog wel even een flauw plaatje draaien. De Zandstra's, Jeroen Seinstra zit hier achter mijn paard in de mist.

Zandstras. Dan nemen we dit maar even. En het noemer heet Paard in de Mist. Jeroen Seinstra zit hierachter. En die geven we van de Hoenekop. Lekker vlat noemer. Vind ik wel lekker om even te draaien. Dus ja, eerst de Noorderwien werd naar de Simmerstop. Dus ik moet er even weer inkomen. Gewoon leuke plaatjes draaien. Uit deze provincie. Wij. Zo simpel lijkt het eigenlijk. Geen formats, geen grote verhaal. Maar gewoon lekkere muziekradio. Met de Griene Woorden. Ja, volk uit de woorden. De Nijemoor. MUZIEK

Klaas, het voelt weer in de sfeer, hè? Folkmuziek, de woorden. Geweldige groep, dit. De Grieren wonen. Krijgt de wijzen en de Nije Moon. Goed, van folk naar goede popmuziek, rockachtig. Die stap is in Noorwegen heel snel te zetten met deze fantastische band. William Sheen's Transport Music. En Old

Plop! Ja, William Sheen's Transport Music. En ja, deze is al even van de Tietje Vlien trouwens, maar nog altijd heerlijk draaibaar. Ik in deze oorlog van Noorwegen op deze menje. De eerste van naar de Simmerstap. Leuk dat je erbij bent. Oldham Park, wie de titel van die prachtige... Ja, het is een single-westek namelijk. Dus William Sheen's Transport Music. Ik hoop dat ze gauw bij mijn nieuw materiaal komen. Ja, die wens kan ik altijd bij Jan de Vries. Die levert wel aardig, maar ik zeg, die had al wel 5, 6 singles uit. In a row, ja, in de Riegen. Wat we even in Engels praten, Jan de Vries. We kennen hem van het Bills. Maar hier is hij. Wer in het Engels te hebben. Ja, had

Engels vind ik hem geweldig, maar ja, hij redt ik wel bij mij het Engels, moet ik zeggen. Jan de Vries en Walk On, het beeld. En Frencher, dat leidt echt heel dicht bij elkaar. En zag ik het brekje heel makkelijk meidje net zeer af, maar... Want die, ja, die Frencher, het geweldige singer-songwriter. En hij hier, dus is simpelweg weer een nijp.

0: Tjedatma, singer-songwriter uit Franeker, Frencher. Tjedatma, die hebben hier mij zijn eerste single, Let's Play. We beginnen even naar twee heren die heel wat met Friesland ha. Teun met een H, ja, die maakt hele leuke, vlotte popmuziek. En echt wel heel vaak via te vinden in deze provincie. Daar draaien we wat van. En de nije, ik wil qua sfeer een hele leuke nije ster op het firmament. Thijs, T-A-Y-S. Hij ben hier in Friesland wennen, overigens. En ja, hij is volgens mij Grijnsland en FN. We annexeren hem een beetje, maar het maakt wel toffe muziek. Dus even twee plaatsjes in een confess. De Franse en hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: naar een warme zomernacht.
1: Het muzikale dwarfsplein van Friesland.
2: Omroep Friesland.
1: Noorderwien.
0: Feelings.

Oh, lekker. Een trompetje. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk. Ja, we kennen het al van Miles Davis en dat soort artiesten. Maar het wordt nog steeds Broek Glockenwol. Prachtig mooi. De Jern Jereim, een nummer van Thijs. T-A-Y-S en de Franse. We horen hem in de garden. Ja! Nou, Friske Roots is wat te volg zijn. Maar hij heeft je peren hier in jouw benen. Ik vind het een neskerige artiest. Vind ik van Thomas Azier. Ik zou vrije muten, zomaar zomaar zo te drukken. Dat is langer in deze provincie om toffelen. Maar ik denk dat hij nog beter op zijn plak is. Mee wat internationaal leven. Dat is met Parijs, Amsterdam, Berlijn. Dat was een beetje pleert. Hier heeft hij mij zijn nijste single. Room of Love. Thomas Azier.

Nog harken snij Noorderwien. Op deze menje de eerste van mij de simmerstop werd. Want zo'n oor bevindt er alle werkdagen natuurlijk van menje want mij vreed. Televisie komt eraan, ik weer om, maar dat wordt het nog even. En 24/7 ben we te volgen op onder oren. YouTube.com/Noorderwien. Het is een 6000 live optredens hier bij Noorderwien in de studio op. Maar ik heb reportages, documentaires en alles was maar betinken kist over vooral Friese muziek en Friese muzikanten en dat soort verhalen. Dat draai ik graag. Thomas Azier, had Friese roots. De volgende is zo'n heel Friese band. Internationaal, dat wel. Amerikaanse jongeres met 12 Friesen erbij. New Frequency. Jette Jermij Bagger.

funk, funk, funk en nog eens een keer funk. Mr. Frank McCombie, die had hier een nieuwe frequency. Hij hier een gastoptreden hierbij. De single? Bag. Oh, sugar. Ik ben in de sfeer. Ja, Toskens Broek, kom je gewoon uit Friesland bij. De negen generatie muzikanten, luister je dit maar eens. Green.

Je had net al je AI en software en weet ik wat er ooit. Maar betekent kist Chinwurg bij de jonge generatie muzikanten. Het is gewoon old school, lekker spillen. Ja, en ik denk dat dat ik net verdwenen zal. Tuscan's Brew, JTR My Grain. Oer, lekkere platen spritsen. Rick Meijer, geweldige muzikant. JTR My No Saint. Sipke Visser inderdaad. En Fix Me Up.

Saints en Sipke Visser. Together met Rick Meijer, Jette Jern en Fix Me a Pen. Ah, dan geef ik nog even een Boas. Ja, druk door met mijn materiaal. Jette Jern met The Other Man. Boas Roelofink.

Boas. Boas Roelofink, ja, ja. Uit Haas, de ster van de oude Seun en Frensjerek natuurlijk. Die hoeken komt die wij. En nog altijd drukwanden bij het schroeven van fantastische nummers die wij weer draaien kennen. Ja, ja, The Other Man, ben ik altijd weer bleed mij. Jouw nieuwe materiaal sprutsen trouwens. Dit binnen de Newells. En ja, ik moet het er even... Mooi, ben je het er gewoon van? Ja, kijk eens, Stuart. Het seizoen is los.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuurverslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
14: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
13: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
16: Non-stop muziek.

0: recensie bij Omroep Friesland.
1: Ja, zit bal.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Friesland.
1: Kan er nog een keerske van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een overwinning.
0: Van 12 uur, ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland. Wij willen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder

0: Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

mijn hart en ziel. Want ik ben als glas en net van stiel. Mijn grut spraak en mijn lids verdriet. Doe jest de tranen in mijn lied. Doe kist mijn hetslag en mijn zin.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: dan allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Bach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens die partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied veroverd.

0: Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De squallen die beginnen weer. Na een goed 6 weken simmervakantie pakken de basisskwallen in Friesland de triët weer op. Zij ik in Oudeboorn, al is het begin van het squallen daar, krijgt wat specialer, want het zal het laatste jaar worden dat bennencentrum Oudeboorn op het joerdijstige plak zit. Het verhuizert naar een nieuwe locatie. Uw verslagjouwer Dennis Terpstra die is in Oudeboorn. Een goeiemorgen, Dennis.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Hoe is het, hè?
1: Ja, nou nog rustig op het zuid, maar dat gaat zo direct natuurlijk wel veroor in. Want het is de eerste squaldooi. Ja, ik, van mij wie dat altijd ook wel even een momentje weer. Even opstarten. En ik steer nou eens meester IJzo. Hoe je dat van jou vroeger?
2: Ja, dan een beetje hetzelfde natuurlijk. Hè? De spanning van naar je meester of juf. Ik zit natuurlijk wel altijd in klassen die het groep jou werd, groep 4. Dus geen nieuwe klasgenootjes. Dat is bij ons op squallen nou natuurlijk wel oors. We hebben al die combinatiegroepen. Dus alle groepen zijn wel weer een beetje verhoren. Ze kennen elkaar al heel wel. Maar ja, de groepsdynamiek verhoren hier straks wel weer even een beetje. Ja, en dat hingen wij vroeger hingen dat wat minder. Dan werd ja, zeker ook op de squallen. Maar dat werd eigenlijk gewoon groep 1 en 2, 3 al weer apart. Dus dat, ik vond dat er wel mooi van.
1: Er komt dit een beetje opzetproblemen of voel dat wel mooi?
2: Ja, nou vrees het mij wel iets waarvan ik denk dat is 40 jaar lang. Dus dat mijn kinderen ik vast wel wat opstartprobleempjes. Maar dat maakt me mee even vrees. Die is daar wat beter in thuis. Maar had ik de verhaal, joh, mooi hier ik wel wat opstartprobleem bij de meesters en juffen.
1: Nou, je zult net hier gewezen, want Silgenau ben je het ook wezen die dat ha. Het is echt nog ruim achter boeten, dus dat helpt echt net mooi. Je bent al druk dwaan hier in de klos om alles klaar te maken. Ik zie de namenkaartjes al steen. Boeten we de vlaggetjes al ophong. Wat doe je al hier?
2: Ja, we beginnen helemaal in inloop. Hè. Dus het is voor de meeste band al wel spannend. Dus lekker de orders mooi komen en even een bakje koffie en thee. En dan even ontspannen beginnen. De vakantieverhaal even uitwisselen. Voor orders is dat vaak ook wel even leuk. Kunnen ze even in een lokaal eventueel. Vanwege de ruimte. Normaal dat het altijd lekker boeten. Maar ja, dat hebben we nou even net. Dus een beetje improviseren. En dan kunnen de band rustig naar de klasse. Kennis maken maar naar je juf of meester. Hebben we voor hier het vaderskwal hier ook al even die in. Hebben we al even zijn dooi gewoon. Ja, en binnen al je vertrouwde gezichten bij zo'n squad. Dus we binnen de compleet blunt dit hier. Dus voor de band is dat ik wel weer vertrouwd. Ja, collega's binnen inderdaad druk de waande nou. Maar dingen toch nog even de laatste dingetjes. Toch nog even een kopietje, maatje. Maar volgens mij zijn alle klassen er wel goed voor. Zoals het zelf misschien wel schoen heeft.
1: Nou, en wie herinnert als krijgt even Harms uit Echo. Het is wel een beetje een bijzonder let als squalje dit, hè. Want het is eigenlijk de laatste keer dat het in dit squalgebouw is.
2: Ja, twee jaar ben wij verseerd met twee squallen in Boorn. En dat is natuurlijk heel mooi gegaan. Er komt één naar je squallen op het plak van de Vinnen, de oren squallen. En toen ben we alweer in dit gebouw gekomen. En altijd goed is het laatste hier, heren. Dus van een aantal collega's die hier al een aantal jaren staan. En we hier vanuit de Boorn dan wel best wel een fast team. Collega's die er toch al zo'n 30 jaar op deze locatie lesjoen hebben. Is dat toch wel even van, oh ja, dan verhoort er wat. Maar ja, het is een mooie commerce voor iedereen, voor het dorp. Dus wij zijn dik tevreden dat hoe de fusie gaat.
1: Ja, maar ik wil nog niet naar je gebouw.
2: Ja, want je moet het zelf een beetje weer inrichten. Hè? En share naar de omgeving. Hè? Volgens mij is hier een heel mooi squalgebouw waar rekening houden is met de omgeving waar je komt. Hè? Maar de rede tegels die daar, of de rede steen die daar binnen. En past het prima op het plak waar het komt te staan. En ja, ik denk dat het voor het dorp hartstikke mooi is dat er gewoon in squallen is. Mooi midden in het dorp, net onder de ronde van het dorp, maar echt gewoon midden in het dorp. En dat dan weer een mooi centraal punt wordt voor het dorp.
1: Nou, jouw stipte net zo correct even zo'n de fusje. Die is nou zo'n twee keer. Hoe gaat het met die fusje?
2: Ja, wij merken dat het dat we dat het dat eerste traject dat ik moet twaaien worden en goed mogen rolezen en het zoenen verstoren broeken. Soms schuurt het wel eens even. Maar daardoor maakt het wel weer iets heel moois. En we hebben net echt het idee dat de band denken van hey, dat best van een ene squal, dat best van een andere squal. Ja, als er ruzie komt, dan is het nog wel eens even. Maar ja, dan heet het

0: door. En dan komt dat ook wel weer clear.
1: Alles wat je op dein is hebben, jongens, tussen zin en oven.
2: Dit is de dag voorbij.
3: Het klinkt haast onmogelijk op het allerheegste niveau reetrieden en het fietsen. Toch is het voor de 18-jarige Thijs Wiersma van Sint Nick Wailijn. En ik nog eens mooi grote successen. Als junior had Wiersma dit jaar al een wereldrecord op de 3000 meter woen. En hij woen ik verskate WK-medailles bij het reetrieden. 6 weken later sleept er de winst van de juniorenversie van Paris-Roubaix binnen. Wiersma vertelt hoe het deze twee topsporten combineert.
4: Nu hebben we dan vrij excessieve schaatstrainingen. Dus dan pik ik er af en toe eentje mee. Lang niet alles. Verder bereid ik me goed voor op de fiets. Dus de intensiteit ligt op de fiets. En daar blijft het zwaartepunt van de training ook wel liggen tot aan het WK in Canada. En als dat over is, dan even rust. En dan gaat het zwaartepunt weer naar het schaatsen. En dan het fietsen op een lager pitje, zeg maar. En nu is het andersom. Dus in de zomer fietsen iets belangrijker en in de winter het schaatsen.
5: Ja, want dan zo'n week, er is dan de peerdagen, dat is dan het fietsen en de peerdagen, dat is hier in Tiafskist.
4: Dat of het is een combinatie. Dus ik fiets en schaats op één dag. Dat is in principe gewoon vrij gebruikelijk ook voor de mensen die alleen schaatsen. Alleen ik doe dan een iets andere fietstraining. Maar zolang het kan qua trainingen op één dag, doe ik dat.
5: Ja, want dat is wel zijn. Het versterkt juist record. Hoe staat Tinks dat?
4: Het fietsen, dat doen we sowieso als schaatser. Alleen omdat ik in de zomer ook nog koers, heb je toch een bepaalde hardheid ook tijdens in de zomer. En je blijft wedstrijden fietsen, dus dat wedstrijd, rippen blijft er wat in, zeg maar. En andersom is het schaatsen, je wordt er gewoon sterker van. Dus je hebt bepaalde inspanning. Een schaatsen is een andere inspanning dan het fietsen. En die inspanning kan je dan weer beter toepassen op de fiets. Of dat soort inspanningen. En op die manier versterkt elkaar dat wel aan. Dat gewoon de twee aparte sporten elkaar sterker maken, denk ik.
5: Wat is die intensiteit, Oos?
4: Het fietsen is het vooral de longen. En je gaat verzuren. Omdat je gaat harder dan wat je lichamelijk kan. En met het schaatsen is het, komt het heel erg op de longen aan. Maar ook omdat je in die kniehoek zit. Dat je benen gewoon echt vol lopen met zuur. Omdat het gewoon heel zwaar wordt naarmate je langer in die hoeken zit. Het is wel anders.
5: Wat vindt die omjouwing ervan? Coaches, maar ik teamgenoten, zowel bij het fietsen als bij het reetrieden, dat is bij de sporten combineert.
4: Vanuit schaatsen wordt het denk ik iets beter begrepen. Omdat daar toch al iets meer ervaring mee. Die reactie is iets normaler als het ware. En het is niet per se iets geks, want ik doe het al best wel lang. Bij het fietsen is het iets heel nieuws dat iemand fietst en schaatst. Daar kijken ze denk ik wel iets anders naar. Maar ik kijk ze wel anders naar. Ze snappen het wel minder goed. Als ik zeg van ik doe twee sporten, daar is het echt van, dat is gek. Daar fietst iedereen alleen maar. Of doen ze misschien baanwielrennen of veldrijden erbij. Maar totaal andere sport gebeurt niet vaak. Nee.
5: En er komt ooit misschien een moment, dat was natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen, dat is wel kiezen, maar best al met waan in je hollen?
4: Nee. Ik wil in principe nog 2 jaar door met combineren. En als het langer kan, misschien langer. Maar ik bekijk het eigenlijk jaar per jaar. Dus niet zozeer dat ik nu al een keuze wil maken. Dat gaan we wel zien.
5: En wat ben nou die ambities zowel op het met van het reetrieden als het hutfietsen?
4: Podium op het WK tijdrijden lijkt me heel mooi. Wordt wel heel lastig, maar ik denk niet onhaalbaar. En in het schaatsen is het het WK allround wil ik voor 3 keer goud. Of WK allround junioren. Dus WK afstand en allround junioren wil ik voor 3 keer goud gaan. En dan nog doelen gedurende de winter, maar dat is het hoofddoel.
5: En hoe achter je, zowel bij het reetrieden als het fietsen, stel de dossen naar beide, waar hoop je zelfs dan te zien?
4: In het fietsen in de World Tour en in het schaatsen Olympisch goud. En in de World Tour wil je natuurlijk wedstrijden winnen, maar dat wordt misschien wel heel lastig. En als het één sport wordt, grotere koersen winnen. En Het schaatsen is het Olympisch kampioen.
0: Alles wat jouw dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in de halve.
1: De dive voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Begin van de simmen, toen wie het al in het Nijs. Een dolfijn in het wetter bij Lauwerseer. Verschaande wiernemingen hadden west, maar de rest van de simmen bleurt toch wel een beetje stil. Maar van de middie kregen we een mooi bericht van Harriet Zuidervaat uit Blesdieke. Harriet, een goedemiddag.
4: Goedemiddag Diana.
3: Want jij had een hele mooie ervaring met de boot.
4: Ja echt ongelooflijk. Wij waren drooggevallen bij Schiermonnikoog. En we waren vrij laat vertrokken. Dus we waren 3 uur na hoogwater waren wij bij een boei. En ik zeg tegen Mirjam, mijn vriendin, ik zeg, moet je eens kijken, joh, hoe hard het stroomt. En ik vaar een beetje naar die boei toe en ik zie daar een vin in het water in. Wat raar. Ik zeg, kijk, een vin. En op een gegeven moment beweegt die vin en er springt zo naast onze boot een dolfijn. En die draait rondjes, zwemt onder onze boot weer door en springt nog een keer. En dat heeft een aantal meters, is die zo doorgegaan. Ja, ongelooflijk. En we hebben het geluk dat we één foto hebben kunnen maken. Maar het was fantastisch.
3: Ja, dan knijp je elkaar dan even van wat gebeurt hier?
4: Nou, je gilt. Want je schrikt je ook te barsten. Dat is het idiote. Je wil helemaal niet gillen, maar je gilt van, oh, kijk nou, weet je. Ja, het is heel bijzonder. En heel speels, hè. Het is heel, heel bijzonder.
3: Ja, die vond het waarschijnlijk heel erg leuk dat hij even publiek had.
4: Ja, zoiets. Dat lijkt het wel op, ja. Want omdat hij ook zo'n rondje draaide en sprong. Nou ja, het is net of hij het voor jou doet. Het is echt heel apart.
3: Ja, en ja. Hij zag er goed uit.
4: Ja, heel erg goed. Echt helemaal goed. Volgens mij wel. Ja. Heel gezond. Nee, niks mis mee. Want ik weet dat er een dolfijn dood is gevonden, geloof ik, ergens bij Wierum. Maar deze was springlevend.
3: Deze springlevend. Ja, letterlijk en figuurlijk. Want er sprongen jullie boot heen. En daarna niet meer gezien.
4: Nee, op een gegeven moment was hij weg en toen kwam hij ook nergens meer boven. Dus toen, nou, ik denk dat hij terug is gegaan naar die boei.
3: Ja.
4: Ik weet het niet helemaal, maar het was echt zo bijzonder.
3: Ja, nou, wat mooi dat jullie toch nog één foto hebben kunnen maken.
4: Ja, we hebben één foto. Ja.
3: Ah, wat een bijzondere ervaring. En ja, en dat gewoon hier in het noorden op de Waddenzee.
4: Ja, precies, een dolfijn. Ja, dat verwacht je niet.
3: Nee, dat verwacht je zeker niet. Nou, wat ontzettend leuk dat je het verhaal even met ons deelt. En dat je ons de prachtige foto hebt kunnen laten zien. Het bewijs dat die dolfijn er echt was. En dan weten wij dat hij nog in goede gezondheid verkeert. Dank je wel.
4: Graag gedaan. Okay.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Dat wie een onderzoek dat je maar één keer in de safolle tijd waan kennen. Hoe gedraagt de natuur hem bij een zinnenverzustering? Er wien wel een soort verhaal noer, bijgeliks dat vogels haar weromloeken in de bjem. Maar echt bewijs wie er net. De eclipse van verleden week weer de kans om wetenschappelijk onderzoek te doen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Grijns waren daarbij geholpen troch vogelleefhavers troch heel Noord-Nederland. Sterrenkundige en eclipse-leefhaver Theo Jurjens, weer projectleider van het onderzoek. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, hoe zat u zelf eigenlijk daar tijdens die eclipse? Waar zat u, in een bos? Of waar veel vogels zijn?
6: Nee, ik was op de dijk bij Noordpool de Zijl. En we hebben gewoon, dat kan tegenwoordig, hè, de techniek zijn werk laten doen. We hebben al in het voorjaar zo'n ruim 40 kastjes geplaatst in Friesland en in Groningen. En die zijn gekozen omdat er daar wijdheid is. En die kastjes die luisteren naar vogelgeluiden. Ze kunnen zelfs vaststellen welke vogel er in de buurt van het kastje gevlogen heeft. Dus die gegevens hebben we gebruikt om dat boven water te krijgen.
5: Ja, nou, dan ben ik wel heel benieuwd. Wat zijn de resultaten?
6: Nou, ik heb eerst gekeken, want dan dacht ik dat is de snelste methode. Ik ga kijken naar de totalen per dag. En daar kwam helemaal niks uit. Toen ben ik dieper gaan graven en heb gekeken naar de vogelsoort. Nou, en daar vielen twee dingen op. Het koolmeesje en zijn soortgenoten, die gingen verstillen, die werden rustig. En dat is ook wel herkenbaar, want uit de literatuur weten we dat een koolmees gaat slapen rondom zonsondergang. En weer op een andere manier hebben we gemeten dat het licht op het moment van totale verduistering, dus op die 90% 8:10, dat die licht op dat moment samenviel met het licht van een normale zonsondergang. Dus die meisjes hadden al even wintertijd, want die, het was een, dus voor hun ging de zon een uur eerder onder.
5: Ja.
6: Dus dat begrijpen we. Wat we ook gezien hebben, en met name de kraaien en de extra-achtigen, die gingen wat meer kabaal maken. En dat komt omdat ze een slaapplaats opzoeken en bij het wegvliegen lawaai maken. Dus we hebben twee dingen gezien. De koolmeester en zijn familieleden worden stil. En de kraaien en eksters maken wat extra lawaai.
5: Ja,
6: en dus dankzij die 42 kastjes hebben we dat mooi kunnen vastleggen.
5: Ja, en dat gedrag. Ja, jullie hebben dit nu geconstateerd, maar is het te verklaren?
6: Nou ja, dus dat is dus blijkbaar, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, hè, dat zo'n klein vogeltje als de koolmees doorheeft, er gebeurt iets met het lichtniveau. Ik moet mijn slaapplaats gaan opzoeken. Ik word rustig.
5: Ja.
6: En wat ik dan wel een beetje zorgelijk vind, is dat er op heel veel plekken in Nederland komt er extra licht. Te veel licht. En als we dus nu al merken dat de natuur bij een minimaal lichtverschil daar ander gedrag op gaat vertonen, ja, dan moet je dus vreselijk zuinig zijn. En ook die kleine vogeltjes hebben recht op hun eigen bioritme.
5: Ja, ja. Is dit een constatering? Het is ook een eerste tussenstand van jullie onderzoek. Wat hopen jullie nog?
6: Want ik krijg al vragen van luisteraars of krantenlezers. Meneer Jurgens, heeft u ook naar de merel gekeken? Of heeft u naar de gans gekeken? Dus,
5: de ooievaar misschien ook.
6: Wie weet. Dus, en in die data zitten nog veel meer vogels. Maar deze waren, die sprongen eruit. En
5: ja.
6: Ik moet er ook wel een beetje om lachen. Ja, voor de eclips was de meest gestelde vraag: Theo, heb je nog eclipsbrillen? En na de eclips was de meest gestelde vraag: Theo, heb je al cijfertjes? Nou, dus aan beide vragen heb ik nu beantwoord.
5: Ja.
6: En nu kunnen we in alle rust nog even dieper kijken wat er nog meer gebeurd
5: ja,
6: is.
5: Nou, we zijn heel benieuwd wat daar nog uitkomt. Want op de eerste vraag moest u steeds nee zeggen natuurlijk. Want u had geen eclipsbrillen meer.
6: Nee, klopt.
5: Oké, we hopen op meer.
6: Maar wie ze nog heeft, even bewaren voor 2 augustus volgend jaar.
5: Ah.
6: Want dan hebben we in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering van ongeveer 35%. En dan kunnen we gewoon weer gebruiken.
5: Hartstikke goed. Dankjewel Theo Jurgens voor dit verhaal over het gedrag van de vogels tijdens de eclips.
2: Alles wat je op Dives mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Dworsum en Mai Mekoor. Dat is het doel van 30 mensen in en om Bolzet Hinne. De groep is dwaande met het ontwikkelen van een wenwiekje in de ronde van de stad. Het terrein lijkt nog braak, maar als het goed is, steen de takomier dworsum en natuurvriendelijke wenningen in een groene omjouwing. De bedoeling van het project is dat mensen meer om elkaar denken en even een handje helpen als een van de bewoners dat nodig had. Ze zie ik hier nog wel een paar enthousiaste deelnemers. Arjan van der Wal is een van de toekomstige bewenners.
2: Arjan, waar ben je hier?
3: Ja, we zijn hier in de Ronde van Bolzet, hè, op het Eco-erf. Nou ja, ze heet de naam van de vereniging, maar dit is een nieuwe wiek. En we mogen hier zelf wat bouwen, een mooie groep mensen.
2: Ja. Wat voor wiek wordt dit?
3: Wat voor wiek wordt dit? Dit wordt een beetje een uitzonderlijke wiek, net een trosnee wiek. Want wij zijn dit als bewinners begonnen, heel wat jaren geleden als initiatief. En we mooi van de gemeente hebben we dit stuk groen gekregen en mooi we zelf wat vermaatje.
2: En dan is het een eco-erf?
3: Een eco-erf, ja.
2: Wat houdt dat in?
3: Dat houdt in dat we ecologische wenningen bouwen. Die zijn gebouwd met duurzame materiaal, met natuurlijke materiaal. Dus geen metselwerk, maar ik denk gewoon hout of een leemstuk. En dus kijk dat oors als was die normale wenwiek, Jost.
2: Ja, ja, ja. Nou steen we hier, daar wordt net gebouwd, daar achter daar wordt gebouwd, huis. En
3: ja.
2: Hier?
3: Hier, ja, want er zijn hele mooie kabels om het water, want dan hadden we de veert, dat wordt aan stomsluiten op de hadden we de veert tegen. Dus is toevallig nog vrij en in totaal zijn er 30 wenningen werden hier gebouwd. Ja.
2: En het is, je matte ik mooi mijn koor dat waan.
3: Ja. Ja, dus we zijn al jaren aan het vergadering. Om te lezen met de gemeente van wat mooi weer bouwen, hoe moet dat er ongeveer uitzien. Wat binnen de grenzen van de kavels. We hebben een heel sterk gezamenlijke groen, die mooi we zelf ingerochtje. Dus kunnen we een krietentuin vermaatje of een BM-kaart, neem het maar op. En ja, dat kost gewoon heel sortierd om dat kwart te sluiten met elkaar. Er zijn meestal nog hekken. Er zijn weer meestal bijkomen. En ja, dat is een hele project van een lange adem. Ja,
2: zij zijn gezamenlijke groentuintjes, kan ik mij voorstellen. Maar er komt daar in het midden een soort van meerskips. Centrum of gebouwd?
3: Ja, verderop, daar komt, eigenlijk bij die beeld zit, daar komt een buurtskorre, zoals dat heet. En die kunnen wij gebruiken, al die voor opslag van materiaal, voor tuinonderhoud. We kunnen daar eventueel evenementen organiseren. We kunnen, wat is er net mooi? Meestal kunnen dat zelf wel invullen. Dat is super handig als buurt een eigen gemeenschappelijke ruimte heeft.
2: Klinkt al heel mooi, maar wat een organisatie.
3: Ja, dat is heel, heel volle werkwest, ja. En meestal denken van, daar haast hier een stukje groen en zet er maar wat del. Maar het hele proces van het eerste initiatief, het bij de gemeente del lezen tot nu, dat gaat eigenlijk al heel lang worden. En ja, we zijn blij dat we nu in het proces binnen dat we echt concreet worden. En de question, er is al van alles online, de riolering loopt hier al. En we hopen dan op 31 december los te kunnen.
2: Ja. Ja. En ik dacht erbij van het is een soort moment van community.
3: Ja.
2: Je matte ik al eerder noos in dezelfde kant op. Hey, hoe makkelijk of moeilijk is dat?
3: Nou, dat is net eenvoudig. Nee, de meesten die willen een huis hebben, mooi een tuin en een grote schutting eromheen. En die willen net mooi hun bolje vol van dwaan. Hè? En wij kiezen ervoor om juist wel als community samen te leven. Wij kennen elkaar al voordat we hier beginnen te bouwen. En dat maakt het leuk, dat is die bolje al kist. En dat is ik mama koor, elkaar helpen kist. Dat is een beetje op de bandpassen kist of zo. Hè? Als er in boeken zit. Of gewoon als er meesten die wat op leeftijd binnen wat hulp nodig gaan letten. Nou ja, dat jongere meesten dat oppakken kunnen en oorsom. Dus ja, meer zat het vroeger hier in het dorp. Dat
2: is misschien al.
3: Ja,
2: het iets.
3: Ja,
2: ja. En Dworsum.
3: Ja, Dworsum. Ja, wij leren dat het. Dat is het mooie natuurlijke materiaal. En hele mooie wenningen bouwen kist. En dat jouwt ik een mooiere uitstraling en een mooiere oergang naar de natuur.
2: Ja. Ja. Maar je ziet je nog meesten?
3: Wij ziet je nog meesten, ja. Er zijn nog 6 kavels vrij. En. Het zou heel mooi wijzen als er nog wat meesten bij komen. Wat jonge gezin bijvoorbeeld, daar gaan we nog net zo heel volle van.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ont aanvoeren,
0: de dag voorbij.
1: Het wordt een spannende week voor gymnasiumleerling KD Zwee van Haans. Maar zijn profielwerkstuk van de Middelburgse Squallen maakt hij kans op een internationale prijs. KD, die bij Wetsens in Ljouwert onderzoek naar het verwijderen van het schadelijke PFAS uit boetenwetter. En verslagjouwer Arjen Boslaar zocht hem daarop.
4: Midden in Wetsens, onder in Wetsens, het gebouw van de wettercampus in Ljouwert. Daar zijn we in een rondte met allerlei computers en apparaten. En ik zie een heel soort lampjes en lochjes en kabeltjes. En ik zie ook een hele lange buis. Een buis met aan de bovenkant wetter. En dat wetter zakt langzaam terug wat zon heen. KD, deze opstelling, daarvoor ben je. Dit is die opstelling, dit is het betocht.
5: Ja, klopt. Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar de verwijdering van PFAS uit water door middel van zandfiltratie. En het was eigenlijk de bedoeling dat we dan de PFAS-water door het zand lieten stromen en dat de concentratie PFAS zou afnemen gedurende de kolom.
4: Het is wel een heel actueel onderwerp.
5: Ja, zeker. Ja. Dus dat maakt het juist zo interessant. Ja. En natuurlijk hebben we daarnaast nog andere experimenten gedaan door middel van afverwijdering van PFAS door middel van bacteriën in rioolslip en door oplosreacties.
4: Je hebt dus wetter en daardoor je PFAS in. Bij Gleeks, ja. We weten, er zit 100 PFAS in. Ja. Dat helle stro dat zonfilter heen en dan wist onderom je het weer en dan zit er bijvoorbeeld nog 50, 40, 30 PFAS in.
5: Oh ja, klopt. Zo hebben we inderdaad de meting gedaan. Ja, we hebben de beginconcentratie gemeten. En daarna hebben we na de filter hebben we de eindconcentratie gemeten van de PFAS-moleculen.
4: Wie dit in eerste instantie van die profielwerkstuk op squallen. Even tussentrol, wat is dat worden?
5: Het profielwerkstuk, op school vonden ze het een uniek project. Dus ik heb uiteindelijk wel een 10 gekregen voor mijn profielwerkstuk.
4: Lokweenske. Maar net alleen op squallen voel het op. Maar echt nationaal is het stik op van. Want zes het maar.
5: Ja, want ik heb dus meegedaan met mijn profielwerkstuk aan de Junior Water Prize. Dat is eigenlijk de voorronde voor de Stockholm Junior Water Prize. Dat is een internationale wedstrijd waarbij jongeren vanuit verschillende landen van de wereld bijeenkomen om mee te doen aan de wedstrijd. En om ook elkaars projecten te leren kennen. En ik heb de Nederlandse voorronde gewonnen. Dus daardoor mag ik nu naar Zweden met het project.
4: De finale in Zweden, er stond nog wel een flinke prijs op het programma.
5: Ja, klopt. Ja. Ik hoop natuurlijk dat ik de publieksprijs win, maar de hoofdprijs is natuurlijk wel €20.000. Dus dat zou fijn zijn. Maar de kans is natuurlijk heel klein, omdat er heel veel landen en heel veel leerlingen mee gaan doen.
4: Die finale in Stockholm, die wordt ook 4 of 5 dagen. Heb je er een zin in? We hebben zin in?
5: Ja, zeker. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er vooral naar uit om de andere jongen te leren kennen. En om te kijken waarin zij onderzoek hebben gedaan. Omdat ik natuurlijk toch wel benieuwd ben. Ja, er zijn meer onderwerpen dan PFAS. Er zijn tienduizenden onderwerpen over watertechnologie te bedenken. Dus dat is. Ik kijk er heel erg naar uit om daarmee kennis te maken.
4: Nou ben je heel erg bevlogen hoor. Daar ben je er goed in. Want anders win je St. Priest net en maai je net naar Stockholm. Daar ben je nou kleren maar die middelbare squallen. Was je er ook in verder maar in studie bij Gleeks?
5: Op dit moment ben ik van plan om vooral de biomedische wetenschappen in te gaan. Maar ik sluit het natuurlijk niet uit. Het is een hartstikke interessant onderwerp en een hele interessante tak van de wetenschap. Dus het lijkt me nog altijd heel leuk om onderzoek te doen naar watertechnologie.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, dear.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De provincie, die gaat de komende weken opwaarts. Bij een rige wooncafés. Wijnen staat centraal bij deze informatiebijeenkomsten. Montion is de eerste in Museum de Tiert in Bolzert. Deputeerde Abel Koorstra is er alle keren bij. Waarom houd je hem deze bijeenkomsten?
4: Op dit stuit hebben we druk dwaande met het schromen van het Friese wijnplan. Er is op dit stuit natuurlijk een hele druk op de wijnmerk. Starters in onze provincies vinden maar dreigend betelbaar hoers. Maar we zeggen dat de Alderijn dreigen trostreemen kennen. En dat stapt net bij de gemeente Greens. De derme worden we vanuit de provincie met een Friese wijnplan onderslag. En ja, beleidskroon, je wordt net alleen nog meer achter het bureau. Dus we vinden het heel wichtig om ik veronderop met de meesten op te halen. Wat er op dit stuit speelt werd en in de praktijk Tim Orend.
3: Ja, want Joos Kets eigenlijk al een beetje hoe het leidt. Hè? De maat bouwdwurrers is altijd een en ek rap. Mag je er dan nog heel lang op praten?
4: Tuurlijk, maar je moet altijd maar over de dialoog omgaan. Want dat is heel wichtig. Maar dan moet ik inderdaad uitvieren komen. Dat is ik wat vaak ik al jaren. Maar we vinden het ook heel wichtig om juist in de praktijk te jaren waar iedereen els niet in zijn oren rent. Want dat is soms wel het grote probleem dat er volle praten wordt. Maar dan moet je echt in de praktijk zien waar zit het hem dan in. En we willen inderdaad zo volle mogelijk en zo snel mogelijk bouwen. Dat hoeft net altijd nabouwd te worden. Dat kan natuurlijk ook in de bestaande wend te bouwen. Dan is het heel goed om juist de boer op te gaan of de cafés in te gaan. Om maar mensen om tafel te gaan van waar je dan in de praktijk zien doen. Om daar misschien ik op korte termijn met het Friese wijnplan wat sneller slagen te slaan in.
3: Dat doe je hem op drie plakken. In Bolzert, in Kolm en op het Jereveen. Verwacht je hem ook nog dat er verschillen binnen in die plakken?
4: Jazeker, we weten dat er altijd regionaal verschillen binnen. Dus daarom hebben we gekscherend maar even de uithoeken van Friesland uitzocht. Dus we weten dat er in Kolm echt wel orenbehoeftes binnen als in Bolzert en als in Jereveen. Jereveen is wat een grutter plak. Dus wij echt wel op zich west naar wat diversiteit binnen de provincie. Dus dat zal waarschijnlijk wel op jonge ruimte, maar ik op oude ruimte zitten. En in grotere kernen en in wat elitere kernen. Dus daarom hebben we juist van deze regionale spriering gekozen.
3: Maar dan moeten de komende tijd keuzes maken worden. Wat is nou correct de rol van de provincie in het oplossen van dat wijnprobleem wat er speelt?
4: Nou, wij bouwen primair natuurlijk net zelf de wenningen. Dat doen we net. Daar hebben we natuurlijk andere partijen voor. Maar we maken wel beleid dat er ook een huis realiseerd wordt in. En dat doen we te met de mede-overheden, gemeenten. Ik natuurlijk, Katriek. Maar ik de oorpartijen, wenningcoöperaties, bouwpartijen, ontwikkelaars. Neem ze alleen maar op. En ik denk dat de kracht zit waar de provincie echt van de tapas werkt in. Dat wij de gearworking nog beter verstevigen en ik nog snel de versnelling van het realiseren van wenningen onwakker kennen. Dat is meer uw rol, dus echt onjagen. En dat is ik wat we in het Friese wijnplan concept, eerste concept, ik zou het dat we daar uw rol zorgen. En daarom wil ik graag met de wijncafés uiteenzetten om dat ik van onderop die onpak op te helpen. Wij kunnen nog sneller die wenningen zo goed mogelijk realiseren.
3: En waarom is het voor mensen nieuwsgierig om naar een van die bijeenkomsten te komen?
4: Dat zit in net een jong waar wij een hele bloemlezing houden in hoe wij het van de takkels naar 2030 en richting 2030 dwaan willen. Het is juist echt een jong waar wij illustreren en ophelden willen wat er in de regio speelt, welke plannen misschien wel binnen, waar mensen het zien omrindt. Dus dat is tegen en keerig om, denk ik, om eens even naar Del te komen. Nou, Den Jonken is een café, dus dat is altijd leuk om met Trode Wiekers heen te gaan. Dus het is gewoon een ontspannen sfeer. Wij ook hoor ik waar even treffen kunnen om dat peteren om te gaan. Maar we weten dat de zwaargen en de druk op dit tijd heeg binnen. Ik zou wel bij de jonge Rijn als bij de oude Rijn. Dus wij willen dat graag ophouden. Dus ik denk dat het tegenwichtig is. Waar jij ik wil eens in een beleidsterrein op het gebied van woonbouw de Efkes Borkje sessie horen. En toen haak ik wel volgens mij een keer bij de omroep zijn dat een van de nuttigste sessies wie als bestuurder werkbestuurder bijwerkt heeft. Dus ik denk dat dit echt wel een succes wordt. De uitdaging die er op dit moment van een wenningziekende die op dit stuk groot binnen om die oor te pakken, dan binnen het stegen weer een volle moment om dat te dwalen.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Om het aanvoeren.
1: De dag is voorbij.
5: Goedemiddag, jou graag tips van leuke uitstapjes en mooie evenementen. Want lekker eten en bijzondere plakjes in Friesland. Maar ja, soms kan een tip gewoon ik heel simpel wezen. Een goed boek, lekker op de bank, onder een tekentje. Maak het natuurlijk wat voor plak. En daar hebben we zelfs uw eigen boeken-expert voor. En dat is Ronnie Terpstra, hij werkt bij Van der Velde hier in Ljouwert. Ronnie, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
5: Dit is die laatste vakantiedag.
6: Het is net oors.
5: Oh,
6: maar ik wil fijn, hè?
5: Ja, toch, ik wil wel lekker om...
6: Ja, de boekjes heb ik wel een beetje mist.
5: Ja, oké. Okay.
6: Dat is ook ontstaan, daar net van.
5: Maar... Ik zou kreks is volgens mij is dat dus een heel soort boeken steen. Ja. En hoeveel boeken heb je al lezen in deze vakantie?
6: Nou, best wel een soort.
5: ik
6: ben net zo van absolute getal.
5: Nee, we nemen geen aantal, maar dat winnen een soort. En dan heb je twee mooie namen voor u. Welke was maar beginnen?
6: Nou, degene die Bob en opleidt, dat is altijd wel handig. En dat betreft in dit geval het Vlinderseizoen van Lea Korsgaard. En Lea Korsgaard is een doodnormale Deense mevrouw. Moeder van 3 kinderen en keurig getrouwd. En die heeft op de een of andere manier de gedachte gekregen om in 1 jaar tijd alle vlindersoorten die in Denemarken leven te fotograferen en vast te leggen en te tekenen.
5: Oké. Okay.
6: En dat zijn er een stuk of 48 of zo. Ik weet niet hoeveel dat is. Ik ben ook geen bioloog, maar ik zie er ook wel eens wat in de tuin fladderen en weet je wel, dit en dat. Maar goed, die zitten natuurlijk niet allemaal in je achtertuin.
5: Nee.
6: Dus dan moet je het hele land door. En sommige vlinders die zijn maar 3 dagen te zien in het seizoen. En die zijn er alleen in augustus en die alleen in maart. Kortom, het is een hele puzzel. Dus ze gaat allemaal experts langs van wat moet ik doen, hoe moet ik het aanvliegen. Het is een hele puzzel thuis. Kinderen moeten gewoon naar school. Je hebt zelf je werk, dus het is dan s'avonds nog eens even snel kijken. Maar ja, s'avonds zie je ook geen vlinders.
5: Nee.
6: Verzin het allemaal maar. En het doet een beetje denken aan het boek Een haas in huis. Dat is 2 jaar geleden verschenen. Dat was het ook heel erg populair. Veel mensen kennen dat denk ik wel. Het gaat over een vrouw die een haas in haar tuin heeft. Die woont echt in de bush. En die haas die komt op een of andere manier binnen. En dit heeft er een beetje mee te maken. Of mee te maken in die zin dat het wel aantrekkings- of vergelijkingen heeft. Maar het is toch heel anders. Ook omdat zij een beetje geschiedenis geeft van de vlinder door de cultuurgeschiedenis heen. Een vlinder is toch een symbool voor verandering, van opnieuw beginnen. Dat is in het christendom gebruikt. Dat is in de Tweede Wereldoorlog gebruikt. Dat is overal gebruikt. Dat doet ze de soepel een beetje doorheen. Maar het wordt niet saai. Het wordt niet stevig aangezet. Het gaat voornamelijk... Wat mij het meeste bijblijft is toch die vrouw die tussen alle afspraken door en ja, tot met huilende kinderen achter in de auto, want we moeten nog even stoppen bij die parkeerplaats.
5: Moeten nog even
6: dit veldje,
5: ja precies.
6: Kan misschien die vlinder rond.
5: En ja,
6: het geeft die vergankelijkheid, die symboliek van die vlinder. Ja, dat speelt ook wel steeds meer een rol in de natuur natuurlijk, want het wordt steeds stiller op al die weilanden. En bedoel, er waren nu nog 48 soorten. Misschien waren het er 53. Daar wil ik vanaf zijn.
5: Mm-hmm.
6: Maar volgend jaar zijn het er weer minder.
5: Ja. Weet je?
6: Het wordt allemaal minder. En ook die lijn zit erin. Maar het is geen negatief boek. Het is geen somber boek. Het is een vrolijk boek. Zoals iedereen wel vrolijk wordt van een vlinder.
5: Zit er humor in?
6: Zit er gewoon bepaald... Nou, er zit geen opgelegde humor in. Maar het is wel zo van... Ja, het heeft een bepaald vertederend element.
5: Ja.
6: Waar veel mensen zich wel in...
5: En echt kreunig vanuit haar perspectief.
6: Ja,
5: van
6: precies.
5: Hoe zij dat al hier...
6: Ja.
5: Nou, interessant.
6: En er staan ook nog plaatjes in. En deze is zelf geschilderd.
5: Echt?
6: Ja, het kan echt niet.
5: Het Bing-in-foto's.
6: Nee. Ik ben echt illustratie.
5: Ja. Dus, nog één keer de titel?
6: De titel. Het Vlinderseizoen.
5: Het Vlinderseizoen.
6: Ja, Korsgaard.
5: Hartstikke mooi. En het tweede boek?
6: Het tweede boek. Dat is keiharde fictie. Een roman, zoals we dat noemen. En dat is van Charlotte Gneus. Gittersee. En Gittersee, dat is een buitenwijk van de stad Dresden. En Dresden lag... tot 1989 achter het IJzeren Gordijn. Het voormalige Oost-Duitsland. Deze auteur is in de jaren 90 geboren. Dus is opgegroeid gewoon in het huidige Duitsland. Maar er is een tijd geweest die ook alweer lang geleden is. Hm. Alweer 35 jaar. Toen het echt wel anders was met het IJzeren Gordijn. En dit boek speelt daar. En het mooie is dat boeken, als je 20 jaar geleden boeken las over het voormalige Oost-Duitsland. Het was allemaal somber. Het was allemaal grauw. En nu... Er komt steeds meer, er komt steeds meer kleur in die hele wereld. Van ja, het waren gewoon ook maar mensen die wel onder een totalitaire regime leefden, maar ook gewoon ruzie hadden bij de koffie en ook wel eens een borreltje dronken. En kinderen moesten ook gewoon naar school en gingen ook.
5: Het waren gewoon mensen.
6: Het gewone mensenleven.
5: Ja.
6: En dat staat hier wel een beetje centraal, maar wel met die achtergrond van dat totalitaire regime. Want er verdwijnt iemand. Nou, die is dus blijkbaar de grens overgegaan. Heeft het wel of niet gered? Nou, dan komt Dan komt de stasi in actie, weet je wel. Dus alles en iedereen wat ondervraagd. En dan begint ook het spel wat die auteur heel erg knap speelt. De hoofdpersoon is een 16-jarig meisje. Haar vriend is gevlucht, dat weten we niet zeker. Maar hij wordt constant ondervraagd door die politie. En dan ontspint zich een soort spel wat bijna thrillerachtig is. Waarvan je denkt van, oh. En dan die laatste bladzijde.
7: Oh.
6: Zo'n boek, dat denk ik, oh ja.
7: En die zeers net onkom.
6: Die zag ik niet aankomen.
7: Nee, oh,
6: en
7: heerlijk.
6: Ik ben een geoefend lezer.
7: Ja.
6: En de allereerste pagina in het boek, daar staat de oplossing dan, weet je. Dan denk ik,
7: is dit nou een hele grote spoiler? Of,
6: het is gewoon, je begint zo'n boek te lezen. Denk ik, wat is het? En dan begint het. Kortom, een fantastische roman. Het is een debuut. Ze heeft vele prijzen gewonnen in Duitsland. Gaan we denk ik nog heel veel van horen. Maar voorlopig moeten we het met het boek Gitterzee doen. En Gitterzee. Ik zou zeggen, ja, haast u naar de boekhandel. Ja. / bibliotheek. /
7: en het is echt zo'n page-turner. Dat is
6: ja,
7: van
6: het is gewoon heel fijn.
7: Keer,
6: het is een ander soort boek dan je misschien normaal gesproken zou lezen. Dus doe er uw voordeel mee.
7: Gitterzee en de vlinder. Noem ik hem weer kwijt.
6: Het vlinderseizoen.
7: Het vlinderseizoen. Ja. Prachtig mooi. Dank u wel voor die tips, Ronnie.
6: Graag Dien.
1: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
0: Dit is De Dij Voorbij.

En kijk ik dan zo eens even om je heen. En nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het gouverneursplein met zijn kroegjes.

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

0: Alles wat jou daar is mist hebben, jongens tussen 10 en halven.
1: De dij voorbij.
2: Als er nog lauw het rinst en de komst bij de orde houdt, dan sjocht het voorten dadelijk, want hij stiet in de stegers. En wil ze toer een grutte opknapbeurt krijgt, is er dis een man van alles te belibben in en om die skeve toer van lauw het hinnen. En ik praat erover met Annelot Huytema van Visit Leeuwarden. Annelot, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag. Wat leuk dat jullie bellen.
2: Ja, hartstikke leuk, want jullie hebben allemaal leuke activiteiten. Want als mensen denken van, hey, die Oldehou die staat in de stijgers, dan zal er ook wel hartstikke dicht zijn en kunnen we er niks mee. Maar juist niet, hè?
3: Nee, wij dachten juist, er moet juist nu echt wel wat aan te beleven zijn. Aan de buitenkant inderdaad, hij staat in de stijgers. En wij kregen de sleutels en wij dachten, hoe kunnen we dit nou eens wel mogelijk maken? En toch deze trots van de stad, ja, op een mooie manier in de spotlight neer te zetten. En daar is deze glow-up uit voortgekomen.
2: Ja, en wat doet die glow-up?
3: Ja, nou ja, wij hebben verschillende evenementen natuurlijk hierin georganiseerd. We wouden echt lokale ondernemers een podium gaan bieden om hier toch iets moois voor neer te zetten. En dat is eigenlijk op een hele leuke manier is dat gaan ontstaan.
2: Ja, wat voor ideeën zijn er binnengekomen? Of tenminste, wat hebben jullie uitgewerkt? Wat kunnen mensen daar gaan doen?
3: Ja, als je wat gebeurt er allemaal in de toren? Ja, echt veel. We hebben onder andere een Silent Book Club gehad. We hebben spelletjesavonden met Spellekijn. We hebben een diner in de sky. Dat wordt een heel leuk evenement. Muziek, wijnproeverijen. En in het najaar gaan we ook nog sterren kijken in samenwerking met het Natuurmuseum.
2: Wauw, en dat kan allemaal in die toren? Daar is zoveel ruimte? Of gebeurt dat op de trappen of misschien op het dak van de toren? Waar vinden die activiteiten plaats?
3: Ja, waar laten we ze, hè?
2: Ja.
3: Het is, de toren binnenin, het is niet heel groot, maar ik denk op een hele creatieve manier is er gewoon heel veel mogelijk. Er zijn verschillende etages. We zitten altijd wel met een maximum waar we de mensen, tot hoever het kan gaan. Maar er is meer mogelijk dan je denkt. En ik denk ook op een creatieve manier kan je er een hele leuke invulling aan geven.
2: Ja, sterren kijken, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar dinner in the sky, dat klinkt wel heel romantisch.
3: Ja, dat wordt natuurlijk een beleving op en top. Want het wordt één keer en nooit weer. Dus als je het wil meemaken, wees erbij. Dineren in de sky. Wat kan je gaan verwachten?
2: Ja.
3: Het wordt gewoon een beleving. Elke etage komen er hapjes geserveerd. En wellicht eindig je wel met een dessert op het dak. Misschien zoiets.
2: Oeh. Dat is wel een kleine tease, hè?
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja, maar als je dan binnen in die toren zit, zie je ook daadwerkelijk iets? Zitten er raampjes in of is het gewoon compleet donker?
3: Nou ja, het is aardig donker. Aan de buitenkant staat het in de stijgers. Er wordt veel gewerkt momenteel aan de restauratie. Maar binnenin is er genoeg verlichting.
2: Oké. Okay. Maar je hebt wel het idee dat je op een bijzondere plek zit. Zo is het ook alweer.
3: Ja, zeker. Juist. Ja, het is de trots natuurlijk van de stad. En ik denk, hoe leuk is het dat je later kan vertellen, ik heb ooit gedineerd in de Oldehoven.
2: Ja.
3: Of ik heb sterren gekeken vanaf het dak. Of ik heb een boekenclub gehad waarbij ik mocht lezen in de toren en dat dan op een gegeven moment de klokken gaan luiden. Ja, dat zijn wel van die momenten waarbij je dan denkt, wauw, dit is wel heel gaaf.
2: Nu staat dat ding er al zo lang.
3: Ja,
2: het heeft heel lang geduurd voordat dit soort activiteiten erin plaatsvinden.
3: Ja, klopt. Ja, wij hebben alleen dit jaar dus echt de sleutel gekregen vanuit het HCL. En wij wouden toch de toren zo toegankelijk mogelijk maken. En daarvoor hebben we de Oldehoven Glow-up campagne neergezet.
2: Oké, en biedt dit ook misschien perspectief voor de toekomst, als die uit de stijgers is, dat er dan ook nog van dit soort activiteiten kunnen plaatsvinden?
3: Nou, die vraag hebben we inderdaad al meerdere keren gekregen. Maar helaas, we moeten echt dit jaar, aan het einde van het jaar, de sleutel weer inleveren bij het HCL.
2: Oh.
3: En dan ligt de volledige uitbating weer bij hun.
2: Oh, wat jammer.
3: Ja,
2: toch?
3: Nou ja, wellicht komt er nog een keer een kans voor ons.
2: Ja,
3: dus, je mag ons altijd benaderen.
2: Of misschien dat jullie het HCL kunnen overtuigen van hoe leuk het is om mensen in die toren te laten.
3: Ja, er is veel meer mogelijk dan je denkt. En ik denk dat wij het op deze manier erg toegankelijk maken voor de Leeuwarders die zo trots zijn op deze toren.
2: Als mensen nu willen weten wat er allemaal nog te doen is, kunnen ze ergens een programma vinden?
3: Ja, kijk vooral op Visit Leeuwarden. Daar staat de hele agenda sowieso voor altijd wat er te doen is in de binnenstad van Leeuwarden. En de Oldehoven Glow-up, daar hebben we een aparte pagina voor gemaakt. En ook daar kan je zien wat er te beleven is. Er komt nog vele malen meer aan. En daar zie je ook de instructies hoe je je kan aanmelden.
2: Nou, helemaal leuk. Hartstikke goed. Mooie activiteiten dus in de Scheve Toren, de Oudehou in Ljouwert. Anne-Lotte, dank je wel en succes met alles, hè?
3: Graag gedaan. Succes.
2: Maak er wat moois van. Doeg.
3: Gaan we doen. Hoi, hoi.
1: De dij voorbij.

0: Moon is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er
1: Waar is die bij? Omroep Friesland.
3: Ja, zit bal.
0: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
3: Nog een keerske van oor.
1: De PC.
3: Weidem. Ja.
0: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
1: En van 12 uur ik live op televisie.
4: Dit jaar gewoon niet in de droom.
0: Simmer in Friesland.
5: Wij meer erbij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Jaar 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremier Jesselgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. En nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van de file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In Rusland is een politicus van oppositiepartij Jabloko veroordeeld tot strafkolonie. Lev Schlossberg moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Op Telegram deelde hij een bericht dat erop neerkwam dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een

0: Dags nog een enkele bui en dan wordt het rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De scholen beginnen weer. Dit jaar gaat het onderwijs meer aandacht besteden aan rekenvaardigheid. Want het gaat slecht met de Nederlandse rekenvaardigheid. Ik hoorde op de radio dat 1 op de 4 Nederlanders niet meer voldoende kan rekenen. 1 op de 4, dat is heel erg. Maar dan hou je nog altijd 96% over die het wel kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog, waarin het vanavond zal gaan over sancties tegen Rusland. Er komt weer een nieuw streng pakket aan. Helpen die sancties nou? En hoe worden ze ontdoken? Helene Overdelinde is advocaat gespecialiseerd in het recht van de sancties. Het wijnjaar 2026 met die absurd hete zomer. In Frankrijk zijn ze al begonnen met oogsten. Dat is extreem vroeg. En in Nederland zou het zomaar eens een uitstekend wijnjaar kunnen worden. Of juichen we nou te vroeg? Een Nederlandse wijnboer en een wijnjournalist over dit onderwerp. De VS zeggen een grote militaire oefening met Zuid-Korea af. Dat is ongebruikelijk, maar wat betekent dat? Heeft Zuid-Korea nog wel een goede bondgenoot aan Amerika? Daarover Korea-deskundige Remco Breuker en atleet Lee Marvin Bonavacia. Gisteren won hij zijn laatste medaille, een soort afscheid. Hij gaat met pensioen. Hij won in Birmingham en zometeen komt hij aan op Schiphol, pakt een taxi en is hopelijk op tijd hier in de studio. Laten we beginnen met het nieuwsoverzicht van
1: maandag 17 augustus.
2: De strijd tegen het vuur in het natuurpark De Hoge Venen in België blijft hevig.
3: We hebben de rookontwikkeling die ons zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: En
3: het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op.
2: Wel is er na 4 dagen goed nieuws. Er valt regen.
4: Dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast

0: minder wind. Dus dat is inderdaad heel positief.
1: Andere brandweerlieden zeggen dat de regenbuisjes nog niet zoveel zoden aan de dijk zetten.
2: Because it's only a few millimeters and the fire line is so much hot that the drops evaporating above the fire.
1: Verder blijft het smeulen in de veengrond.
0: De verwachting is dat nog wel weken of maanden zal duren voordat dat uit is en onder controle is.
1: Natuurorganisaties vinden het verschrikkelijk dat een gebied zo groot als Haarlem is verwoest.
3: Het is tragisch. Het gaat honderden jaren aan veenopbouw verloren in een paar dagen tijd.
1: België krijgt al dagen steun van andere landen. Zo levert Nederland Chinook-helikopters. Dat wordt gewaardeerd, ook door de Belgische koning.
4: Ik ben vooral heel dankbaar voor de solidariteit, ook vanuit Nederland.
1: Op de eerste dag van de begrotingsgesprekken in Den Haag hebben partijen zoals Pro hun wensen uitgesproken.
5: We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten.
1: Ook andere partijen komen met hun stokpaardjes. Zo zegt de SGP, die woensdag aanschuift, dat ze problemen hebben met wetsvoorstellen over ethische zaken.
6: Er ligt een wet draagmoederschap die zou behandeld kunnen gaan worden in de Kamer. Dat is voor ons wel een heel zwaar ding.
1: Volgens pro-leider Klaver zijn ze na vandaag nog weinig opgeschoten. Want het waren
5: gesprekken waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet. Dus het verschil is levensgroot.
1: Over 2 weken moet de begroting klaar zijn.
5: Het wordt heel spannend of dat kan.
1: Vandaag waren er voor het eerst fysieke controles op de Merwedebrug bij Gorinchem.
7: De handhavingsactie is voornamelijk gericht op vrachtwagens met een buitenlands kenteken, omdat we die niet via de digitale camera's kunnen beboeten.
1: 34 boetes zijn uitgedeeld van €500 per stuk.
8: Do you have to pay it or your boss?
9: No, yo, ma.
8: You?
9: Ma, you.
8: Oh.
9: You. Oh. Oh, merde.
1: Zwaar verkeer mag sinds 18 juli niet meer over de brug op de A27... omdat de constructie verzwakt is. Veel buitenlandse chauffeurs zeggen dat ze de borden niet hebben gezien.
10: Meneer vraagt me nu of ze het niet voor 1 keer de eerste keer door de vingers willen zien. I don't think so.
11: No.
1: En de vakantie zit erop voor scholieren in de regio Noord. Vanmorgen moesten ze weer naar school.
12: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk.
1: Ook de docent had er zin in.
13: We konden niet wachten.
1: Wel moeten ze aan de bak, want in het onderwijs zijn er weer veranderingen.
13: Het grootste verschil is dat we nog meer toe willen werken naar samenhang. Dus niet meer een apart vakje voor begrijpt lezen en een apart lesje over geschiedenis. Maar dat we lezen over geschiedenis, vervolgens verwerken over geschiedenis en daar dan ook de aanzien kunnen aan koppelen.
1: Daar zitten de kinderen niet op te wachten.
14: Saai.
1: Saai?
14: Ja.
15: Dan moet ik heel hard weer werken.
16: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Niet zo heel veel zin in.
1: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Christian Bonenbakker.
17: Trouw heeft een bijzondere voorpagina. Een foto van een zwart verbrande boom met een essay van denker der Nederlanden David van Rijbroek. Dit is de zomer van de waarheid, staat erboven.
1: Het stuk gaat over de natuurbrand in de Hoge Venen. Volgens van Rijbroek de laatste wildernis van de Benelux. 5 jaar geleden vielen daar vlakbij al 40 doden door een watersnood.
17: Klimaatverandering is niet langer een ver toekomstscenario, maar een dagelijkse realiteit. Wegkijken kan niet meer, schrijft Van Rijbroek. Hij pleit voor een veel krachtiger klimaatbeleid. Bosbranden zijn een veel reëler gevaar dan een Russische invasie.
1: De gezondheidsinspectie heeft verschillende kranten beboet omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmedicatie, schrijft het Financieel Dagblad. Ze schreven journalistieke artikelen waarin medische voordelen en bijwerkingen werden beschreven.
17: Ongekend en onbegrijpelijk, zegt de hoofdredacteur van de Volkskrant over de boetes. De enige manier om zulke boetes te voorkomen is niet meer te schrijven over de opkomst van afslankmedicijnen. Dat is gewoon censuur.
1: Met kindsterren loopt het vaak slecht af, concludeert de Telegraaf na het overlijden van actrice Hayden Panettiere. Ze werd al op jonge leeftijd wereldberoemd en kampte daarna met verslavingen en depressies.
17: Ze is niet de enige. Clueless actrice Brittany Murphy en zanger Aaron Carter overleden ook jong. Anderen, zoals Home Alone acteur Macaulay Culkin, Britney Spears en Lindsay Lohan ontspoorden, maar kwamen er weer bovenop.
1: Een psycholoog legt uit dat kinderen die bovenmatig veel prikkels en aandacht krijgen gevoeliger worden voor verslavingen. En vaak worden de kinderen gewoon uitgebuit. Daar kom je maar moeilijk overheen.
17: Nu gemeenten strenger worden tegenover ouders die thuisonderwijs geven vanwege hun levensbeschouwing, overwegen veel van die gezinnen te emigreren. Volgens het Nederlands Dagblad is bijna niemand van plan zijn kind naar school te sturen.
1: Een van de ouders zegt: het is een enorme schok je dagen in de klas door te brengen als je gewend bent je eigen tempo en interesses te volgen. Maar een deskundige waarschuwt dat ook emigratie een behoorlijke schok kan zijn.
17: NRC ging op pad met een dijkbeheerder en een muskusrattenvanger in Overijssel op zoek naar bevergangen. Want ook al is de bever beschermd, zijn graafwerk kan leiden tot dijkdoorbraken.
1: Maar vind die gaten maar eens onder de waterlijn. Daarvoor moet je zelf het water in. De twee hebben speciale flexibele pijlstokken gemaakt om te meten hoe diep de holen zijn. En sommige bevers zijn voorzien van een zendertje, zodat ze makkelijk te volgen zijn.
17: De twee kunnen het gedrag van bevers steeds beter voorspellen en zijn zelfs van de knaagdieren gaan houden. Het is alleen jammer, zeggen ze, dat het nog niet lukt om goede afspraken met ze te maken.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Daniel Lohuis, prachtig mooie dag. De Europese Unie wil in het najaar weer een forse uitbreiding van de sancties tegen Rusland invoeren. Dat wordt alweer het 22e sanctiepakket. En het moet de grootste worden sinds de Russische inval in Oekraïne. Wat staat er zoal in de lijst met sancties? Helene Overderlinde is advocaat en gespecialiseerd in sanctierecht. En dan vooral sancties tegen Rusland. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Wordt het dan voor u ook meteen een hele drukke tijd? Staat de telefoon dan ook roodgloeiend met mensen die iets ermee te maken krijgen?
1: Nou, die telefoon staat eigenlijk al roodgloeiend vanaf de dag voor de Russische invasie. Dus 23 februari 2022. Dus ik verwacht niet dat het nu meer of minder wordt. Maar er is continu heel veel vraag.
0: Wat zijn dat? Mensen die de sancties willen ontduiken of... Andere vragen?
1: Nee, die bellen meestal niet. Mensen die om advies vragen, hoe kan ik de sancties ontduiken? En dat is trouwens ook verboden, hè, voor advocaten en juristen om te adviseren hoe je kunt omzeilen, zoals dat in de sanctieverordening heet. Dat mag dus niet. Dus
0: maar ze was wel een keer gevraagd.
1: Nou ja, het is meer dat degene die bellen, die denken, wat, hoe moet ik verder met mijn business omdat het product opeens op de sanctielijst staat. Dus wat kan ik nog wel of niet? En verder, bijvoorbeeld ook als ze al de sancties hebben geschonden en een advocaat nodig hebben om aan te tonen dat ze dat niet wisten en niet konden weten, dan komen ze ook naar mij toe. Maar echt een vraag van, goh, help mij even omzeilen. Nee, dat heb ik meestal niet aan de orde.
0: Nou, is natuurlijk wel interessant, want die sancties raken Rusland, maar ze raken ook altijd partijen in Europa zelf.
1: Ja, inderdaad. Want wij hebben sanctiepakketten die tegen personen en bedrijven gericht zijn. Dus dat is altijd tegen Rusland. Maar we hebben ook een heel groot pakket. Dat heet dan de sectorale sancties. En dat zijn import- en exportverboden. Dus ja, we hebben altijd te maken met EU-exporteurs en importeurs die enorm geraakt worden door die sancties.
0: Helpt het nou?
1: Dat is een vraag die steeds terugkomt en waar heel veel analisten
0: vraag,
1: ook
0: toch?
1: Zich mee bezighouden. En meestal degene die er niets van af weten, die zeggen altijd sancties hebben geen effect, omdat Poetin zit er nog steeds. Maar het is heel moeilijk om het exacte effect te testen of te meten. Ja, dat hangt van heel veel zaken af, omdat wij hebben geen inzage in hoe de economie in Rusland daadwerkelijk nu op dit moment ervoor staat. Want het is in Rusland ook verboden om te zeggen dat de sancties effect hebben. Dat is een strafbaar feit. Dus iedereen zal zeggen, sancties hebben geen effect en het gaat prima met de economie. En verder denken wij, ja, Poetin zit er nog steeds, dus daarom werken de sancties niet. Maar ja, zo simpel is het niet. We hebben met sancties nog nooit een autocraat of een dictator weggekregen, maar we hebben hem wel het leven heel moeilijk gemaakt. Dus mijn conclusie is, sancties werken wel degelijk. En we hebben nu zoveel pakketten al, 21 pakketten, dat eigenlijk is, ja, Rusland is nog zeg maar een soort romp en alle ledematen zijn er al van af. En die proberen ze er dan in provisorisch nog weer aan te plakken door te gaan omzeilen. Maar dat is allemaal niet legaal en niet volgens de regels. Dus dat is een hele zwakke verbinding die ook weer kan breken en losgaan. Dus mijn idee is dat we hebben ondertussen met die 21 pakketten zoveel sancties afgekondigd dat het voor Rusland niet meer mogelijk is om normaal zeg maar de economie draaiende te houden. En ze hangen nu dus nog volledig af van de omzeiling. Maar als dat ook stopgezet wordt, dan ligt het land wel denk ik echt plat. Dus,
0: is dat makkelijk te stoppen, die omzeiling?
1: Dat is heel ingewikkeld, want anders zou dat al gebeurd zijn. Want vanaf dag 1 wordt er ook gezegd, ja, bedrijven moeten zich aan de regels houden. Want ze moeten natuurlijk niet doorgaan vanwege het feit dat ze zelf denken, hier kan ik lekker aan verdienen met die omzeiling van de sancties. Want het is lucratief. Dus we hebben altijd de boodschap uitgedragen van ondernemer, neem je verantwoordelijkheid en stop ook als het niet meer mag. Maar het is gebleken dat toch een heleboel denken aan hun eigen portemonnee, aan de business. Dus die gaan door. En het is heel moeilijk om die omzeiling 100% te stoppen. Maar er zijn wel heel veel maatregelen genomen. Dus de douane is heel goed op de hoogte tegenwoordig. Eigenlijk al vanaf het begin van wat wel en niet mag. En de banken doen ook erg goed hun werk. Dus dat is een hele belangrijke poortwachter... die dus continu bedrijven erop aanspreekt van... goh, we zien bijvoorbeeld eerst dat je altijd betalingen vanuit Rusland kreeg... en nou krijg je betalingen vanuit Kazachstan of China of Kyrgyzstan. Dat zijn dan landen die er bekend om staan dat ze helpen omzeilen. Dus dan zegt die bank, hey, leg eens even uit dat jij tot 2022 zaken deed met Rusland... en nu opeens heb je allemaal nieuwe markten gevonden.
0: Want stel jij exporteert Nederlandse wijn... dit zeg ik vanwege een van de volgende onderwerpen... En je krijgt ineens heel veel pallets besteld in Turkmenistan... dan moet je niet zomaar denken... dat Turkmenen ineens Nederlandse wijn drinken... dan kan dat ook naar Rusland gaan.
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Dus de ondernemer moet elke keer denken van... hey, is dit logisch? Dus de Rus is dan gestopt met importeren. En opeens is er een Turkmeen waar je nooit mee te maken hebt gehad... die bij jou komt. En vaak ook nog in één keer meteen hele grote bestellingen plaatst. Dat je ook al denkt, goh... hoe kan dit? Want vaak zijn het bedrijfjes die net zijn opgericht. En daar zitten dan Russen achter die Turkmenen helpen. Dus dan is dat meteen een alarmbel van... ja, hoe kan dat nou dat ik opeens heel veel business krijg uit Turkmenistan? Dus dan moet je als ondernemer niet stilzitten. Maar je moet goed checken en nadenken en controleren. En daar gaan dus sommige ondernemers ook onderuit. Dat ze zeggen, ja, ik ben toch geen politieagent. Ik ben geen officier van justitie. Ik ben gewoon zaken aan het doen. Maar ze moeten dus checken. Wie is de end user? En dat is gewoon iets wat je heel goed moet nagaan. Van blijft het in Turkmenistan? Gaat het niet toch naar Rusland? En je moet het ook contractueel vastleggen dat de Turkmenen.
0: Daar heb je dus een verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: Nou zijn er heel veel
1: verantwoordelijkheid.
0: Zijn veel van die sanctiepakketten geweest? Ik was toch verbaasd dat we nog steeds gas kopen in Rusland. En best veel ook. Wat zijn nou de dingen, want je zou zeggen... op een gegeven moment heb je toch alle sancties gehad. Wat staat er dan in dit nieuwe pakket... dat in de oude pakketten nog niet stond?
1: Nou, we hebben inderdaad de sancties hebben opgebouwd. Dus steeds kwam er wat bij. Maar er zijn zaken zoals gas, daar konden we eigenlijk niet zonder. Dus daarom zijn we gas blijven importeren. Terwijl er vanaf het begin discussie is geweest. Omdat dat een hele grote bron van inkomsten is voor de Russen. Dus we wilden gas sanctioneren, maar het kon niet. We hadden het nog te veel zelf nodig. Dus dat is eigenlijk nu het feit dat de producten die nog niet gesanctioneerd zijn... dat schijnt ook atoomenergie te zijn, hebben we ook nog nodig. En nog een paar grote zaken. Die zijn dus alleen maar niet gesanctioneerd, omdat we nog niet zonder kunnen. Maar het meeste is wel gesanctioneerd, zeg maar 90% van de goederen. En een hele grote sanctie is de Russische olie, het olieembargo en prijsplafond. Dus dat is al allemaal gebeurd. En ik kan een hele waslijst noemen van grote maatregelen. Maar wat we nu nog kunnen is inderdaad gas en nog een aantal grote Russische bedrijven. Maar verder, wat er dus ook in het 22e pakket waarschijnlijk gaat komen. Heel veel bedrijven en personen. En we hebben er al ongeveer 3000 op de lijst staan. Maar het is natuurlijk iets wat continu wijzigt. Want ja, een Rus die op de sanctielijst staat, die gaat niet zeggen, nou, nu ga ik maar even niks meer doen. Of ik laat mijn imperium instorten. Nee, die zorgt ervoor dat een familielid of een vriend dat overneemt. Dus als wij erachter komen als EU, dan gaan we die persoon sanctioneren.
0: En dat gaat dan om mensen die getrouwen van Poetin zijn?
1: Ja, dat zijn altijd getrouwen van Poetin.
0: Dat zijn er nogal wat.
1: Dat zijn er heel veel. En ja, dat zijn dus niet alleen de ondernemers, maar bijvoorbeeld ook de militairen en de personen die in de gebieden die ze bezetten, de Krim en Oost-Oekraïne, daar de macht in handen hebben gekregen. En dat zijn ook parlementsleden, dat zijn ook personen die helpen, want het schijnt ook nog heel veel te gebeuren met kinderontvoering uit Oekraïne naar Rusland, om ze daar herop te voeden en hele brave Russische pro-Poetin personen van te maken. Dus ja, die lijst met personen die is gewoon oneindig groot en divers, dus daar kan nog heel veel bij komen. En afgezien daarvan ook heel veel omzeilers. Want dat zijn ook steeds weer andere bedrijven. En dat kan ook nog heel lang doorgaan.
0: Er was sprake van een lobby van Griekse reders. Die vrij succesvol was. Want die wisten nog een paar dingen weer van de sanctielijst te krijgen. Wordt er nou heel druk gelobbyd aan de vooravond van zo'n sanctiepakket?
1: Ja, volgens mij wordt er heel druk gelobbyd. Want ik heb al eerder gehoord dat producten er dan maar niet meteen op kwamen, maar later pas. Dat heb ik dan gehoord van de Belgen met diamanten. Dat vonden ze heel erg als de export van Russische diamanten gesanctioneerd zou worden. Dus dan lukt het meestal wel om enige uitstel te krijgen, maar is geen afstel. Dus dan bij een volgende ronde is het weer aan de orde. En soms krijgen de lobbyisten het voor elkaar dat er een zogeheten sunset-clausule komt. Dus dat het aangekondigd wordt dat het vanaf over een half jaar niet meer mag. Maar dan kunnen ondernemers nog anticiperen en afbouwen. Nou, en af en toe wordt er ook een kleine uitzondering gegeven. Dus Orbán was daar heel goed in. Bijvoorbeeld dat er is een Russisch embargo op olie, maar dan via de Druzhba-pijpleiding kon hij dan toch nog olie krijgen. Dus er wordt heel veel gelobbyd en onderhandeld, dat zeker.
0: Een interessant vakgebied. Nou, spannend. Dank Helene Over de Linde, advocaat gespecialiseerd in sancties tegen Rusland. Dank je wel.

0: Different Drum. En dat was Stony Ponies. Gortdroog was deze zomer een ramp. We hoorden veel geklaag van akkerbouwers in de aardappelen bijvoorbeeld. Maar niet van de Nederlandse wijnboeren. Sterker nog, daar zou die extreme droogte misschien wel eens een prachtige oogst kunnen opleveren. Wordt 2026 een fantastisch wijnjaar voor de Nederlandse wijn? Het is een vraag. Het is nog even spannend. We gaan straks vragen aan een wijnboer. Hier is ook Lars Daniels, hoofdredacteur van Perswijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja,
1: adjunct hoofdredacteur.
0: Adjunct.
1: Ik moet dat blijven zeggen.
0: Anders heb je straks ruzie op de redactie. Precies. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Sorry daarvoor. Wat doet droogte in de wijngaard?
1: Ja, over het algemeen is een klein beetje waterstress gewoon goed voor druivenkwaliteit. Zeker als het gaat om blauwe druiven voor serieuze rode wijn. He, dat geeft concentratie, schilrijpheid en daar kun je mooie rode wijn van maken. Voor witte wijn is het iets minder belangrijk. Omdat je ook wel genoeg water nodig hebt om een beetje volume te hebben, sappigheid en goede zuren. Dus over het algemeen is het altijd wel positief, zo leren we dat altijd in de boek.
0: Een warm zonnig jaar wordt al gauw een goed wijnjaar.
1: Ja, zeker. Ja, over het algemeen wel.
0: Nou hoorde ik dat ze in sommige streken in Frankrijk nu al aan het oogsten zijn, wat natuurlijk absurd vroeg is.
1: Ja. Ja, dus in Champagne bijvoorbeeld, daar moeten ze wel. Hè. Je hebt in Champagne voor klassieke mousserende wijn heb je niet. Je wil niet veel suiker hebben, want dan krijg je veel alcohol. En je moet genoeg zuren hebben om die wijnen zo lang te laten rijpen op een lie en op de fles, zoals dat daar gaat. En als je te lang wacht met al die warme nachten ook, dan raak je gewoon je zuren kwijt. Dus je moet wel. In de Bourgogne zijn ze ook al begonnen. Jij zei straks dat ze in de Jura al begonnen zijn. Dat was vroeger een wijngebied waar begin oktober werd geoogst voor witte druiven. Dus zijn andere tijden.
0: Andere tijden. Roland van der Veeken van Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Goedenavond. Ik kijk even of Roland van der Veeken van de Wijngaard er al is in de Noordoostpolder. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Hoe staan de wijnranken erbij op dit moment? En hoe hangen de vruchten erbij?
2: Ja, prima. We hebben gewoon een hele mooie zomer. Dus we zijn vol van verwachting, zeg maar.
0: En is het dan een goed wijnjaar aan het worden? Was de droogte en de hitte gunstig?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben toch nog wel een vochtige start gehad. Dus de druiven hadden op dat moment tijdens de groei voldoende vocht. En daarna hebben we natuurlijk deze prachtige zomer gehad. Dus wat dat er gaat, lijkt het dat wat er nu hangt, dat ziet er gewoon fantastisch uit.
0: Is het nu nog spannend? Want je moet nog heel eventjes. En er komt nu regen aan. Is dat toch...
2: Ja, op zich is dat helemaal geen probleem nu. Eigenlijk, de druiven die er nu hangen, dat ziet er gewoon fantastisch uit. Ze hebben voldoende zon gehad. En wat met name belangrijk is tijdens het afrijpen, dat we ook wel wat goede, koele nachten hebben. Dus dat de nachten zeg maar niet al te wat kouder worden, dus niet al te warm blijven. En daardoor behoud je eigenlijk de zuren die in de druiven zitten.
0: Dus dit wordt een goed wijnjaar bij jullie?
2: Ja, zoals het nu lijkt, zeker. Ja, absoluut.
0: Nooit te vroeg juichen, hè? Je moet het pas beoordelen als je het na een paar jaar in de fles hebt, Lars Daniels.
2: Ja, absoluut. Nee, dat is altijd, dat zal een wijnboer altijd zeggen. We hebben gewoon, totdat het uiteindelijk in de fles zit, dan pas weet je zeker van jongens, dit is echt een goede oogst geweest en we hebben er een mooie wijn van kunnen maken.
0: Lars Daniels, het hangt van veel dingen af, hè, of het uiteindelijk een mooi wijnjaar wordt.
1: Ja, denk het wel. Ik heb ook nog wat andere wijnboeren gesproken. Iemand in het zuiden van Limburg, Jules Nijst, De Kleine Schorre in Zeeland en Dirk Beker van Peters Wijndomein. Dus ik dacht van, ik ga even alle hoeken in als het ware. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde als Roland zegt. Het hangt er nu heel goed bij. De opbrengsten zijn iets minder groot, maar de kwaliteit is heel goed. De gezondheidsstaat van de druiven is heel goed. Dus ja, de uitgangspositie nu naar het einde toe is heel goed. Maar voor een hele heleboel druiven moet je toch nog wel 3 weken, 4 weken... en soms 6 weken wachten voor bepaalde blauwe druivenrassen. Dus er kan nog wel het een en ander gebeuren. Het slechtste zou zijn als het nu heel erg gaat regenen en echt zwoel warm wordt. Dat zou een probleem kunnen vormen. Maar Diederik Beker stuurde mij nog een appje en ik wou het toch eventjes noemen. Hij heeft Solaris, een van de druiven die veel in Nederland staat aangeplant, een nieuwe druif aan een kruising die eigenlijk is gemaakt voor onze klimaten. Ja, die heeft nu al 100 graden Uxer bij hem in de wijngaard. Dus dat betekent dat daar 13,5% potentiële alcohol uit kan komen. Maar hij smaakt nog helemaal nergens naar. Absoluut groenig. En hij noemde het wel een probleempje.
0: Dat gaat eigenlijk te hard.
1: Het gaat te hard, ja. Dat denk ik wel.
0: Nou, het is al lang voorspeld met klimaatverandering dat Nederland een goed wijnland zou kunnen worden.
1: Ja.
0: Nou, is er natuurlijk ook wel meer. Je hebt ook grond nodig. Wij hebben heel veel klei en zand. Dat is anders dan die berggronden van de Jura.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk ook cultureel terroir. De traditie van een dorpje dat al eeuwen niets anders doet.
1: Ja.
0: Hoe zie jij het voor je, Nederland als wijnland?
1: Nou, Nederland heeft zeker plekken waar het heel goed mogelijk is. Dat zijn eigenlijk al die plekken die ik nu al heb genoemd. Van oudsher zou je zeggen, hè, Zuid-Limburg natuurlijk, het Mergelland. Dat heeft ook een eigen BOB, dus een beschermde oorsprongsbenaming. Met die Limburgse Mergel, dus dat krijtgesteente. En daarbovenop wat silex en lus en zo. Ja, dat zijn wel vrij klassieke wijnbouwbodems. En dan heb je natuurlijk ook nog het relief. Dus daar is het uitgangspunt van nature misschien heel erg goed. Dus ook voor klassieke rassen. Maar je ziet dat de vroegrijpe rassen die het vroeger natuurlijk heel goed deden in Nederland, ja, die krijgen het nu moeilijk. En er zijn mensen die hebben Viognier aangeplant, Chenin Blanc. Ja, dat zijn dingen die staan in de Loire, in de noordelijke Rhône en zelfs in Zuid-Afrika.
0: Dus eigenlijk is allerlei kennis alweer achterhaald en moeten ze zich alweer aanpassen op de volgende fase.
1: Ja, en dat is natuurlijk het lastige van wijnbouw. Want je plant een wijngaard aan voor minimaal 20, 25 jaar. Dus je krijgt niet heel veel kansen.
0: Die stokken moeten ook oud worden voordat ze het echt goed doen.
1: Zeker, ja. Ja, dat zeker bij bepaalde druivenrassen, blauwe druivenrassen, die elegante, gestructureerde, wat meer complexe wijnen moeten geven, zoals Pinot Noir. Ja, daar zeggen ze toch altijd wel van, na 15 jaar is wel minimaal om echt goede wijn te gaan maken.
0: Wordt het ook al geëxporteerd, die Nederlandse wijn, of is het toch vooral voor eigen consumptie?
1: Ik denk dat het minimaal is. Ik denk dat er een aantal bedrijven is dat groot genoeg is en ook naam heeft dat ze wel eens wat in het buitenland verkopen. Maar het voorbeeld wat er net werd genoemd naar Tajikistan, dat is niet aan de orde.
0: Nee, maar ik vond het gewoon een leuk voorbeeld.
1: Zeker een leuk voorbeeld.
0: Het was een theoretisch voorbeeld. Ik zou er wel stress van hebben. Je hebt dan die druiven hangen in ergens op je akkers. En dan moet je maar hopen dat dat allemaal goed gaat. En dan 1 keer per jaar kan je product maken. Ik bedoel, als je een lasagne maakt en hij brandt aan, maak je gewoon een nieuwe.
1: Ja.
0: En met wijn moet je weer 1 jaar wachten.
1: Ja, nee, dat is absoluut de uitdaging. Maar over het algemeen gaat het wel goed met Nederlandse wijn, denk ik. Het neemt nog steeds toe in hectare. Het gaat niet meer zo heel snel. Maar je ziet ook dat de verhouding klassieke rassen, nieuwe rassen, bijna 50-50 is nu. Ik ben in Limburg toch alweer een paar grote nieuwe bedrijven ook tegengekomen. En een bedrijf als de Apostelhoeve dat nu een nieuwe wijn op de markt zet voor €165 per fles. Ja, dat is gewoon een teken aan de wand. En dat is denk ik een positief iets voor de Nederlandse wijnbouw. Dat betekent dat het heel serieus wordt.
0: En dan moeten we die wijn uit 26 dan gaan bewaren of toch maar jong drinken?
1: Nou, als het echt zo'n goed jaar wordt, als we hopen dat het wordt, dan zou ik zeggen dat je de witte wijnen zeker 3-4 jaar makkelijk kunt bewaren. En de beste natuurlijk veel langer. Rode wijnen, ja, ook meestal wel vrij jong drinken, hoor. Nederland heeft niet echt druivenrassen die hele stevige wijnen geven met ontzettend veel tannine en veel zuren. Dus ik denk niet dat je daar te lang mee moet wachten. Maar de beste wijnen kunnen makkelijk 10 jaar hebben al. Dat hebben ze bewezen.
0: Nou, toch nog goed nieuws tussen al die droogte en klimaatverandering. Lars Daniels, adjunct hoofdredacteur van Perswijn.
1: Dank je.
0: En ook dank aan Roland van der Veeken van Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Dank je hartelijk. Ja, elk jaar is een grote oefening tussen Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen die samen repeteren. En het gaat dan over een eventueel conflict met Noord-Korea. Maar vandaag, de dag dat de oefening zou beginnen, heeft president Trump flink afgeschaald. En daarover ga ik praten met Korea-deskundige en historicus Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedenavond, welkom.
3: Goedenavond, dank je.
0: Ja, het is een hele grote oefening, toch altijd?
3: Ja, het is een enorme oefening, ja. Ja.
0: Wat is het voor oefening?
3: Ja, er wordt van alles geoefend, maar het gaat voornamelijk om de coördinatie tussen twee verschillende legers die twee verschillende talen spreken, anders worden aangestuurd, maar één doel zouden hebben, namelijk het verdedigen van het Zuid-Koreaanse territorium of zelfs het aanvallen van het Noord-Koreaanse.
0: Waarom heeft Trump min of meer afgebeld?
3: Ja, met Trump weet je het nooit. Hij geeft zelf wel drie verschillende redenen aan, geloof ik, in zijn post op Truth Social. Eén, dat Zuid-Korea niet meedeed aan het aanvallen van Iran. Dat neemt hij ze kwalijk. Dan dat het te veel geld kost. Daar is best wat over te zeggen, maar Zuid-Korea betaalt ondertussen heel veel mee aan dit soort dingen. En de derde is dat het niet eerlijk is ten opzichte van Noord-Korea, omdat dat land zich de afgelopen jaren zo uitermate netjes heeft gedragen in de internationale arena, woorden van die strekking.
0: Dat laatste is opmerkelijk, hè? Hij heeft toch altijd een soort gedachte dat hij tot vrede met Kim Jong-un kan komen.
3: Ja, nee, het laatste is zeker opmerkelijk. Zeker als je ziet wat Noord-Korea echt heeft gedaan. Het is niet bepaald, Nou goed, daar kunnen we een hele andere uitzending aan wijden, denk ik. Maar hij denkt inderdaad dat hij een speciale band heeft met Kim Jong-un. Ja.
0: Kun je het vergelijken met wat er gebeurd is met de Europese landen? Dat die eigenlijk zich ineens zonder bondgenoot vinden omdat Amerika onbetrouwbaar is gebleken. Ja, is zoiets ook aan de hand met Zuid-Korea?
3: Ja. Dat denk ik wel. En het heeft ook wel dezelfde soort impact. In die mate dat, misschien nog wel een flinkere impact. Zuid-Korea heeft jarenlang, decennia lang geleund op de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land om het land veilig te houden. Nou, dat hoeft ondertussen niet meer. Want anders dan de Europese landen, waar Trump natuurlijk altijd over klaagde, we investeren te weinig in defensie. Dat kan je niet van Zuid-Korea zeggen. Het Zuid-Koreaans leger wordt gezien als het vijfde krachtigste leger ter wereld. Dus dat is de eerste niet-kernwapenmogendheid die in dat rijtje staat, die top vijf. Dus Zuid-Korea kan zichzelf verdedigen.
0: Dus dat geklaag van Trump is onterecht ook?
3: Als het daarom gaat wel, maar daar klaagt hij niet over. Hij klaagt over Zuid-Korea's gebrek aan bereidwilligheid om mee te doen met zijn plannetjes. Zuid-Korea gaat zijn eigen gang. Dat is wel een feit, ja.
0: Maar je zei net ook, ze dragen flink bij aan zo'n oefening. Ze zijn eigenlijk een heel trouwe bondgenoot.
3: Ja. Ja, Zuid-Korea, en ik moet zeggen, ik heb wel bewondering voor deze president. Van tevoren had ik er weinig fiducie in dat het wat zou worden. Maar de man lijkt toch wel echt een goede staatsman te zijn. Hij probeert Amerika aan boord te houden. Dat terwijl hij progressief is. En de progressieven in Zuid-Korea eigenlijk de Amerikanen liever uit hun land zien verdwijnen. De militairen althans. Dat is misschien een grote stap in deze woelige wereld op dit moment. Dus hij probeert Amerika aan boord te houden. Zuid-Korea heeft ook beloofd 350 miljard te gaan investeren in de VS. Dat is nogal wat. Over gedurende 20 jaar weliswaar. Dat gaat Trump allemaal te langzaam. Dat lijkt ook een reden te zijn dat hij nu zo hard optreedt. Maar Zuid-Korea probeert, met andere woorden, Amerika toch echt wel aan boord te houden. Maar ik denk wel dat er een grens aan zit. Als die grens helemaal overschreden is, dan zal Zuid-Korea andere oplossingen moeten gaan vinden. Alleen, het alleen redden nu, omringd door Rusland, Noord-Korea en China. Ja, dat is op termijn het einde van een open samenleving in Zuid-Korea. Dus dat is geen optie.
0: Wat zou dan een optie zijn? Een soort NAVO zonder Amerika?
3: Ja, ik ben voor. Ja,
0: ja, dat lijkt me een hele goede optie. En wie zou er dan in de NAVO zonder Amerika moeten?
3: Nou, iedereen, behalve Amerika dus. Plus bijvoorbeeld de IP4-landen wordt dat genoemd. Dus de Indo-Pacific 4. En dat zijn Nieuw-Zeeland, Australië, Japan en Zuid-Korea. En je ziet al dat Zuid-Korea en Japan toch landen met een lastig verleden, omdat Japan Zuid-Korea ooit gekoloniseerd heeft. Elkaar erg genaderd zijn. Ze hebben de beste relatie op dit moment die ze ooit in hun bestaan hebben gehad.
0: Maar is die dan hecht genoeg? Want als het toch een gevoelige relatie is om samen een hecht bondgenootschap aan te gaan?
3: Ja, dat is de vraag. En ik denk dat die dat daar is nog echt wel werk te verrichten. De twee landen vertrouwen elkaar meer dan ze deden, maar ze delen bij mijn weten nog geen militaire inlichtingen bijvoorbeeld. Als het ene land wordt aangevallen, is het niet zo dat het andere land dat land te hulp zal schieten. En dat is toch wel het niveau waarop je dat bondgenootschap aan zou moeten gaan. Dus er is nog wel een weg. Maar ja, wellicht dat daar voor de EU ook nog een kans ligt om deze landen bij elkaar te brengen. En wij moeten natuurlijk ook op zoek naar partners die wat slagkracht hebben. Zuid-Korea heeft een hele grote defensieindustrie. Japan ook. Japan is geloof ik het 7e leger ter wereld. Al hebben ze geen leger officieel, maar alleen zelfverdedigingskrachten. Allemaal dingen die de EU ook nodig heeft. Dus het is een hele lastige tijd. En tegelijkertijd liggen de kansen ook wel voor het oprapen, lijkt me.
0: Maar het is ook een gevaarlijke tijd.
3: Ja.
0: China heeft ambities richting Taiwan. Noord-Korea heeft een nauwere banden met Rusland. Noord-Korea loert toch een klein beetje naar Zuid-Korea met een half oog. Rusland loert, met Oekraïne zijn ze al begonnen, maar toch ook een beetje op de Baltische landen. Dus iedereen heeft het druk aan alle kanten.
3: Het kan zomaar dramatisch fout gaan en nooit meer goed komen. Dat is wel, denk ik, het tijdsgevricht waar we ons nu bevinden.
0: Een wereldoorlog is denkbaar.
3: Een wereldoorlog is denkbaar. En de uitzending van 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse soldaten, en ze zijn er nog niet hoor, maar naar Rusland om tegen Oekraïne te vechten, brengt dat ook wel weer een stapje dichterbij. Dus je hebt absoluut gelijk en er kan heel veel fout gaan. Het kan ook nog allemaal goed gaan. Ik ben niet heel erg gewend om hier zo optimistisch te zijn over wat er in de wereld gebeurt. Het gaat ook niet goed, maar het kan nog goed gaan, denk ik wel.
0: Maar nog niet zo lang geleden was er een tijd waarin een garantie van Amerika waarde had.
3: Ja.
0: En afschrikkende werking had. Of het nou ging over Taiwan of Zuid-Korea of over de Baltische landen.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk de rode draad dat Amerika niet meer zo voorspelbaar is.
3: Ja, het is er wat. Ik ben zelf ook altijd toch wel wat dat betreft conservatief geweest en een voorstander van de Atlantische band met Amerika. Ik vind het zelf ook moeilijk om dat te verhapstukken. Maar een garantie van Amerika betekent niet zoveel meer. Ten eerste kan je die garantie niet vertrouwen. En ten tweede, al wordt die garantie gestand gedaan, is het maar de vraag of Amerika genoeg kan doen om verschil te maken. Nee, dat is, we leven echt in een hele andere wereld. Ja.
0: Maar daarin kan ook van alles weer ontstaan. We moeten niet te pessimistisch worden.
3: Ik denk niet dat je kan voorloven om nu pessimistisch te zijn. Pessimisme is iets voor als het goed gaat. Dan kan je lekker pessimistisch zijn. Het gaat nu echt niet goed. En dan ben ik het eens met Winston Churchill. Die zag gewoon weinig ander nut, ook te midden van de Tweede Wereldoorlog, om optimistisch te zijn.
0: Pessimisme is een luxe product. Dankjewel, Remco Breuker, Korea-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Dank je hartelijk.
3: Graag gedaan.

0: medicine, wasting falls all I got. So tired of my bitter ways. Come on, where's my IPA?
1: Richard Sayer was dat, IPA. Gisteravond wonnen de Nederlandse atleten 4x400 meter mannen bronzen. Dat is de 14e medaille van de Nederlandse ploeg. Het EK Atletiek in Birmingham. Het meest succesvolle ooit voor Nederland. En brons was meteen ook de laatste medaille in de carrière van Lee Marvin Bonaventure, die de opkomst van de Nederlandse atletiek van dichtbij heeft meegemaakt. Er een grote rol in heeft gespeeld. Lee Marvin, goeie avond.
2: Goedenavond.
1: Ja, je zou bij ons in de studio komen, maar de koffers lieten op zich wachten op Schiphol. Nou ja, het kan de stemming niet meer bederven, hè, denk ik.
2: Nee, maar dat was een...
1: Ja, maar wat, hoe gaat het nu? Want het was natuurlijk wel echt een prachtig moment gisteren.
2: Ja, oh ja, het was, ja, ik ben wel een beetje moe. Het was een, ja, gisteren was er veel emoties ook. Want ja, het is mijn laatste internationale toernooi. Dus ja, het was emoties van blijdschap. En ook emoties. Ik had heel veel emoties wanneer ik de terugblik op NOS aan zien. Dus vanaf mijn eerste internationale medaille naar de Olympische finale en zo. Dus het was echt, echt mooi.
1: Maar het is...
2: Dus dan eigenlijk besef je ook wat je hebt gedaan in je carrière. Want ik heb bijna mijn successen nooit gevierd. Gisteren was een van de eerste dagen.
1: Er was nooit tijd om te vieren, want je moest altijd verder.
2: Ja, ik moest altijd verder. En net als bijvoorbeeld in Rome met de bronzen medaille op de 400 en de brons op de mix. Ik heb die twee medailles helemaal niet eens gevierd. Maar gewoon vergeten, want daar komt een Olympische Spelen. En ik denk gisteren was er wel een medaille die ik echt gewoon had gevierd. Ook al dat ik die finale niet heb gelopen.
1: Kun je mij de avond beschrijven van gisteren? Wat je allemaal hebt meegemaakt?
2: Ik heb gisteren, dus voordat we naar de baan gingen, hebben we een meeting gedaan. We hebben met elkaar gesproken. We zeiden we gaan voor de medaille. En we wouden dat iedereen op dezelfde lijn was. En ik denk, daar kan je mooie dingen doen. Dus we wisten ook dat we niet de sterkste team was. Maar als je het echt wil, dan kan iedereen overperformen. En ja, daarna ging ik naar de baan, de warm-up doen en zo. Ik heb mijn warm-up ook gedaan. Net als ik ga eigenlijk ook in de wedstrijd. Want je weet nooit wat kan gebeuren. Want als iemand geblesseerd raakt, dan ben ik erin. En ik was helemaal voor de team.
1: Dus er was een kleine mogelijkheid... dat je ook nog zou rennen gisteren.
2: Ja, het had gekund als er iets zou gebeuren. Maar ook, ik gun ook de jongens die de finale hebben gelopen. Ook, ja, ik gun hun. Want we hebben het als team gedaan. En het was ook een strategie. Dus we hebben dus ik en Daan liepen eerst. En dan hebben we fresh legs in de finale. Dus dat zo... Dus daarom waren we ook een beetje zo sterk. En je ziet dat ook Keenan de verschil heeft gemaakt. Keenan, dus iedereen heeft goed gedaan. Maar je ziet wel dat Keenan een strakke 44 seconden had gelopen. En ja, en hij heeft de hele toernooi niet gelopen. Dus hij was ook een hele key factor.
1: We gaan even luisteren, want ik heb een fragmentje van gisteren. En dan wordt het team geïnterviewd. En ze zeggen dan ook wel waarom dit ook echt jouw medaille is. En waarom ze dat zo belangrijk vinden. En dat zeiden ze bij collega Jeroen Stekelenburg.
3: Okay. We gaan weg met de medaille. Lee Marvin ook is het laatste jaar. We zijn hele goede vrienden. En ik gun hem echt dit van harte. Dus we hebben dit met z'n allen gedaan. En mooier kan het niet.
4: Before you went into the car room. We just like had a small team gathering, and I didn't say it, but I almost had like a tear going down my eye because Lee's been one of my big brothers and my best friends. We walked in there, we're in the car room, we're like, let's win this medal for Lee. So it's just special to do this, really special.
1: Want jij stond er praktisch naast toen ze dit allemaal zeiden. Je krijgt enorm veel lof. Je wordt enorm geprezen. Ja. Wordt echt gezegd dat dit zonder jou nooit was gebeurd. Zonder jouw coaching, jouw inspiratie, jouw voorbeeld. Wat deed dat met jou om dat te horen?
2: Ja, het doet ja, nog steeds nu dat ik de stemmen hoor en zo. Ik krijg gewoon kippenvel. En ja, gisteren, ik wou niet janken of huilen of zo. Maar dit betekent heel veel voor mij. Dit betekent heel veel voor mij, omdat ja, in 2013, 14 wou ik eigenlijk ja, de 4x4 op de map doen. En het lukte steeds niet. En ik en Terrence, we zijn door de oudste in de 4x4. Dus we hadden heel veel nieuwe teams. Totdat, ja, want ik liep 4x1 op Olympische Spelen, maar ik liep nooit. En een van mijn dromen was om de 4x4 op een Olympische Spelen te kunnen lopen. En dat is gebeurd en we hadden ook een medaille daar. Maar ja, om deze proces zo te zien. En ja, het is gewoon geweldig.
1: Het atletiek heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, hè, in Nederland. Je hebt het allemaal van nabij
2: Ja.
1: meegemaakt. Je
2: Ja.
1: bent daar belangrijk in geweest. En nu ga je, ja, met pensioen. Je bent nog geen 40 en dan is die carrière ten einde. Dat lijkt me best een raar moment.
2: Ja, ik heb het ook zelf besloten. Want ik denk. Ik denk niet. Ik weet zeker, ik kan verder gaan. Maar dan vraag je jezelf, maakt het je gelukkig? Of ja, en ik denk gewoon dat de tijd is gekomen om te zeggen, ja, ik wil het niet meer en ik wil iets anders doen. En ja, ik wil iets anders doen dat er wel gewoon ook in de sport is. Dus ik ben bezig met mijn license om manager te worden. Dus om atleten te helpen ook op een andere manier.
1: Maar je hebt laten zien dat je talent hebt voor coaching en dat soort dingen. Als ik deze
2: Ja,
1: getuigenissen hoor. Dus zoiets wil je
2: dat
1: doen.
2: zeker. Ja, maar ik wil eerst mijn eerste 6 maanden gewoon echt gewoon rustig zitten en gewoon denken, wat nu? Want ik denk, wanneer ik de beslissing had genomen dat ik ga stoppen, alles was gewoon empty in mijn hoofd. Ik wist niet, ja, ik wil deze woord niet zeggen, maar het lijkt een soort kind of depressie, want je weet niet wat je gaat doen. Je bent bang voor de wereld. Je voelt dat je, ja, want alles voor mij was atletiek. Vanaf mijn 18, 19 ben ik professioneel. En nu ben ik 37 en dan voel je je een beetje eenzaam in de wereld. Like, wat gaan we nu doen en dat. En ik vind dat, dus ik vind dat ook een soort challenge. Want voor mij als sport, ik heb altijd een sportermentaliteit. En dan is het net als, oké, ik wil heel goed worden in iets anders. En ja, dat pusht me gewoon. En ook, ik weet niet wat het resultaat is, maar met dezelfde mentaliteit dat ik kwam in atletiek, dat wil ik in iets anders brengen en gewoon de beste in dat worden.
1: Ik wens je heel veel succes en dank dat je even aan de lijn wilde komen. Lee Marvin Bonifacia, genieten van dit belangrijk moment. Dank je hartelijk. En dit was Het Oog. En morgen dan zit hier Wilfried de Jong. Voor nu een hele goede nacht.
5: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
6: NPO Radio 1.
7: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
8: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
7: Zaterdagmiddag om 3 uur. De publieke tribune.
6: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesh Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze manier. Leuk als je erbij bent. Ja, ja, de simmer is nog net op zijn eind, maar wij binden gewoon weer alle dagen op de radio tussen zij en zo horen. Maar horen het Noorderwien seizoen gaat wel los. Tusken, ik wil ambitie mee tegen op de televisie. Natuurlijk ben je er op internet, maar vooral op de radio. Dus leuk, leuk, leuk dat je erbij bent. Hier ben ik met Grim Tosk. En ja, dit had het over zijn Amerikaanse dream. Maar ik heb nog wel even een flat plaatje draaien. De Zandstra's, Jeroen Seinstra zit hier achter mijn paard in de mist.

Zandstras. Dan nemen we dit maar even. En het nummer heet Paard in de Mist. Jeroen Seinstra zit hierachter. En die geven we even van de hoenekop. Lekker vlat nummer. Vind ik wel lekker om even te draaien. Dus ja, eerst de Noorderwien werd naar de Simmerstop. Dus ik moet er even weer inkomen. Gewoon leuke plaatjes draaien. Uit deze provincie. Wij zo simpel leidt het eigenlijk. Geen formats, geen grote verhaal. Maar gewoon lekkere muziekradio. Met de Griene Woorden. Ja, volk uit de woorden.

funkmuziek, de woorden. Geweldig geroep, dit. De Grieren en Wodem, Krek de Wijzen en de Nije Moon. Goed, van folk naar goeie popmuziek, rockachtig. Die stap is in Noorwegen heel snel te zetten met deze fantastische band. William Sheen's Transport Music.

Ja, William Sheen's Transport Music. En ja, deze is al wel van de Tietje Vlien trouwens, maar nog altijd heerlijk draaibaar. Ik in deze oorlog van Noorwegen op deze menje. De eerste van naar december stap, leuk dat je erbij bent. Oldham Park, wie de titel van die prachtige... Ja, het is een single West Egg namelijk. Het is William Sheen's Transport Music. Ik hoop dat ze gauw bij mijn nieuw materiaal komen. Ja, die wens kan ik altijd bij Jan de Vries. Zo'n leden die levert wel aardig, maar ik zeg, hij had al wel 5, 6 singles uit. In a row, ja, in de Riegen. Wat we even in Engels praten, Jan de Vries. We kennen hem van het Bills, maar hier is hij... Wer in Engels te jagen. Ja, had

Bills vind ik hem geweldig, maar ja, hij redt ik wel bij mij het Engels, moet ik zeggen. Jan de Vries en Walk On, het beeld. En Frencher, dat leidt echt heel dicht bij elkaar. En zag ik het brekje heel makkelijk meidje net zeer dat, maar... Want die, ja, die werd het, die Frencher, het geweldige singer-songwriter. En hij hier, dus is simpelweg weer een nieuw plaat.

0: Zie je dat maar, singer-songwriter uit Franeker, Frencher. Zie je dat maar, die hebben hier mij zijn eerste single, Let's Play. We beginnen even naar twee heren die heel wat met Friesland ha. Teun met een H, ja, die maakt hele leuke, vlotte popmuziek. En echt wel heel vaak via te vinden in deze provincie. Daar draaien we het van. En de nije, ik wil qua sfeer een hele leuke nije ster op het firmament. Thijs, T-A-Y-S. Hij ben hier in Friesland wennen, overigens. En ja, hij is volgens mij Grijnsland en FN. We annexeren hem een beetje, maar het maakt wel toffe muziek. Dus even twee plaatsjes in een confess. De Franse en hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: naar een warme zomernacht.
1: Het muzikale dwarfsplein van Friesland.
2: Omroep Friesland.
1: Noorderwien.
0: Feelings.

Oh, lekker. Een trompetje. Ja. Heerlijk. Ja, we kennen het al van Miles Davis en dat soort artiesten. Maar het wordt nog steeds Broek Glockenwol. Prachtig mooi. De Jaren Jereim, een nummer van Thijs. T-A-Y-S en de Franse. We horen hem in de garden. Ja! Nou, Friske Roots is wat te volgens zijn. Maar hij heeft je peren hier in jouw benen. Ik vind het een neskerige artiest. Vind ik van Thomas Azier. Ik zou vrije zijn muten. Sommige zitten drukken. Dat ze langer in deze provincie om toffelen. Maar ik denk dat hij nog beter op zijn plak is. Mee wat internationaal leven. Dat is met Parijs, Amsterdam, Berlijn. Dat was een beetje pleert. Hier heeft hij ermee zijn meeste single. Room of Love. Thomas Azier.

Lekker snij Noorderwien. Op deze menje de eerste van mij de simmerstop werd. Want zo'n oren bevert er alle werkdagen natuurlijk van menje want mij vreeds. Televisie komt eraan. Ik weer hoe, maar dat wordt het nog even. En 24/7 ben we te volgen op onder oren. YouTube.com/Noorderwien. Het is een 6000 live optredens hier bij Noorderwien in de studio op. Maar ik heb reportages, documentaires en alles was maar betenken kist over vooral Friese muziek en Friese muzikanten en dat soort verhalen. Dat draai ik graag. Thomas Azier, had Friese roots. Ja, de volgende is een heel Friese band. Internationaal, dat wel. Amerikaanse jongeres met 12 Friesen erbij. New Frequency. Jitte Jermij, Baggers.

funk, funk, funk en nog eens een keer funk. Mr. Frank McComb, die had hier een nieuwe frequency. Hij hier een gastoptreden hier bij de single Bag. Oh, Sugar. Ik ben in de sfeer. Ja, Toskens Broek, kom je gewoon uit Friesland bij. De negen generatie muzikanten, luister je dit maar eens. Grain.

praten net al je AI en software en weet ik wat strooi, maar betekent kist Chimburg bij de jonge generatie muzikanten. Het is gewoon old school, lekker spelen. Ja, en ik denk dat dat ik net verdwenen is. Tuscan's Brew, JTN Migraine. Oer, lekkere platen spritsen. Rick Meijer, geweldige muzikant. JTN Migraine, No Saint. Sipke Visser, inderdaad. En Fix Me Up. And

0: Saint en Sipke Visser. Together met Rick Meijer, Jitte Jen en Fix Me a Pen. Ah, dan geef ik nog even een Boas. Ja, druk maar met mijn materiaal. Jitte Jen met The Other Man. Boas Roelofink.
1: I've been trying to understand why people keep saying things, telling me how my vote is wasted.

Boas Roelofink, ja ja. Uit Haas, de ster van de oude Seun en Frensjerek natuurlijk. Die hoeken komt die wij. En nog altijd drukwaarde bij het schroeven van fantastische noemers die wij weer draaien kennen. Ja ja, The Other Man, ben ik altijd weer bleed mij. Jouw nieuw materiaal sprutsen trouwens. Dit binnen de Newells. En ja, ik moet het er even. Mooi, ben je het er gewoon van? Ja, Chris is Hewitt. Het seizoen is los.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Kabinet en oppositiepartij Pro hebben volgens Pro niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Friesland non-stop.
1: Kom vierde.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er spelen.
2: Friesland non-stop.

Ein deutsches Volk!

0: Moorn bij Omroep Friesland.
1: Ja, simpel.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keertje van oor.
0: De PC in Weidem.
1: Ja.
2: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En voor 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.

een flink gebouwd. De lights in de trien hadden een nieuwe gezelsbad. Hey Lulz, hij deelt wie in het mooi voor elkaar. Begraaf mijn mooi dan maar der. En daar stierde Lul, het graf weer verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar je litten. En de rein sloeg zeft op het ritsig

0: alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jouw album.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat woon de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs onder de beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.